0: Maar laat er veel glippen, ja, vind ik wel.
1: Dat wou ik er ook aan toevoegen.
0: Kijk, ja. Nou, gelukkig is hij heel snel recht. En...
1: bruine zeep.
0: Ja.
1: Oei, dit is ook wel handspel, vrees ik, van Burgess. Of misschien niet zo beoordeeld uiteindelijk, maar het leek... kwam van het eigen lichaam van dichtbij ook. Het leek wel even vervelend voor Burgess. En dit wordt een corner voor Göteborg. Dat is de eerste van de match, als ik het goed heb meegeteld. 1-1 wat corners betreft.
0: Burgess trapte die bal weg, maar tegen zijn zwaaiarm.
1: Ja.
0: En zelfs als dat in de 16 is, is dit geen strafschop. Opletten.
1: Wie heeft de lengte bij de Zweden? Onder meer Jeboa, die is 1,89. Daar komt hij ook met nummer 4 aan de tweede paal. Gaat ook richting tweede paal, roeft met de vuisten. Opgepikt door Clemensen. Ja. Jeboa. Bal lang en hoog.
0: Kom aan, nu.
1: Tegenaanval Gent, maar wie is er mee? Alleen Goree moet nu weggestuurd worden. Nee, de paas komt niet. Had gekund nogthans.
0: Ja, ja.
1: Het was opnieuw Benes die een tikkeltje te lang aarzelde om die paas gewoon te spelen. Wat misschien had gemoeten met de snelheid van Goree.
0: Komen er wel goed uit. Ineens kan die voorzet.
1: Araujo laag, goed gedaan. En daar de kans. Nee, ik dacht hij dwarrelt binnen, maar het was optisch bedrog.
0: Ja, hij zat er weer naast hoor, die Andersson.
1: Ja, hij twijfelt. Maakt geen indruk. Is geen doelman die veel uitstraalt. Oef. En dan ja, een mislukte kopbal van Goree. Gent moet wel efficiënter proberen omspringen met de geboden ruimte en mogelijkheden. Hier, want die zijn er allebei.
0: Hier, ik denk, als je hier een echte spits hebt, dat hij die binnen tikt. Nee, zit er wel nog met de voet tussen. En werd het moeilijk om hem dan... via zijn verdediger gaat hij dan weg. Maar ja, er zijn mogelijkheden, echt wel. Dit is een ploeg die twijfelt, dat is duidelijk.
1: Ja, want ze wonnen wel afgelopen weekend, maar dat was dus tegen een ploeg die nog onder hen stond. Op de 14e plaats in het klassement. En het was ook geen echt overtuigende zege. Die 2-0 die kwam pas heel laat in de wedstrijd, in toegevoegde tijd liever. Goree gaat rennen tegen Jello, die tackelt en die vraagt dan vooral om steun, extra volume ook op de tribunes.
0: Goree met veel meer lef op die linkerkant. Als tweede spits, ze weet altijd dat er iemand achter hem in dekking is natuurlijk. Maar zoekt net iets te veel die lijn op links op. Waardoor Araujo daarnet ook wel weer met die goede voorzet te weinig ruimte krijgt.
1: De lange inworp intussen. Die bal wordt verlengd aan de eerste paal. Door Sibe van der Heijden. Araujo, geen buitenspel.
0: Goede controle, maar dan
1: afgepakt. Iets te makkelijk misschien. Oh, wat is dit? Balverlies bij Göteborg. Dramatisch daar. En de overtreding van Goree, dat zou geel kunnen zijn.
0: Dat wordt geel.
1: Ja.
0: Hij, het kind van de rekening.
1: De eerste kaart van de match is voor Hilarion Goree. Die is het daar niet mee eens, maar ik vrees

0: Nicola?
1: Ja, het moet, hè.
2: Ja, zeker.
1: We zitten nu aan 240 minuten. Voetbal van A-Gent in de Conference League voorrondes zonder goal. Rick de Mil zal desondanks toch niet ontevreden zijn.
2: Nee, is veel beter dan tegen Cercasi. Veel beter.
1: Maar hij had het al gezegd na de loting voor de vorige ronde. Hij zei, ja, in principe zou Cercasi misschien wel zwaarder kunnen zijn dan de tegenstanders die we nadien kunnen treffen.
2: Ja.
1: Stugger waren ze zeker. De Oekraïners die hadden voorin misschien niet superveel kwaliteit. Heel veel afstand schoten, maar die gingen vaak naast.
2: Ja, maar die twee donkere jongens. Nou, dit is inderdaad een overtreding van Burgess. Net iets te veel bij Wiberg. Die zich wel graag laat vallen. Dat is niet voor het eerst. Dat is moeilijk voor Jallo. Nee, dit is niet om als thuissupporter lyrisch van te worden. Wat Göteborg laat zien. Gelukkig.
1: Ze hebben gelukkig een trouw publiek en een enthousiast publiek. Ja, ja. Die talrijk zijn opgekomen. Alleen daarachter de goal. Al waar er een staantribune is. Die in Europa natuurlijk niet mag worden gebruikt. Daar is het leeg. Maar dat is dus omdat het niet mag. Al de rest zit vol. Het was zo goed als 90%. Rond de 18.000 supporters.
2: Wingbacks worden zeker op rechts goed bereikt. Binnens, dit is goed gedaan. Achterstand.
1: Kaart. Moeilijk. Moeilijker natuurlijk voor hem, maar dan...
2: De vlieger.
1: De vlieger.
2: Ah, geweldig.
1: Altijd weer in de tackle en met inzet.
2: Nog eens.
1: Herovert die ballen. Dit is wel een inworp voor de Zweden.
2: Vijf seconden. Ja.
1: Het was dus Stefan Bilborn, de vorige trainer van Göteborg, die ontslagen werd na de nederlaag tegen Tallinn. Opletten. Weer de vlieger met een overtreding. Nu.
2: Ja, ja. Tacklen. Dat is het eerste wat hij geleerd heeft, denk ik. Ja, niet veel aan. Doet er wat bij natuurlijk.
1: Wim, ik zat voor de wedstrijd te denken. Wie gaat er starten aan de wedstrijd? Gaat dat Vergara zijn? Of zou het toch Cissé kunnen zijn na die goede invalbeurt? We zijn bijna 33 minuten ver. We hebben Vergara nog niet gezien.
2: Te weinig, maar vorige keer duurde het ook heel lang voor hij in de wedstrijd kwam en speelde hij een geweldige tweede helft. Alleen kon hij dat in die thuiswedstrijd niet bevestigen. Omdat die Matuski, of wie ook, die kapitein van Cercasi, die frat hem bijna op.
1: En
2: die mocht alles doen. Ja, die mocht alles doen. Dus geef hem nog wat krediet. Maar geweldige invalbeurt van Cissé, dat moet ik zeggen.
1: Ja, daarom. We naderen de rust. Dus wie weet speelt dat straks al mee in de beoordeling en analyse ook van Rick de Mil.
2: Ja, want Goré wel degelijk, meer dan degelijk in de wedstrijd.
1: Wat hij tegen zich heeft, is de gele kaart.
2: Ja, ja.
1: Maar voorlopig heeft Göteborg nog niks gecreëerd.
2: Goed, Gom is goed. En nu Benes.
1: Tikken maar. Ja. Benes. En twee man voor doel. Vergara gaat wel niet volle bak richting eerste paal. En er komt ook geen voorzet.
2: Nee, omdat Benes mist snelheid. Oogt heel erg traag, eerlijk gezegd. Wil het niet te streng zijn?
1: Dit is geen kwaaie bal. Vergara, Goré gezocht, maar die was nog iets te ver. Dat was een snelle voorzet. Dat had Goré misschien niet verwacht.
2: Mocht wel zo'n blinde, ik kan niet zeggen 45er, maar hem op die manier voorbrengen. En Jallo, die rechtsachter, los naast de bal.
1: Kroeze, die moet proberen om voor wat meer stabiliteit en balbezit te zorgen. 11 keer gespeeld voor de Deense belofte, maar is er intussen al 24. En caps voor de eerste ploeg, nee. Dat zal er niet meteen inzetten wellicht voor hem.

0: Daar moet het naartoe, naar die rechterkant.
1: Ja.
0: Bingo. Nou, overtreding. Dacht ik te zeggen. Oh, kijk. De ref en de lijnrechter die hebben het anders gezien. De ref Bondic die wijst naar rechts, de lijnrechter naar links.
1: Had ook de overtreding niet gezien op een gom, eerlijk gezegd, die Bondic. Ik denk dat hij even ergens anders zat te kijken.
0: Het is gewoon een inworp uiteindelijk. Voordoel brengen, waarom niet? Yeboah met het hoofd, Araujo probeert te koppen en dan de halve poging van Benes opgepikt door Vergara. Benes, ah, komt niet tot een schot. Nee, nu is er sprake van een overtreding van Sip van der Heijden. Het publiek wil dat uiteraard, dat hoort u wel. Maar
1: heeft hem uiteindelijk toch gefloten?
0: Hij wachtte lang, Bandic.
1: Ah, nee, ah, toch nee, niet gefloten. Niet, nee, vond ik ook niet. Goed duel, ah, achterin staat het sterk.
0: Het publiek speelt zijn rol, probeert dat te doen. Maar de ref gaat er niet in mee. Antoni Bandic, 36-jarige Bosnier. Het is in principe een vrij strenge scheidsrechter. Ik heb zijn statistieken even bekeken. 100 matchen in de Bosnische eerste klasse gefloten. 43 penalties toegekend.
1: Oei, dat is veel.
0: 31 rode kaarten. Dus dat is toch best streng, hè?
1: 1 op 3 rood en 1 op 2 penalties.
0: Bijna 1 op 2, ja. Ja. Dus, toch ja, ja, maar opletten met die man.
1: Mag ik mijn score nog aanpassen?
0: Ja, zeer zeker. 3-3. Ja. En voorlopig houdt hij het bij 1 gele kaart voor Goré. Hij heeft ook al Europees Hapoel Beersheva tegen Vikingur gefloten onlangs. En toen trok hij ook 8 gele kaarten.
1: Amai.
0: Dus hij heeft wel een reputatie en een gemiddelde hoogte houden blijkbaar.
1: Meestal tweede helft komen ze
0: vlotter.
1: Vlotter, hè? Bij alle refs eigenlijk.

0: Gent heeft geen goede herinneringen aan wedstrijden in Zweden. Ze hebben in het verleden alles verloren van Göteborg. Meer daarover tijdens de pauze straks. Maar ook tegen Kalmar, bijna 20 jaar geleden, 4-0 verloren. En een paar jaar terug, 4 jaar geleden, Djurgårdens ook 4-2 verloren. Dus 3 keer een nederlaag in Zweden.
1: Gom, sneller gooien, want het is bijna 5 seconden.
0: Het is een beetje rommeliger geworden, hoor, qua spel de voorbije minuten. En we krijgen ook totaal geen doelgevaar meer. Burgess opgejaagd, maar doet dit goed. Alleen iemand van Gent in de buurt. De vlieger trekt zich net op tijd weg.
1: Ja, en als thuisploeg probeert Göteborg echt weinig. Hè? Ja, echt
0: ze hebben
1: weinig,
0: af en toe wel de bal, maar ze slagen er niet in om die voorste 3 te bereiken.
1: Of een linie over te slaan of tussen de lijnen te voetballen. Nee, het is allemaal op zeker. En zo wat, ook nu weer, achteruit.
0: Zonder vertrouwen.
1: Ja, al blij dat ze even die bal hebben.
0: Volkaart tegen de vlakte. Druk gezet door Binnes. En het wordt een inworp voor Göteborg. Opletten daar centraal. Wie was het? Het was Thordarson die helemaal alleen stond. Maar daar gaat de bal niet naartoe. En dit is een overtreding.
1: Weer zo'n defensieve zwalbe. Nu van de Lorge. Moet daar toch mee opletten.
0: Ja, toch nog altijd heel vaak.
1: Ja, Ref is geneigd om daarvoor te fluiten. Terwijl er niks gebeurt, hè. Lorsen gaat gewoon op die bal liggen.
0: Sam Larsson, gefrustreerd daarover. Hij is er nog niet lang bij Göteborg. Hij speelde 6 jaar lang in de Eredivisie in totaal 158 wedstrijden. Maar intussen wel al 33. En ook hij miste die strafschop dus. Tegen Tallinn. Kans op 0-2. Hij miste. Daardoor werden het verlengingen vorige week.
1: Ja.
0: Maar in uiteindelijk 1-3 winst. En de kwalificatie. Araujo.
1: Toch even wat opjagen door Göteborg. Balverlies, maar ze zijn hem onmiddellijk ook weer kwijt.
0: De Lorge nu spelen kan, maar het gaat meteen richting penaltypunt.
1: En onze tweede spits stond naast hem. Goré, te weinig in de spits.
0: En Vergara heeft zich daar ook wat bezeerd, zo lijkt.
1: Ja.
0: De Lorge Goré laat zich wel betrekken in het spel. Dat is op zich niet verkeerd, maar ik begrijp je gevoel dat er daar meer présence moet zijn in de 16. Zeker ook omdat Vergara het nog altijd wel lastig heeft om zich door te zetten. Ja, hij wil niet gaan liggen om verzorging te vragen, want anders moet hij er even af, Vergara. Maar hij heeft ergens last van. Middenrif, zou ik denken. Heeft hij daar een tikje gekregen in de ribbenkast of zo? Zwat, we zijn al op 3,5 minuut van de rust. Gent gaat nog eens aanvallen met Goré. Met Yeboah voor zich. Goré, pasje tussendoor, is goed gedaan. Benes weer naar de buitenkant. Araujo, nu een goede cross. En daar is de kans en niet de goal. Vergara, daar was hij dan toch. De Panamees, Josué Vergara met de kopbal. En Andersson voor de 3e keer in deze wedstrijd met een redding. Van heel dichtbij de kopbal. Maar nog altijd kan Gent de score helaas niet open.
1: Perfecte voorzet. Hij moet zijn man eerst afhouden. Ja, kop niet slecht hoor. Ik kan natuurlijk zeggen, die moet erin vandaar. Ja, maar hij is al blij dat hij dat duel wint. Daar tegen Hermansson. Goeie voorzet van Araujo.
0: En de kans uit de match. Ja, en een nieuwe cross.
1: Hier is er nog een
0: center richting tweede paal. En daar is Goré nog in de buurt. Maar het wordt een hoekschop. Gent gaat nog even doorduwen met rust in zicht.
1: Ja. Als het tempo omhoog gaat door de Buffalo's, ja, dan ziet dit Göteborg echt wel af. En kan je niet zien dat die al 15 wedstrijden in competitie hebben gespeeld. Die lijken veel minder ritme te hebben dan Gent.
0: Nou, zij hebben net hun laatste wedstrijd van de heenronde afgewerkt. Maar zoals gezegd, geen succes. Nog maar 16 punten bij elkaar gesprokkeld. Nog maar 4 keer gewonnen. De hoekschop kort genomen. Voorzet van de vlieger wordt weggewerkt. 2 minuten nog tot de rust. Een goal richting Burgess. Die is nog blijven staan. Bal schiet door. En er is ook een overtreding gemaakt.
1: Ja, dat vindt de ref. Burgess die zijn man afhoudt. En hij boos op Benes. En terecht. Zegt tegen Benes, je had toch moeten zien. Je was daar alleen dat ik die man zou afhouden. Dus ja, neem maar meer initiatief. En dat is voorlopig de enige vandaag bij Gent die wat twijfelt aan de bal ook. En die op zoek is naar ja, een beetje betere wedstrijd en wat betere fases.
0: Nou, ik begrijp wel de reflex om hem opnieuw te zetten. Want tegen deze ploeg heb je ruimte om te voetballen normaal gezien. En ook gebleken tot dusver. We zullen zien hoe lang hij vandaag kan spelen. Mag spelen. Van Rick de Mil.
1: Geen goede bal van de vlieger nu.
0: Kan Göteborg nog eens aanvallen? Je mag wel zeggen dat ze een teleurstellende eerste helft hebben gespeeld. Dat vinden wij niet erg, maar
1: nee.
0: Het is wel zo.
1: Als daar 18.000 mensen warm voor lopen.
0: Nou, het was even geleden natuurlijk die Europese campagne na bekerwinst in 2020. Dus ik begrijp al dat ze graag willen komen, maar ze hebben weinig gezien. Goré, en die bal wijkt af en gaat binnen. En daar hebben we dan toch een goal gezien, Wim. En het is aan Gent dat verdiend op voorsprong komt. Hilarion Goré, die scoort in de slotminuut van de eerste helft. De 0-1 voor Agent met een beetje meeval akkoord. Maar die bal gaat op die manier wel in de verste hoek binnen. En daar is er een opstootje ook.
1: Ja, die Tolf, wat komt die Tolf daar doen? Omdat er gevierd wordt richting de supporters. Ja, tuurlijk, er staan overal supporters. Ja, Goré, ja. Die Gent-supporters zitten aan de overkant. Ze kan moeilijk naar daar lopen. Maar, beste man bij Gent, meest aan de bal. Ik ga een beetje drinken, zegt hij nu. Heeft wel een goal gemaakt. Van links komend, met rechts, wat hij zo graag doet, wijkt inderdaad af. Benes heeft hier geluk. Wil die bal controleren. Het wordt een goede bal. En dan heb je een 3 tegen 3, 4 tegen 3. Je bent in de overtal, daarom moeten ze wijken.
0: Via Yeboah.
1: Het is Yeboah die hem aan tegen de binnenkant van zijn rechtervoet krijgt. En dan zo voorbij aan
0: Andersson.
1: Maar goed, eindelijk een goal. Met een beetje geluk.
0: Hij talde lang, hij twijfelde lang. Goré, ja. Moet ik nu gaan trappen of niet?
1: Moet maar ik pasen? Ze vallen mij niet aan, maar ze waren in overtal. Ja, en die Tolf op tegen Vergara is het dan nog. De jongen is 20. Wat gaat hij zich moeien? We willen in de gunst komen van het thuispubliek. Zeker goed opgelost door Beutjes.
0: Het publiek nog altijd luid. Laat van zich horen. Wat is er gebeurd?
1: Heeft er een geel gekregen?
0: Iemand op de bank?
1: Zou kunnen. Beurzes gaat nog eens vragen.
0: Push.
1: Beurzes wel aangeduid natuurlijk als kapitein.
0: Maar ik denk dat iemand van Gent
1: ja,
0: gaat.
1: Ja.
0: Ja, Beurzes is
1: op papier de kapitein.
0: Spreekbuis, omdat Roef aanvoerder is natuurlijk. Hè. Hoeveel minuten komen erbij? Ik heb geen idee. Gaan we naar de kleedkamer of niet?
1: Hij fluit af.
0: Ja, einde van de eerste helft. Maar de Buffalo's staan wel op voorsprong. Een beetje een tumultueuze slotfase in het Gamla Ulevi stadion. Iemand heeft nog een kaart gekregen bij de Buffalo's. Maar het belangrijkste is, Wim,
1: de Lorze waarschijnlijk. Hè?
0: Dat de tussenstand 0-1 is.
1: Zeker weten. Ja, die gele kaart is altijd lastig. En de Buffalo's die mee zijn, die zijn heel erg tevreden. En goh ja, je moet echt wel voorstaan tegen deze ploeg.
0: Ja, een verdiende voorsprong, dat mogen we wel zeggen. We gaan er zo meteen de fases uit de eerste helft nog een keer bijhalen. Dat is voor na de reclame. Opnieuw welkom, dames en heren, bij AVS. We zijn halverwege tussen IFK Göteborg en AA Gent. En Wim de Koning, de Buffalo's, op slag van rust op voorsprong gekomen. Verdiende voorsprong, hè?
1: Ja, zeker. We vreesden dat ze het eerste kwartier moeilijk zouden hebben met die 12e man, die 18.000 uitzinnigen. Maar nee, het is op geen enkel moment eigenlijk moeilijk geweest. En gelukkig komen we nog op voorsprong. Want anders had je wel met het gevoel naar de kleedkamer gegaan van... ja, hier zit wel meer in, jongens. Nu is het al goed 0-1.
0: Absoluut. Wij schrijven meestal ook wel wat kansen op als we de tijd ervoor hebben. Mijn blad aan de kant van de Zweden is nog helemaal leeg.
1: Ja.
0: Dat zegt alles, hè?
1: Roef dit niet mee. Of heeft niet moeten meedoen, gelukkig. Maar dat zegt inderdaad alles. Dit is geen betere ploeg dan Cercasi.
0: Nee, Cercasi kon twee keer de nul houden tegen de Buffalo's. Dat is Göteborg niet gelukt. We gaan de kansen er nog eens bij nemen uit de eerste helft. En het begon al in de openingsminuut.
1: Na 42 seconden, Goré. Niet toevallig hij dan een gom op die hoekschop. Goed getrapt, goed laag gehouden. Afgeblokt. Alleen maar Gent, hè. Hier weer aan die linkerkant. Goré, veel uitwijkend naar daar. Goed de vlieger gevonden. Snel aangenomen en getrapt. Weggeduwd door Andersson.
0: Dit waren drie fases uit de eerste 10 minuten. Dan,
1: dit was na 6,5 minuten, zie ik hier. En dan iets minder. Hier had Goré hem kunnen laten, vond ik. Maar trapt dan ook zelf. Wordt al een eerste keer afgeweken op Vergara. Die wat moeizaam in de wedstrijd kwam. Maar dan toch naar het einde toe ook weer wat beter werd. Hier goed doorzetten, een gom. Geweldige voorzet. Ja, nee, afgeweken voorzet. Bal wijkt nog redelijk matig af. En dan Andersson ertussen. Altijd wel in twee tijden. Zien we nog eens. Een gom die toch bevestigt en een aanwinst gaat blijken. Dat is nu al duidelijk. En dan Araujo in één tijd. Goed in de loop gegeven. Andersson er nog met een voet tussen. Zien we hier nog eens. Drie mensen toch. Vier mensen die erbij komen in de 16. Niet scherp genoeg nog bij de eerste paal. Hè?
0: Nee, want hier Vergara, kan je ook al spits komen en met je buitenkant rechts die bal
1: of
0: in
1: met
0: de
1: leers misschien. Ja, zeker. Vergara wacht vooral op voorzetten voor het, voor te koppen. Hier komt er zo eentje. Ook niet toevallig weer van Araujo. Dit is goed duel gewonnen tegen Hermansson. Maar weer...
0: dat was in minuut 44. De beste kans van de match tot dan toe. Vergara net niet.
1: Nee. En dan hier, de paas. Het is dan uiteindelijk een assist van Benes. Met een beetje geluk. Goed dat Araujo buitenom komt. Waardoor hij rechtsachter twijfelt en moet wijken. En ook Yeboah twijfelt en wijkt. Omdat ze met 5-4 of 4-3 zijn. En hij wordt beloond voor een goede wedstrijd. En het feit
0: voor
1: dat
0: veel
1: hij
0: inzet. En voor het feit dat hij weer een keer op een normalere positie voorin mag spelen. Niet als wingback.
1: Nee. En vorig seizoen kwam hij erdoor. En toen viel hij uit met een blessure. Maar had hij mij toch ook al kunnen bekoren. Een wedstrijd of 3-4. Zonder geweldige statistieken te hebben. En hier het duwtje van de Lorzen. Hiervoor krijgt hij geel. Ah, nog de tweede duw.
0: Okay.
1: De eerste, daar had hij het bij moeten laten.
0: De Lorzen en Tolf, die hebben allebei geel gekregen, blijkbaar.
1: Ja. En daar had hij Burgess zijn werk moeten laten doen. Burgess ging het wel opgelost hebben. Ja. jammer. Voor de Lorzen, want ook wat beter in de wedstrijd. Ze zijn allemaal beter in de wedstrijd, omdat de tegenstander veel minder is dan Cercasi.
0: Wat moet Gent nu doen in de tweede helft, Wim? Moeten ze doorgaan? Moeten ze gaan voor meer goals? Of is dit al een perfecte uitgangspositie in 0-1?
1: Dit is een goede uitgangspositie, maar ik heb het gevoel dat er meer in zit. Dat je ook hier de kwalificatie al deels kan afdwingen. Er volgt nog wel een terugwedstrijd, maar dat kan dan een soort... gala-match worden als je er 0-2 of 0-3 van maakt. Alleen, opletten, Tallinn stond ook 0-2 voor... en scoorde een on-goal de 92e minuut en gingen er dan nog uit.
0: Ja, verloren thuis dus, dan in de return.
1: Ja, dus toch opletten. Maar geen doelpunt slikken tegen deze ploeg.
0: Nee. Maar het schema wordt ook drukker, Wim. Want zondag is er ook al de eerste competitiematch. Dat is ook iets om rekening mee te houden, misschien voor Rick de Mil.
1: Nu? Ja.
0: Ik weet het niet.
1: Vijf wissels gaan doen. Ja, hij wil ook wel graag verder in Europa.
0: Ja, dat is financieel belangrijker, denk ik, dan die eerste competitiewedstrijd.
1: Maar goed, die eerste competitiewedstrijd is dan thuis. Een donderdagavond laat. Het is natuurlijk geen evidentie. En het is al om 1:30 zondag.
0: Ja.
1: Kort dag.
0: Het zal er snel zijn, inderdaad. Maar Wim, we hebben al gezegd, Gent in Zweden, dat is moeizaam geweest in het verleden. Hm. Want Göteborg is ook al eens de tegenstander geweest in de jaren 80. Göteborg in de jaren 80, wat weet je nog over hun Europese prestaties?
1: Dat ze daar wel sterk waren in Europa.
2: Twee keer de UEFA Cup.
1: Ja, twee keer de UEFA Cup gewonnen. Sven-Göran Eriksson was dan ook de coach.
2: We gaan er wat archiefmateriaal bij halen, want ze wonnen in 82, maar in 86, 87 speelde Gent ook al in Göteborg. Hier gaat het wel verschrikkelijk mis, hè? Bij de Buffalo's achterin, die in rood-wit spelen trouwens.
1: Ja, tussen Luc Riel en André Lorijsen was dat. Ja, dat is van mijn generatie allemaal, die mannen. Hè. Hier wordt het dan een beetje moeilijker in beeld gebracht allemaal. 0-2. En hier,
2: het was nog geen high definition natuurlijk.
1: 3-0, nee, 3-0. En in rood-wit, ja, dat is toch opvallend. Hier Benny de Kneef, met nummer 4, zie ik. Later ook nog in Gent, of in de Waregem spelen, ja. Benny. Ja, eigen jeugdproduct als rechtsachter. Maar ze hadden een goede ploeg, hè, Gent, op dat moment.
2: Dit was 10 december 1986 dat ze tegenover elkaar stonden
1: niet
2: in Göteborg.
1: Niet toevallig speelden ze ook Europees voetbal op dat moment. Ik denk, geen idee wie dan trainer was, maar Gent had een sterk
2: was het niet Grijzenhout die coach was?
1: Van Grijzenhout zou gerust kunnen, ja.
2: In elk geval, de heenwedstrijd hadden ze ook verloren met 0-1 thuis, maar dan 4-0 dus in Zweden. Ja. Goals van Hissen, Larsson, Johansson en Rantanen, voor wie het nog iets zou zeggen.
1: Was die Larsson Heikelaar? Nee, waarschijnlijk niet. Er zijn veel Larsson.
2: Nee. Peter Larsson.
1: Peter Larsson.
2: Ja. Er zullen er wel een aantal zijn, denk ik, in Zweden. Ja. Maar ze wonnen uiteindelijk wel de UEFA Cup. Ze hebben twee keer de finale gewonnen. Eén keer tegen HSV en de andere keer was tegen Dundee United. Dus ze waren toen wel een grote club in Europa.
1: Ja, het was wel allemaal makkelijker als je die finale tegen Dundee kunt spelen.
2: Dat zou nu niet meer lukken.
1: Dundee zou het nu niet meer doen. Maar goed. Waregem speelde ook een halve finale in der tijd. Hè? En als Belgische ploeg wordt dat een stuk moeilijker.
2: Ik heb gezien zelfs dat België toen op dat moment derde stond in de Europese landenranking qua clubs. Hè? Dus onze status is in de loop der jaren net iets minder geworden natuurlijk. Nu strijden we in de voorrondes van de Conference League.
1: Ja, met ongelijke wapens. Want het is voetbal van veel geld geworden. Hè? Het geld is het belangrijkste.
2: Goed, Wim. Wat moet Gent doen qua spelers? Moeten ze nu al eventueel wissels gaan doorvoeren of niet? Je hebt Vergara, die wel een kans kreeg, die kobbel, maar die moeilijk in de wedstrijd zit.
1: Maar als hij goed aangespeeld wordt, wel gevaarlijk is. En het is maar wachten op een doelpuntje van die gast. Goré heeft het nu al. Maar we weten dat we met Cissé iemand zitten hebben die ook progressie heeft gemaakt. Dat zijn drie jonge jongens voorin. Dan spreken we niet over Dean en over Kanga, die al een klein beetje ouder zijn en wat meer ervaring hebben. Maar dat is wel goed voor de toekomst. Daar zit muziek in.
2: Mm-hmm. Benes, er even uitlichten nog. Wat vond je van zijn eerste helft nu? Want
1: te weinig.
2: Ja.
1: Het is voorlopig in de drie wedstrijden, kan hij niet overtuigen. Toen ik las van hij heeft een beetje achterstand fysiek, wist ik ook wel dat ze dat ook gezien hebben. Hoogstwaarschijnlijk in de voorbereiding. En in de voorbereidingswedstrijden heeft nu wel op papier een assist naar Goré. Maar hij wou die bal controleren en hij tikte. We gaan hem ook nog wel wat krediet geven. En misschien is het ook wel zo, maar hij oogt in handelingssnelheid net niet snel genoeg. Te traag.
2: Mm-hmm.
1: Te traag. En tegenwoordig in België krijg je, en ook in Europa, het moet snel gaan. Hè. Je moet snel
2: kan je dat oppikken? Kan je even tijd nodig hebben en dan de handelingssnelheid toch
1: verbeteren? Misschien wel.
2: Het
1: zal ook een kwestie van vertrouwen zijn. Aanpassen aan een nieuw land. Heeft dat al gedaan, want heeft al in een beetje overal gespeeld.
2: Ja, Duitsland onder andere, Turkije, Bundesliga en tweede Bundesliga.
1: Ja, dus is een ervaren prof. Alleen, het gaat er toch snel moeten van komen. Of je kan Lopez da Silva, om maar iets te zeggen, niet uit die ploeg houden. Ja, desnoods kan je daar met nog een offensievere K3 gaan voetballen. Die zal ook wel zitten nagelbijten op de bank als hij dat ziet, eerlijk gezegd.
2: Verwacht jij vandaag een invalbeurt van Momodou Sonko?
1: Om hem een plezier te doen, profvoetbal gebeurt dat niet. En Mathis Volkart doet goed op die rechterkant en op die linkerkant.
2: Vorige week viel Sonko in als tweede spits eigenlijk.
1: Ja, maar dat was zo'n beetje uit noodzaak. Het liep niet goed, we gaan toch eens iets proberen. Ja. Nu staat er daar vooraan toch wel, en zeker als het fysiek volhoudt. Goré natuurlijk heeft die gele kaart, je zei het al wel. Daar moet rekening mee gehouden worden, zeker ook met zijn speelstijl. Zou wel eens durven snel een tweede pakken. Dus toch wel, zullen hem dat wel wijsmaken. Ja. Maar ik ben heel erg blij dat hij die goal maakt. Want zich vorige week en de week voordien opgeofferd.
2: Zeer zeker. Ja, tot de krampen toe.
1: Ja. Wat niet binnen zijn mogelijkheden ligt. Maar het wel gedaan voor de ploeg.
2: Nee.
1: En pluim voor uiteindelijk voor Riek de Mil. die wel voor Mathis Folkaert kiest, ja, na zijn goede invalbeurt. En dan Goré bovendien verkiest en wordt, ja, daarvoor beloond.
2: Ik had het over Sonko, Wim, ja, omdat hij natuurlijk in zijn geboortestad langskomt. Hij is daar geboren in Göteborg. En gisteren hebben we toch al even aan hem gevraagd wat hij vond van die verplaatsing naar zijn thuisland, naar Zweden.
3: It's very special. I think I had a feeling as soon as we landed here, it was a little bit weird to be with the team in my home city. But it's very nice to be here. It's historically the biggest club in Gothenburg, and I also played here with my former team and won here as well. So looking forward to doing that again. I have some players that I know a little bit better maybe than the coaching staff, but I think they got all the bases that they need to prepare this game, and

0: Ja, dat was dus Sonko die niet gespeeld heeft bij Göteborg. Wel bij Hekken, dat was zijn ex-team waar Gent hem heeft weggeplukt in 2024 in januari. Maar ja, voor hem wel heel bijzonder natuurlijk, hè, om nog eens terug in Zweden te zijn. We gaan zien of hij speelminuten krijgt straks. Maar de tweede helft die komt er stilletjes aan. En dan zijn we toch benieuwd of Gent inderdaad de score zou kunnen uitbreiden.
1: Ik denk wel dat Göteborg nu naar de spionkop speelt. En in Gent is dat toch altijd wel een beetje een verschil.
0: Nou, dat is waar.
1: Ze speelden in de eerste helft naar die lege tribune. Hopelijk maakt dat niet te veel uit voor hen.
0: Daar zijn ze al meteen. De redding van Davy Roef. Ja, kijk eens aan. Maar er was al gefloten. Die bal wordt nog binnengetrapt in de rebound na 17 seconden in de tweede helft. Maar Bandic had al ingegrepen.
1: Voor een overtreding, duwfout op Van der Heijden. Hier gaan we dat zien. Of, hier. Hier, ja. Die trekfout. Goede redding van Roef. Maar Heinz trapt hem dan uiteindelijk. Heinz trapt hem binnen.
0: Gebeurt er veel?
1: Nee, het is ook weer zo'n defensieve swap. Moet je mee opletten.
0: Clemensen met de trap en dan binnengewerkt door Heinz. Dus hier
1: maar er was al gefloten, waardoor hier een gom toch wel al
0: minder scherp aan het verdelen.
1: Ja. Ja,
0: dat zou kunnen.
1: Ja.
0: Hier zien we nog eens de bevestiging trouwens van de twee gele kaarten. Voor De Loge enerzijds en voor Tolf anderzijds. Zeg maar, Wim.
1: Maar het is wel een ferme waarschuwing.
0: Ja, zeker. Want dat had Roef nog niet moeten doen. Ingrijpen op een schot van Göteborg in de eerste helft.
1: Bij Gent alleszins geen wissels. En dat zal ook het geval zijn bij de Zweden.
0: Nee, geen veranderingen voorlopig. Dezelfde 22 namen tussen de lijnen in het Ulevi stadion.
1: En Clemensen met zijn linkerpootje. Ja, technisch echt wel de betere, mooie voetballer daar op die rechterkant.
0: Nou, ze staan eigenlijk allebei zo wat tegen hun voet. Clemensen is een linksvoetige die op de rechterkant staat. Opletten hier, stevige tackle of op de bal van Siebe van der Heijden. Goed gedaan. Maar ja, Göteborg, je kan wel verwachten dat ze even een ophepper hebben gekregen. Ook in de kleedkamer, dat coach Björklund zich heeft laten horen. Hij moest wel. Kan niet anders.
1: Dat zal wel. En
0: ze beginnen beter in elk geval. Hier is Tolf. Achterlijn gehaald. Roef. Die komt. En er komt ook een spits inglijden. Die tikt de bal weg. Voor de neus van Roef. Maar gelukkig naast.
1: Reuze kans. Ja, dit is goed van Tolf. Linksachter. Diepgang. De voorzet. Iedereen kijkt naar Roef.
0: Wieberg.
1: Ja, het is Wieberg. En is het nog een hoekschop? Zit Roef er dan hier nog tussen?
0: Denk het niet.
1: Zou kunnen met zijn knieën? Nee, nee. Wordt niet gegeven.
0: Een grote kans.
1: Ja, dat is een tweede grote waarschuwing. En weer balverlies op middenveld.
0: Moet wakker worden. Dit is een overtreding.
1: Oei.
0: In het voordeel van Gent.
1: Op de vlieger. Wieberg blijft liggen. Maar dat had wel geel mogen zijn.
0: Rudimentair had je gezegd.
1: Ja. Dat is het woord wat we zochten, maar het is duidelijk.
0: Purge is aan het communiceren daar met de bank.
1: En er zit weinig leven in nog. In Wieberg.
0: Rick de Mil. Er wordt meteen al bijgestuurd daar. Een eindje buiten de neutrale zone. Wat is er aan de hand met Adam Bergmark Wieberg?
1: Hermans, hoe heet hij nog? Hermansen, Wieberg? Bergman, Wieberg, ja. Heeft vier namen.
0: Geen gemakkelijke.
1: Nee.
0: Vooral een bekende grootvader, blijkbaar.
1: Ah.
0: Orvar Bergmark. Het was ook hier gemeld door een collega die veel kennis heeft over Zweden. Dat is Sven. En die heeft mij ook gezegd dat dit eigenlijk een beetje de Volvo-derby is. Deze wedstrijd tussen Göteborg en Gent. We gaan zo meteen eens uitleggen waarom. Maar hier, hij komt met zijn hoofd tegen... Wat is het? De poep. Het achterwerk van de vlieger terecht. Dat is blijkbaar stevig.
1: Ja, hij zal het gevoeld hebben.
0: Ja. Nee, de Volvo-derby, Wim. Ah, ja. Want Göteborg is de stad waar Volvo in 1927 werd opgericht. Dus volgend jaar is het 100 jaar. Volvo trouwens. Maar Nog bijna 22.000 werknemers in Zweden heeft Volvo. Göteborg is de hoofdvestiging en in Gent natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: 6.500, de fabriek in Oostakker. Dus op die manier, het is niet alleen blauw-wit tegen blauw-wit, maar ook een beetje de Volvo-derby.
1: Ja,
0: ah, ja. Okay. Voor de medewaardezoeker. En goed nieuws, gelukkig, dat was ook nog bij AVS te zien en te horen onlangs over de fabriek hier in Oost-Vlaanderen.
1: Zag
0: die
1: het.
0: Zal langer kunnen blijven doorgaan en zou nog groeimarge hebben. Ook. Met ook wel dank van de Vlaamse overheid, investeringen die in de fabriek worden gedaan. Dat helpt ook wel natuurlijk. In Gent is de vestiging er al sinds 1965.
1: Hopelijk is het maar een kleine heropleving van die thuisploeg.
0: Wel, die onderbreking net was niet slecht.
1: Nee, nee. Maar het zal een tot meer offensieve drang leiden, denk ik. Hè? Want ze hebben nu toch gevoeld dat er iets in zit.
0: Daar is die Tolf die dus geel kreeg na dat opstootje met onder meer de Lorge. Al was dat vieren van Goré zeker niet problematisch. Die was gewoon blij. Die daagde de fans niet uit of zo.
1: Nee, nee.
0: Dus Tolf hoefde daar zeker niet zijn beklag te komen doen.
1: Ja, je ziet de rode plek op zijn kaakbeen. Ferm geraakt door de vlieger.
0: Goré, de Ivoriaan, vorig seizoen 37 wedstrijden uiteindelijk gespeeld. 5 goals in de competitie en 1 in de beker. Hij heeft vandaag dus al zijn rekening geopend. Zijn contract ook verlengd in april van dit jaar, Goré. Burgess wint het kopbalduel. Nou, hier kan Dennis misschien iets mee aanvangen. Paasje naar Goré. Ja, goed geprobeerd wel, maar 2 man van Göteborg in de buurt. Maar hij werkt zich alweer te pletteren.
1: Ja, je bent er nooit klaar mee. En dat is een zegen voor een elftal. Als er een spits is die keihard werkt, ook in balverlies. Ja, dat is heel veel waard.
0: En laat dat nu net een gevoelig punt zijn, werkkracht van spitsen bij Gent.
1: Ja.
0: Dat is veel besproken, dat thema. Maar niet dus aan de orde bij Goré. Zo lijkt de rust een beetje teruggekeerd na een moeilijke openingsfase de eerste paar minuten.
1: Ja, maar die onderbreking, zoals je zei, kwam van pas. Goed van Burgess.
0: Ja, de paas wat minder.
1: Van Vergara niet goed gedaan. Burgess wordt toch wel wat onderschat qua inspelen.
0: Ja,
1: en linies doorbreken. Ja, ja, daar wordt soms wat. En weer te snel happen van Mathijs Volkaert.
0: Ja, nu mag hij
1: niet te snel
0: de overtreding maken. Tolf. Opletten, 2 man daar. Dit is gevaarlijk. En ook de herneming komt er nog. De poging van Larsson. Die gaat over en naast, maar Göteborg toont een ander gelaat in het begin van deze tweede helft en lijkt stilaan meer en meer in de buurt te komen van een gelijkmaker.
1: Dit is inderdaad een andere ploeg die we hier zien in die eerste 6-7 minuten. Eerst Thordarson afgeblokt en in de herneming. De bal gaat er wel nog een ferm stuk over, maar toch dreiging.
0: Nou, ik vermoed dat Björklund gewoon gezegd heeft wat jij ook gezegd hebt daarnet. Namelijk, hier zitten 18.000 mensen op de tribune. Je moet wel iets laten zien.
1: Ja, zeker.
0: Je moet er wel voor spelen en initiatief durven nemen. Maar goed, oké, hier is Gent met Araujo. Dat wordt een corner.
1: Dat geeft wat ademruimte. Maar als het, ja, als het zo blijft gaan en blijven het moeilijk hebben, ja, dan ben je wel verplicht van te wisselen. En vers bloed te brengen.
0: Ja, en ik zit toch te denken, op minuut 60 lijkt de kans me groot dat een Vergara bijvoorbeeld,
1: en ook een Benes,
0: ja, dat die allebei naar de kant zullen moeten. Voorlopen is dat Silva, pakweg en Cissé.
1: Ja, zo, zeg zomaar iets. Of Kadri.
0: Kan zeker.
1: Misschien wel Kadri.
0: Daar de hoekschop nu wel voor Gent. Oh. En de afwerking was van Vergara. De Panamees in de draai, niet simpel, maar hij mocht het zeker proberen.
1: En met zijn linker, ja, moest zich weer eerst ontdoen van een man. Van Wieberg, die er echt wel aanhangt.
0: Hij hoeft zelfs niet te springen, hij staat stabiel.
1: Wat dat betreft is hij sterk, wel heel erg sterk.
0: Ja, dat is waar. Eerste kansje met verkleinwoord erbij voor Agent in de tweede helft. Bijna 10 minuten zijn we bezig. Thiebe de Vlieger.
1: Blijven die snelbal of die bal snel rondspelen en veel beweging, niet veel uitstand. Dat is goed.
0: Ja, tikje dan richting Benes Minder. Tackle uiteindelijk over de zijlijn. Dat was van Hermansson, Jortur Hermansson, een dertiger. Ja, ze nemen hun tijd, de Buffalo's, een gom.
1: Ze hebben nog 3 seconden, ja, tuurlijk. Terecht. Dat is de nieuwe regel.
0: Kobbel van de Lorge en daar is dan Goré. Ja, die ligt toch weer op de loer.
1: Ja, als hij er zijn voet tegen zet. Het was een misverstand tussen Di Giallo en de keeper.
0: Andersson, ja.
1: En Andersson. Oh.
0: Ja, het leek ongevaarlijk, maar door het druk zetten van Goré gingen ze toch aan het twijfelen erachterin. Dan willen we graag nog eens die herhalingen te zien krijgen vanuit Zweden zometeen. De eerste storm na de rust is wel weer gaan liggen. Gent komt zelf weer wat meer aan voetballen toe.
1: Ah, het was toch ook zo laks beginnen van Gent. Zo van, well, ze zijn niet gevaarlijk, we zijn beter. Ja.
0: Het is menselijk.
1: Jazeker. En dan als coach ga je zeker erop wijzen dat ze fel gaan beginnen naar die spionkop. Maar ja, ergens heb je dan toch wel het gevoel... Oh, het is hier wel voor
0: we zien het wel.
1: Ja, ja.
0: Hij had ons en de spelers nogthans vooraf al gewaarschuwd. Want hij had gezegd over de sfeer in het stadion. Ja, geweldige ambiance. Veel indruk gemaakt. De fans op Rick de Mil. De fans van Göteborg dan. Daar staat hij. Joachim Björklund. Die zelf nog wel een mooie carrière heeft gemaakt. Speelde onder andere bij Valencia. En bij Wolverhampton. Bij de Wolves zijn carrière afgesloten. Maar ook ex-speler van Göteborg. Ook bij de Glasgow Rangers gezeten. Dus dat zijn toch wel een paar mooie teamnamen.
1: Correa geraakt. In het aangezicht, op de mond. Elleboog, zegt hij.
0: Nou, dat gaan we nog eens moeten bekijken dan. Thordarson staat erbij.
1: Maar het was met Giallo, denk ik. Hier.
0: Nee.
1: Hier.
0: Wow,
1: ja,
0: het is een zwaaibeweging, geen pure achteruit. Elleboog.
1: Maar hoofd van Goré wel heel erg naar beneden.
0: En Bailey ook actief aan het coachen daar. Als assistent. Zondag dus 2:30 KV Mechelen. Het kan nog een heel drukke maand augustus worden. Dit is goed gespeeld van een gom buitenkant voet. Knap gedaan, Vergara.
1: Wachten.
0: Op Araujo.
1: Ja, is hier. Dat is goed. Dan moet je wel doorzetten. Mechelen, heel veel blessures in de kern. Blijkbaar.
0: Kunnen ze er nog 11 tussen de lijnen brengen?
1: Waarschijnlijk wel. Hè. Is dat voldoende dan? Ja.
0: Dengom. Burgess.

0: Ja, aangezien die eerste poging in de openingsminuut niet meetelde, is Göteborg wel nog altijd niet in geslaagd om een bal te kadreren in deze match.
1: Nee, maar de dreiging was er. Nu kruipen ze dan toch weer makkelijk terug. En blijft er veel ruimte op die flanken.
0: Volkaert verlengt met het hoofd tot bij Engom. De vlieger. En dan toch opnieuw achteruit. Door de Lorge. Nu wel vooruit. Een week extra getraind, een week verder. Rick de Mil hoopte op betere automatisme en beter spel. Wat is na een uur op dat vlak jouw oordeel bij de Buffalo's?
1: Het is een pak beter. Maar ik denk ook wel dat dat aan de tegenstander ligt. Die minder is. Maar goed, laat ons positief blijven. Er is progressie. Ze hebben echt het gevoel van... er zijn wat automatismen. Achterin staat het als een huis. Burgess speelt daar in zijn zetel. En kopt zo goed als alles weg.
0: Ja, deze bal mag Davy Roef wel pakken eigenlijk.
1: Ja, en het grootste verschil is Goré voorin, wat mij betreft.
0: Wie zit er op de bank bij Gent? Dat kunnen we misschien wel eens overlopen. We hebben dus Sonko, die we al hebben besproken tijdens de pauze. We hebben ook Max Dien, we hebben Leo Lopez da Silva, Kadri, Cissé, onder meer. Er zijn er nog, hè. Ik overloop de potentiële, wat mij betreft, grootste kanshebbers qua invalbeurt.
1: Ja, Sek kwam vorige week ook in. Hij had die Sek en die kreeg nog een goede kans. Die toonde toch wel snelheid.
0: Zeker.
1: Daar op die rechterkant. Toen mochten er 6 gewisseld worden. Hè?
0: Ja, verlenging.
1: Ik verwacht wel Kadri, eerlijk gezegd.
0: Wegglijden bij Göteborg, waardoor de Buffalo's kunnen oprukken met Araujo. Kijk eens naar die zijn snelheid. Roxen Yeboah is hem kwijt voor doel brengen. Ja, hele mooie inspanning, alleen de voorzet onderschept.
1: Ja, en ook geen mensen mee. En dat moet je wel voelen natuurlijk, maar was een beetje einde krachten. Dus was al blij dat hij die bal in de 16 kreeg.
0: Ja, dit is doordraaien. Dat kan pijn doen bij de defensie van de Buffalo's. Opletten hier dus, want we zitten bij de linkerkant. Davy Roef, oei, die kan hem niet vasthouden. Oh, en begaat hij dan een overtreding of niet?
1: Hij twijfelt.
0: Op de poging van Heinz.
1: Hij twijfelt voor de penalty die
0: hij heeft. Is dit een strafschop of niet?
1: Hij twijfelt.
0: Davy Roef, je ziet het aan de blik in de ogen dat hij daar niet vooruit ging op dat schot. En komt er nog een gevolg of niet? Want er is een VAR vandaag.
1: Ja, hij twijfelt. Je zag hem... Heinz naar binnen, ook met die rechter. Beetje moeilijke redding. Wil hem pakken. Nou, ik vind dit geen penalty, eerlijk gezegd.
0: Nee, ik ook niet, maar wij zijn natuurlijk Belgen.
1: Nee, maar dit is geen penalty.
0: Nee, want hij kan wel afwerken. Dat doet hij ook, Clemensen. En of dat nu een contact was of niet, zou geen verschil hebben gemaakt.
1: Nee, denk ik niet. Hier

0: Ik denk dat er mag gespeeld worden. Hij twijfelt, ga ik hem nu overtikken, maar het is een te makkelijke bal. En dan wil je hem ineens pakken.
1: Geen penalty.
0: En dan ben je hem kwijt. Nee, geen strafschop, gelukkig.
1: Maar we zijn nu 18 minuten bezig in de tweede helft. En het is toch een ander wedstrijdbeeld waarbij Gent al een paar keer in de problemen is gekomen.
0: En goed is weggekomen. Eerst met die overtreding op Van der Heijden en nu met die niet-penalty. Vond ook geen, eerlijk gezegd. Maar
1: vooral die herneming kan ook gewoon binnengaan, hè, als Clemensen raak kopt.
0: Houdt zich in natuurlijk omdat Roef in tweede instantie wel reageert. Hè. Heel snel weer recht is. Of een volgende redding probeert te doen.
1: Larsson. Thordarson. Een zeer vocaal thuispubliek nu ook. En Larsson, het vertrouwen neemt toe bij de Zweden. Tolf. Thordarson. En weer Larsson. Ja, die heeft wel Vista wegglijden van... wie was het daar?
0: De Vlieger.
1: De Vlieger,
0: de Vlieger, ja.
1: En nu dan. Oh, nieuwe poging. Göteborg wordt gevaarlijker. Het was inderdaad Tibbe de Vlieger die wegleed. Veel protest. Wat hebben ze gezien?
0: Een corner, hè, want het is Van der Heijden die bal wegkopt. Of devieert. Heel het stadion heeft het gezien, de ref niet.
1: Vandaar het massale fluitconcert. We zijn wel aan het spelen, maar het is te vroeg volgens Bandic. Die bal zal niet hebben stilgelegen bij Roef.
0: Als hij corner geeft en het is er geen, mag er tussen gekomen worden, denk ik. Hè? Alleen hier...
1: Ja, maar omgekeerd niet. Hè?
0: Nee, maar omgekeerd niet. Dus geen corner, maar het was er wel een.
1: Nee,
0: er moet weer wat rust komen in balbezit. En er moet... Ja, het is te ver uit elkaar ook. Het is...
1: Misschien dat...
0: Kijk, voorin staan we ver en achterin staan we te ver. Het is allemaal... het is geen blok.
1: Het veld is groter geworden.
0: Ja, te groot.
1: Op die manier,
0: te groot, waardoor zij er makkelijker kunnen invoetballen. En dat je terug moet.
1: 25 minuten nog. Anderlecht ook aan de bak. En al na een minuut op voorsprong gekomen in Griekenland blijkbaar. Maar eerst even kijken naar deze bal. Roef met de vuist. Hij komt slecht neer, Davy Roef. Hij komt slecht neer. Hij valt op zijn rug en op zijn nek.
0: Ja, ja, van heel hoog. En is het op Wieberg dat hij valt? Of is het over een gom? Van der Heijden is bezig tegen Wieberg. Ja, die, dat is een blok graniet. Hè. Die vliegt overal naartoe en overal in. En er gaat een... veldspeler naar de kant moeten, want ze komen Roef verzorgen. Ja, het is over evenveel over een gom, hoor. Wieberg doet niks. Ja, als keeper. Hoog. En dan zo'n verdediger die zich bukt. Het is over een gom dat hij vliegt.
1: Ja, hoe dan ook. Het is vooral
0: en op zijn nek, hè.
1: Landen dat problematisch is.
0: Ja, zeker.
1: Dan hopen we dat Davy Roef verder kan, maar er wordt gewisseld en dit hadden we dus verwacht. Vergara na iets meer dan een uur.
0: En Kadri
1: gaat eraf.
0: Komt ook.
1: Davy Roef zit weer overeind. Dat is goed nieuws. Ik denk dat hij gaat kunnen verder spelen. Moeilijke wedstrijd voor Josue Vergara vandaag. Lopez da Silva. Die moet nog even wachten, maar dus wel Cissé en Kadri. Ibrahima Cissé en Abdelkahar Kadri en Benesh.
0: Ja, ook naar
1: is
0: de kant.
1: Is toch opnieuw degene die ook weer gewisseld wordt. Het zijn de logische vervangingen
0: wissels,
1: die we daarnet al hebben aangekondigd.
0: En moet er nu iemand naar de kant? Want ja, dat is wel een terechte... Het is niet dat hij is blijven liggen.
1: De ref heeft zelf ingegrepen en het spel stilgelegd.
0: Ja, ja.
1: En dan fluiten ze hem uit. Ja, nee. Dat is een beetje kleintjes vanwege de Zweedse fans. Dit is gewoon een pijnlijke situatie voor een doelman.
0: Maar weinig te doen. Davy Roef, maar twee keer half tussenkomen op deze manier. Twee keer twijfelen. Boks ik nu? Pak ik hem nu? En twee keer dat het daardoor gevaarlijk werd. En dat hij zelf heel erg raar viel.
1: Benieuwd naar de invalbeurt, Wim, van Ibrahima Cissé. Want vorige week deed hij dat zeer gretig. Woog hij op die verdediging.

0: En ja, speelde hij fris van de lever en heel erg snel. Eén keer die lange passen op gang.
1: Larsson, opletten. Dit is even flipperkast. En is het dan een doeltrap? Burgess zegt van wel, maar de ref zegt van niet. Corner voor de Zweden.
0: Ja, ze komen allemaal dichter en dichter. En er moet rust komen. Terechte wissels natuurlijk van Rick de Mil.
1: En het enthousiasme daarachter de goal wordt alleen maar groter.
0: Ja, tuurlijk.
1: Hè?
0: Maar er moet...
1: Bij de ultras.
0: Het was geen corner.
1: Ah, nee,
0: kijk,
1: nu heeft
0: hij de VAR ingegrepen. Ja,
1: dus wat we daarnet zeiden.
0: Dat is toch echt wel een
1: verbetering.
0: Echt wel goed.
1: Bandic teruggefloten door zijn landgenoot, de videoref.
0: Ziet het niet al te goed vandaag. Moet regelmatig eens teruggefloten worden.
1: Niet de meest ervaren scheidsrechter, 36, dus nog vrij jong. Wel al een 200-tal wedstrijden geleid in zijn carrière op zich. Maar geen high-profile wedstrijden.
0: Kijk, nu gaan ze doorjagen. Eigenlijk moet de middenlijn... Op de middenlijn moet nu die achterste staan. Ja. Ja, moet eens kijken hoe ver we staan. Hoe ver je uit elkaar bent. En dan is een tweede bal op het middenveld. Kijk eens wat ruimte.
1: Tweede ballen zijn te vaak voor IFK.
0: Ja, ja.
1: En zo komt Gent er te weinig uit. Goré, die gaat natuurlijk wel jagen. Maar wie nog? Hier is Tolf. Göteborg heeft nog niet gewisseld, hè?
0: Nee.
1: 20 minuten voor tijd, nog altijd dezelfde 11 namen.
0: Maar ze geloven er wel weer in, hè?
1: Noah Tolf, weer hij. Kruispaas. Geen te beste bal. Araujo kopt hem over de lijn.
0: Maar hij wel, die Tolf, samen met Larsson. Degene die voor dreiging zorgt hier van die linkerkant. Die opkomende linkerverdediger. Weer een goede bal.
1: Van der Heijden met de tussenkomst. En nu kijken naar Cissé. Wat kan hij doen? Weinig. Goede defensieve tussenkomst. Van de IJslander, maar nu wel Cissé weggestuurd. Nog een Zweed die hem aanraakte, dacht ik.
0: Ja, ja. Eboa zat ertussen.
1: Ja.
0: Dat had ook weer zuiverder gemoeten van Goré. Vijf seconden. Snel aanbieden. Of je bent ingooi kwijt. Ja.
1: Kan Gent dit vasthouden tegen de 18-voudig kampioen van Zweden?
0: Goed, Cissé. Alleen is de voorzet te ver.
1: Te veel kracht.
0: Ja. Maar wel zich goed aangeboden. Goed zich vrijgedraaid. Controle gepakt.
1: Het is wel mooi dat die bezoekende fans van Gent daar gewoon in hetzelfde vak kunnen zitten als de Zweedse supporters. Er staan gewoon een paar stewards tussen. Het zijn niet de ultras die daar zitten, maar toch. Zo zien we het graag dat het gewoon kan. 19 minuten nog. Wieberg. Ja, deze voorzet mag heel erg makkelijk worden getrapt. Gelukkig is er niemand die hem kan verlengen. Niet aan het penaltypunt en ook niet aan de tweede paal. Maar dit gaat te simpel hoe die bal voor de goal mag komen.
0: Ja, Clemensen. Goed gedaan. Hè. Dit is een goede voorzet. Een Gom zit goed bij zijn man. En dan Volkaert is blij dat zijn man die bal niet binnen tikt.
1: Het is te ver voor Cissé, die nog even de doelman aanloopt. Kreeg zelf ook een klein zetje, dacht ik. Achttienvoudig kampioen, dat is allemaal wel waar, maar laatste titel bijna 20 jaar geleden, 2007. Sinds dat ze die laatste keer kampioen werden, zijn ze nog maar 5 keer in de top 3 geëindigd. Dus de status is aan het dalen. Nog altijd wel veel fans, een mooi gevuld stadion, maar ze doen niet echt meer mee om de prijzen. De beker wel nog een aantal keer gewonnen sinds die laatste kampioenstrofee. Vorig seizoen was het Mjällby die kampioen zijn geworden, die verrassend de titel pakten en nu aan de slag zijn in de Champions League voorronde.
0: Ja.
1: Maar waar mijn blad voor de rust leeg was aan de kant van Göteborg, is dat in de tweede helft zo voor Gent. Qua kansen.
0: Ja, ja.
1: Larsson.
0: Is een andere wedstrijd.
1: Opletten hier met dit soort tussenkomsten. Veel duels daar in de 16 meter, dat zie je liever niet. Cissé die doet dat wel graag, duels uitvechten.
0: Ja, en wint die kopbal en dwingt dan ook nog de ingooi af. En ja, Volkaert, je gaat snel. Ja, hij is nog niet aan het tellen, maar dat zal heel snel beginnen.
1: Nou, ze gaan iets minder opvallend tijd moeten rekken, de Buffalo's. Want het is nu wel duidelijk te zien. Cissé, die wint dit soort duels. Goeie inspanning van Cissé. Kadri, ai, ai, ai. Jammer dat hij daar de bal niet onder controle krijgt. Daar zat veel meer in. Volkaert. Volkaert. Ja, goede bal richting Araujo. Zou die durven trappen? Araujo met de poging. Eerste kans voor Gent, Wim. We zijn op een kwartier van het einde bijna. Een povere tweede helft van de Buffalo's, maar toch eindelijk is een doelpoging.
0: Zeker weten. Zeer goed doorzetten van Cissé. Uiteindelijk toch wel Kadri gevonden. En die verrast dat hij die bal kreeg. Want had er echt wel
1: ruimte.
0: De kans en de ruimte voor een tweede te maken.
1: Derde wissel bij Gent. De Lorge eraf. En Lopez da Silva erin. Dus dat zijn alle drie verwachte namen. De Lorge krijgt nog wat uitleg van Rick de Mil.
0: Ja, snel eraf, zei Gunter Schepers. Ja, want binnen de 10 seconden moet dat wel gebeuren. Ik kwam naar de kant gesloofd.
1: Oké, Vergara na die hoekschop. Dat zouden we ook nog met een beetje opletten, Burgess. Als we gul zijn, zouden we dat ook als kans kunnen labelen. Dit is wegleiden van Clemensen, geen probleem. Niks aan de hand.
0: Burgess hersteld en dan geweldig. Kadri aangespeeld met zijn linker.
1: Dit is prachtig gedaan van Kadri. Dan is de paas wel te hard, hoor. Maar
0: kan er nog bij. Niet. Kan er nog bij, Volkaert.
1: Volkaert, fameuze inspanning. En er is steun. Bij Kadri. Volkaert. Nee. Mislukt de voorzet. Met dit spelbeeld vrees ik voor Sonko dat hij geen minuten gaat krijgen.
0: Nee. Correa blijft lopen. Alleen is hij minder gevaarlijk. Maar blijft wel werken.
1: En als we nog eens terugkomen op de vraag die we ons bij de rust stelden. Moet Gent nu al tevreden zijn met deze uitgangspositie? Of moeten ze meer proberen scoren? Wel, nu is het antwoord toch wat veranderd, vrees ik.
0: Nee, ze moeten tevreden zijn met 0-1. En weten dat het nog niet binnen is in de terugwedstrijd. Gezien, Göteborg gaan winnen is in Tallinn ook, na een thuisnederlaag.
1: Natuurlijk is het maar Levadia Tallinn, maar
0: ja, maar toch.
1: Toch rekening mee houden, ja.
0: Die kwamen wel 0-2 voor in Göteborg.

0: We zien geen balbezitpercentages, maar dat moet ook stevig in het voordeel zijn van Göteborg.
1: Tweede helft zeker.
0: Larsson. Veel ruimte voor Heinz. Die brengt voor Burgess.
1: Ja, Tolf en Larsson. Hier op die linkerkant. Hè.
0: Goeie tandem inderdaad. Ja. Voor doel gezet door Heinz. Die bal valt over Clemens en het wordt een doeltrap voor Davy Roef. Nog 13 minuten. Dus we gaan toch ook een keer een frisse kracht brengen, de Zweden.
1: Nummer 24.
0: Oliver Menson. Centrale middenvelder is dat. En die komt een andere centrale middenvelder vervangen. Dat is Kolbein Tordarsson, de ex-speler van Lommel. Die 94 wedstrijden speelde voor Groen-Wit en 7 keer scoorde voor de Limburgers. Die wordt gewisseld. Arnar Vidarsson, die zal hem goed kennen, want hij heeft hem nog opgeroepen bij zowel de belofte als bij het eerste elftal van IJsland.
1: Ja. Ah, oké.
0: Drie interlands gespeeld voor de IJslanders, maar oké. Vidarsson daar intussen al niet meer de bondscoach, uiteraard.

0: leidt tot mooie driehoek, maar ze zijn de bal kwijt. De Zweden, hun gommer tussen. Maar het is in de tweede helft nog geen enkele keer gelukt om langere passages van balbezit te hebben voor Gent.
1: Is het dan toch de fysiek van, en het ritme dat er al in dit elftal zou moeten zitten van Göteborg?
0: Misschien wel.
1: Burgess kan wel alles wegkoppen. Ja, speelt
0: nam geen risico, goed gedaan.
1: Nee, speelt daar een sterke wedstrijd.
0: Op dat vlak, dat kunnen we nu wel al besluiten, hebben ze wel echt stappen gezet qua stabiliteit achterin.
1: Ja, en ook een gom wordt een aanwinst.
0: Vrije trap voor IFK. Met Heinz achter de bal. De Noor. Er zijn twee opties.
1: Ja.
0: Het zal Tolf worden. De linkervoet van Tolf. Opletten, die bal mag weggetrapt worden. Dat doet Tibe de Vlieger uiteindelijk ook. Nu moet iedereen proberen opschuiven als het kan.
1: Nou, als je 0-1 voor staat, heb je natuurlijk de neiging om daar te blijven hangen. Maar goed, Beurtje zet die lijn toch wel wat hoger. Larsson de beste.
0: Ja, technisch vermogen. Tweede paal, de bal. Gedropt. Dat is dat Silva. Maar we kunnen met Gent de bal voorin niet vasthouden.
1: Nee, we voetballen ook niet meer over het middenveld.
0: Telkens komt die bal heel snel terug en zo heb je toch het gevoel dat er misschien nog wel eentje zal binnen dwarrelen. Ze spelen niet heel veel uitgespeelde kansen bij elkaar, dat is ook zeker waar.
1: Kijk eens Goré. Ja, dat is echt een overtreding.
0: Ja, het wordt niet Jallo beoordeeld door Bandic. Ja.
1: Ze mogen eraan hangen, hè.
0: Jallo mocht inderdaad blijven trekken.
1: Had echt ook wel Cissé kunnen aanspelen, maar had echt wel in gedachten. Ah, heeft nu toch krampen. Had echt wel in gedachten om het nog eens op snelheid te proberen. Er lag wat ruimte. Moet verder, hè. Nog 4 seconden. En je moet gooien.
0: Dat raakt wel moeilijk recht. Max Dien is nog wel een optie als invaller.
1: Sonko.
0: Nu is het misschien het moment voor Sonko, ja. Misschien zelfs logischer dan die
1: Max
0: nu
1: Dien.
0: Als invaller.
1: Ja. Hij speelt als tweede spits. Ja, dit is net iets te veel van Jallo.
0: Alweer Jallo?
1: Ja. En zo geraken we eens met veel volk aan de overkant.
0: En zo zijn er weer wat seconden weggetikt. Op weg naar een potentieel cruciale uitzegen. Tibe de Vlieger mag de vrije schop gaan nemen. Burgess, het veld nog eens overgestoken. Dat geldt ook voor Sibe van der Heijden. Burgess loopt naar de eerste paal. Daar gaat het ook naartoe, Burgess. En die bal, gaat hij erin of niet? Nee.
1: Oh.
0: Nee, tegen de paal. En dan niemand die hem kan binnenduwen.
1: Diallo, die komt aan. Hoe die bal er niet in gaat van Diallo. Ja, dat is een mirakel. Want geweldig verdedigd moet dat daar zijn. Dat was die Diallo, was eigenlijk Cissé natuurlijk. Cissé natuurlijk. Ja, hij pakt hem, hè.
0: Ja,
1: en hier is Cissé.
0: Ja,
1: het is... Ja. Hij gaat er met twee benen naartoe. Ja, ik denk dat Jeboa hem uiteindelijk nog kan wegtikken. Maar reuze kans om het hier dan toch te beslissen.
0: Het zou gevleid zijn geweest, maar Gent was er heel dichtbij.
1: Natuurlijk, Cissé. Ja, Diallo. Dat is een andere. Hier.
0: Ah,
1: bijna niet te missen.
0: Het is straf dat die bal daar inderdaad niet binnen gaat.
1: Ja.
0: Jeboa die het wel goed doet.
1: Ja, geweldig verdedigd.
0: De tussenkomst.
1: En dan toch hier een aantal wissels.
0: Ja, Heinz gaat eraf.
1: Ja.
0: En wie komt erop? Thiago
1: Coimbra.
0: Dat is een stevige spits. Canadees met Portugese roots, 22 jaar. En wie is de andere invaller?
1: Erling Mark.
0: Een centrale verdediger met veel ervaring. Het is clubicoon, quasi mag je zeggen. August Erling Mark die speelt zijn 199e wedstrijd voor Göteborg vandaag. 28-jarige Zweed. Een jeugdproduct, dus man van het huis. Maar Burgess die had zijn sterke, organisatorisch sterke wedstrijd kunnen bekronen met zelfs nog een tweede doelpunt voor Gent. Het zou uit niet zijn gekomen en gevleid zijn geweest, maar we hadden er wel voor getekend.
1: Zeker weten. Goeie vrije trap van Tibe de Vlieger. En Beurtjes, ja, met zijn kwaliteit. Goeie redding wel van die Andersson.
2: Ja, we hebben hem al een paar keer min of meer op de korrel genomen in de eerste helft. Maar dit was
1: is belangrijk
2: goed
1: geweest.
2: Wegduwen, goede tussenkomst. Misschien valt Göteborg nu weer een beetje stil. We kunnen maar hopen.
1: Coimbra in de spits en dan Wieberg hier op die linkerkant.
2: Ja, Thiago Coimbra, 1,88 meter, redelijke bonk van een spits. Hij raakte nog de paal afgelopen weekend. Hij heeft nog niet gescoord voor zijn nieuwe tussen aanhalingstekens club. Hij speelt al sinds februari voor Göteborg. Dat is dus sinds het begin van dit seizoen. Het seizoen in Zweden kent andere looptijden, dat weet u. Met begin in het voorjaar en einde in oktober zo ongeveer. Kijken naar deze bal als een goeie. Opwik, schot van Jello, maar met zijn mindere linker.
1: Altijd weer Beurtjes die hij wegkopt.
2: Dat is goed gespeeld door Van Göteborg. En weer een goede tackle, verdedigend. Staan ze pal bij agent Tibe de Vlieger. Krijgt een bedankje van Beurtjes. 6 minuten nog, dit volhouden. En dan snel inpakken en wegwezen. 3 punten in de koffer. En het vliegtuig op.
1: Ja, maar dat die punten tellen niet, hè? Nee, hè?
2: Nee, zwaar. Maar wel een uitzegen.
1: Ja, ja.
2: Hier kijk je naar deze afvallende bal richting Tolf. Nee, die besluit overhaast dit keer.
1: Ja, want dan wordt dan, indien het zo blijft natuurlijk, 8e wedstrijd dat Gent niet verliest opeenvolgend. We zijn al aan 7 met het einde van vorig seizoen erbij. Nou, dat is toch ook een reeksje.
2: En gescoord.
1: En gescoord.
2: Ook ook een reeksje dat toch problematisch was in de laatste 10 matchen. Ja, ja. Het aantal goals dat Gent maar kon scoren. Kijk. Sek. Nog invallers, maar Sek. Geen Sonko.
1: Sek. Nee, is niet Sek.
2: Bashir en Gom gaat eraf. Paskotsi.
1: Paskotsi.
2: En ook Gorea, dat is normaal. Dat hij nu helemaal einde Latijn is. En El Hadji Sek, net zoals vorige week, krijgt hij nog een aantal minuten. De 5 vervangingen zijn doorgevoerd, Wim, bij Gent.
1: Ja. Ja, Rick de Mil wil dat liefst niet te vroeg doen.
2: Ja, dit is ook
1: moet je nog kunnen, ja, zeker. Ja, voilà. Moet je niemand die voorlopig met krampen kampt.
2: Bij Göteborg zitten ze aan 3 wissels. Oude bekende Jonas Beger gaan we wel niet meer in actie zien, neem ik aan. De ex-speler van Union en Sporting Charleroi. De Deen van 30 die blijft voorlopig op de bank. Jeboa. Is niet degene die het meest comfortabel aan de bal is. Die geeft meestal korte, risicoloze passes. Larsson. Stevige tackle, maar op de bal.
1: Ja, goed hoor.
2: De inwoner krijgt hij zelfs mee.
1: Hij moet nu toch ook even de 2 knieën vastpakken. Want veel gegeven. Ongelooflijk veel getackeld. Dat kost zeer veel kracht elke maal. En goed mee met Larsson.
2: Gelukkig is hij nog jong. Dat helpt om de krampen te voorkomen.
1: Ja, maar toch. En hier goed overzicht hoor. En goede bal.
2: Ja, alsof niks is, een mooie kruispaas.
1: Sek.
2: 3 minuten nog te gaan voor de Buffalo's. Schieten van op afstand, dat is een beetje overmoedig.
1: Dat is nog iets te veel jong Gent. Hè? Jong Gent, iets te veel. Hier was meer mee te doen. Je zal onder de voeten krijgen.
2: Ja, vooral ook omdat op die manier
1: de tijd verlies je. Balverlies. Ja, balverlies. Ja.
2: De bal, maar geef je ook extra tijd aan de tegenstander. 11-10 qua doelpogingen. Dat is toch opvallend. Zoveel heb ik er niet genoteerd. Qua kansen aan beide kanten. Maar dat is wel vaker zo. De mensen die aan het turven zijn, die zijn gretig. Maar, Wim, het is ook niet zo dat er echt een slotoffensief
1: Het is geen geweldige ploeg. En vandaar toch wat mijn voorbehoud van, je mag er niet tegen in de problemen komen. Zelfs niet met 18.000 toeschouwers erachter. een beetje over jezelf afgeroepen. Door ja,
2: slapjes te starten aan de tweede helft.
1: Zeker weten, ja. En hen op die manier toch wat vertrouwen te geven. Vertrouwen die ze helemaal kwijt waren na die eerste 45 minuten. Waar ze niks lieten zien.
2: Nee, dat was heel zwak. Misschien een tussenkomst van de trainer bij de rust om zijn jongens wakker te schudden. En zo een scherpe start. Scherp en goed begin van de tweede helft. En hier gaat Gent nog een keer. Mooie oversteek van Lopez da Silva. Cissé. Göteborg. Kan Gent niet tegen de eigen goal terugplakken in die laatste minuten. Op die manier lijkt de zege stilaan veilig. Zoveel onderbrekingen zijn er ook niet geweest. Natuurlijk wel het moment met Roef. Dus een minuut of 4 à 5 misschien nog.
1: Dat zal meestal minder zijn dat ze overspelen. Door het feit dat die kines niet meer op het veld komen. Hè. En de wissels. Half minuutje per wissel. Dit is goed bal.
2: Ja, de aanname. En dan schiet die bal iets te ver weg. Messi C. Waardoor Andersson hem kan oprapen. Zo is de kans weg.
1: Dat was wel moeilijk, eerlijk gezegd. Maar wel een goede bal ook. En degelijke, zeer degelijke wedstrijd van Mathijs Volkaert in een positie. Niet echt 100% te zijn, maar toch goed gedaan.
2: Het is afwachten of die Wilson snel inzetbaar zal zijn op de rechter wingback.
1: Ja, en Samoise, ja, dat is ook nog niet voor direct. Dus ja.
2: Blijft behelpen voorlopig.
1: Ja,
2: maar op die manier.
1: Maar goed gedaan door Volkaert. Hè?
2: Ja, en ook,
1: echt wel.
2: Ook het feit dat Goré daardoor weer hoger kan gaan spelen. Ja. Is ook welkom, dat hebben we gezien. Want hij, de maker voorlopig nog altijd van de winning goal. 4 minuten toegevoegde tijd zijn aan het lopen. Larsson, die draait heel erg makkelijk weg van tegenstanders.
1: Burgess weer.
2: Sterke match van Burgess. Opletten, Kroeze. Wieberg. Wieberg. Schijnbewegingen. Schot. En goed verdedigd alweer. Was het Pascotti?
1: Ja, Pascotti ertussen. Ook geen slechte verdediger. Hè? Lang uit geweest vorig jaar. En eigenlijk gewend om het daar centraal te doen. Je ziet het, hij wil die lijn omhoog zetten.
2: Is al aan het sturen.
1: Ja, ja. Burgess zal denken, hé, dat moet ik doen.
2: Ik ben hier de man.
1: Ja.
2: Maar nee, het kan geen kwaad als er meerdere leiders zijn achterin. Goed paasje van Larsson. De controle is minder. Weggetrapt Araujo.
1: 4 minuutjes.
2: Ja. Nog 3 te gaan. En een terugwedstrijd in de Planet Group Arena volgende week donderdag. Ook die is bij ons te zien. De return. Gaat Gent daar met een voorsprong naartoe? Voorlopig nog wel. Opletten met die tackle. De vlieger bijna helemaal leeg nu.
1: Logisch.
2: Of helemaal vol met melkzuur, u mag kiezen. Leeg gespeeld in elk geval. Kroeze. Jeboa, laat die maar trappen zou ik zeggen, maar dat doet hij niet. Hij geeft hem aan de zijkant. Nu wel nog een offensief van Göteborg. Wie krijgt die bal weg? Burgess laat hem voor Roef. Ja, dat is de ervaring. En zo kan Gent weer even rustiger ademhalen.
1: Ja, Sek toch ook de voorkeur gekregen op Sonko om in te vallen. Ja, zegt wel iets.
2: Ja. Het zal even slikken zijn voor Momodou Sonko in zijn geboortestad. Geen speelminuten. Vorige week wel nog een mooi moment natuurlijk voor hem met de winnende strafschop. Misschien kan hij daar nog even opteren, maar iemand die in Zweden bekend stond als supertalent heeft voorlopig nog altijd problemen om door te breken bij Gent en in België. Opletten, ja, nee, geen probleem. Bal van, was het Larsson?
1: Ja, ja.
2: Alweer hij. Die heeft de meeste balcontacten gehad in de match, denk ik.
1: Ja, speelde niet als titularis tegen Tallinn, maar dat zal wel door blessures geweest zijn, vermoed ik. Wat gaat Sek allemaal doen? Even zijn snelheid laten zien.
2: Ja, wordt daar weer vastgegrepen door Jello, maar die mag alles vandaag.
1: Ja.
2: Larsson de voorbije jaren in Turkije gevoetbald. Net als Benes. Maar Larsson vandaag meer
1: laten zien.
2: Laten zien wat hij kan. Gelijkaardige types in principe. Technische spelers.
1: Geen dekking.
2: Wieberg. Volkaert gaat in de tackle. Wieberg kap terug. Krijgt steun van Tolf. Laatste minuut. Gent moet volhouden. Van der Heijden kopt weg. En Sek, gaat hij nog eens lopen? Ga maar, zegt Araujo. Ga maar.
3: Ja, ik ga niet mee.
2: Nee, ingeleverd. Rick de Mel die wordt daar bijna gek aan de zijlijn. In zijn neutrale zone. Hij zou willen op het veld lopen, mocht hij kunnen.
3: Ja, die bal mag je niet verliezen. Op een of andere manier moet je terugdraaien.
2: Wieberg, dit moet zowat de laatste aanval zijn. En dat schot gaat over van Wieberg. Dus dan lijkt de zege helemaal veilig voor de Buffalo's. Hij gaat er ook even bij zitten. En dan wordt de bal nog binnengetrapt. Maar het is gewoon een doeltrap. Rick de Mil is ook gaan zitten. Hij denkt waarschijnlijk ook, oef, het is voorbij. Want de 4 minuten zitten erop. En gaat Bandic een einde maken aan de wedstrijd. Dat doet hij wel degelijk. AA Gent wint met 0-1 in Zweden. Op bezoek bij IFK Göteborg. Een goede uitgangspositie is dat in de derde voorronde van de UEFA Conference League. Voor de terugwedstrijd volgende week. Het was Hilarion Goré die op slag van rust de winning goal maakte, Wim. Maar het was toch nog afzien in de tweede helft.
4: Ja, maar wel overeind gebleven en voor de derde keer de nul gehouden in een belangrijke wedstrijd. En een belangrijke overwinning. Alles bij elkaar. Daar hadden ze voor getekend voor de wedstrijd. Maar het is nog niet binnen. Er moet nog wel iets gebeuren in de terugmatch. Dat is duidelijk.
2: Inderdaad, de Buffalo's blij. De meegereisde supporters ook. Het waren er niet veel, maar ze hebben toch kunnen genieten van de eerste goal van het nieuwe seizoen. En vooral opnieuw een clean sheet, Wim. Dat nemen we toch ook mee.
4: Dat vooral, hè. Met Burgess en goal. Ja, een aantal kansjes weggegeven. En een beetje te ver uit elkaar gevoetbald in de tweede helft. Dat is een beetje de conclusie. En er te weinig uitgekomen. Er waren nog wel wat mogelijkheden met zijn goede controle. Een keer van Kadri en van Cissé, maar het is te weinig.
2: Goed, wij gaan de wedstrijd neerleggen. En zometeen hebben we nog een kleine nabeschouwing hier in de studio. Met nog eens wat beelden erbij natuurlijk.

der mit aufgerückte Rechtsverteidiger. Черный.

Slonczyk ist abgepfiffen. Freistoß Beşiktaş.

0: Een heel goede avond iedereen. Welkom voor deze belangrijke wedstrijd voor Anderlecht. Want zij zijn in Griekenland, spelen vandaag tegen PAOK Thessaloniki hier in het Toumba Stadion in de derde voorronde van de Europa League. Voorbij PAOK betekent richting de play-offs van de Europa League om op die manier in de leaguefeest te geraken. Verliezen betekent naar de laatste voorronde van de Conference League. Anderlecht heeft wel vertrouwen getankt natuurlijk vorige week. Goede prestatie, vooral in die tweede helft thuis tegen Hammarby. En ze gingen voorbij de Zweden. En zo mogen ze het treffen tegen de nummer 3 uit Griekenland. PAOK Thessaloniki in een bijzonder sfeervol stadion. Het is nog ruim een graad of 30. De zon gaat stilaan onder achter de heuvels. We gaan voetballen tussen PAOK Thessaloniki en Anderlecht. Eerste keer dat ze elkaar treffen. Eerste keer dat Anderlecht een Griekse club treft die niet uit Athene komt. Kijken wat dat geeft natuurlijk. Laatste keer dat er een Belgische club tegen PAOK speelde, dat was Club Brugge. En die versloeg toen PAOK op weg naar de halve finales van de Conference League. Gilles De Bilde, je bent er ook bij. Welkom.
1: Dag Floris.
0: Wat denk je, is Anderlecht... Ja, gisteren zei Victor Bruno de persconferentie, we zijn geen favoriet.
1: Dat zei ook wel tegen Hammarby natuurlijk. Ja, alleen was het daar misschien wel rechtvaardig door het feit dat Hammarby in de competitie al een hele tijd bezig was. Terwijl hier niet het geval is met PAOK. Dus je start wat dat betreft op gelijke voet. Alleen ja, je zal het moeten afwachten. Ik vind het wel een voordeel dat ze zoals net tegen Hammarby dat ze ook eerst uitbeginnen. Waardoor ze hier een beetje de kat uit de boom kunnen kijken en het resultaat thuis proberen af te maken zoals ze gedaan hebben in de vorige ronde. Natuurlijk, ze moeten hier eerst een degelijk of een goed resultaat halen. En ze moeten bovendien ook spelen zoals ze in de tweede helft gespeeld hebben op Anderlecht. En niet zoals in de eerste helft natuurlijk.
0: En dus start de man die het nu voor het zeggen heeft. Victor Bruno met de ploeg die het zo goed deed in die tweede helft vorige week. Dus de ploeg die aan die tweede helft start, start nu van de volledige wedstrijd. Beide ploegen schudden elkaar de hand. PAOK komt in deze ronde terecht omdat het in de vorige ronde Dynamo Kiev uitschakelde met een 3-2 overwinning en een 2-0 overwinning. En dus naar deze ronde om het tegen Anderlecht te doen. Veel ervaring bij PAOK. Veel spelers die al jaren meegaan tegenover het jonge Anderlecht. Dat is de reden natuurlijk dat Victor Bruno zei, wij zijn geen favoriet.
1: Ja, kijk naar Tyson. Ik weet niet of de mensen hem die hem nog kennen van de
0: hier,
1: periode.
0: Nummer 11,
1: ja. Uit de Russische of de ja, Shakhtar Donetsk periode.
0: Oekraïense ja, periode, ja.
1: Toen het echt goed ging in die periode met Shakhtar. Hij is daar van een van de smaakmakers geweest. Die is nog altijd actief. Die is 38 en wat was het? Hij heeft meer wedstrijden op zijn konto.
0: Meer Europese wedstrijden dan
1: niveau dan Anderlecht allemaal bij elkaar.
0: Dus dat zegt veel, ja.
1: Dat zegt al iets natuurlijk.
0: We kijken naar de opstelling van PAOK. Ze starten met dezelfde ploeg als tegen Dynamo Kiev. Dat wil zeggen Pavlenka in doel. Dan krijgen we achterin Gomez, Magelidis, Hatzidiakos en Jojo Kenny. Van achteren Zafaris, Santa Maria, Constantelias. De driehoek op het middenveld. De flanken zijn dus voor de 38-jarige Tyson en Zivkovic in de spit. De enige tiener van PAOK. En dat is Mitu.
1: En dan toch zeggen dat Constantelias de man is die ze in het oog moeten houden. Degene die toch wel vrij makkelijk de weg naar het doel weet te vinden. Terwijl we hier Anderlecht zien. En zoals je het aangaf, de ploeg die startte in die tweede helft met Svetkovic. Dus als start ook Sikan. Die blijft staan ondanks zijn mindere prestaties, zullen we maar zeggen, als spits. Maar wel twee keer
0: scoorde.
1: Ja. Dus dat is het belangrijkste uiteraard als diepe man. Maar ook Ambros die het vertrouwen terugkrijgt. Geen Gakana, dus daar Svetkovic in de plaats voor. En voor de rest eigenlijk allemaal dezelfde namen. Dus ook Saliba die terug is uit schorsing zou eventueel kunnen starten. Deed dat in de heenwedstrijd tegen Hammarby, maar door die schorsing op de bank. En ja, ondanks het feit dat hij toch wel een bepaalde figuur was in die wedstrijd. Ja. Toch wel degene die een beetje het gelag betaalt voor die goede tweede helft van Anderlecht tegen Hammarby.
0: Alvast één wijziging na de tos. We gaan wisselen van kant. Juan Martinez Munoera, dat kon u lezen, is de scheidsrechter voor deze wedstrijd. Deze man in de gaten houden. Constantelias, 23 jaar. Ex-Eupen, moet ik er ook bij vertellen. Maar ja, de man die drie keer wist te scoren tegen Dynamo Kiev. Vorig seizoen toch ook 10 goals gemaakt in de competitie. Als niet-spits. Speelt er een beetje achter dus.
1: Nu, ik moet zeggen ook in de vorige ronde tegen Hammarby was ook Bessar de kapitein. De man die eigenlijk een beetje alles bepaalde. Maar die zat dan in geluk veranderd. Een mindere periode, mindere vorm. Maar was ook de bepalende man. Zou moeten de bepalende man geweest. Dus Anderlecht heeft die kunnen uitschakelen in die dubbele confrontatie. Hopelijk kunnen ze dat vandaag ook doen met de man die daar achter de spits speelt.
0: Bij PAOK geen Soelingo Meite, die we nog wel kennen van bij Zulte Waregem. Hij is geblesseerd. Voorts geen Despotov. Ook ervaren Bulgaar. Dus traint weer met de ploeg, maar niet fit geraakt voor deze wedstrijd. Dat zijn zo wat de bekendere namen bij PAOK die er niet bij zijn. Voorts eigenlijk zo goed als op volle sterkte. Nieuwkomer Giannoulis overgekomen van Augsburg. Die zit voorlopig nog op de bank. Net zoals de spits van Nis, Luce.
1: En opvallend bij Anderlecht. Geen Struikens in de selectie, maar ook geen Huerta deze keer.
0: Nee, zeer opvallend. De vraag is of die Mexicaan, gaat hij dan weg bij Anderlecht of is hij nog altijd aan het herstellen van het WK? De toekomst zal daar duidelijk over zijn. Meteen de lange bal naar voren. Dan wordt hij niet de best weggewerkt. Dan is daar meteen de kans voor Svetkovic. Hij gaat scoren. Jawel! We spelen 16 seconden. Het is 0-1 voor Anderlecht. Wat een dramatisch uitverdedigen was het daar bij PAOK van Zivkovic. En zo Anderlecht met de geweldige start nog beter dan tegen Hamburg.
1: Ja, daar was het na 2 minuten. Hier is het na, wat is het? 16 seconden zoals je het aangaf. Dus onwaarschijnlijk dat ze op die manier starten. Het best mogelijke scenario om het thuispubliek een beetje proberen kalmer te krijgen. Want het is gekend dat in Griekenland toch de supporters enorm veel meeleven. Maar hier zien we nog eens vanaf de aftrap. Lange bal richting die 16. Daar het duel min of meer gewonnen, zullen we maar zeggen. In tweede instantie bijna weggewerkt. En dan via de kluts toch bij Svetkovic terechtgekomen. Die dan perfect doet wat hij hoort te doen als aanvaller. Namelijk die bal in het net leggen. En op die manier Anderlecht eigenlijk die droomstart te bezorgen.
0: Ja, Michailidis, die daar misschien net iets meer mag doen, maar daar misschien ook wel schrik heeft om de penaltyfout te maken vroeg in de wedstrijd en een kaart.
1: Ja, maar het begint eigenlijk al de fase ervoor. Die bal had veel sneller moeten weggewerkt worden. Die wordt niet echt weggewerkt. En dan via die kluts komt hij dan uiteindelijk toch bij deze Svetkovic terecht.
0: Die het wel goed, hè, Svetkovic.
1: Die het wel absoluut goed doet, ja.
0: En zo 0-1 voor Anderlecht. Ideale start. Is dit de aanzet richting de play-offs van de Europa League? Oké, het is nog lang. Vandaag 90 minuten. Volgende week in het Lotto Park ook nog eens 90 minuten.
1: Maar ze moeten hetzelfde doen als toen in die tweede helft tegen Hamburg. Dat is die druk hoog proberen te houden en niet achteruit gaan kruipen door die voorsprong te willen verdedigen.
0: Onyaseka krijgt de bal tot bij Jansana. Terug tot bij Sikam. Die dus eigenlijk het duel wat gelukkig won. Daardoor kwam hij wel in balbezit bij Anderlecht. En hij, die dus niet mocht starten vorige week, niet mocht starten in Zweden, maar toch bepalend is voor dit Anderlecht.
1: Ja, maar hij was toch zo goed. Hij is zo goed ingevallen in die tweede helft.
0: En hier een Alessio Licci. Dat is een onbekende Italiaan, want hij heeft eigenlijk altijd op de zesde klasse in Italië gevoetbald. En is dan eigenlijk vrij gaan solliciteren in Spanje als coach. En heeft via Levante een beetje carrière gemaakt. Vorig jaar zat hij bij Osasuna. En of de voorbije 2 jaar, daar is pas echt een beetje naam gemaakt voor zichzelf. Nu opletten voor de tegenprik van PAOK. En dan is daar meteen de kans. Een hobbelend balletje naast van Zafiris.
1: Opletten toch, wordt het zo'n wedstrijd waar we toch wel langs beide kanten toch wel wat aanvallende kansen zullen zien. Het is goed uitgespeeld. En dan via gelukje ook hier de bal in een Griekse voet terechtgekomen. Gelukkig Anderlecht kraakt hij zijn schot een beetje.
0: Zafiris. Het is nu vooral belangrijk om even controle te krijgen over de bal. En niet mee te gaan in een andere gekke wedstrijd waar het publiek zijn rol kan spelen.
1: Dat is absoluut het geval, ja. En nogmaals, het is niet omdat je nu die 0-1 voorsprong hebt dat je dan moet meteen denken, oef, dit was wel ook stevig doorgaan.
0: Ja, die is opgegroeid in Liverpool natuurlijk. Hè. John Joe Kenny, ex-Everton. Dat is al een tijd geleden.
1: Maar ook een Diaye, met de voet fel vooruit.
0: Vrije trap voor PAOK. Zivkovic achter de bal. Was wat twijfelachtig voor deze wedstrijd, maar toch klaargeraakt. Opletten voor de gestalte van Mito, de jonge kerel daar achterin. Al heeft de regie vooral aandacht voor Michailidis.
1: Ja, goed die lijn aanhouden.
0: Kosmans komt, plukt hem niet, bokst hem wel goed weg. Meteen de bal van Gomez, diep. Michailidis. Bal weer rustig opgepikt. Constantelias. Ik kan meegeven met Gomez. Gaat het zelf doen. Constantelias wil voorbij een DI. Levert wel in bij Gomez. En Gomez is de bal weer kwijt.
1: Ook Mamar, die heel goed was in die tweede helft tegen Hammarby. Hopelijk kan hij ook vandaag die aanval in Brussel bezorgen, waardoor Anderlecht toch wel wat zal kunnen ademen.
0: Zivkovic dreigend richting Ndiaye. En dan gaat hij over het been van Onyaseke. Een fout leek het me niet. Hij liep er gewoon tegenaan. Jansana krijgt er niet bij een ploegmakker. Iedere tweede bal is even in deze flipperkast voor Pauk. Santa Maria. Hatsidiakos. Zivkovic. Dreigend. Wil langs de achterlijn. En Ndiaye doet de deur dicht. Hoekschop voor Pauk. Mitu, 19 jaar. Dan zijn ze wel op zoek naar een nieuwe spits bij Pauk. Het is niet de bedoeling dat hij het hele seizoen de nummer 1 zou zijn. Hier komt die bal van Zivkovic. Makkelijk weggekopt. Door Sikan. Gomez. Dat mag je ook wel een paar keer doen.
1: Dat mag je zeker doen. En nu een beetje tijd pakken.
0: Kosmans die wacht op de ballenjongen. En dan begint de tijd te tellen, zeker. Dat heeft de scheidsrechter ook duidelijk aangeven. Je 8 seconden zijn begonnen. Jansana terug tot bij Ndiaye. De driehoek. En zo komt de bal bij Sikan. Was het niet Jansana, excuus. Santa Maria. Ndiaye die daar vervelend met de bal wegloopt. Moet je mee opletten. Safaris. Wat makkelijk weggegeven, die bal door Kenny. En dan meteen op zoek naar de snelheid van Cvetkovic. Gomez. Nou, licht onder druk gezet, maar volstaat goed werk van Ambros. Jansana, Cvetkovic en nu Mamar. Voor het eerst Anderlecht een beetje balbezit van Pauw.
1: En niet meteen diep gaan zoeken, proberen die bal een beetje in de ploeg te houden. Zorgen dat je de Grieken laat achter de bal lopen.
0: Foutje van Konstantelias. Het is echt proberen even controle, even rust. Want dat was er nog niet in deze wedstrijd. Ja, hij kent het Griekse voetbal natuurlijk, Biancone. Voorbije seizoenen bij Olympiakos gevoetbald. Zijn vrouw is supporter van Aris, grote rivaal van PAOK. Petro. Oh, goed werkje van Sikan. Buitenspel van Cvetkovic. Sikan weer van een iets diepere positie.
1: Ja, zal terneren een beetje, hè?
0: Hij en Cvetkovic.
1: We hebben vorig jaar ook gezien in de competitie dat Cvetkovic vaak van op die flank begint. Dan is zwerf naar de diepte. En dan alterneert met, toen was het nog Hazard. Bertaccini ook als hij speelde.
0: Goede druk alweer van Cvetkovic. Sikan gaat diep. Cvetkovic temporiseert. Biancone. Lansana. Pauw probeert dat centrum echt goed dicht te houden. Kana noodgedwongen achteruit. Verliest daar de bal. Constantelias kan even oprukken. Uiteindelijk afgeblokt. Niet de beste van Kana.
1: Nee, maar het is niet de eerste keer bij dat ze op die manier een doelpunt slikken met dat balverlies centraal op het middenveld.
0: Kenny is de bal kwijt. En zo kan Anderlecht weer rustig beginnen aan een aanval met de jonge Onyaseke. In die eerste minuten Constantelias vaak gezocht.

0: Patriakos. En dan zie je Svetkovic de aanzet geven om druk te zetten. Michailidis tot bij Kenny. Zafiris. Hatzidiakos.
1: En kijk, Anderlecht met zijn vijven daar. Hè. Redelijk hoogstaand. Proberen de Grieken maximale problemen te bezorgen bij die opbouw.
0: Anderlecht dwingen naar de linkerflank van Anderlecht. Zafiris. Voetbalt er nu wel goed doorheen. Gomez. Maar zet zich even aan. Tyson. Gomez ging diep. Tyson vond hem uiteindelijk niet. Tyson. Santa Maria. Tyson loopt zich vast op Mamar. Zoekt de fout, maar krijgt hij niet. Ja, Mamar stond gewoon stil. Ambros.
1: Goed gedaan van Ambros. De fout laten maken in moeilijke omstandigheden, waardoor Anderlecht daar achteraan weer kan opbouwen. Er was toch weinig paloeflorie.
0: Nee, zeker. Het is ook niet echt een beweging doen met zijn been. Vandaar denk ik dat hij nog net de fout niet krijgt. Maar als hij hem fluit, heeft hij ook weinig te zeggen. Iets moeilijker. Geen van beide ploegen die echt greep krijgt op deze wedstrijd. 10 minuten ver. Anderlecht met de geweldige start. Na 16 seconden al 0-1 voor. Dankzij, laten we zeggen, man in vorm. Svetkovic. Eén kans, één doelpunt. Nou, die kansen van Pauk ook wel ruim gemeten. Dat was één pogingje. Een gekraakte poging van Zafiris. Jan Sana. Mamar probeert zich vrij te draaien. Bal weer opgepikt door Gomez. Amerikaan levert in bij Kana.

0: Jan Sama.
1: Ja, iets meer controle nu voor Anderlecht. Ik vind dat je nu wel kan zeggen dat Anderlecht niet bang hoeft te zijn van dit PAOK.
2: Voorlopig loopt ook, ja. Het is een beetje de... Ik had eventueel verwacht dat zij vol gas zouden starten met het publiek mee. Anderlecht een beetje te overbluffen.
1: Natuurlijk, als je dan na 16 seconden al die treffer slikt.
2: Een fameuze klets in het gezicht. Dat zijn die Akels. Dan toch weer de voorkeur gekregen op Elustondo. Spanjaard die overgekomen is van Real Sociedad. Die zou naar verluid wel stevig op de deur aan het kloppen zijn om toch te starten in de komende wedstrijden. Tyson. Foutje van Jan Sala.
1: En dan mag je van geluk spreken dat hij wegkomt zonder gele kaart.
2: Had zeker gekund. Kwam echt te laat. Aanval afgebroken.
1: En vooral het feit dat je dan helemaal uit positie bent. Er waren een paar spelers van Anderlecht voor de bal. Die waren helemaal kwijt.
2: Dit is duidelijk om. Ik moet even pakken.
1: Ja, maar dit is gewoon een gele kaart. Hè?
2: Ja.
1: Wetende dat het gevaar eraan komt als je hem niet tegenhoudt. Dat er een man meer situatie komt voor PAOK.
2: Ja, Martínez legt even uit aan Zivkovic waarom hij geen geel heeft gegeven. En op de verdette, zegt Marcos Atelias, hoeft geen cynische grijs op zijn gezicht te zetten. Zo lijkt Martínez aan te geven. Koosmans zet zijn verdediging klaar voor de vrije trap met Tyson. Met veel gevoel met het hoofd van een DI.
1: De lijn, de afspraak onderling daarachteraan, die staat goed bij Anderlecht.
2: John Joe Kenny. Heeft ook in de tweede Bundesliga gezeten bij Schalke 04. Die terug is in de Bundesliga, dat weet u. Dat is een uitval van Anderlecht. Sikan. Svetkovic. Op het juiste moment vertrokken, denk ik
1: niet.
2: Sikan gaat trappen, afgeblokt nog door Gomez.
1: Stond hij geen buitenspel op het moment van de paas?
2: Ja, Michailidis. Ik had de indruk dat hij wat bleef staan. Maar het zal sowieso niet geweest zijn.
1: Oh, dit was echt een gouden mogelijkheid om hier meer uit te puren. Misschien net niet goed gelopen dan. Iets lateraal.
2: Maar Michailidis bleef maar meelopen met Svetkovic als hij gewoon ergens inhoudt.
1: Ik denk dat hij heel lichtjes geraakt wordt.
2: Ja, zeker. Zeker.
1: Maar krijgt er geen hoekschop voor. Maar dit zijn mogelijkheden toch voor Anderlecht.
2: Ja, op het WK wordt er gekeken of het een hoekschop zou zijn. Maar... Daarvoor is de VAR eigenlijk niet bedacht. Het is nooit de bedoeling geweest om wedstrijden opnieuw te herinterpreteren. Het is echt om de flagrante fouten eruit te halen. Daar is de UEFA grote voorstander van. Om het groteske missers van scheidsrechters recht te zetten. Hatsidiakos. Nou, goed werk van Jan Sapo, foutje. Hij raakte daar even mee toe.
1: Oké, dit was onbedoeld van Jan Sana, maar met in het achterhoofd die fase van daarnet waar hij al geel had moeten slikken, moet hij toch wel
2: neergekomen.
1: Ja, moet hij toch wel opletten.
2: Ja, hij maakt zich boos. Hij vond het absoluut geen fout. Had ze die Akels. Gomez. Svetkovic net niet. Santa Maria. Weer erbij. Gomez. Hij gaat meteen diep. En dan had Svetkovic eigenlijk moeten volgen. Nu laat hij het over aan Bianconi die een foutje maakt.
1: Hij komt er natuurlijk iets steviger in. Iets meer intensiteit in die duel. In die duel, maar
2: wat iets te veel in de rug. Zou er ooit nog eens een moment zijn in het voetbal, of in het profvoetbal, waarin voetballers zeggen, het was een fout, scheidsrechter.
1: Dat denk ik niet, Floris.
2: Het is echt iedere keer als er iets wordt gefloten, zegt de benadeelde ploeg dat het niet zo is. 17e minuut, weer een vrije trap voor Pauk. Weggekopt door Ndiaye. Kenny tot bij Michailidis. Voorzet niet onaardig. Weggekopt door Biancone. Weer opgepikt door Zafiris. Kenny. Alweer geen lekkere bal. Op die manier houdt Anderlecht eigenlijk makkelijk stand.
1: Ja, en ook op die
2: 18 minuten, zeg maar.
1: En ook op die stilstaande fase iedere keer waar ze proberen te dreigen. Daar staat die verdediging altijd wel goed samen op één lijn. Heel hoog, ver van, zo ver mogelijk van Kozemans.
2: Petro. Geen goede aanname van Sikan om te beginnen. En het vervolg was ook minder.
1: Ja, hij gaat toch een beetje zijn niveau moeten opkrikken, Sikan. In de combinatie. Oké, mag dan wel twee keer gescoord hebben, maar je verwacht toch net iets meer.
2: Constantelias. Met een actie. Constantelias nog steeds. Jansana wacht hem op. En dan Kozemans. Misverstandje leek het wel met Petro, maar hij heeft hem klem vast. Dat is het belangrijkste. Goeie actie van deze Giannis Constantelias. Voorlopig eigenlijk het gevaarlijkste moment van PAOK. Balbezit is voor PAOK overduidelijk. Dat vindt Anderlecht op dit moment niet erg. Svetkovic zet aan om druk te gaan zetten. Dan volgt de rest. Gomez. Michailidis. Kenny. Tackle. Santa Maria, het leek gevaarlijker dan het allicht was.
1: Dat zag het wel komen. Dit is iedere keer goed wel van Anderlecht. Ondanks die druk vinden ze altijd de vrije man.
2: Oniaseke, Svetkovic vliegt hier weer met het buitenspel. En dan gaat de vlag de lucht in.
1: Deze keer wel.
2: Wacht net iets te lang,
1: ja.
2: Oniaseke.
1: Ja. Je kan moeilijk verwachten daar van Svetkovic dat hij zich nog inhoudt. Was al bezig met die actie in te zetten. Verwachtte die paas net iets sneller.
2: Even op de hakken gelopen door Ambros, deze Gomez.
1: De scheids is mild tot nog toe.
2: Tja, het valt ook wel mee. Het is een foutje, ook niet meer dan dat.
1: Nee, het is trekken aan de arm, dat viel nog eens iets mee. Maar dan is het vooral ongelukkig op die heel achteraan van de tegenstander gaan staan.
2: Gomez weer tot bij Michailidis. Een goede bal van Tsiakos. Wat moeilijker voor Zivkovic. Kanak heeft hem nog helemaal verloren. Een Ndiaye. Dat is lastig. Ambros gaat nog wel even druk zetten. Omdat het loont. Svetkovic. Biancone. Ja, maar Mar was al weg. Dan weer terugkeren. Biancone stuurt Mar voor het eerst weg in deze wedstrijd. Gomez gaat erbij liggen. Maar Mar pikt op. Oniaseke kiest positie. Gomez.
1: Jammer.
2: Komt nog terug. Eerste hoekschop voor Anderlecht.
1: In eerste instantie denk je, hij heeft balverlies, maar door dat foutje van Gomez slaat hij erin om terug die actie in te zetten. Alleen ja, dan kwam het er niet meteen uit. De goede controle was er niet.
2: Minuten ver. Dreiging van Anderlecht. Eerste keer met de hoekschop. Onias Seke. Klaar voor de uitswinger. Hier het treintje van Anderlecht. Daar komt die bal. Vooral hoog. De tweede zone opgepikt door Ambros. Mamar. Schept hem. Nou, de bedoeling was Petro, maar zover komt hij niet. En dan Jansana. Gewoon rustig terug tot bij Kozemans. Kan iedereen weer zijn positie innemen. Het eerste kwart van de wedstrijd zit erop. Aan de bal mag het van Paarsweet net iets meer zijn.
1: In balbezit wel zeker, ja. Nochtans hebben twee goede countermogelijkheden gehad. Die ze niet echt tot een goed eind hebben kunnen brengen. Maar het mag inderdaad net iets meer zijn.
2: En die AI. Het is nu niet dat Pauk zoveel meer brengt met het balbezit dat zij hebben.
1: Nee. Anderlecht staat ook goed, net als in die wedstrijd uit op Hammarby. Stond het defensief ook pal. Gaven ze weinig weg.
2: Pavlenka. Hoefde dus eigenlijk nog niet te veel te doen. Maar bij die ene keer in de openingsminuut was hij wel kansloos. Sivkovic van de bal gezet door Jansana.
1: Oh, dat is de bal op buiten.
2: We gaan drinken, denk ik. Boven de 30 graden. Dit is niet om commerciële redenen, zoals op de Wereldbeker. Het is echt gewoon nog heel warm, ook al heeft Vitor Bruno zijn vestje nog aan. Een wedstrijd begon met ruim 30 graden. Het is nu bijna kwart over negen in Thessaloniki, een uurtje later dan in België. Ook dat niet onderschatten natuurlijk, die hitte, die lode hitte om daarin te voetballen. Oké, de laatste weken in België ook heel warm, maar dat neemt niet weg dat het zware omstandigheden zijn om te voetballen. Maar over het eerste kwart van de wedstrijd kun je zeggen,
1: Anderlecht zal niet ontevreden zijn.
2: Nee, de structuur staat er, staat op voorsprong. En eigenlijk ja, echt gevaarlijke momenten. De reactie zeg maar, van Pauk op dat doelpunt. Terwijl we nog eens kijken naar het doelpunt van beide aftraps.
1: Ja, je kan eigenlijk niet beter beginnen. Hè? Die lange bal van Kozemans. Dan die bal die daar wordt slecht weggewerkt. En dan via de kluts, via Lansana, die de bal eigenlijk niet echt goed weet hoe hij hem tegen zijn been krijgt. Komt hij dan terecht in de voet van deze Svetkovic.
2: Die wel echt goed reageert.
1: En die de bal goed controleert, goed meeneemt. En inderdaad, ja, zoals je het daar net ook zei, die verdediger die niet echt meteen durft in te grijpen, omdat hij ook bang is om een strafschop te gaan veroorzaken.
2: En hij die aangeeft, jongens, geen probleem. We zijn 60 seconden bezig, dit kunnen we nog rechtzetten. Voorlopig heeft Paul dat niet gedaan.
1: Nee, maar goed. We zagen ook Hammarby in de wedstrijd op het einde nog toegeslagen.
2: Toen Anderlecht wel eens waar met een man minder stond.
1: Dat ook, ja.
2: Ja, wat irritatie in de tribune, omdat Anderlecht iets langer gebruik maakt van die drankpauze. Kenny en Zafiris zijn wat aan het bekostoven, zeg Mark.
1: Maar op dit moment is het niet zo dat Pauk de indruk geeft dat ze Anderlecht op een of andere manier wegzetten, domineren van de mat. Oké, ze hebben het balbezit, wat logisch is als thuisploeg. Maar je zou verwachten, zeker nu je 0-1 achter staat en als thuisploeg met nog een wedstrijd die eraan komt, dat je toch net iets meer initiatief of druk naar voren op de tegenstander brengt.
2: Zivkovic tot bij Kenny, niet voorbij. Kana inwerpen voor Pauk. Goed, snel gereageerd van een DI. Zivkovic wilde die bal snel nemen, maar hij stond klaar. Dus kon die snelle bal niet komen. Zafiris. Tackle van Sikanzowar. Zivkovic en dan Petro. Even weg is weg. Anderlecht mag wel niet de fout maken om dieper en dieper terug te zakken.
1: Nee.
2: Onyaseke niet voorbij. Zafiris weer opgepikt door een DI. Ah, goed gevoetbald dit. Onyaseke. Ruimte nu aan de overzijde. Onyaseke toch weer achteruit. Mamar. Ambros.
1: Dat is een bijvalletje voor Petro.
2: Een DI. Het is trouwens de derde keer deze zomer dat PAOK tegen een Belgische club speelt. In de voorbereiding oefenwedstrijden tegen Beveren en Westerlo gespeeld. Wonnen met 4-0 van Westerlo en 4-1 van Beveren. Voor wat het waard is. Biancone maakt zomaar doorlopen. Biancone stikt hem dan wel niet goed. Als je daar de vrije doorgang krijgt, moet je wel iets beter doen.
1: En hij kijkt nogthans, hij kijkt wie er staat in de 16. Alleen is die voorzet voorbij de tweede paal. Terwijl Svetkovic een beweging maakte naar de eerste paal. En dat zijn die momentjes dat je dan toch net moet proberen uit te buiten. En iets accurater zijn in de passing van de voorzet.
2: Kenny. Petro heeft leven last op de bal. Is hem kwijt aan Zivkovic. Dat is Antelias voorbij, Biancone. Maar daarnaast constateert Antelias heeft de steun van Tyson. Tyson even goed leggen, trappen. Dat valt even voor Anderlecht.
1: En er was ook een hensballetje daar in de onderschepping. Op het moment dat ze daar die omschakeling maakten, die van Pauk, deze Tyson gelukkig het vizier nog niet op scherp. Ja, het begint hier met
2: Petro,
1: het klungelen van Petro. Ja. Maar kijk dan hier.
2: Biancone
1: hier, is een hensbal. Ja. Gelukkig dat ze door kunnen en dat de scheidsrechter laat begaan. Maar je ziet, zo zie je maar, hè. Eén foutje van een verdediger daar achteraan kan leiden tot een...
2: Maar Mark daar misschien ook iets te veel aan het vliegen, zeg maar. En dan Tyson gelukkig voor Anderlecht een dikke meter naast. Ja, je weet het. De ervaren Tyson.
1: Ja, het is niet echt een kans die Pauw creëert. Het is gewoon een klungelig balverlies daar achteraan van Petro.
2: Ja, de twee Fransen, Petro en Biancone, zagen er even niet goed uit. Gelukkig niet cash betaald. Versnelling van Zivkovic. Sorry, van Jansana.
1: Dit moet ook beter.
2: Matsidiakos, bal tot bij Kenny. Pauk wil nu toch even die wedstrijd in handen nemen. Onyaseke zet druk op Kenny samen met een DI. Afvallende bal is voor Sikan. Sikan zet vooral zijn kont. Geen fout. Ik begrijp dat Santa Maria hier bal is. Ja. Op zijn landgenoot.
1: Hij heeft niet echt meteen intentie om de bal te gaan spelen bij Sikan. Enkel oog voor zijn tegenstander die weg te zetten.
2: Ambros even doorjagen. Michailidis makkelijk tot bij Gomez. Ambros weer in de achtervolging. Nog een kwartier in deze eerste helft. Santa Maria tot bij Zafiris. Kenny. Dit is goed gevoetbald. Zivkovic. En die AI komt nog terug. Voorzet. Vooral blind gegeven van Zivkovic. De afvallende ballen zijn nu wel altijd voor Pauk. Santa Maria. Tyson. Goede loopactie van Gomez. En dan Kosmans.
1: Nu was het Mamar die er nog goed tussen zat. Gelukkig geen hoekschop.
2: Nu wel ruimte omdat Gomez weg is. Mamar zoekt de combinatie met Svetkovic. Mamar gaat verder. Onyaseke komt er ook nog aan. Svetkovic had dat moeten meegeven.
1: Ja, maar daar moet ook gepraat worden.
2: Ja.
1: kan moeilijk inschatten waar de tegenstander zich bevindt in die situatie.

0: verkeerde kant verdedigen. Tyson zag dat de hoek open lag. Alleen legt hij hem weer naast.
1: En was het de bedoeling om voor te zetten of was het echt een trap van Tyson?
0: Ik vermoedde het eerste, maar 100% zeker ben ik er niet van.
1: Daarnet was het een trap met zijn linker. Deze keer is het met de rechter die hij probeert. Positie maar niet echt goed. Het was echt wel een trap, denk ik.
0: In de stuit. Maar uiteindelijk ruim naast. En daar mag Anderlecht tevreden om zijn.
1: In balbezit gaat Anderlecht goed. Gewoon zuiniger moeten zijn met die momenten. Want
0: Constant Elias tegen Bianconi aan. Constant Elias pikt de bal weer op. En dan is er contact in de grote bak.
1: Jansana
0: tikkelt naast de bal. Raak Constant Elias.
1: Hij gaat toch naar.
0: Ja, de VAR zal er nog eens naar kijken, maar als er contact is, dan blijft hij op de stip.
1: Ging Constantelis er makkelijk neer?
0: Dat zeker. Maar hoe zou je zelf zijn? Hoe was jij vroeger, Gil? Als jij die voet daar voelt?
1: Ja, ik zie het hier niet zo goed. Lanzana,
0: kijk naar
1: het
0: tweede been.
1: Lanzana takkelt in het luchtledige, maar dan...
0: Wat hier, dat doorzwaar. Hij laat zijn been makkelijk vallen.
1: Hij gaat al liggen voor alleen contact is.
0: Ja, zeker.
1: Hij gaat liggen voor contact is. Oké, Lanzana ging hem meenemen, maar ik denk dat hij gewoon wegschuift.
0: Hij zoekt het contact. Hè? Constant Elias probeert zo lang. Vind ik dit een groteske fout? Absoluut niet.
1: Nee. Maar wordt hij door de VAR herbekeken? Dat is de vraag. En komt er dan een rechtszetting of niet?
0: In Europa zijn ze streng hè, om tussen beiden te komen. Ik vrees, omdat er contact was, dat hij op de stip blijft liggen. Ook al is het vooral heel goed gezocht door Constant Elias.
1: Ik heb vooral het gevoel dat het contact erna pas is.
0: Ja, ja hij zoekt echt het contact en heeft geluk dat er eigenlijk een klein beetje contact is. En dus mag Kozemans zich gaan opmaken na 35 minuten. Voor een penalty van Michailidis. Kijkt even op het briefje. Hoe zat het ook alweer? Vorig seizoen toch ook een doelpunt of 5 gemaakt, Michailidis. Kozemans, oog in oog met Michailidis. Het woord, Kozemans met de redding. En dan is er in de herneming Constant Elias.
1: Is het mogelijk dat je dan niet sneller op die bal bent?
0: En zo, 10 minuten voor de rust. Of het is niet Constant Elias, het is Mitu. Hoe dan ook, 1-1. Ja, Kozemans zal denken, ik doe hier al mijn werk.
1: Ja, als Mitu er als eerst kan op reageren, kan de spits... Of
0: ze waren er met 3, hè.
1: Eventjes kijken of, of de spits misschien te vroeg de 16 is ingedoken.
0: Lijkt me. Ja, hij is als eerste weg.
1: Absoluut.
0: Hij staat er al in.
1: Hij staat er niet een klein beetje in. Hij staat er zeker al een meter in.
0: Ja. En dus...
1: Ja, dat
0: moet je eens afgekeurd worden.
1: Ja. Maar dan krijgen ze toch ook de kans om die strafschop te hernemen.
0: Lijkt me niet. Tenzij Kozemans ook te snel weg zou zijn. Nee,
1: ja,
0: te snel ingelopen. Vrij.
1: Correct van de scheids.
0: Goed. Ik kan die knuffel daar Kozemans bij.
1: Geweldig gedaan. Hoor.
0: In 2. Goeie redding. Hier ontkomt Anderlecht toch weer.
1: En goed dat ze kijken. Hè?
0: Ja. Daarvoor is de VAR. Voor zulke momenten. Niet voor tirlantijntjes, voor onbenulligheden, maar voor zulke momenten.
1: En dan begrijp je beter waarom ook Mitu als eerste op die bal en zo snel op die bal was. Omdat hij natuurlijk al een meter voorsprong had op de rest.
0: Kijk, hij vraagt zich af waarom. Kijk naar Mitu is het. Dus hier, ja, staat er al in. Staan er al met z'n 2 in. Oké, Onyaseke staat er ook wel in, maar die volgt natuurlijk Mitu.
1: Ze staan er met z'n 3 in.
0: Ja. Maar zij zullen zeggen, Onyaseke staat er ook al in, maar die volgt Mitu natuurlijk.
1: En Mitu profiteert gewoon van die redding van Kozemans om die bal binnen te werken. Dus vandaar dat hij gewoon wordt afgekeurd terecht.
0: Maar Anderlecht moet wel wakker worden. Svetkovic. Jansana. Bal weer opgepikt door Ambros. Een DI. Dan fout. Nee, gezocht vindt Martinez. Svetkovic over het been, maar geen fout. Hatsidiakos, Zafiris kan goed terugleggen. Constant Elias weer een strafkop neemt. Manuela gedecideerd. Nee,

0: Niks aan de hand. Geel voor protest. En voor wie is dat protest dan? Weer hij.
1: Niet voor deze man. Het was iemand anders die daar ging protesteren. Maar...
0: Hij speelt de bal. Oké, okay, helemaal. Ja, nee, nee.
1: Ik heb hier... Voor mij is dit meer een strafschop dan die vorige.
0: Kroos speelt de bal en landt met zijn voet op de voet. Maar hij speelt wel eerst de bal.
1: Ja.
0: Komt wel met de stuts op de voet.
1: Dit is voor mij meer een strafschop dan die vorige die ze wel kregen.
0: Maar Petro als eerste op de bal. En dan landt hij op de voet. Ai, ai, ai.
1: Op de bal?
0: Dacht ik wel. Op het vorige beeld leek het zo. Begin je ook te twijfelen. Nee, hij speelt de bal niet. Nee, zeker niet. Penalty.
1: Ja, dit is gewoon te laat inkomen. Ja. Dit is meer een strafschop dan die vorige die Lanzana tegenkreeg.
0: Het eerste beeld leek het alsof Petro de bal speelde, maar die twee andere herhalingen zijn duidelijk.
1: Als hij moet gaan kijken, is het een strafschop.
0: Het is duidelijk. Het is een penalty.
1: Zo eerlijk het zou zijn als deze wordt gegeven, dan vind ik dat de VAR ook bij die eerste interventie van Jansana, waar eigenlijk veel minder aan de hand was, dat daar ook had moeten tussen gekomen worden.
0: Hier het duel, een DI wordt daar een beetje weggezet, maar vind ik op zich. Dus hier gaan ze naar kijken. Is dit een fout?
1: Dit is de...
0: Ja. Zijn been wordt gehaperd. Of
1: maar dan gaan ze zo ver terug om die fase te gaan beoordelen. Om dan eventueel die strafschop niet te gaan toekennen.
0: Ook dat is... Ja. Ik vind dit een fout, eerlijk gezegd.
1: Ja, hij zet slim zijn voet. Omdat hij natuurlijk Zivkovic beseft dat Ndiaye die bal met die linkervoet gaat raken. Om op die manier of te passen of door te gaan. En hindert daardoor een DJ waardoor hij balverlies leidt. Oké, het contact is er nadien minimaal. Dit vind ik veel minder bijvoorbeeld.
0: Maar zou je eventueel kunnen fluiten, maar met een DJ is het meer een fout.
1: Bij een DJ is het duidelijker dan bij Seedkamp.
0: Ja.
1: Maar dat is wel de aanzet voor de tegenaanval van Pauk. En het gevolg natuurlijk, die late tussenkomst van Petro. Ja, over de fase zelf, dit is strafschop.
0: Zeker.
1: Daar valt weinig over te zeggen. Maar het gaat om natuurlijk de aanzet tot die tegenaanval. Namelijk die eerste fase, dat contact tussen Zivkovic en Ndiaye. En als je zover dan toch moet teruggaan, dan moet je deze ook toekennen.
0: Ja, wat zegt hij?
1: Ja.
0: Zo, oké, daar de fout. Vrij trap voor Anderlicht.
1: Ja.
0: Wauw.
1: Maar als je zover, dat is onwaarschijnlijk, hè?
0: Ja. Het is wel dezelfde fase natuurlijk. Maar ik vind...
1: Maar dan
0: dit
1: vind
0: is wedstrijden opnieuw... fluiten, wat er gebeurt.
1: Ja, maar dan vind ik het vreemd dat je dan wel die fout, of tenminste die...
0: Ja, daar was licht contact.
1: Dat minimale contact waar eigenlijk de speler van Pauk gewoon...
0: Dus hier oordeelt de VAR oordeelt hier
1: fout
0: deze
1: op een
0: fout op een DI had je moeten fluiten. Hier heb je een grote fout gemaakt.
1: Jee, ja, dit is... Het staat in de sterren geschreven dat Anderlecht vandaag toch een goed resultaat zal halen, heb ik het gevoel. Als je het zit allemaal optelt.
0: En als je een echt cynische ploeg bent, dan scoor je nu.
1: Dat zou wat zijn, ja. Een afgeweken vrije trap.
0: Knullig binnen. Mag allemaal. Of een parel van een doelpunt. Dat zeker. Onyaseke achter de bal. Opletten voor Petro en Biancone. Hier komt Tony Asseke, doet het kort. Kana. Even rondspelen. Ambros. Voorzet, daar is Zivkovic. Redding van Pavlenka. Raakte niet vol. Pavlenka wacht, aarzelde.
1: Iemand had fout.
0: Nu had hij wel fluit. Dan geel geven.
1: Nee. Niet op Lanzana vind ik geen fout. Of tenminste geen fout voor geel. Het eerste contact, daar was hij te laat. Daar moet hij op terugkomen. Dat geeft hij ook zonder een overtreding of zonder een fout. Dit is een duurfout van Ambros.
0: Ja.
1: Maar die van Lanzana was veel minder. Zeker geen geel. Die was correct. Die was eerder correct. En kijk, die tackle is op de bal van Lanzana.
0: Gaat ook wel even met die andere
1: schouder aan. Maar ik bedoel, het is geen gele kaart. Je moet terugkomen op die fout van Ambros.
0: Lanzana. Zivkovic vlot voorbij, Zafiris. In de slotfase van de eerste helft. Meegeven met Mamar. Mamare nog eens naar Onyaseke. Nog net de voet van Michailidis. Onyaseke blijft wel doorjagen. Al komt Pauk eruit. Gomez. Duwtje.
1: Ja, ze hebben de laatste, wat is het, 5 à 10 minuten toch wel wat gezien. Na die vroege voorsprong van Anderlecht. Ja.
0: Na de drankpauze heeft Anderlecht zijn te veel achteruit gekropen en hebben het initiatief van te veel aan Pauk gelaten. Zivkovic probeert Ndiaye uit te kappen. Kenny. Dyson. Gomez. Goeie kapbeweging. En dan weer terugleggen. Tyson gaat trappen. Het wordt een steekbal in de tweede paal. En dan een DI op de goede plek. Hoekschop voor Pauk. Een DI vraagt de steun van de meegereisde Anderlecht supporters.
1: Ja, maar moet toch wel opletten hoor. In zijn rug iedere keer Tyson.
0: Dat is een werkpunt bij Mamar.
1: Ja, defensief.
0: Als hij mag aanvallen op die flank, dan is hij
1: op zijn best.
0: Absoluut. De koppeltjes worden gevormd. Zivkovic. Indraaiende bal. Tweede zone. Uiteindelijk Constantelias. Die er weinig mee kon aanvangen. Dan zie je toch hier en daar wat gespannen gezichten bij de thuisaanhang. Ook al is er nog een hele tweede helft. En is het laatste kwartier toch voor Pauk. Kana. Biancone. Wegleiden, dat valt mee.
1: Afvallende
0: bal weer voor Pauk. Ja, te slordig.
1: Ja. Ze kunnen geen bal meer bijhouden daar bij Anderlecht.
0: Zivkovic. En dan weer terug. Oké. Petro, Marco, ja, wegtrappen.
1: Kana stond daar helemaal alleen.
0: Petro. Ongevaarlijk wat hij deed. Aan de bal, Petro.
1: Bianconi werd daar ook geraakt bij het wegwerken van die bal.
0: Ah, hij heeft echt al de voet gevoeld. We zijn nu nog aan het trekken benen. Junior Biancone. Goed het lichaam gezet door Sikan. Geen fout van Hatsidiakos, ook al ging hij vol door. Nu toch gefloten.
1: Laat beslissing van de scheids.
0: Hatsidiakos kwam hard. Of was het Kenny? Ik dacht toch Hatsidiakos. Kijk hier, inderdaad.
1: Je kan hem geven, hè, want er is absoluut geen intentie van de verdediger om die bal te gaan spelen. Was ook niet eens in de buurt van Sikan.
0: Nog 4 minuten in de toegevoegde tijd. 5 minuten alles te maken met die drankpauze en die VAR-fases bij de penalty.
1: Weer dat balverlies. Dit mag niet gebeuren. Dit is gewoon te makkelijk weggeven.
0: Constantelias tot bij Zivkovic. Genoeg volk van Anderlecht terug. Zivkovic en weer een DI. Oedi wil daar die bal gaan weghalen. Hij kreeg wel een vuurtje wanneer hij in de lucht hikt.
1: Ja, maar dat is minimaal. Anderlecht mag zeker niet klagen wat betreft de beslissingen van de scheids.
0: Het is wel het moment dat hij echt met 2 voeten van de grond komt. Even naar de grond getrokken.
1: Want jij moet daar ook geen schaar aan beginnen doen natuurlijk.
0: Dat niet. Als hij daar zijn lichaam goed zet, dan gaat hij via de achterlijn buiten.
1: Blijf achter die bal staan. Laat dat tegenstander duwen.
0: Tyson. Gomez, opgevangen door Biancone.
1: Ja, goed uitgestapt van Biancone.
0: noodgedwongen achteruit. Kapt wel goed terug. En dan prima inspelen tot bij Jansana. Kana. Goed gevoetbald van Anderlecht.
1: Meters maken.
0: Onyaseke trekt de ruimte.
1: Centraal.
0: En dan wordt er ingedoken door Jansana. Jansana minder controle. Als je hem daar goed meeneemt, kan hij meteen uithalen. Onyaseke. Naar buiten. Ah, minder poging. Een goede aanval. Ruimte goed getrokken. Jammer van die minder controle van Erik Jansana.
1: Ja, en toch maakt hij nog goed. Hè? Want Katsidiakos heeft een klein beetje bang om zijn voet te zetten. Om eventueel die strafschop te gaan veroorzaken. Waardoor Jansana toch uiteindelijk in balbezit kon blijven. Maar uiteraard, ja, nadien.
0: Stel je maar eens voor. Maar 0-1 voor Anderlecht. En daar mogen ze na een eerste helft alles bij elkaar toch blij om zijn. En die AI.
1: Ja, dan mogen ze toch weer Kozemans bedanken, hè, met het redden van die strafschop. Dan mogen ze eigenlijk de scheids ook bedanken, of de VAR bedanken, dat de tweede strafschop
0: op die fout, ja.
1: Dat hij zo ver teruggaat.
0: Michalidis, bal te bij Tyson, laatste minuut van de toegevoegde tijd. Mamar houdt hem in de gaten, inspelen tot bij Gomez. Kana, rust. Ja, wordt niet gecoacht. Hij zei ook, ja, ik hoor niks. Niemand zegt iets. Nee, op die manier een balverlies.
1: Dat zijn de momenten waar je echt rust moet proberen in de ploeg te bewaren.
0: Zivkovic, goede bal tot bij Kenny. Goede loopactie ook. En dan de kopbal van Zafiris gaat over. En zo heeft de Pauw ook toch wel wat kansen.
1: Hier zag je het nog eens. Hè. Kana die zegt tegen zijn verdedigers van praat tegen me.
0: Dit is goed van Zivkovic. Dan vinden ze toch die ene vrije man in de grote baklijn. Hij geeft aan, hoe laat is het?
1: Het is gelukkig de kleinste die ze vinden.
0: Onyaseke, laatste seconde van de eerste helft. Sikan gaat voorbij Kenny. Sikan, nog eens terugleggen, kappen. Duurt wel lang, Onyaseke via Kenny. En dan is het afgelopen in de eerste helft. Hier zat dat toch meer in voor Anderlecht.
1: Anderlecht claimt nog een
0: hensbal. Maar er wordt afgefloten. Of gaan we nog eerst even kijken of het de VAR is. Hier nog eens kijken, Jul. Het is via zijn eigen voet ook.
1: Nee, absoluut geen strafschop.
0: Geen strafschop. Dus hij wacht nog even op de bevestiging van de VAR. Maar we gaan rusten bij een 0-1 voorsprong voor Anderlecht.
1: Het is nog niet gedaan,
0: nee, nee, maar ja, hij wacht op de VAR.
1: hij heeft zijn werk vandaag.
0: Javier Iglesias. En dan gaan we wel rusten. We gaan er heel even uit voor reclame. Anderlecht leidt na een doelpunt na 16 seconden. En mag na ons bij elkaar van geluk spreken dat het nog altijd 0-1 is. Tot zo. Opnieuw welkom iedereen. We zijn aan het rusten bij PAOK Anderlecht. Voorronde van de Europa League. Anderlecht leidt met 0-1, Gilles. Na een bijzonder vroeg doelpunt, dat mogen we toch wel
1: stellen. Ja, we mogen niet klagen over de start natuurlijk. Anderlecht dat de aftrap had. Kozemans die meteen kiest voor die lange bal richting de 16. De bal die daar in het bezit komt van iemand van Anderlecht. Een beetje ongelukkig weggewerkt wordt. En dan via de kluts, via Jansana, is het Svetkovic die maximaal profiteert van deze situatie. En uiteindelijk de bal in doel werkt. En op dat moment eigenlijk Anderlecht een droomstart bezorgt.
0: Kijk hier. Ik heb ook de indruk dat Sikan, die dat eerste duel hier wint, dat het met een tikkeltje geluk is, maar het geluk zit vandaag bij Anderlecht aan hun zijde.
1: Ja, want de bal blijft niet onder zijn controle. Maar het is dan vooral die speler van Pauk die daar de bal gewoon verkeerd raakt. En op die manier Lansana een assist bezorgt die hij niet, waarvan hij eigenlijk weinig weet. En deze Svetkovic profiteert daar maximaal van.
0: Nou, en doet het ook gewoon erg goed, hè? Heel gretig.
1: Twee controles. Eén controle misschien te veel zou je denken, omdat hij dan een kans biedt aan de tegenstander om nog tussen te komen. Maar die lijkt wat bang te zijn om die bal te gaan proberen te intercepteren. Bang voor de strafschop en daardoor de kans biedt aan Svetkovic om toch nog te kunnen uithalen.
0: Dat was ook nog geen reden om misschien een kaart te pakken, want ja, het is na 16 seconden. Je kan dat nog helemaal goed maken. Nadien Anderlecht liet de bal ook aan Pauk, deed daar niet zoveel over, maar toen waren er plots ja, die twee penalties voor Pauk.
1: Ja, dat was eigenlijk een beetje het probleem. Hè. Aan de bal was Anderlecht veel te weinig, waardoor ze bij de minste fout die er was, balverlies leden. Hier, ja, wat gelukkig, de manier waarop hij in balbezit blijft.
0: Of knullig verdedigd.
1: Nee, maar in eerste instantie, ja, de manier waarop hij wil de paas geven, maar dat mislukt. En dan kapt hij Lanzana uit, schuift hij zelf weg en zoekt hij eigenlijk net iets te veel contact met de grond om die strafschop te gaan krijgen. Lanzana, ja, ook al raakt hij hem niet of minimaal door het feit dat je zo die tackle inzet en doorschuift en de tegenstander lijkt mee te sleuren in je val. Ja, dan zoek je eigenlijk een beetje die schelp. Er was geen twijfel bij de scheidsrechter. Alleen, ja, ik denk dan de VAR moet misschien beter kijken naar die situatie.
0: Maar Koosmans heeft goed gelezen op zijn briefje. Ja. Michailidis kan trappen.
1: Ja, en dan denk ik in eerste instantie van zo dat je daar als verdediger sneller bij bent. Ja, Kana geeft het ook aan zijn ploegmaat die daar voor hem staan. Maar achteraf zien we dan waarom Mito sneller op de bal was, omdat hij natuurlijk al, ja, wat is het, anderhalve meter voorsprong had. In de 16 stond voor alleen die bal werd getrapt.
0: En dus terecht werd afgekeurd, dus bleef het 0-1 voor Anderlecht. Een paar minuten later, deze actie van een DI.
1: Een foutje van Zivkovic dat niet wordt gefloten. De tweede niet echt een fout, vind ik, van de optie kan. De eerste eerder wel. Maar het is vooral het vervolg wat er nadien komt. Hè. Die bal wordt via de flank dan voorgezet. En dan is het weer Kostatelis die net voor de bal, net voor het contact, de bal tikt voor Petro.
0: Ja,
1: en die te laat komt. Ja. Er is geen bal, er wordt geen bal geraakt.
0: Nee, maar Kostatelis raakt hem als eerste.
1: Nee, omdat je zei van...
0: Ja, in de eerste herhaling dacht ik het wel. Ja, maar dan die andere herhaling zijn
1: maar
0: onverduidelijk.
1: Goed, het is een strafschop. Het is een strafschop, maar dan gaan ze eigenlijk terugkijken naar de fase van een halve minuut ervoor met het balverlies van Ndiaye. En die wordt dan foutief gestuurd door Zivkovic. In eerste instantie blijft Anderlecht nog in balbezit.
0: Het is volgens de regels van de kunst om hier op dezelfde fase terug te komen. Stel, Pauw krijgt wel een penalty. Is er iemand bij Anderlecht of die er naar kraait?
1: Nee, maar
0: voor die fase bij Ndiaye.
1: Weet je wat het ook is, hè, Floris? Oké, er is een fout op Ndiaye. Je kan daarover discussiëren of dat je daar een fout geeft of niet. Ja. Of dat je daarvoor moet terugkomen. Maar Anderlecht blijft wel in balbezit in die situatie. Want het is Sikan die als eerste de bal oppikt.
0: Ja.
1: Waardoor Anderlecht uiteindelijk verder kan bouwen aan die aanval. En hij wordt dan niet foutief gestuurd van de bal gezet. Dus het is een beetje bizar omdat je in eerste instantie wel de fout hebt op die Ndiaye. Maar het balverlies, of tenminste de fout wordt niet gegeven doordat het balverlies niet wordt geleden bij Anderlecht en Sikan in balbezit blijft.
0: Ja.
1: En dan komen ze toch wel terug.
0: Ja. Maar er waren ook wat momenten veranderd.
1: Dit was
0: vroeg in de wedstrijd.
1: Dit was vroeg in de wedstrijd. Hier moet je gewoon meer uitpuren. Dit was een perfect...
0: Het is nog wel even aangeraakt, maar toch?
1: Ja, maar dit is gewoon een perfecte mogelijkheid om de score dan meteen vrij vroeg in de wedstrijd op een beslissende, of in een beslissende plooi te brengen met die gekraakte... Oké, wordt wel geraakt, maar hij ging sowieso naast geweest zijn. Maar dat was een ideaal moment. Zo zijn er eigenlijk te weinig geweest. Belangrijk, hier nog eens een voorzet richting die tweede paal, waar de bal blijft hangen en uiteindelijk de doelman met een aarzelende redding nodig.
0: En dan helemaal op het einde?
1: Helemaal op het einde is het weer een DI die daar de flank voor zijn rekening neemt. En dan uiteindelijk inspeelt richting Lanzana die mee inschuift. Bal te ver van de voet. Geen tussenkomst, want je ziet hij haalt zich in de verdediger van Pauk. En uiteindelijk is het Onyaseke die dan wild
0: minder
1: over.
0: Te weinig kansen voor Anderlecht, dat is wel duidelijk. Aan de bal moet het beter. En vooral opletten in de verdediging. Dat zullen we zo dadelijk zien in de tweede helft tussen Pauk en Anderlecht. Maar Anderlecht leidt wel met 0-1. Opnieuw welkom voor de tweede helft tussen Pauk en Anderlecht. Ik zag Arits Elustondo in zijn wedstrijd plunje. Hij gaat er zo dadelijk in komen achterin. Werd eigenlijk in de basis verwacht door sommige media. Maar gaat dus nu die tweede helft voor zijn rekening nemen. Overgekomen van Real Sociedad. Dus hij erin. En kijken wat dat geeft naast Michailidis. Dus in de plaats van Hatzidiakos.
1: Ik zeg vooral ook de coach van Pauk heel lang praten met de scheidsrechter. Uiteraard over die beslissingen in de eerste helft. Maar...
0: daar waar Anderlecht niet mag klagen.
1: Nee, maar de scheids mag zich ook in de tweede helft natuurlijk niet laten beïnvloeden door die situatie. Want ze zal natuurlijk in de rust ook wel wat meegekregen hebben. En Anderlecht moet natuurlijk zelf in balbezit iets meer tonen. Er was een gouden mogelijkheid met die counter in het begin van de wedstrijd met Svetkovic en Sikan, die ze niet goed uitspeelden.
0: Ja, maar de andere ligt laat ze op zich wachten. Als dat maar geen boete oplevert. Veel zal afhangen van wat er in het verslag van de scheidsrechter zal staan over de start van de tweede helft. Kostas is een short vergeten, Gilles.
1: Het is wel heel erg hoog opgetrokken.
0: Gaat hij er nu zo aan beginnen, in een soort zwembroek?
1: Het kan een nieuwe trend worden, Floris, dat weet je nooit.
0: Ja, ik kijk er naar uit dan. We zijn eraan begonnen, aan de tweede helft. De chrono indrukken, nog 45 minuten hier in Thessaloniki. En dan volgende week donderdag in Anderlecht, in het Astridpark. Op weg richting de volgende ronde. Dat zou dan tegen Levski Sofia of Kairat Almaty zijn. Mocht het mislopen, kan het tegen Brand Bergen of Apollon Limassol. Apollon Limassol dat gisteren al speelde tegen Brand Bergen en ging winnen in Noorwegen.
1: Dat dan is hij vooral in eerste instantie focus op die tweede helft.
0: Elustondo, eerste baltoets. Meteen meegeven met Safaris. Kana wacht hem op. Gomez. Constantelias dreigend richting Mamar. Twee man voor zijn neus. Ambros nu weer richting Gomez. Michailidis probeert binnendoor Constantelias te bedienen.
1: En weer de binnenkant bij Mamar, hè, dat ze daar proberen.
0: Ja, we hebben ook die wedstrijden tegen Hammarby gezien. We hebben ook gezien dat verdedigende werk bij Mamar, dat dat nog voor verbetering vatbaar is. Ambros. Ja, Mitu gaat er even aanhangen. Ambros stoot bij Tvetkovic tekort. Galidis zit ertussen. Dan goed gedraaid door Tyson.
1: Ja, Ambros, dan doet hij zo'n goede beweging naar voren om dan uiteindelijk die bal gewoon niet goed genoeg in te spelen. En daardoor toch een aantal mensen weer volledig uit positie.
0: Zo'n Joe Kenny, goede voorzet. Iets te dicht op Koosmans. Ik zag hem ietsje meer wegdraaien, maar gelukkig was dat niet het geval. Dat valt mee dat die controle van Tyson minder is. Ambros toch geen balbezit.
1: Ja, hij moet gewoon nu die hele flank afdwijlen. En dan moeten ze meer gaan centraal.
0: Oh, weinig steun voor Mamar. En dus genoeg volk weer terug bij Pauk. Zag je weer die diepgang bij Svetkovic. Die wilde nog wel een lange bal.
1: Ja, maar dat weet je. Als Mamar aan de bal komt daar op die flank en de ruimte is er, dan moet je gewoon de reactie hebben als spits of als middenvelder om daar zo snel mogelijk proberen in die 16 te geraken.
0: Biancone. Mamar op de flank. Biancone. Dat is een moeilijke bal voor Onyaseke. Michailidis. Ambros is net iets sneller in de duel ging. Wachtte daar iets te veel af, waardoor Gomez kon inschuiven.

0: Dat is dan Telias. Mamar. Draait weg, geen fout van Mamar. Was dat Telias wilde te graag. Cvetkovic. Cvetkovic, ze kan. Nou, wordt nog aangetikt.
1: Ja, ja, ja. Maar Onyaseke moet ook teken doen richting de man in balbezit. In dit geval Cvetkovic, wat hij wil. Want staat er, maar maakt niet echt een indruk van ga ik naar de buitenkant, ja, naar de binnenkant. En dan vertrekt hij te laat naar de binnenkant. En dan is het momentum voorbij. Dus hij moet veel sneller een beslissing maken om op die manier Cvetkovic een kans aan te geven. Naar de buitenkant, naar de binnenkant of een andere optie.
0: Ze kan die het daar wel goed heeft, zich heel breed maken om uiteindelijk die fouten incasseren. Die pas eigenlijk net iets te kort richting ze kan. En zo na 4 minuten in de tweede helft, vrije trap voor Anderlecht. Kana. En Diay. Onyaseke. Afvallende bal is voor Cvetkovic.
1: Maximaal eruit gaat ook. Hoekschop. Nee? Ah, het is toch een hoekschop. Cvetkovic,
0: ja, waarom Cvetkovic hem nu, ja, zo? Ja.
1: Hij trapt toch tegen de... Hier, dat was dat duelletje of dat contact.
0: Nee. Hiervoor kun je geen penalty fluiten, Jill.
1: Constantel is al 2 keer. Hè?
0: Ja, hij wordt al even aangetikt, maar...
1: Derde keer dat hij erbij is bij zo'n situatie in de 16. Ja. Nee, dit was te weinig. Maar dat was ook bij Lanzana.
0: Ja, natuurlijk. Het is niet omdat er contact is dat het per definitie een fout is. Nee. Maar Onyaseke probeert er voorheen te gaan. Gaat over het been van Michailidis, maar ook te veel gezocht, vindt Martinez. Tyson onder druk gezet door Mamar. Inwerpen voor Pau.
1: Onyaseke misschien net iets te braaf door...
0: Hier.
1: Er was ook contact van de verdediger die eerst de bal raakte. Sowieso.
0: Mamar. Dat is het leergeld dat Onyaseke dus nu moet betalen is. Tegen grote jongens.
1: Ja. Het zal wel nog komen.
0: Niet vergeten, 17 jaar. Jaden Onyaseke. Ja, kon, hè. Die blijkbaar op zijn eerste training bij de Futures, toen hij eigenlijk nog een jaar of 14 was, tegen Joren Dom zei, ik ga je zo meteen poorten. Dat is wel niet gelukt. Maar het is wel echt een lefgozer. Nu moet hij wel terug achter Jonjo Kenny aan. En die leest het goed. Cvetkovic.
1: Onderlicht toch net iets beter in de wedstrijd gekomen. Niet meer alleen ondergaan. Ook zelf proberen net iets meer initiatief. Getuige daarvan die interceptie van Ndiaye.
0: Kana.

0: Petro. Dit is niet de man die ze aan de bal moeten laten bij Anderlecht.
1: Nee, maar dit is ook geen goede optie. Die,
0: is vaak als hij de bal... Het is echt wegtrappen, nooit...
1: Ja, maar
0: of zelden, zal ik maar zeggen.
1: Hij krijgt ook weinig opties in deze situatie. Zoekt natuurlijk een bespeelbare optie. Iemand die zich aanbiedt. Was niet echt het geval. En dan zo'n ziekenhuisballetje.
0: Biancone. Zvetkovic. Ambros probeert voorbij Gomez te geraken. Tegen de arm van Gomez.
1: Ambros een beetje te bravo. Kent dat wel? Hield zich in om het duel aan te gaan.
0: En dan tikt hij hem tegen zijn eigen arm en ja, haalt er wel voordeel uit in deze. Petro weer achteruit bij Kolzemans. Ook niet vergeten, vorig jaar voor Anderlecht liep het definitief mis in Europa, in Griekenland. In de play-off van de Conference
1: League. Hier zijn echt mogelijkheden.
0: Svetkovic naar buiten, Onyaseke. Oeh, die verwacht die bal niet meer. Ja, Kenny zat ernaast.
1: Hij verwacht vooral dat Kenny die bal gaat intercepteren. Daardoor is hij te laat in zijn reactie bij de aanname. Maar hier zat weer meer in. Goeie omschakeling, Anderlecht.
0: Hij heeft zijn vestje uitgedaan. Het is nog altijd warm genoeg. Dat hielp vorige week ook in het Astridpark.
1: Er komt er wissel. Ik had de indruk dat hij het teken gaf van iemand om zich klaar te maken.
0: Petro mag zich op kracht eigenlijk niet laten wegzetten tegenover Mitu. Mitu. Iedereen weer terug bij Anderlecht. Tyson. Gaan we dan misschien Antman krijgen, een debuut. Ondertussen Constant Elias gaat op de bal staan en wordt op die manier van de bal gezet. Svetkovic loopt met de bal over de zijlijn. Zonder meer de gevaarlijkste man bij PAOK, Giannis Constant Elias. Vandaag in een Griekse krant gelezen dat ze hem volgens sommige analisten hoger inschatten dan Christos Tsolis. Dat zegt toch iets. Ex-Brugge, nu Arsenal.
1: Dat lijkt me toch net iets te snel beoordeeld of geoordeeld.
0: Vooral omdat ze ongeveer even oud zijn.

0: het is te laat in die jaar.
1: Gele kaart voor in die jaar.
0: Ik dacht, Kenny gaat het door de been laten gaan. Richting de ploegmaat die erachter stond.
1: Dan had een DI hem zeker gehad, maar nu had hij Kenny. Zo nog 35 minuten op scherp. Wel de wisselen we krijgen inderdaad. Oliver Antman, overgekomen van Rangers, daar niet geslaagd na zijn goede periode bij Go Ahead Eagles. Ooit op jonge leeftijd gescout door Barcelona, maar daar nooit aan de slag gegaan. En het talent is er nooit helemaal uitgekomen, al had hij wel echt een goede periode bij Go Ahead Eagles. Als hij dat niveau aan kan tikken, dan hebben ze een goede transfer gedaan bij Anderlecht.
0: Wel, dan mag je nu meteen al beginnen in deze wedstrijd om dat te tonen.
1: Zivkovic, Constant Elias, tweede zone. Michailidis haalt hem terug. Zoveel scheelt dat niet. Hier ontkomt Anderlecht.
0: En wie staat daar voor de goal? Er staat er eentje van PAOK voor de goal die de bal net niet kan verlengen.
1: Als hij hem raakt is binnen. Misschien wel buitenspel van Michailidis. En dan voor doel de kans voor Elustondo.
0: Het was ook de enige die daar nog te vinden was in de 16. Dat is ook wel opvallend, vind ik, als PAOK daar in die situatie zo'n voorzet geeft dat daar niemand buiten Elustondo in de 16 staat.
1: Hier is PAOK opnieuw. Kenny met de voorzet. De kopbal van Thijssen komt er niet. Weer opgepikt. Dan Gomez. Genoeg gehinderd door Ambros.
0: Ja.
1: Flink ernaast. Dan kijken ze boos de Amerikanen op zichzelf. Trouwens, de tweede keer dat hij samenwerkt met de coach, met Litchi.
0: Ook hier weer dat snelle balverlies. Veel te snelle balverlies bij Anderlecht op eigen helft. Waardoor ze al in de problemen komen daar.
1: Ambros die misschien in eerste instantie ook deze Gomez iets beter kan afhouden. Maar goed, hij herstelt het wel. Even mee, vooral het hoofd naar beneden, oordeelt de scheidsrechter. Oh, met je 50-50 call.
0: Nu gaat er iemand toch weer aan de snappen aan samen. Is al een paar keer aan de snaps.
1: Ja, ook hij, Gil. En richting Hansana.
0: Maar het komt allemaal voort, Floris, doordat ze veel te snel iedere keer balverlies leiden. Waardoor ze in die opschakelmomenten niet in positie staan. Weer achter de man moeten lopen.
1: Ik begrijp dat hij dit laat doorspelen.
0: Net iets te laag voor Svetkovic.
1: Soks, ja, was ook nog afstand. Dus ja. Maar eigenlijk doorheen de hele wedstrijd dezelfde momenten van rust aan de bal gekend bij Anderlecht. Opletten nu voor de vrije trap. Kozemans komt en bokst hem weg. Maar Anderlecht ook dubbel zoveel fouten nodig. En dan PAOK om de tegenstander af te houden. Sikam haalt het van Santa Maria.
0: Ja, er leek wat beterschap, maar dat is al lang terug voorbij.
1: Thijssen. Antman, even doorjagen. Svetkovic probeert die energie wel te brengen. Niet evident bij deze weersomstandigheden. Ik heb toch ook het gevoel dat PAOK wat frisser oogt in deze tweede helft. Oké, ze hoeven niet achter die bal aan te lopen, dat helpt.
0: Nee, maar ze spelen ook thuis, hè. Ja. Dus je bent je status verplicht, je staat achter. Ja. Dus ze moeten sowieso meer gaan komen.
1: Centrum dichtgezet, daardoor wel de vrijheid op de flank. Inspelen tot bij Zaffer is moeilijke aanname, probeert er wat van te maken. Dan is Thijssen, krijgt de bal tussen de benen.
0: En dan weer weg is weg natuurlijk bij Anderlecht.
1: De allerbeste Thijssen uit zijn goede periode bij
0: Donetsk.
1: Die had vandaag al twee keer gespeeld.
0: Dat is al een tijdje geleden. Ik zag het er net ook met die versnellingen. Vroeger waren die veel sneller.
1: en is in principe ook niet meer de vaste speler op zijn positie.
2: Goed, wat wil je, 38?
1: Ja. Maar ja, Ali geblesseerd, dus mag jij weer opdraven. Was jij nog aan het voetbal op je 38e, John?
2: Nee.

0: a phase. Een uur ver in deze wedstrijd. Mitu op zoek naar Kanna. Wordt gesteund door een DI. De voorzet van Kenny is vooral wild. Aan de overzijde pikt Tyson hem op. Geen fout op Mamar, vindt de scheidsrechter. Tyson, lekker hak. Ja, dat hij nog kan voetballen, laat hij wel zien.
1: Dit is goed.
0: En nu, Antman. Zo, Svetkovic mag hier misschien net te lang op de bal. Probeert het wel recht te zetten. Maar tussen een bos van PAOK-spelers is hij de bal kwijt. Zivkovic. Voorzet, dan is er gefloten. Buitenspel of gewoon een fout?
1: Lijkt dan buitenspel eerder te zijn.
0: Taylor gaat erin komen, dat is een schot.
1: Buitenspel dus.
0: Ja.
1: Maar je roept het over jezelf af op deze manier, Floris. Het gaat niet blijven duren. Het is dat PAOK op dit moment nog niet echt scherp is in de 16 zelf. Dat ze nog niet aan kansen komen.
0: Gomez gaat eruit. Ook Santa Maria. Taylor, dat is voor in de defensie. Of gaat hij gewoon de plaats van Santa Maria innemen? In ieder geval deze Baba Rahman komt er ook in. Je zit al een tijdje bij PAOK. Een van de oud-gediende, zeg maar. Petro, wat zit er in dat flesje? Hij heeft alweer last van krampen, net als vorige week.
1: Ja.
0: Het is natuurlijk ook echt warm, bijzonder warm.
1: Toch opvallend wel dat hij het voor heeft, een centrale verdediger.
0: Daar is een wissel nodig. Bij Anderlecht. In principe zou dat Keita moeten zijn voor Petro. Ze hebben ook wel Baggi op de bank zitten. De zoon van Boubacar Coppa. Maar in principe,
1: maar dat is minder nieuws natuurlijk, ja, voor Anderlecht.
0: Ook vorige week had hij, zouden het echt krampen zijn of is het meer? Saliba warmt zich ook op.
1: De baas
0: van, kan zakken.
1: Ja, de baas van het laatste beeld heb je niet het idee dat het een kramp is natuurlijk.
0: Nee. Dus voorlopig even Kanna centraal mee achterin. Dan kan je Saliba brengen om op het middenveld te gaan spelen.
1: Ja, als je dat risico niet wil nemen met
0: met Keita, die mocht alleen maar de laatste minuten invallen tegen Amarby. Zowel in Stockholm als in Brussel.
1: Terwijl nu toch nog een goed half uur te gaan is. En dan heb je misschien met Kanna iemand die daar uit ervaren beter weg kan op die positie. En maak het gewoon niet echt moeilijk om Saliba daar centraal op de middenveld mee te gaan brengen.
0: Voorlopig even met 10 Anderlecht. Baba. Constantelias ziet de ruimte op de flank. Goeie bal. Kenny. Zafiris inspelen tot bij Zivkovic. Afgeblokt door Kanna.
1: Ja, nu wordt het nog moeilijker natuurlijk met dat mannetje minder om eruit te geraken. Zo snel mogelijk wisselen, zou ik zeggen.
0: Maar in die tweede helft, nog meer dan in de eerste helft, Kenny diepgang. Zivkovic meer naar het centrum. Omdat levert toch voor gevaar op. Dat levert gevaar op.
1: Echte kansen zijn er nog niet geweest, hè, Floris. Het is niet dat Anderlecht.
0: Maar wel dreigend, Jill. En je voelt ook wel dat Anderlecht
1: ze roepen het over zich aan.
0: Zivkovic. En dan Petro terug tussen de lijnen. Kan hem wegkoppen.
1: Het gaat niet blijven duren als je op deze manier constant achter de feiten aanloopt. Op een gegeven moment gaat toch eens die opening vallen.
0: Svetkovic. Ambros.
1: Te makkelijk.
0: Zivkovic gooit hem nog eens voor doel. Mitu kan er niet bij. Maar dan was dat Tegias weer tegen de grond. Zit er overal tussen. Giannis Constantelias.
1: Het duurt nu zo lang om dan iemand. Ik hoop dat er iemand klaar staat. Oké, de bal is nog niet buiten.
0: balbezit meer en meer voor Pauk. Anderlecht moet gewoon terug. Daar is Mitu. Ja, de poging van Constantelias afgeblokt door de Franse muur Petro Biancone.
1: Goed gedaan van Svetkovic.
0: Svetkovic nu de diepgang zoeken. Versnelling van Ambros als eerste bij de bal. Mamar is mee. Aan de overzijde is Antman. Mamar. Antman.
1: Het is een moment.
0: Oliver Antman met de voorzet. Svetkovic hier uit de spel.
1: Buiten spel.
0: De vlag de lucht in. Drie kwart wedstrijd ver. Ja, staat daar gewoon geparkeerd. Naar de overzijde. Constantelias ziet Sivkovic. Een DI er meteen naartoe. Eindelijk eens een dreigende omschakeling van Anderlecht. Oké. Sivkovic. Meters buitenspel. Tyson. Baba. En dan een DI. Taylor ook maar half ertussen. Svetkovic nog maar eens met de inspanning. Kan de bal net niet binnenhouden.
1: Wisselen ze snel mogelijk toch een...
0: Dan komt er nog een drankpauze. Dan is dit het geëikte moment, zou ik denken. Hoeveel energie zit er nog bij Mihailo Svetkovic?
1: Maar dit duurt toch veel te lang. Er is al de fase geweest met die afgekeurde goal waar dat kunnen gebeuren. Er is nu die bal buiten geweest. Zal het toch al lang kunnen die wissel doorvoeren?
0: Ja, nu zijn we officieel drie kwart wedstrijd ver. Dus zou het kunnen. Ambros kijkt. Tyson dreigend. Misschien komt er geen in de tweede helft. Kan ook. Informatie hebben wij helaas niet gekregen. Zafiris. En voorlopig blijft Petro ook nog maar staan. Zafiris met de voorzet over Mitu. Ik heb de indruk dat het weer beter gaat met Petro.
1: Ja. Oké, dit is wel gekomen.
0: Even rust in de tent.
1: Ik zou zeggen, als het nu nodig is...
0: Nu wisselen. Gaan we drinken, ja. En dan kan er gewisseld worden. Maar Anderlecht laat Pauw komen. Voorlopig levert dat weinig grote kansen op. Maar als je nog een kwartwedstrijd op deze manier speelt, zoals jij al vaak aangeeft, Jill, dan mag je niet verwonderd zijn
1: dat je toch een keertje gaat slikken. Ja. Ja, gelukkig zijn ze niet echt scherp bij vooraan, niet te weinig gezien. De voorzitter komen, maar die zijn vaak niet goed of te ver. Geen schoten uit de tweede lijn, tot nog toe ook.
0: Goed nieuws, het is iets kouder geworden. Het is 29 graden. Maar het zijn we. Wanneer was het? Vorige week, denk ik, toen ik...
1: Ik zie toch dat het net 30 staat.
0: Ja. Het is maar waar de thermometer staat, zeker. Maar ja, dat was vorige week in Brussel niet anders. Gilles, toen ik thuis kwam, gaf de auto ook nog aan 29 graden.
1: Maar ik moet je zeggen, Floris, destijds speelde ik veel liever in zo'n temperatuur dan in de winter.
0: Maar jij bent een kouclub.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Er zijn voetballers die liever...
1: Nee, ja, echt waar.
0: Ik weet bijvoorbeeld Wesley Song, om het over een andere spits te hebben, die vond het heerlijk om het koud weer naar buiten te komen.
1: Ik kreeg vaak het verwijt van Johan Boskamp toen van, het is jouw dag niet vandaag, hè.
0: Met een zomervoetballer.
1: Ja, echt waar.
0: Jeremejeff gaat erin komen bij PAOK. Ervaren Zweed, 32 ondertussen. Sterke grote spits. En zoals ze in Brussel zeggen, niet Jeremejeff, maar...
1: Jeremejeff.
0: Voilà. Ook bij Anderlecht de wissel Saliba in de greef. Met het nummer 18. Is het Ambros naar de kant. En ook Svetkovic boegestreden.
1: Nou, wel weer belangrijk geweest na die terugwedstrijd thuis tegen Hammarby. Ook vandaag weer bepalend, tot nog toe alleszins.
0: En dan toch opvallend vindt, iedere keer opnieuw, is dat Vitor Bruno zich kan laten staan.
1: Ja, ja. Terwijl je hem eigenlijk grote delen van de wedstrijd niet ziet.
0: Hier nog zijn doelpunt. Vinnig gereageerd. En hij zet de andere eigenlijk in een zetel.
1: Ja. Maar weet je wat het is? Misschien net als in die vorige wedstrijden hoopt of gokt Bruno
0: op dat
1: erop.
0: Ene moment
1: op dat ene momentje, ja.
0: wel kan, hè. Toch ook raar bij Petrol. Ik dacht echt, het is einde wedstrijd.
1: Ja, staat hij gewoon, blijft hij gewoon staan.
0: Zonder dat toch echt krampen geweest, hè. Nog 20 minuten. En wat toegevoegde tijd. Mamar. Voor de neus van Baba. Antman. Goed werk van ze kan in dat duel met Michailidis. Saliba voorbij Michailidis. Minder inspelpas.
1: Dat is dan minder in het register van Saliba.
0: Zal toch ook wel gebrand zijn op een goede prestatie na die rode kaart in Stockholm.
1: En zo hoort het gewoon, die concurrentie, hè, dat iedereen elkaar scherp houdt.
0: Kenny gooit over doel op zoek naar Jeremejeff. En dan Petro de half naast, de redding van Kozemans. Een redding die hij altijd moet maken.
1: Ja, ze waren een beetje kwijt. Een beetje misverstand daar met de twee centrale verdedigers. Discussie onderling. Positie Petro.
0: Onder de bal.
1: Niet echt optimaal. Gelukkig dat Jeremejeff de bal niet echt goed kan meenemen.
0: En Petro die dan toch nog handig even contact zoekt. Om het Jeremejeff zo lastig mogelijk te maken. Alexander Jeremejeff. Weer die voorzet. Weer op zoek naar een van die grote mannen. Mitu en Jeremejeff. Zafiris. Nog eens terugleggen. De poging van de Taylor. Een bal die Kozemans kan laten vliegen.
1: Hij is een schotje buiten de 16. Zal ik dan maar denken. Toch in de tweede helft. Want we hebben er weinig gezien van op die positie bij Pauk.
0: Moeilijk om die van op die positie met links binnen te trappen. Vorig jaar beste aanval uit de reguliere competitie in Griekenland. En ook in de kampioenschapsfase nog flink gescoord. Daar ook de beste aanval. Dus ze weten wel wat doelpunten maken is. En de doelpunten komen vaak van verschillende posities bij Pauw.
1: Ja, en ook in die vorige ronde scoorden ze 5 keer.
0: Ja, waaronder 3 keer Constantelias.
1: Ja, dus toch wel een pluim voor Anderlecht. Net als Hammerby trouwens, die ook veel scoorde. Mm. Dat ze dat onder controle hebben kunnen houden.
0: Constantelias tot bij Taylor. Michailidis. Zivkovic weer met de voorzet. Opgepikt door Baba Rahman. Dat is er eentje voor Mamar. Probeert weg te draaien van Zivkovic. Wel inwerken voor Pauw. Ja, Mamar en Zivkovic even duwen en trekken. Even uitleggen, jongens, dat hoef ik niet meer te zien. Zivkovic. Voorzet. Voorbij alles en iedereen. De Greef. Ja, die momenten als deze toch ook zal moeten grijpen om zijn plek in deze ploeg af te dwingen. Zivkovic met de voorzet. En dan Kozemans.
1: Je ziet dus wel, hè, vaak die het voorzetten, zowel van op links als rechts. En ze hebben nu zeker met die tweede spits erbij.
0: Met Jeremejeff, ja.
1: Ja, nog meer gestalte, maar... Uiteindelijk komt er relatief weinig gevaar van voort.

0: toch nog zeker 15 à 20 minuten kunnen volhouden.
1: Vrije trap voor Pauk. Zivkovic.
0: In de hoop dat er geen enkele keer een bal is goed valt of in de kluts daar blijft hangen voor een voet van een speler van Pauk.
1: Taravel als man van de standaardfases meekomen coachen. Maar ook dit niet gevaarlijk genoeg van Pauk. Er is wel constante dreiging van de Grieken.
0: Ja, er is druk op die verdediging, zowel van op links als rechts vaak die voorzitten, maar uiteindelijk tussen de palen relatief weinig.
1: Sikan. Antman. Is dat
0: Antman van de vlak of de arm? De arm blijkbaar gebruikt.
1: Taylor ging wel makkelijk liggen. Oh, de bal moet op de juiste plaats genomen worden. Jan Sana blijft daar maar praten. Ja, kan natuurlijk gewoon Spaans spreken. De Nederlandse Spanjaard met de scheidsrechter.
0: Net wegrijden van Sikan op het moment dat hij die bal wil aannemen.
1: Zafiris. Amman. Voorlopig zijn stippel nog niet kunnen drukken. Sikan. En dan Taylor helemaal terug tot bij Pavlenka, die nog niks hoefde te doen in deze tweede helft.
0: En eigenlijk een beetje een kopie van de wedstrijd op Hammerbeu in die tweede helft ook. Op Anderlecht te weinig kunnen brengen in balbezit. En hier was het ook in de eerste helft het geval.
1: Ja. Ik heb de indruk dat het ook nog net iets minder is. Oké, betere tegenstander natuurlijk dan Hammerbeu. Laat de bal liggen. Kan Anderlecht er nog eens uitkomen. Jan Sana tot bij Kanna. En Di. Kanna voorbij Mitu. En dan niet voorbij Constantelias. Bal weer opgepikt. Jan Sana. We gaan zachtjes aan richting de laatste 10 minuten. Maar tel daar toch ook nog maar een minuut of 5 bij. Zo dadelijk in de toegevoegde tijd.
0: Die bal niet kunnen bijhouden. Oké, dat wordt onder druk gezet als spits, maar dan moet je gewoon die passing veel beter verzorgen.
1: Goed werk van Biancone. Even het lichaam zetten.
0: Goed gedaan, sterk.
1: De handen op elkaar van Victor Bruno. Die ook gisteren niet heeft getraind in Griekenland. Zoals hij ook niet heeft gedaan in Stockholm. Is toch een beetje bang voor spionnen die naar de training kijken.
0: Ja, en zolang het goed uitrijdt wordt het een beetje een bijgeloof ook. Hè?
1: De Grieken reageerden er wat laconiek op. Die zeiden, ja, wij doen het wel.

0: leverde een doelpunt op.
1: Diagne is nog altijd veel niet mogen opkomen.
0: Dat staat er nog steeds. Is dat de nieuwe regel? 1 minuut aan de kant blijven. Nog net. Biancone, die daar zich heeft bezeerd. Ik heb de indruk dat Kozemans die bal wel kon komen halen, mocht Biancone er zich niet tussen gooien. Derde hoekschop voor Pauk. Constantelias. Mitu Petro hebben elkaar stevig vast. Hier komt die bal van Constantelias. Makkelijk geplukt door Kozemans. Het is stilaan beginnen aftellen voor Anderlecht.
1: En die zijn nog altijd staan te wachten. Hè? De lijnrechter. Nu mag je erop, denk ik.
0: Een minuut is lang, Jill.
1: Nu mag je erop. Dat is een meevaltje voor Canna.
0: Dat is de nieuwe regel om het
1: tijdtrekken tegen te gaan.
0: Als je het spel laat stilliggen, dan moet je een minuut aan de kant. Een DI. Diepgang bij Saliba. Een DI blijft lopen. Ah, goed van De Greef. De Greef, mindere bal richting Sikan. Een bal van op 4 meter.
1: Maar dat is eigenlijk een beetje tegen voor die tweede helft in balbezit wat Anderlecht betreft. Hè. Te vaak onzuiver, te snel balverlies.
0: Maar nog steeds 0-1 voor. Saliba. En behalve die penalty heeft Kozemans eigenlijk geen grootse dingen moeten doen in deze wedstrijd. Ook al was er voortdurend wat dreiging van Pauk. Nog 10 minuten stand houden, zeg maar. Jansana is ook lang achter dan.
1: Ja. En dat heeft te maken gewoon met zijn handelingssnelheid die net iets te laag ligt. Waardoor hij de kans biedt aan de tegenstander om tussen te zitten. Maar net te laat. Deze constateert.
0: Pelkas gaat erin komen. Allemaal ervaring zat. Ook een 30er. De 19-jarige Mitu naar de kant. 1 keer gezien, maar hij liep te snel de grote baklijn in en dus geen gelijkmaker. Mamar. Mamar levert in bij Taylor. Nu nog opletten. Dan Sikan aanvallen de fout.
1: Schouder zal hij claimen.
0: Hij is ook echt een man op. Hij liep weg van de bal.
1: En er zal wel wat schouder bij zijn wat Sikan betreft. Maar het zal niet tegen de schouder geweest zijn van zijn tegenstander. Het was tegen de rust.
0: Ja. Het was ook echt chargeren even.
1: Ook hier weer. Je zag dat balbezit. Maar Mamar die dan onnodig of te snel balverlies leidt. Waardoor anderen moeten weer goed maken.
0: Voorzet van Pelkas op zoek naar Michailidis. Kozemans in 2 tijden. Ook buitenspel.
1: Ook hier weer, ondanks het buitenspel, goed geanticipeerd van Kozemans. Je mag wel zeggen dat hij eigenlijk weinig werk heeft moeten oplossen daar. Maar uiteindelijk heeft hij toch wel noodzakelijk gedaan door die strafschop te gaan pakken. En op die manier die voorsprong te behouden voor Anderlecht.
0: Hier nog eens kijken. Inderdaad, buitenspel. Kozemans hoe dan ook op de goede plek. Komt er nog een slotoffensief van Pauk? Want zij zullen toch ook niet tevreden zijn met deze stand. Achterstand naar Brussel afreizen. Anderzijds zullen zij hetzelfde denken als vele mensen over Pauk. Ja, dit is geen wereldploeg, dit Anderlecht. Hier mogen wij in principe ook niet van verliezen, zoals
1: nee,
0: we denken.
1: 0-1 is natuurlijk een heel gunstig resultaat voor Anderlecht, maar het is niet dat je daardoor 100% zekerheid hebt van die kwalificatie. Een goal is snel gemaakt, dat zagen we trouwens bij Anderlecht na een minuutje of na 16 seconden.
0: Anman.
1: Maar het is vooral
0: niet voorbij Taylor. Maar goed inspelen. Constantelias.

0: De benen van Biancone opgepikt door Mamar. Maar ook dit is een fout natuurlijk.
1: Oh, Zivkovic echt op zoek naar die fout.
0: Nou, hier het voordeel gelaten, zo kan die counter van Anderlecht te komen, maar alweer dat vooruitvoetballen dat er niet uitkomt bij Anderlecht. De greep die wat vervelend doet, probeert daar Zafiris met een kaak aan te smeren.
1: Rustig blijven.
0: Even het hoofd erbij houden. Geel voor Elustondo. Wellicht wegens het aanhoudende protest.
1: Hij spaart zijn landgenoten niet.
0: Belkas. Nou, in één tijd. De greep op de goede plek. En die AI houdt de bal binnen. Kjell Anderlecht is dreigend gaan counteren. Baba Rahman houdt een DI af. Inwerpen Anderlecht. Goed werk van een DI.
1: Ja, als je dan toch niet kan opbouwen, zorg dan dat je in balbezit blijft. Of dat je het...
0: Ja, de scheidsrechter begint nu al te tellen en nu denkt een DI. Ik moet een tempo maken. Want dit is een fout, toch?
1: Ja.
0: Als hij kan vragen, is de derde, vierde keer. Hij heeft net geel gekregen, Elustondo.
1: Hij gaat niet zo snel die tweede trekken, maar uiteindelijk, als het nog geen gele kaart zou geweest zijn, had hij hier een keer gele kaart verdiend wel. Ja.
0: En zo tikt de tijd weg in het voordeel van Anderlecht. Nou, gewoon de vrije trap.
1: Herbeginnen.
0: Ja, en Kanadi gooit de bal naar de juiste plek. Ook niet meer dan dat.
1: Nee, maar ik bedoel, wat was er aan de hand?
0: Even. Ja, het is vooral comedie van Constant Elias. Zeker niks aan de hand. Ja, wel, even handje klap, maar ook niet meer dan dat. Het is ook warm voor de scheidsrechter. Kenny gaat nog eens diep. Meteen voorzetten. Saliba op de goede plek. En die AI. De greep draait goed weg. De bal weer opgepikt. Zafiris. Kenny. Nu wat meer hoogdringendheid bij Pauk. En Elustondo. Zivkovic. Zafiris. Van hoekschop. Dan had hij die bal niet goed verwerkt.
1: Ja, las het wel goed, anticipeerde op dat paasje, maar kon dat niet meer goed maken door die druk. Een klein foutje misschien.
0: We gaan richting de slotminuut van de reguliere speeltijd. De focus houden. Belkas met de hoekschop.
1: Wanneer scoorde Hummerby alweer, Floyd?
0: Minuut 87.
1: Daarom. Ja.
0: Hier komt die hoekschop. Weggekopt door Sikan. Altman als eerste om druk te gaan zetten. Constant Elias. Steeds Constant Elias zoekt hem weer richting Kozemans, kan hem laten lopen.
1: Opvallend vind ik het. Weinige echte gevaar dat ze gecreëerd hebben in die tweede helft, ondanks de druk die ze uitgeoefend hebben. Vaak ja. Voorzetten die tot niets leiden.
0: En zo lijkt Anderlecht in een wedstrijd waarin het aan de bal zeker niet de beste was.
1: Absoluut niet.
0: Hier toch gewoon weg te gaan met een 0-1 overwinning. Waarin je alles bij elkaar ook niet veel kunt tegen inbrengen. Omdat Pauk gewoon ook te weinig kans heeft gecreëerd.
1: Ja, dat is het.
0: En misschien nog een tweede, waarom niet? Een DI. Kenny wacht hem op. Hoeveel toegevoegde minuten krijgen we nog? Saliba. 5 minuten. Deels te maken met de drankpauze.

0: Kozemans.
1: Nou, thuis publiek wat aan het fluiten. Hebben niet echt een slotoffensief gekregen waar ze misschien wel op hoopten. Foutje alweer was. Kan die bal nog weg? Levert hem geel op. Onnodig.
2: Ik vind dat hij altijd benadrukt wordt in dit soort situaties.
1: Dit hoef je gewoon niet te doen.
2: Nee, maar ik kan hem ook wel begrijpen. Nou, als spits, heel de wedstrijd lang word je onder druk gezet, krijg je fouten tegen omdat je in de rug wordt geduwd en eigenlijk geen voordeel uithaalt. En als je dan zelf eens omgekeerd dat duel aangaat en die duw geeft, dan word je wel afgefloten.
1: Eerlijk, ik voel hier gewoon langs beide kanten niks aan.
2: Nee. Maar daarom dat ik het zeg. Ja. Het is niet de eerste keer. Straks was er ook een situatie. Oké, die was veel erger met die duw in de ribben. Ja. Maar er zijn zoveel situaties geweest waar je als spits het nadeel hebt. Mm-hmm. Terwijl het omgekeerd vaak niet wordt gefloten.
1: Hele stond een goede bal.
2: Niet slim.
1: En de voorzitter van Kenny Sikan op de goede plek.
2: Gelukkig ook niet goed uitgevoerd. Want het was niet slim van NDI.
1: Taylor. Zivkovic, toch even druk van Antman. In een debuut waarin weinig over te vertellen valt over Antman.
2: Ja, dat is vooral consolideren in de hoop dat af en toe eens een uitbraak zou komen. Die is er echt nooit geweest.
1: Was dat Elias? Nog even rondspelen. Baba Rahman met de voorzet. Kozemans komt niet. En nu wel via de borst van een DI.
2: Dit was wel goed gedaan. Wel gevaarlijk dat momentje daar voor de goal. Niemand die zich ervan kan voorgooien voor die voorzet.
1: Petro die daar genoeg Jeremie heeft gehinderd. Schitterend. Ja, je hoeft geen jarenlange ervaring te hebben om te beseffen dat het moeilijk is voor Pauk.
2: Uiteindelijk, als je naar de tweede helft kijkt van Anderlecht tegen Hammarby, dan zie je wel dat de kwaliteiten er liggen offensief om echt druk op uit te oefenen, om aan kans te komen, goed voetbal te brengen, snel te handelen, snel te combineren.
1: Gaat allemaal mee, het is zo'n dak waarin dat het allemaal meevalt.
2: Ja, het is een wedstrijd op verplaatsing, het is anders natuurlijk. De thuisploeg moet komen, jij moet zeker na die vroege voorsprong gewoon zorgen dat je daar maximaal voordeel kan uithalen. Alleen ja, in die omschakelmoment heb je gewoon te weinig gebracht.
1: Dat is dat Elias. Hij is voorbij zijn man. Kan nog eens voorzetten op zoek naar Jeremie. En de bal van te centraal. En Kozemans doet wat hij moet doen.
2: Het gevaarlijkste standje.
1: 94ste minuut. Beste mogelijkheid van Pauk in de tweede helft.
2: Ja, niet toevallig weer Constantelis aan de basis met die voorzet. Eerst het uitkappen van Saliba.
1: Indraaiende bal. Sikan weet het duel. Bal blijft hangen. En dan Petro. Jansana, weg is weg.
2: Nog een minuutje.
1: Nog eens pompen die bal. Maar even rust aan de bal nu. Antman zoekt geen diepgang. Nu wel.
2: Ja.
1: Dat is misschien ook niet de bal die
2: je
1: moet geven.
2: Goed, hij heeft weinig andere opties. Hè? Omdat je net zegt, ook Antman in die positie met zijn frisheid moet eigenlijk gewoon de diepte zoeken op de flank. En de kans geven aan Mamar om een keuze te maken.
1: Ja. Nu krijgt Pauk nog een moment. Zafiris heeft nog energie. Loopt dan Kozemans aan. Dat is een fout. En zo gaat het kostbare seconde verloren. Zafiris gaat zich excuseren. Kozemans kent de trucken van de voor. Hier wordt geen tijd bijgeteld, want er was er echt al een fout op de doelman. Maar de trucken van een doelman die gewoon kan gaan liggen, die zijn in principe ook verleden tijd.
2: En nog eens de beste kans voor Pauk.
1: Maar Kozemans voelde dat deze bal er niet in ging.
2: En hij raakt hem niet 100% lekker, hè. Kijk, zie je. Ja. Daardoor gaat hij ook stuiten eerst. Als je hem daar laag kan houden in één tijd in de vocht,
1: ja, dan kansloos.
2: Ja, dan ben je kansloos als doelman.
1: Alles bij elkaar. Eén goede kans.
2: Ja.
1: De 5 minuten toegevoegde tijd zijn verstreken. Nog een paar tellen. omwille van de al dan niet blessure van Colin Kozemans. Pauk zet nog eens aan met Jonjo Kenny. En die eye op de goede plek. En dan fluit de Spaanse scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd. Anderlecht wint met 0-1 van Pauk nadat het aan de bal best een matige tot slechte wedstrijd speelde. Maar na 16 seconden wel op voorsprong kwam.
2: En dat bleek voldoende. Er zijn wel die strafschopfouten geweest. 1 effectief gefloten, 1 niet gefloten. Om terug te komen voor Anderlecht, de VAR die fout op Ndiaye. Maar uiteindelijk, als je de wedstrijd in zijn geheel bekijkt, ja, Anderlecht is eigenlijk nooit in de problemen gekomen defensief. Er is nooit een of ander offensief of slotoffensief, nee, of wat je het ook mag noemen.
1: 1 kans.
2: Op het einde van de wedstrijd, en wat is het, minuut 93, ja, is er die ene mogelijkheid geweest. Dus al zo hebben ze het gewonnen.
1: Anders die weinige momentjes die Pauk had er even bij nemen. Het waren er niet veel, het waren niet echt grote kansen, maar ze waren wel voortdurend dreigend.
2: Dat wel, er was dreiging van de beide kanten. Hè. Ook op stilstaande fases zagen we dikwijls zo'n momenten. Hier een voorzetje die dan in 1 tijd voor de goal wordt gewerkt. En is het, wie was het, Elustondo, die de bal niet kan verlengen voorbij Kozemans. Trouwens opvallend, hè. Nogmaals, hij is de enige die daar in de 16 staat. Niemand aan de tweede paal. Hier nog eens zo'n momentje, een voorzet van op de flank. Richting de tweede man, hier gaat Petro wel in de fout. Hij heeft het geluk dat die bal dan nog eens op zijn achterbeen tikt. En daardoor de controle bij Jeremejeff niet optimaal is. En dan uit een moeilijke positie nog wel trapt. Te zacht voor Kozemans echt te verontrusten. Nogmaals, voorzet van op die rechterkant. En uiteindelijk is het dan...
1: Hier is Affairis, ja, aflegger, ja, voor Taylor.
2: Ja, dat was die trap uit 16. Kon. Nee. Het was eigenlijk de eerste of de enige trap... buiten 16, maar de manier waarop hij trapt zie je al dat hij, ja, qua positie niet optimaal staat. Ook van is links de gevaarlijkste of de beste man misschien bij Pauk die de bal voorzet. Uiteindelijk is het in de rebound dat de trap via de grond nog in het bereik komt van Kozemans die hem overtikt. Maar om nu te zeggen dat er zoveel gevaar was van Pauk, dat was ook niet echt het geval.
1: Nee, dat is dreiging zonder echt gevaar.
2: Tegelijkertijd, Anderlecht kan ook offensief eigenlijk niks op zijn konto schrijven in die tweede helft. Maar dat het bleek voldoende om dan die wedstrijd toch te winnen.
1: Uiteindelijk is er één moment dat we moeten onthouden uit heel deze wedstrijd, Schilderbeelden. En dat is na 16 seconden Svetkovic. Ja. De aftrap. En dan Colin Kozemans. Lange haal naar voren om die wedstrijd met veel panache te starten. En met veel geluk ook.
2: Ja. Dit valt wel mee, dit valt zeker mee. En, dan,
1: en dit is gewoon goed.
2: De assist van Lanzana zonder het te weten richting Svetkovic. Ja, en hij weet de goal natuurlijk wel staan, hij heeft dat al meermaals getoond. En dan zie je toch twijfel bij die centrale verdediger om in te grijpen.
1: Ja, en voorlopig misschien wel de man bij Anderlecht in de seizoenstart. Na 3 wedstrijden.
2: Ja, er was Sikan met zijn 2 goals, maar hij doet nu bijna even goed. En vooral ook, hij weegt net iets meer dan Sikan op die achterhoede. Is een van de eerste om aan te jagen, om de ploeg een beetje mee naar voren proberen te sturen. Dus benieuwd wat het wordt in de terugwedstrijd, Floris.
1: Ja, die is volgende week om 8:30 ook weer live te zien bij ons bij VTM2. Maar u hoeft niet zo lang op voetbal te wachten, want we zijn er dinsdag alweer. Vroege wedstrijd tussen Bodø/Glimt en Union in de voorronde van de Champions League. Die wedstrijd is al om 6:00. En woensdag is er ook voetbal met de Europese Supercup Paris Saint-Germain tegen Aston Villa. En dus, nog eens zeggen, donderdag dus de terugwedstrijd vanuit het Astrid Park. Anderlecht tegen PAOK. Ik dank u voor het kijken. Schilderbeelde, dank je wel.
2: Dank je wel, Floris.
1: Tot volgende week, zou ik zeggen, met voetbal. Anderlecht komt dit weekend aan de bak in de start van de competitie. Volgende week weer Europees. Maak er een fijne avond van en graag tot snel.

0: serieus niet. Wel. Nee, echt niet. Serieus niet. Het is echt mijn dag niet. Serieus niet. Echt niet.
1: Wel.
0: Nee, echt niet.
1: Mijn dag.
0: Wel.
1: Het is mijn dag.
2: Oh, mama.
0: Echt hartstikke lachen.
3: Voetbal, Formule 1, darten en de beste muziek. Gode Zone FM.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Techgigant Meta moet in de Amerikaanse staat New Mexico $567 miljoen betalen en Facebook en Instagram veiliger maken voor jongeren. Volgens de rechter zijn de platforms zo ontworpen dat jongeren er verslaafd aan kunnen raken en onvoldoende beschermd worden. Bij een flatbrand in Rotterdam is 1 persoon om het leven gekomen, zo meldt de politie. Het vuur was snel onder controle en de flat hoefde daardoor niet meer te worden ontruimd. Er rijden vandaag tussen Boksmeer en Venray nog geen treinen vanwege de natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray. Die brand is geblust, maar de brandweer houdt het gebied extra in de gaten vanwege de droge omstandigheden. Aan boord van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was waarschijnlijk toch geen munitie meer aanwezig toen daar een explosieve drone werd gevonden. Volgens de Duitse autoriteiten had het toestel de lading een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: But you're just a boy.
1: De beste muziek komt voortaan uit je PC.
2: Goede Zone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Acteur Peter Faber is overleden. Faber was bekend van rollen zowel op het toneel als op tv. Hij brak door in de jaren 70 met rollen in de films Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje en speelde in A Bridge Too Far van Richard Attenborough met sterren als Sean Connery en Anthony Hopkins. Daarna volgden films als Siske de Rat en Schatjes. Ook was Faber te zien in series als Prettig Geregeld en Duel in de Diepte. Peter Faber is 82 jaar geworden. Bij een schietpartij op een middelbare school in Thailand is een leraar omgekomen. Een tweede leraar en drie leerlingen

0: raakte gewond, melden de Thaise autoriteiten. Lokale media spreken over zeker 15 gewonden. De schutter was een leerling van de school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Na zijn daad pleegde hij zelfmoord. Op dezelfde school was begin dit jaar ook al een schietpartij. Toen werd een leraar gedood en raakte één leerling gewond. De ruim 900.000 middelbare scholieren in Nederland krijgen veel minder techniekles dan leerlingen in 2007. Het aantal lesuren in de onderbouw daalde sindsdien met 58%, terwijl in Nederland een groot tekort is aan vakmensen die met hun handen werken. De daling van het aantal techniekuren in het voortgezet onderwijs begon met de afschaffing van de zogeheten basisvorming. Sindsdien mogen scholen zelf bepalen hoeveel uur ze aanbieden, zolang leerlingen de kerndoelen maar halen. En de dikke Van Dalen gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek, heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Dat gebeurt na jarenlange campagne van actiegroepen Dolomina's en Schaamteloos. Zij pleiten al langer voor een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen. Het woord schaam zou volgens hen een negatieve lading geven aan een normaal lichaamsdeel. Met de opname in de Van Dalen krijgt de term een officiële status in de Nederlandse taal. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldenzone.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we meer gaan besparen. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Lieve mensen, welkom bij de Oranje Zomer. Een heerlijk publiek hebben we vanavond. Ook heerlijke gasten. Kijk eens daar. Lot Beukers, Pieter Kobelens, Raymond Mens, Job Kroester en Stacey Roodhuizen. Twee debutanten vanavond. Oranje Magen. Ja, de lat ligt hoog. Want Raymond, gisteren ook een debutant. Tim Nier, hoe voel je het gaan?
2: Aardige kerel, achteraf nog met hem gesproken. Maar we mochten niet vragen wie zijn vader was, volgens mij.
1: Nee.
2: Terwijl ik denk dan, ja, ik hoor iedere dag dat Harry Mens mijn vader is. En dat is niet eens zo. Dus ik zou zeggen, wees blij dat Ivonier je vader is.
1: Als je het hebt gemist, even nog een heel klein stukje van gisteren.
3: Tim, mag ik jou wat vragen? Want jij stelde net een vraag over jouw vader, Ivo. Dat boog je heel professioneel weer terug.
4: Ja, dat ga ik nu weer doen.
3: Vind jij het vervelend? Nee, maar vind jij het vervelend dat mensen daar gelijk over beginnen?
4: Nou, ik vind het niet vervelend, maar in principe vind ik het niet super relevant voor het onderwerp. Nee. Dus kijk, als het iets toevoegt, dan vind ik het leuk. Want ik ben trots op mijn vader, maar ik vind het niet relevant voor het verhaal.
2: Nou, ik vind het wel relevant, want ik ken jou niet heel goed. Maar als ik dan weet dat jij de zoon van bent, dat vind ik relevant. En vind ik interessant.
4: Ik maak een podcast over de Eredivisie, het gaat over voetbal.
2: Maar daar stellen we je ook vragen over.
4: Ja, nee,
2: daar zijn we ook in.
4: Nee, ik snap het.
1: Ja. Ik vond het een unaniem belachelijk groot succes.
2: Ja. Nou, misschien naar de twee debutanten vanavond. Wij bepalen hier wat relevant is.
1: Ja, want long time no see.
5: Lang geleden, hè?
1: Dat is even geleden.
5: Ja.
1: Wij kwamen elkaar een maandje geleden tegen bij de opnames van de Tribute.
5: Ja.
1: Want jij bent samen met David Bowie.
5: Ja, de enige echte Nederlandse David Bowie.
1: Je bent ondernemer nu, je hebt je eigen reclamebureau. Jij was op je 16e al eigenaar van Stacey Records. Talloze talentenjachten. Wat doe je nu eigenlijk?
5: Ik heb al 10 jaar een nieuw bedrijf. Dit is een soort reclamebureau, maar reclame is natuurlijk een heel vies woord. Wie houdt er van reclame? Niemand, denk ik. Maar ik maak dan een leuke reclame, dus ik heb het leukste reclamebureau van... Nee, wat lach jij?
3: Ja. Het is allemaal vies, maar ik maak een leuke.
5: Ik maak het leuk.
3: Okay.
5: Nee, ik maak branded entertainment. Dus alles. Soms zijn het tv-commercials, soms is het de verkiezingscampagne van de VVD. Soms is het een hele datingshow voor de ANWB of een gameshow voor een sportlijf.
1: Kan alle kanten op.
5: Kan alle kanten op, maar allemaal echt. Dus ik zeg al 10 jaar, echt is echt beter.
1: Zo
5: dus
1: is
5: zeker
1: het.
5: Nu met AI.
1: Wat ook echt was jouw tijd als jurylid.
5: Ja.
1: Kijk eens even mee.

0: lag er behoorlijk af. En ik, het, überhaupt je stemgeluid is niet heel erg aangenaam. In ieder geval niet in deze auditie.
1: Wie is dat?
2: Dat is Stevie Rogen.
1: Ik ken hem niet, joh.
0: Dat was toch televisie? Ja. Dat zie je niet meer. Nee, dank je.
3: Ja, over juryleden gesproken. Ja. Vandaag kwam het droevige bericht dat Johnny Kaagman is overleden. Ja, die kennen we natuurlijk allemaal nog. Van, en de muziek.
4: Zeker. Ik vond het, toen ik jong was, een hele sexy vrouw.
0: Ja. Heel sexy. Ja. Dat blauwe pakje.
4: Ja.
3: Earth, Wind and Fire, hè?
4: Ja.
0: Earth and Fire.
3: Earth and Fire, sorry. Ja. Ja. Heel goed.
0: Lijkt erop.
3: Ja, 79 is ze geworden, ze had Parkinson. Ja. Dus wensen alle naam.
5: Wat natuurlijk heel knap van haar is, maar dat heb je met artiesten soms, dat verschillende generaties die van verschillende dingen kennen. Want ik ken haar alleen van Idols. Maar jullie kennen haar weer van de muziek die ze gemaakt heeft. Ik ben 39.
0: Ah.
5: Ja. Wat dacht je, 49?
0: Nee, ik vraag het
3: niet. Andere debutant, jongens, hier in ons midden, dat is Lot Beukers.
6: Oh, jee.
3: Voordat ik even met je ga babbelen.
0: Oh, nee,
3: jij bent op YouTube all over. Jij wil mensen gezonder laten eten.
0: Ja.
3: Even een heel klein stukje, en dat vind ik wel een geinig stukje. Want ja, ik hou ook wel van snacks, maar zo kan het ook.
7: Kijk, ik ben voedingsdeskundige, maar ook ik hou wel van een snackje 's avonds op de bank. Ik heb zeg maar drie keuzes voor je die verstandigere keuzes zijn dan de normale chips. Dat is deze, want deze heeft namelijk eigenlijk alleen maar aardappel en zonnebloemolie. Deze, gemaakt van linzen en popcorn. En nou heb je heel veel varianten popcorn die ook al kant-en-klaar zijn, maar dat is allemaal met palmolie en extra suiker toegevoegd. Dus gewoon even zelf maken, dat is dan de beste optie. Joe.
3: Linzen, chips. Pieter, een droom die uitkomt.
6: Ik kan niet wachten tot de uitzending afgelopen is.
3: Maar Lot, fijn dat je er bent. Waarom ben je dit gaan doen? Waarom vind je dit zo belangrijk?
8: Ik ben zelf jaren geleden 40 kilo afgevallen. En uiteindelijk had ik zoiets van, dit moet ook gewoon anders kunnen. Ik heb alles geprobeerd eigenlijk wat iedereen gedaan heeft. En afvallen kan iedereen, maar het eraf houden, dat is toch vrij lastig.
3: Ja.
8: Dus ik ben gewoon heel erg gaan leren hoe het daadwerkelijk werkt. En ik vind het ontzettend belangrijk om mensen uit de dieetcultuur te halen. Want in Nederland, de voedingsindustrie is heel interessant. En de dieetindustrie ook. En heel veel mensen zijn daar heel erg teleurgesteld.
3: Zijn ze een beetje sarcastisch?
8: Ja, ja. Dus mijn missie is om zoveel mogelijk mensen hun autonomie terug te geven. En ze echt uit die dieetcultuur te halen.
3: Daar gaan we het uitgebreid over hebben vanavond. Job, jij bent ook door het dolle, want het boek, eindelijk klaar.
4: Nou, we hebben deze week, ik werk met Dennis Jansen al 4,5 jaar aan een boek, inderdaad. Hij loopt
3: met een geweldige titel.
4: Ja, knoester.
5: Hoe lang is daarover gebrainstormd?
4: Nee, dat was een van de eisen van Dennis. Hij zei, ik wil en een foto van Willem Rutte en de titel moet knoester heten.
5: Nou, het dekt de lading wel, dus.
4: Ja, het was eigenlijk bedoeld om het over het werk te hebben. Vooral, maar hij heeft het echt wat breder getrokken. We hebben 4,5 jaar enorm veel lol gehad. Heel veel gesprekken. Hij is meegegaan naar rechtbanken, TBS-klinieken. En ja, het is soms zware kost, maar we hebben ook echt veel lol in gestopt. En ik merkte de afgelopen week dat er ook soms emotie in zat. Nee, het is echt, het is een heel leuk project om samen met Dennis aan te werken.
5: Ja,
4: echt,
5: mooi man.
3: Dus het boek, het theater, gaat ook nog door?
4: We gaan in september weer een nieuw seizoen beginnen met de theatershow. Ja, dat doen we ook met z'n tweeën, plus iemand die gewerkt heeft in een kliniek. Dus heel veel leuke dingen.
5: Daar ben ik geweest, dat is echt interessant. Want ik weet niet heel veel van TBS, behalve wat ik in de krant lees. En dat is dan de basis. Maar hij legt in het theatercollege, zonder al te veel weg te geven, heel goed uit hoe dat daar werkt. En dan kun je zelf uiteindelijk als bezoeker, daar hou ik van, je oordeel vormen. Ja. Of dat dan goed is om hele zware misdadigers TBS te geven.
3: Het lijkt me in dat vakgebied dat nuance zeer op zijn plek is.
4: Ja, nuance is dan wel dat is een keyword vaak.
5: Ja.
4: En dat is ook waarom ik graag hier zit, om tegenwicht te komen ophalen.
3: Precies. Pieter, goed je weer te zien. Altijd fijn. En was je blij om te lezen dat de AIVD is verkozen tot een van de beste inlichtingendiensten van Europa?
6: Zeker. Maar er moet wel een klein stukje verklaring bij. In Nederland hebben we twee inlichtingendiensten. De MIVD, waar ik bij gewerkt heb. En de AIVD, dus dat zijn twee diensten. En die werken heel nauw samen. Waar ze de bonuspunten mee verdiend hebben is met name op het gebied van cyber. En daar werken ze in samen. Maar het feit dat ze in ieder geval nog steeds bij de top 5 worden doet me heel veel genoegen. Want als het over inlichtingendiensten gaat in ons land, we zijn te klein om bang voor te zijn en te groot om links te laten liggen. En Nederlanders kom je overal tegen. En dat is voor een geheime dienst die met agenten en veel informatie werkt.
3: Is dat goud waard?
6: Ik wel, ja. En ik weet die mensen ervoor moeten doen. Als baas mag je als enige zeggen dat je er werkt. En de rest die werkt of in Binnenlandse Zaken of bij Defensie. En als ze resultaat halen, dan ging dat altijd gepaard met een wijntje. En gewone chips van mijn bureau. En dan ging ik naar huis. Daar is het helemaal fout gegaan met mij eigenlijk. Maar dat hebben we later nog over, denk ik.
3: Goede tijden, slechte tijden, jongens. Dat is natuurlijk een fantastische soap. Maar er speelt momenteel nog een andere soap. Dat is de Infantino-soap. Ja. Toch, zo mogen we het onderhand wel noemen, Raymond.
5: Zeker een soap, ja. Ja, ja. Ja, en er is natuurlijk het overleg geweest. Hè. Daar heeft Chris gisteren al het een en ander over verteld in Marokko. Uiteindelijk is de conclusie van het overleg dat hij aan mag blijven. Maar wat mij dan weer opvalt, zelfs de mensen in zijn team... we hebben die Zweed gehad, ik ben zijn naam steeds kwijt. Laat me even Björn noemen. Die dan die... ik ben zijn naam oprecht kwijt. Maar die Zweed, die zat daarin, secretaris-generaal... en die had dan een brief laten lekken, ook nog naar de media... waarin hij zei van, ja, ik snap het ook allemaal niet. Ik zeg ook mijn vertrouwen op. Maar nu gaat iedereen weer met hem door. Reactie van de KNVB en de UEFA is dan, ja, wij blijven bij ons standpunt. We vinden eigenlijk dat hij weg moet. Maar ik denk dan weer, als gewoon toeschouwer van het hele spektakel... wat ga je dan doen? Dus nou, oké, je vindt dat hij weg moet, maar hij blijft zitten. Ga je hem dan proberen weg te stemmen?
4: Nou, ik denk dat als de UEFA echt voetbal stuk houdt... en de grote landen niet meedoen, dan is het niks meer, dat WK. Dan moeten ze
9: er al behoorlijk voor lul.
4: Ja, dat denk ik.
5: Maar hoe groot denk je dat de kans is dat de UEFA dat gaat doen?
4: Hoe langer ze dit volhouden, zeggen wat ze nu zeggen... hoe moeilijker het is om terug te keren.
5: Ja. Nou, misschien is dat de strategie, dat ze denken... we blijven dat gewoon zeggen en dan wordt zijn positie vanzelf onhoudbaar.
6: Die UEFA is dat die hele keurige organisatie... die altijd alles goed doet, allemaal keurige mensen werken... totdat ze betrapt worden en weg worden gestuurd.
5: Nee, jij bent net zo sceptisch als ik.
3: Pieter heeft wel een beetje gelijk. Het is een beetje de pot voor de ketel.
5: Ja.
6: Ik had het niet beter kunnen worden.
5: Ja. Nou, maar dat geldt natuurlijk ook voor de KNVB. Dat is de UEFA niet, dat weet ik wel. Maar Gijs de Jong bijvoorbeeld van de KNVB... die had toen het Nederlands elftal uitgeschakeld werd... nog een uitgebreid bericht op alle sociale media gezet... met fantastisch gedaan. En Infantino zonder hem had het nooit zo'n succes geweest.
3: Maar hij was vol lof over Infantino. Maar laten we eerlijk zijn, de man is toch ook gewoon een verbinder?
10: Today I feel Qatari, Arab, African, gay... disabled, a migrant worker.
0: Is het echt?
3: Toch een verbinder of een narcistische megalomaan?
4: Ja, Johnny, ik heb hier aan tafel een politicus... een diagnose op zijn hoofd geplakt, dus ik ga dat niet nog een keer
5: vragen. Bij hem zit je wel safer als bij Mark.
4: Ja, ik begrijp je het vraag, laat ik het zo zeggen, ja.
5: Ja.
3: Ja. Ja, ze kunnen hem wegstemmen, maar ik weet niet of ze dan genoeg stemmen hebben. Maar inderdaad, als de UEFA voet bij stuk houdt... ze gaan niet met de grote landen naar een wereldkampioenschap.
5: Kijk, laten we luisteren naar de mensen die er verstand van hebben. In ons geval zijn dat Chris Woerts en Nicky van der Gijp. Ja. En die hebben allebei gezegd... ja, wij kunnen wel zeggen dat Infantino heel erg slecht is... maar in de rest van de wereld of ligt hij heel goed... of, dat is ook naar buiten gekomen, al onkent de FIFA dat... wordt er bijvoorbeeld aan Marokko aangeboden... dat ze de WK-finale kunnen spelen in ruil voor zijn steun. En zij zeggen allebei, van der Gijp... en Woerts, hij blijft gewoon zitten.
4: Ja, maar dat hij in de rest van de wereld goed ligt... zie ik ook als een deel manipulatie. Want dat hij heeft gewoon kleinere landen groot gemaakt... die nu blij zijn met hem en daardoor vallen ze hem ook niet meer af.
5: Ja, en dus is zijn positie niet onhoudbaar, maar misschien wel houdbaar. En is dan de vraag, wat gaan de UEFA en de KNVB doen? Ja.
3: Zoals bij elke soap blijven we dit natuurlijk volgen. Ander nieuws van vandaag, er kwamen de details naar buiten... over het drone-incident in Leipzig. Een bagageafhandelaar... die kwam dat spul tegen. Is deze man niet de held van de dag, Pieter?
6: Jawel, hij zal ook blij zijn, want er zaten explosieven in... en die zijn niet afgegaan. Dus ik denk dat hij zelf ook zijn geluk niet op kan.
3: Ja.
6: Maar het bijzonder is, ik weet niet of er nog een kaartje van wordt vertoond... als je kijkt waar Leipzig ligt. Ja. Het ligt niet in de buurt van de Oekraïne. Het ligt ook niet in de buurt van Rusland. Dus het merkwaardige is, en het zorgelijke dus... dat het zo diep in Duitsland heeft plaatsgevonden... En er zijn natuurlijk een aantal mogelijkheden. Wie zegt dat het Russen geweest zijn? Dat was het vrachtvliegtuig wat naslag. Daar heeft de Oekraïne 5 tot 7 van. Het kan best zijn dat de Oekraïne dat als doel werd gezien... door middel dat vliegtuig op te blazen, wat gek is. Want dan moet je wel in een NAVO-land moet je iets doen. Maar het kan ook zijn dat een bepaalde organisatie... de Russen er slecht uit te laten zien en erop uit is... dat NAVO of Europa gekke dingen gaan doen. Want je kan doen en laten wat je wil. Maar het is wel een aanval op een NAVO-land... wat ook totaal verkeerd kan aflopen.
3: Ja, er wordt gesproken over een mogelijke hybride aanval. Wat betekent dat eigenlijk?
6: Ja, dat goed, omdat we nu in een... we zitten nu volgens de echte deskundigen zitten we tussen vrede en oorlog. Dus in die transitieperiode, zoals je dat wel noemt... dan gebeuren er allerlei dingen waarbij nieuws gemanipuleerd wordt... waar mensen in de war worden gemaakt... waar met verkiezingen wordt gerommeld, dat is digitaal. Maar er worden ook pijpleidingen stuk gemaakt... er worden kabels doorgesneden, dus het is van allemaal wat. Dat heet dan hybride.
3: Hoe gaat de NAVO hierop reageren? Of hoe moeten wij als Europa hierop reageren?
6: Nou, natuurlijk heel rustig en matig. Want anders kunnen we iedere week wel de oorlog verklaren naar Rusland. Waar we nu de problemen mee hebben is dat de landen die langs de Oekraïne liggen... die hebben nogal eens wat te maken met drones die van de koers afraken. De Baltische Staten hebben hetzelfde. Dus er wordt nu een beetje over gemopperd en dat laat men een beetje liggen. Maar het kan natuurlijk ook gebeuren dat het opeens achter elkaar gebeurt... en dat je dan een tweede Oekraïne hebt. Dus het is heel lastig om dat goed, om daar de goede consequenties uit te trekken.
5: Maar jij hebt het net over de inlichtingendiensten. De grote vraag is natuurlijk of zij enig idee hebben wie erachter zit.
6: Ja, natuurlijk.
5: Ja. Ja. Daar begint het mee.
6: Ja, goed, maar het punt is dat als je over dit soort dingen te veel mededelingen... natuurlijk heb ik ook wat navragen aan links en rechts... Maar als je dus exact vertelt wat er gebeurt... dan weet degene die dit als doel had... exact wat voor een effect die gesorteerd heeft. Dan wil je ze niet bij helpen. Ja. En dat is ook een van de problemen die we hebben. Wij vertrouwen onze eigen overheid niet. Laat staan inlichtingendiensten. En we hebben natuurlijk media die erop uit zijn... om ieder geheim zo snel mogelijk in de openbaarheid te krijgen als scoop. En daar lopen we het grootste risico. Daar wordt ook op gespeculeerd door landen zoals Rusland en Iran.
4: Maar als het de Russen zijn, Pieter... dan ik als niet als expert op dat gebied... zie dat dan toch als een escalatie. En waar mijn gedachten dan toch vaak naar uitgaan... als je zou weten dat het de Russen zijn en we doen niks als NAVO... dan denk ik weer aan de impeachment-politiek van vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Als je als NAVO alleen maar zacht reageert... Ja.
6: Dat zijn wel grote stappen, maar kijk, we moeten niet uit het oog verliezen... dat Rusland zijn handen vol heeft aan de Oekraïne. Ja. Deze superpower is nu al 4 jaar, is al langer in oorlog met de Oekraïne... dan onze Tweede Wereldoorlog heeft geduurd. Dus als je niet in staat bent dat land eronder te krijgen... tussen aanhalingstekens, word ik daar niet zo nerveus van. Het vervelende alleen is dat zij natuurlijk hun best doen... om te stoken tussen Europese landen. Te stoken dat de Oekraïne wel of geen lid wordt van de Europese Unie. En daarmee manipuleren ze ook vaak feiten. En daar helpen we ze bij, want wij pakken dat op. We maken er groot nieuws van. We proberen het achterste van de tong te laten zien... We hebben diverse kranten die het fantastisch vinden... om daar de ondersteun boven te halen.
5: Dat is hun, dat is alleen wijzer. Dat is hun werk. Dat is irritant, maar dat is hun werk.
6: Nou ja, dat zullen we zien als wij al jouw gegevens op straat gooien... omdat je toch een bekende Hollander bent... en iedereen voortdurend met rotjes en fakkels voor je deur staat. Dat wil je ook niet. Dus dat is...
5: Nee, maar wij zijn er hier ook allemaal in geïnteresseerd... want we hebben het er nu ook allemaal over.
6: Jawel, maar dat, we kunnen het ongeveer in zijn algemeenheid duiden... maar ik heb in mijn tijd meegemaakt... dat we ook wel eens een keer een meeting hebben gehad met alle hoofdredacteuren... dat een aantal dingen op moesten houden. Want er zitten ook geheime operaties achter. Er zitten mensen in, zoals jij en ik, Nederlanders... die je niemand zomaar kent... die er dood van kunnen gaan. Dat is nogal wat. Dus we moeten ook snappen dat in deze bijzondere periode... hoeven we ons niet echt ongerust te maken... maar we moeten de overheid vertrouwen... en we moeten ook een beetje werken aan onze weerbaarheid. En als wij voortdurend ons eigen land wantrouwen... dan speel je al degenen die niet het beste met ons voor hebben in de kaart. Dat moeten we niet doen.
5: Overigens, ik weet hoe jij dat ziet, maar jij zei net van appeasementpolitiek. Dus we laten het ons gebeuren. En ik ben met je eens, dat lijkt misschien soms zo... maar een van de redenen waarom natuurlijk Oekraïne... inderdaad al een paar jaar Rusland op afstand houdt... A, ze zijn heel heldhaftig daar, maar B... al die wapens worden geleverd vanuit Europa.
4: Jazeker, maar als het escaleert en het komt echt binnen Europa... dan maak ik me zorgen als we te passief zouden zijn.
6: Nou, ik vind dat niet juist is, want waar we nu heel hard aan werken... en ik moet zeggen dat we daar best wel grote stappen in maken. We hebben het vaak gehad, hoe voorkom je dat die dreiging werkelijk oorlog wordt... Ja, door te zorgen dat je afschrikking hebt. En dat bereik je door te laten zien dat je een sterk land bent... die goede spullen heeft. Er wordt echt heel veel geïnvesteerd. Het gaat ook om heel veel geld. En er wordt veel gedaan om met name tegen drones op te kunnen treden. Want dat vervelende is dat die kun je ook in vredestijd inzetten. Dat hebben we al meegemaakt. En je weet niet wanneer het zich tegen je keert. Maar de Russen, daar zie ik echt... Ik word er niet nerveus van.
3: We gaan daar straks nog even over verder praten. Dit is de Oranje Zomer, Stacey.
0: Ja, gezellig. Ik zit er tussen misdaad, oorlog, Trump.
3: Ja, nou, ik gooi het even over een andere boeg. Heb jij wel eens iets pikants gestuurd naar je geliefde?
0: Oh, ik denk dat ik weet waar je op doelt. Nee, niet naar die foto, maar ik bedoel, je doelt op dat nieuwsbericht van die man van de NPO.
3: Ja.
0: Erg, hè?
3: Ja.
0: Hoe kan je dat doen?
3: Dat is geen antwoord op mijn vraag.
0: Oh, ik ben wel journalist. Heb ik wel eens iets pikants gestuurd naar mijn geliefde?
3: Ja.
0: Dit ben ik niet, hoor. Nee. Dan wel zonder hoofd, denk ik. Zo slim ben ik dan. Ja,
3: heb jij wel eens een dikpik gehad, Raymond?
5: Ja, gehad wel. Maar ik... Nee.
3: Ja, ik
9: zeg toch niks geks?
5: Nee. Wel, gehad? Ja, nee, heel vaak. Ja.
4: Nee, we gingen heel blij bij kijken namelijk.
5: Oh, nee, omdat ik moest lachen, daar hadden wij het voor de uitzending over. Toen zei je dat, toen zei ik inderdaad, ja, ik krijg dat best wel veel. Maar mijn reactie is altijd hetzelfde, dat ik dat ook helemaal niet leuk vind. Kijk, nee. Als ik een hele knappe jongen zie, dan wil ik best een foto ontvangen dat hij heel sexy in een zwemhoek op het strand staat. Maar een dikpik, ik heb dat zelf ook nog nooit
3: oprecht. Je zegt, ik krijg het best wel veel?
5: Ja, van mannen die dat dan sturen zonder dat ik erom vraag. Want ik vind het ook niet leuk om te krijgen.
3: Nee. Nee, ik heb dat nog nooit gehad. Nee. Ook nog nooit gedaan.
5: Ook niet, want dat heb ik ook wel eens, dat ze dan je sokken willen om eraan te ruiken.
4: Wat zeg je nou weer?
0: Ja,
5: zou je je sokken op willen sturen, vragen ze dan. Maar dat doe ik ook niet.
4: Dan vragen ze op je
5: Heb jij dat nooit? Ben ik nou de enige
4: die dat vraag heb ik nog nooit gehad, nee. Ja.
3: Maar goed, Stacey heeft wel gelijk. Er kwam een bericht naar buiten. Ik dacht dat dit wel een beetje passé was, maar...
5: Maar dat dacht ik dus ook.
3: Menno de Boer, hij is geschorst. Dikpik kwam terecht in een groepsapp.
4: Nou, wat mij vooral zo verbaast is dat het in een groepsapp is gebeurd. En de eerste gedachte is nog, dat moet een ongelukje zijn. Want als je al denkt dat dat leuk is om te gaan doen, doe het dan niet in een groepsapp. Maar toen hoorde ik later dat het vaker zou zijn gebeurd. En als dat, ik weet niet of het zo is, daar willen ze niks over zeggen, heb ik begrepen. Omdat er nog een onderzoek loopt. Maar als het vaker is gebeurd, dan is het ook geen ongelukje. Dus ik ben wel heel benieuwd.
5: Mijn eerste gedachte was het inderdaad ook, want er stond wel volgens mij in het artikel dat het afgelopen weekend, of in ieder geval in een weekend, zou zijn gebeurd. En dan denk ik, ja, dan is het misschien toevallig zaterdagavond. Ja. Hij heeft misschien wat op, wil het naar iemand sturen en per ongeluk gaat het naar een groepsapp. En dat is niet goed, maar dat is ook niet, dat is een fout.
0: Ja, dan hoef je niet middag gelijk geschorst worden. Dat is
5: in ieder geval hoef je niet ontslagen te worden dan.
6: Ik geef elke dag mijn vuile ondergoed aan mijn vrouw, is dat oké? Okay?
5: Dat is goed, maar je moet stoppen met het sturen van foto's.
6: Oh, oké, dat zou ik niet doen.
3: Oké, dus geschorst moeten we snel opheffen en zeker niet ontslaan dus.
4: Nou, dat weet ik niet.
5: Vanaf wat het precies speelt. Maar als het echt een fout is, en het is één keer gebeurd, dan vind ik dat niet, hè, dat je daarvoor ontslagen moet worden. Maar dat je het onderzoekt, dat kan natuurlijk.
4: Ja, het is wel, als het wel bewust is, ben je een digitale potloodventer.
5: Als het bewust in de groepsapp is.
4: Ja, dat is zo. Ja.
0: Zeggen ze, lief groepje, hierbij een foto van mijn... Dan is het met voorbedachte raden in jouw termen te spreken.
4: Ja, nee.
0: Dan gaat het niet goed. Zeg
5: maar als je het stuurt en meteen daarna steeds stuurt van oeps... dan lijkt het in ieder geval een fout.
0: Ja. Liever allemaal...
5: Volgens mij is het wel zo dat de meest jongere generatie... echt de mensen die echt opgroeien met dit soort... bijvoorbeeld mobiele telefoontjes, sociale media... die zijn volgens mij wel voorzichtiger dan de mensen die wat ouder zijn.
4: Waarom denk je dat?
5: Nou, omdat ze ermee opgroeien. Ja. Ik kreeg een mobiele telefoon en zeker toen een iPhone... dat je er foto's mee kon maken, toen was ik al in de 20. Maar als je daarmee opgroeit, volgens mij weet je dan ook veel meer... wat Dave Maasland ook altijd zegt, de gevaren ervan... dat je daarmee opgroeit.
3: Hij is sinds kort manager content jonge generaties... Ja. Onhandig dan?
5: Ja. Dat is onhandig.
3: Nee, het is sowieso onhandig.
5: Het is ook in jouw beroep onhandig. Het is in ieder beroep onhandig. Als je dat doet.
3: Ja. Deze week eindigde Ariana Grande haar wereldtournee in Londen. Ze sprak daar tegen haar fans dat ze een stapje terug gaat doen. Het is heel druk geweest. Alleen die opnames van Wicked 1 en 2 duurden al 131 dagen. Er is wel wat om haar te doen. En dat komt met name hoe ze er nu uitziet. Is dat de reden waarom ze zich terugtrekt? Wat vindt ze ervan? Laten we even kijken naar haar laatste videoclip.

0: Ja, ik begin toch even bij jou, Lot.
1: Ja.
0: Als je dit ziet, wat denk je dan?
1: Ja, het verdrietige is dat zij heeft eigenlijk al heel veel jaren te kampen met dat mensen oordelen hebben over hoe ze eruit ziet. En ze is al heel digitaal online echt heel erg gepest ook. Ze is altijd heel petit geweest. Maar goed, het is wel duidelijk inderdaad dat dit nu wel ernstige vormen begint aan te nemen. En het, ja, je ziet wel dat deze jonge vrouw echt vreselijk ondergewicht heeft. Ik hoop gewoon heel erg dat ze met deze pauze zichzelf ook echt heel erg gunt om te kijken of ze hier een oplossing voor kan vinden. Want het is wel heel treurig.
2: Is ze ziek, zou je dat zo kunnen zeggen?
1: Dit is inderdaad heel ernstig.
3: Ik vind het wel ver gaan de conclusie om op basis van een paar beelden te zeggen dat iemand ziek is.
2: Vraag dan de expert.
1: Ja. ziek als in... Er zijn verschillende vormen natuurlijk van ziek. Ja. Dat hangt er vanaf hoe ze psychisch in elkaar zitten, dat weet ik niet. Maar... dit is echt wel ernstig ondergewicht.
2: Ja. Hebben jullie die hele clip gezien? Hoe die eindigt ook?
3: Nee.
2: Ik heb mijn huiswerk gedaan, want dat vroeg jij. Of ik de clip even wilde kijken. Ja. Geweldige clip trouwens.
0: Maar wat missen we dan?
2: Nou, de clip gaat erover dat zij... dat wordt afgewezen door zure juryleden voor audities. En dat gaat elke keer gaat het mis. Dus ze krijgt elke keer klap in het gezicht van... je bent niet goed genoeg, je bent niet knap genoeg, je bent niet goed genoeg. Ik snap dat daar woede in zit en frustratie en alles. Maar op het eind pakt ze een kettingzaag en vermoordt ze iedereen. Dat is haar manier... zo zat ik ook een beetje. Ja. Want ik vind het een beetje een gek voorbeeld, toch? Ja. Voor je jeugd. Want ze heeft heel veel kinderen als fans.
1: Heel veel, ja.
2: Heel veel.
1: Ja.
2: Ze is volgens mij een van de grootste sterren in de wereld op dit moment. En als dat de boodschap is die je wil... Ik bedoel, ik heb ook heel veel mensen gehad die mij niet zo leuk vonden... maar ik heb niet mijn kettingzaag gepakt. Nee. En ik vind dat niet een voorbeeld.
0: Maar dit is een beetje haar middelvinger misschien.
2: Ja, maar je had het ook anders kunnen oplossen. Ik vind het wel...
4: In het echte leven wel, maar het is een videoclip natuurlijk.
2: Ja, maar...
4: Het is geen YouTube-instructie van zo ga je met een baas om...
2: Nou, het brengt mensen. Er hoeft maar één iemand op in de deeg gebracht te worden.
4: Ja.
2: Maar het is wel een geweldig nummer en een fantastisch, extreem dure videoclip geschoten op film. Dat is heel mooi. Jaren 50
0: gebeurt
2: manier.
0: Niet meer vaak.
2: Nee, dus dat... het is wel bijzonder.
0: Nou, ik hoop inderdaad, wat jij zegt, Lot, dat ze zich even terugtrekt nu. Dat ze weer alles op een rijtje kan krijgen.
1: Ja.
0: En dat het natuurlijk weer snel goed met haar gaat. Mensen hebben het ongetwijfeld in hun agenda opgeschreven. Aanstaande zondag. De lokale verkiezingen in Clacton-on-Sea. Oh. Raymond, waarom is dat nou zo leuk?
4: Ja, jij lacht erom. Dat is een hele belangrijke verkiezing. Nou, het is een lokale verkiezing in één district in het Verenigd Koninkrijk. Het is een speciale verkiezing. Waarom? Lang verhaal kort. Nigel Farage, die kennen misschien de meeste mensen wel... leider van de hervormingspartij in Groot-Brittannië... heeft een schandaal aan zijn broek hangen. Daar wordt in ieder geval onderzoek naar gedaan... naar een groot geldbedrag wat hij gekregen heeft. Had hij moeten melden, heeft hij niet gedaan. En om daar vanaf te zijn, zegt hij... nou, ik treed terug uit mijn functie... maar ik ga ook weer op voor een herverkiezing. Daarom is er nu een speciale verkiezing. En dan zegt hij eigenlijk, de kiezers moeten maar bepalen of ik wat fout heb gedaan. Maar de grap is een beetje, dat is typisch dan Britse humor, dat alle andere politieke partijen die act van hem doorzien en zeggen, ja, wij gaan geen tegenkandidaten insturen. En dus heeft hij eigenlijk maar één tegenkandidaat. Dat is een komiek die voor de grap meedoet als een soort vuilnisemmer. En die heeft de volgende commercial gemaakt.
5: Hi, Campaign Face here, and I'm raring to go for the Clacton by-election. I am the only candidate who is offering two price-cap croissants at £1.10. I will pledge to build at least one affordable house. That's right, voters, get a load of that. I will ban speakerphones on public transport with offenders to be forced to watch a box set of The One Show. Here's to a positive campaign showing the very best of democracy. May the best life form win and make your votes count.
0: Nou, dit is toch wel grappig, toch mooi.
4: Ja, ik hou van die Britse humor. En ja, het pijnlijke is natuurlijk, zondag is inderdaad die verkiezing... maar dan komt zondagavond die uitslag, weet je wel. En laatste peilingen laten zien dat Farage... 80% van de stemmen krijgt. Aha. Maar dan gaan er dus 20% van de stemmen naar een vuilnisemmer. En ook al zou het 10% zijn, dan kom je natuurlijk nooit goed
0: uit. Jij zit in de reclame, Stacey. Is dit een goeie?
2: Ja, inspiratie.
0: Is dit wat jij bedoelt met mooie reclame?
2: Ja, en authentieke reclame. Ja. Echt is echt beter. Je ziet
4: het is wel echt, ja.
0: Lotte, jij bent voedingsdeskundige. Waarom gebruik je het woord dieet liever niet? Of überhaupt het diëten?
1: Omdat dieet is voor even. Het woord zegt het al. Mensen die een dieet doen, die gaan iets doen wat tijdelijk is... en wat niet bij hen past. En meestal hebben ze kortdurend succes. En dat is ook waarom het zo goed verkoopt. Hè? Want uiteindelijk, je krijgt er vaak succes van. Maar omdat het niet bij je past, kom je uiteindelijk gewoon jezelf tegen... en komt het gewone leven weer om de hoek kijken. vakanties, weekenden, et cetera. Ja, en op dat moment dan val je eigenlijk weer terug in je oude patroon, omdat je gewoon niet hebt geleerd hoe het daadwerkelijk werkt.
0: Jij mag je geheimen allemaal wel prijsgeven. Wat is de grootste tip, de beste tip?
1: De allerbeste tip is eigenlijk, is heel saai. Is een hele saaie boodschap. Is dat je echt gaat leren hoe je lichaam werkt. Dat je gaat snappen waaruit voeding bestaat.
0: Is dat voor iedereen anders?
1: In de breedste zin van het woord. Ieder lichaam is anders, zeker. Maar ja, globaal gezien werkt ieder lichaam ook hetzelfde natuurlijk. Maar iedereen heeft een andere energiebalans. En het is heel belangrijk.
0: Ja, want Raymond, jij hebt bijvoorbeeld, jij doet intermittent.
4: Ja, dat heet volgens mij intermittent fasting, maar dat is niet waarom ik het doe. Maar dat vind ik. Ik ben niet echt een ontbijter. Dus ik doe 's ochtends eerst heel veel andere dingen. En dan ga ik pas ontbijten laat. Dus vanmorgen was misschien 10:30.
0: Ja.
4: En dan lunch ik niet. Misschien een beetje fruit. En dan eet ik ook vrij vroeg. Ja, ik denk tussen 5 en 6. Maar de rest van de dag, als ik dan dat gedaan heb, poets ik mijn tanden. Drink ik ook alleen maar water.
0: Ja.
4: Ik zal nooit snoepen of zo. Maar dat heb ik ook nooit gedaan. Dus het is voor mij niet echt.
0: Is dat
4: discipline.
0: Wat intermittent? Het werkt voor hem.
1: Het is een manier of een omgaan met je voeding. Maar het is helemaal geen wondermiddel. Nog steeds geldt. Een negatieve energiebalans nog steeds heeft een lichaam bepaald.
4: Dat is net wat je prettig vindt.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
6: Wondermiddel. Ik dacht dat het juist heel goed belangrijk was om goed te ontbijten. Maar is zijn verhaal beter?
1: Nee, er is geen beter. Dat is heel erg persoonsafhankelijk.
4: Bovendien ontbijt ik wel, alleen later.
1: Ja. Maar het gaat heel erg om waar je goed op gaat. De ene persoon vindt het heel belangrijk en lekker om inderdaad 's ochtends goed te eten, omdat dat ervoor zorgt dat je nagelang de dag bijvoorbeeld niet uiteindelijk in een soort van vreetaanval komt, omdat je heel erg veel honger hebt. En de andere persoon, die vindt het prima om wat later te beginnen.
0: Ja. Job, jij zei laatst dat je heel veel aan het sporten was. Doe je dat nog steeds?
6: Ja, zie je het niet.
0: Ja. Nee. Ja, die armen, die guns, moet je die guns zien van jou.
6: Ja, dat is het vervelende. Ik sport dus 4-5 keer in de week. Maar ik ben wel zwaarder geworden.
4: Oh.
2: Het is allemaal spiermassa.
6: En ik eet niet ongezond. Ik
4: hoor vanuit mijn linkeroor ja, dus jij denkt logisch.
1: Ja, maar jij zegt ik eet niet ongezond.
6: Nee.
1: Maar het feit dat je niet ongezond eet, heeft in de kern nog steeds niks te maken met hoeveel je lichaam geeft. Je kan heel gezond eten, maar uiteindelijk nog steeds veel te veel calorieën binnenkrijgen. En dan val je dus niet af.
6: Nee.
1: Dan heb je dus geen negatieve energie.
4: Waarom maak jij geen aantekening?
6: Ja, maar weet je wat het is? Ik wil ook gewoon een beetje leven eigenlijk nog.
1: Ja, maar dat kan ook gewoon. Ja. Ik leef ook. Iedereen denkt maar dat ik een beetje zo saai op de bank alleen maar paprika zit te eten. Maar ik doe in het weekend ook een feestje.
6: Paprika met linzen dan.
1: Ja, linzen zijn wel heel erg belangrijk.
0: Ja, het is gewoon een snack vervangen, toch? Dat is gewoon een
1: zeker
0: gezondere snack vervangen.
1: Maar het leven hoeft niet heel treurig te zijn dat je alleen maar op een tomaatje zit te kauwen.
0: Nee. Nog even één dingetje, de eiwitten hype.
1: Ja. Ja, is een hype.
0: Het woord zegt het al.
1: Ja, de levensmiddelenindustrie heeft heel erg daar goed op ingespeeld. Dus nu opeens is huttenkezen eiwitrijk. En dat was het altijd al. Of kwark is heel erg eiwitrijk. En daar gooien ze dan een euro bovenop, want dat is slim. Wat ik heel erg jammer eraan vind, is dat eiwitten wel ontzettend belangrijk zijn. En je krijgt nu heel erg een soort van beweging dat mensen dan zeggen, ja, die eiwitten, dat is een hype. Terwijl eiwitten zijn superbelangrijk voor je. Het is de bouwstenen van je lichaam. Het zorgt voor verzadiging. Maar je hoeft niet een extra duur bakje huttenkezen te kopen.
0: Nee.
1: Dat is flauwekul.
0: Helder. Goed om te weten, jongens.
7: Ik vraag me af waarom dunne mensen altijd over afvallen praten eigenlijk. Want bij ons wordt niks gevraagd.
0: Kijk nou, je broer zit er gewoon bij.
7: Nee. Ik heb geen broers.
1: Nee. Ik ben wel veel te zwaar geweest, hè? Dus ik weet, ik ben meer dan 100 kilo geweest. Dus ik weet hoe het is.
7: 100 kilo, dat telt bij ons niet eens als dik, joh.
4: Maar Pieter, jij bent toch afgevallen?
7: 15 kilo.
4: Ja, al 15 kilo. Nou.
7: Maar ik doe ook intermediate fasting, doe ik al tijden.
0: Bevalt je dat?
7: Ja, wel, maar het allerbelangrijkste, dat heb ik nog niet horen noemen, is dat je ook veel beweegt.
0: Ja.
7: En dat is vervelend als je wat ouder wordt. Mijn knieën moeten binnenkort worden gerestaureerd. Dus ja, als je niet kan lopen en je kan alleen maar fietsen, dan is dat gewoon best lastig. Dus als dat weer oké is, dan kun je dat ook weer in balans brengen. En voor de rest, ja, is ook, ik ben er 72 mee geworden. Mm. Dus ik bedoel, je kunt er ook heel oud mee worden. Tot nu toe.
4: Tot nu toe,
0: ja. Zo is het, jongens.
7: Dan wordt je lekker bevoeld.
0: Hebben jullie aandacht voor een serieuze zaak deze week? Ja, je haren gaan er recht van overeind staan. Jan B. die stond terecht voor ontucht en verkrachting van minderjarigen. Hij werkte op verschillende kinderdagverblijven. Dit is een heel lastig verhaal.
6: Ja, Jan B. stond gisteren voor de rechter voor een soort tussenzitting. Er zijn een aantal zittingen geweest. En hij wordt inderdaad verdacht van ontucht op kinderdagverblijven, maar ook bij mensen thuis. Daar hielp hij zwakkere kinderen. Dat was in ieder geval de bedoeling. En op dit moment zijn er 14 slachtoffers volgens officier van justitie. En wat gisteren dan is besproken is dat hij naar het Pieterbaancentrum zal moeten gaan. Daar gaan ze dan onderzoeken of er een psychische stoornis is bij deze meneer die invloed heeft gehad op dat wat er dan mogelijk is gebeurd. Justitie denkt dat alle 14 feiten te bewijzen zijn. Ik heb begrepen tot nu toe dat de advocaat van de verdachte ook een aantal feiten gaat betwisten. Maar je hebt gelijk, het is een hele nare zaak. En ja, je moet ook oppassen dat je beeld niet gaat, want je hoort het vaker natuurlijk. Meestal gaat het goed. En toch zien we deze dingen wel gebeuren. Waardoor, ja, je wordt er wel alert van, laat ik het zo zeggen, als ouder. Want
0: nou, bij de laatste keer in het dagverblijf heeft een vader hem echt op hete daad getrapt, wordt gezegd. Ja. Maar bij andere kinderdagverblijven was hij soms al na een dag weggestuurd. Weet er niet precies waarom. Maar hoe, ik bedoel, als je een kinderdagverblijf hebt, dan ga je toch even vragen, waar heb je de vorige keer gewerkt? Want die ga ik even bellen.
6: Nou, ik denk wat jij nu aan de orde stelt, dat dat echt goed uitgezocht moet worden. Want hij is inderdaad, wat ik uit de media tenminste haal, bij een eerder kinderdagverblijf weggestuurd wegens ongepast gedrag. Dan wil je weten, als kinderdagverblijf, als je iemand als sollicitant hebt.
0: Dat is wat ik bedoel.
6: Nou, ja. En dan ga je denk ik wel de referenten opvragen. Dus waar heb je eerder gewerkt? Dan ga je bij de eerdere bedrijven ook vragen, waarom is die weggegaan? Zijn er bijzonderheden? En ik denk dat dat echt een verantwoordelijkheid is, die rust op die kinderdagverblijf, om dat heel goed en zorgvuldig te doen. Want ze vragen naar een verklaring omtrent het gedrag, een VOG. Maar als iemand geen strafrechtelijk verleden heeft, dan heb je daar niks aan. Dus je moet echt heel zorgvuldig ermee omgaan. En ik denk dat je zelfs, misschien is dat onverwacht om uit mijn hoek te laten komen als advocaat, maar ik denk dat je zelfs de vraag moet gaan stellen, als jij je kind, laat ik het anders formuleren, als jij je kind naar een crash kan brengen waarvan je weet dat als er mensen op de vloer werken, waar er ook een man is, die staat niet alleen. Want het gegeven is nu eenmaal dat zedendaders meestal mannen zijn. Er zijn ook vrouwelijke zedendaders, maar het zijn meestal mannen. En ja, als dit soort dingen misgaan en het overkomt je, dan ben je als ouder goed in de aap gelogeerd.
4: Hebben we enig idee van hoeveel mannelijke medewerkers er zijn op kinderdagverblijven in totaal?
6: Ik heb geen flauw idee. Een van mijn kinderen heeft een mannelijke begeleider gehad. En daar waren we heel blij en gelukkig mee. Ja. Dat was een hele fijne vent. Dus dat is het probleem. Het gaat meestal ook goed dus.
4: Ik snap namelijk het gevoel wat je zegt, begrijp ik heel goed. Maar ik noem maar even wat. Stel, daar werken 1000 mannen in Nederland in een kinderdagverblijf en we hebben er ook 10 waarbij het fout gaat. Dan is dat misschien nog steeds meer als bij vrouwen.
6: Ja.
4: Maar dat is natuurlijk wel heel erg vervelend dan voor al die mannen die dat gewoon heel erg leuk vinden om te doen. Leuk werk vinden en mooi werk vinden.
6: Nou, ik kan alleen voor mezelf spreken. Ik heb misschien ook een beetje beroepsdeformatie door het veld waar ik in werk. Maar ik ga never nooit bij mij thuis een oppas op mijn kinderen laten passen die ik niet goed ken. Ik moet iemand heel goed kennen voordat hij daar aan de slag kan. En hetzelfde geldt eigenlijk. Ik ben ook gewoon daardoor bezorgd om een kinderdagverblijf. Ik ben een beetje verkokerd misschien. Dus het is goed dat jij die vraag stelt, dat je tegenwicht geeft. Maar je kan niet voorzichtig genoeg zijn als het om je kinderen gaat.
4: Het gevoel begrijp ik zeker. Ja.
2: Hoe zit het met die man? Want die zit nog niet vast dus, of wel? Want ik las niet dat het pas volgend jaar zomer wordt voor de rechter.
6: Hij is in november aangehouden en gearresteerd. En dat strafproces loopt nu nog. Hij zal in oktober naar het Pieterbaancentrum gaan. En dan zal vermoedelijk in het nieuwe jaar pas de strafzaak gedaan worden. Als ik advocaat ben van iemand als Jan B., dan is mijn focus, even los van de vraag wat allemaal bewezen kan worden, maar hoe hoog wordt de straf? En vooral ook, er zal ongetwijfeld een behandelkader uit gaan komen. En is dat dan een TBS-kader? En zo ja, dan heb je twee varianten. De zware variant, of wat wij noemen TBS met voorwaarden, is TBS light. Dat duurt vaak wat korter.
0: Ja. Vaak als we dit horen, denken we aan een pedofiel. Is dat dan ook zo?
6: Ja, daar worden mensen heel vaak boos over als je dat uitlegt. Maar het is inderdaad zo dat de meeste zedendaders zijn dus geen pedofiel. En dat klinkt misschien gek. Maar de meeste zedendaders die met kinderen ontucht plegen, die kunnen pedofiel zijn, maar dat hoeft dus niet. Ik zal een voorbeeld geven. Ik heb ooit een man bijgestaan die pedofiele delicten had gepleegd. Hele nare delicten. Maar de achtergrond was niet zijn pedofiele geaardheid, want dat is pedofilie, net als heteroseksualiteit, homoseksualiteit. Maar die man die pleegde die delicten omdat hij zelf was misbruikt en hij kon zijn woede niet kwijt. Dus hij is wraak gaan uitoefenen op nieuwe slachtoffers. En dat is wel relevant, want dat heeft heel veel invloed op de vraag, welke behandeling zet je in, hoe effectief is die behandeling. En dus het goede etiket erop plakken, en dat gaat het Pieterbaancentrum doen, is wel heel belangrijk.
0: Ja, want dit haalt gewoon heel veel woede op de hals.
6: Ja.
4: Dan moet ik zeggen, wat Job zegt terecht, we weten niet of het allemaal klopt. Maar als jij zegt dat het verhaal rondgaat dat hij door een vader op heterdaad is betrapt, dan heeft hij natuurlijk mazzel dat hij het er levend vanaf heeft gebracht. Toch?
0: Ja. Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ja, Pieter, jij vertelt af en toe liefdevol over je kleinkinderen. Ja, God verhoede.
7: Je moet gewoon. We hebben het over definities. En natuurlijk, vanuit zijn beroep snap ik dat. Maar als je daar zorgen over maakt, dan gaat jouw kind niet naar een kinderdagverblijf, tenminste die van mij niet, waar een man werkt. Dan weet je in ieder geval zeker dat dat het geval is. Twee, een groot onderzoek heeft uitgewezen dat 80% van de mensen die worden aangenomen, even los van dit soort toestanden, wordt geen enkel achtergrondonderzoek nagedaan. Dus ook daar valt nog wat te leren. Er wordt niet eens gekeken of de mensen de juiste diploma's hebben. We hebben genoeg schandalen gehad waardoor er lijsten zijn gemaakt waardoor dit soort mensen boven water zouden moeten komen. En last but not least, we hebben het hier vaak in ander verband ook over gehad, we verdommen het om biometrie te gebruiken. Als we weten dat meneer X vrijgelaten is, maar wel eraan leidt, en hij staat keurig op een lijst die niemand hoeft in te zien, en er wordt op een camera gezien, heb je in de kortste keren, kun je ook preventieve maatregelen nemen. Dat willen we niet, want privacy is in ons land veel belangrijker dan allerlei andere dingen. Ja, ja. Dus ik denk dat je er zelf met gezond verstand ook heel wat aan kan doen om het gewoon niet te laten gebeuren. Ja. En de hete draad is geen probleem, want daarna hoeft hij niet meer behandeld te worden.
6: Daar wil ik wel één nuance op maken, want ik snap alles wat jij zegt. En je kan misschien meer doen, en je moet dan ook meer doen. Maar het is een illusie om te denken dat we helemaal gaan voorkomen.
7: Nee, natuurlijk niet.
6: Dat is ook de realiteit. Nee,
4: dat zegt hij ook niet.
7: Nee. Gezond verstand gebruiken.
0: Wanneer komt deze zaak voor, Job?
6: Ja, hij gaat dus nog naar het Pieter Baan Centrum. En onder 3 maanden moet er zo'n tussenzitting zijn. En vermoedelijk zal in 2027 de zaak uiteindelijk verder worden behandeld. Ja.
0: Helder. Jongens, weer naar heel wat anders.
4: Nou, laten we het hopen.
0: Ja, inderdaad. Jij wilde nog
1: gedaan. En wat gezelligs.
0: Wel weer over eten. Even op de culinaire tour. Jouw lievelingsrestaurant, Raymond?
4: Ja, dat ligt in Amerika. Als ik daar ben, dan ga ik altijd naar de Applebee's. Dat is gewoon een keten, die vind je langs iedere snelweg. Maar ik vind dat leuk.
0: Wat maakt ze bijzonder?
4: Het is heel makkelijk en snel. Dus je gaat gewoon lekker zitten in een soort diner setting. Dus overal hangen televisies, kun je nog eens sport kijken ook. Ja. En ik ben een groot fan, ze hebben een heel groot bord met allemaal kip in de barbecue saus en die dip je dan in de ranch saus. En dan kan ik er 40 van opeten. En ik vind dat echt fantastisch. Ja. Ja. Ja, ik ben dus voor vandaag in Zeit en ook door Oranje Zomer voor het WK daar geweest, samen met collega Joost. En die kon die kippen niet meer zien op een gegeven moment. Maar ik deed het bijna iedere dag.
0: Allemaal wel netjes tussen 11 en 5 natuurlijk.
4: Dat wel, ja. En dan kun je zoveel eten als je wil.
0: Ja. Nou ja, bijna 10 miljoen Nederlanders die wonen in een omgeving met meer fastfoodzaken dan gewone restaurants. Jij zei het in het begin van de uitzending al even iets over. Dat is toch wel best zorgelijk.
1: Ja, wel een kleine nuance. We hebben het niet alleen maar over de McDonald's of over een hamburgerrestaurant. We hebben het ook over pokeballs en broodjeszaken. Dat valt daar ook onder. Maar het is zeker een hele zorgelijke situatie. Want het zorgt ervoor. Kijk, heel vaak wordt er gezegd van ja, mensen moeten maar gewoon wilskracht hebben. Je moet gewoon er maar voorbij lopen en dergelijke. Maar zo werkt het niet. Want wilskracht is een bron die uiteindelijk raakt uitgeput. En als op iedere hoek van de straat er iets lekkers is met heel veel calorieën en redelijk goedkoop.
0: Ja, dat. Dus je ruikt het. Je ziet het, Stacey. Daar maken ze natuurlijk reclame voor.
2: Natuurlijk. Het is iets interessanter als reclamemaker om iets wat ongezond is te ik zie nooit een billboard met 3 komkommers.
1: Nee.
2: Verdien je niks op. Dus het is ook heel erg reclame. Maar ook als je een supermarkt binnenloopt, dan zie je al die lekkere dingen.
4: Dan ben jij nog nooit in een gay club geweest.
2: Ja.
4: Maar dat terzijde.
0: Ja.
7: Komt dus gezonder dan je denkt.
0: Ja. Maar het is moeilijker te weerstaan. Ook in de supermarkt liggen de aanbiedingen. Ja, dat is niet het meest gezonde voedsel.
1: Nee, het is gewoon heel treurig dat we eigenlijk heel erg zien natuurlijk dat de focus steeds meer gaat op gemak en snel en thuisbezorgd en afhaal en goedkoper. En ja, dat je ziet dat de samenleving dat heel lastig vindt. Obesitas wordt natuurlijk ook steeds groter probleem.
0: Gaan we een beetje de Amerikaanse kant op, Raymond?
4: Wel als het inderdaad een stuk goedkoper wordt, wat jij net al een beetje beschrijft, om voor je hele gezin avond na avond bijvoorbeeld naar de McDonald's te gaan. Of zoals Applebee's zei ik net, je hebt heel veel ketens in Amerika, dan dat je gewoon naar de supermarkt gaat en daar je boodschappen doet. Maar ik vraag me af of we in Nederland daar zijn, want mij viel juist op Ik ga niet heel vaak naar de McDonald's, maar soms komen mijn neefjes logeren en die willen naar de McDonald's. En dan doe ik dat en dan haal ik een grote zak met eten.
1: Dat is heel
4: eten.
1: Duur.
4: Dat is hartstikke duur. Ja, ja, dus zo duur. Goedkoop is het niet.
1: Nee, nee. Maar ik denk ook dat we het niet per se moeten zien als de McDonald's. Ja. Het is meer dat...
4: een snelle hap.
1: Het is snelle ergens. Hap, ja. Ja. Ja. Je raakt heel erg, mensen zijn heel erg diëtist van gewoon lekker voedzaam eten en de tijd nemen en koken en dergelijke. Het is gewoon snel, weinig tijd.
4: Nou, wat in Amerika vooral zo is, ik weet niet of dat hier ook zo is, maar dat je gewoon heel veel mensen hebt die gaan nog steeds naar de supermarkt, maar dan is ook daar de snelle hap natuurlijk veel goedkoper dan je koopt even een broccoli of een bloemkool.
1: Ja, en daarnaast heb je ook gewoon het verschil. Ik bedoel, hoe iemand keuzes maakt die bijvoorbeeld een drukke baan heeft, alleenstaande moeder, weinig centjes heeft, ja, is het toch makkelijker om dan toch even die goedkope thuisbezorg te doen, als dat je bijvoorbeeld alleenstaand bent, uitgerust.
0: Job, jij hebt een drukke baan, jouw vrouw ook, zei je wel eens in de keuken?
6: Nou, toen ik mijn vrouw net leerde kennen, toen zeiden de kinderen na een week: papa mag nou Serena koken. Dus,
0: dat is snel.
6: Nee, ja, dat is heel snel, ja.
0: Dat is snel. Nou, dan is deze misschien ook wel wat voor jou, want dit is jouw nieuwste boek.
1: Ja, 25 augustus komt, is het moment.
0: Ja. Ja, en wat ik nou zo leuk vind, dit heet het Beukersboek. We hebben al het Knoesterboek. Ja. Bam, je achternaam. Ja. En klaar. Jij ging wel eens naar Five Guys Nemo, toch? Dat is ook wel,
4: Ja, als ik hier in Nederland zeg maar een snelle hap haal. Want ik ben dus geen snoeper, dus ik zal nooit iets qua snoep
1: meer
4: of
1: van
4: chips.
1: De
4: ja, maar gewoon voor avondeten. Dan, dan denk ik, ik heb geen zin om te koken. Dan vind ik Five Guys heel lekker. Die hebben heerlijke hamburgers. Maar ik, vind ook, ik bestel ook net zo goed. Afgelopen zondag had ik geen zin om te koken. Bestel ik New York pizza. Dat is ook lekker. Ja. Ja. Ook, al dat soort dingen doe ik heel graag.
0: Maar jij hebt vast geen hamburger in je nieuwe auto.
4: Nee, maar ik had wel gelezen dat dat bij de X3, geloof ik, de nieuwe BMW zo is, klopt dat?
0: Ja, daar kwam jij mee, Stacey.
2: Ja, ja, ik zit natuurlijk op dat reclamegedoe. Je hebt pull-marketing en push-marketing. Een push is als het echt door je strot wordt geduwd en je zit er niet op te wachten. Eigenlijk elk reclameblok wel.
0: Ja.
2: Zeg maar. Maar daar gaan ze soms nog een stukje verder in. En dat is nu bij de nieuwe BMW zo. Dat was vandaag een bericht. Daar koop je een auto van, wat is het, een ton of zo?
4: Ja, bijna
2: en dan
4: wel,
2: start je hem. Ja, niet zo. Dat is het knopje. Zo.
4: Nou, die en auto dan, van een ton, die start gewoon automatisch.
2: Ja,
4: als je
2: eruit. Ja. Maar dan voordat je wegrijdt, krijg je eerst een reclame te zien op dat scherm in je auto. Nou, dan word je, ik zou echt rechtstreeks terugrijden naar die dealer. Hier heb je hem weer. Maar dat is echt zeer ongewenste reclame, zeg maar. Wat is de volgende stap, vroeg me af.
0: Helder.
4: Dat is wel logisch, want je kijkt als bestuurder heel vaak op dat scherm. Je zet muziek op, podcast en de navigatie natuurlijk. En dan is het niet gek dat iemand bedenkt, zullen we er ook een reclame in plempen? Ja, het is irritant.
2: Het is het laatste stukje veilige privacy stukje.
4: Ja, maar in je woonkamer kijk je televisie, daar heb je ook reclame.
2: Ja, maar
4: en als je radio luistert, als je radio luistert in de auto, hoor je
2: maar
4: ook
2: reclame.
4: Jij hebt
2: er geen probleem mee, dus.
4: Nou, ik vind het niet prettig, maar het is maar niet als jij... Maar jij zegt, ja, het is je laatste stukje privacy. Ja. Je zit te luisteren in de auto naar de radio en hoor je continu reclame.
2: Ja, maar je auto start niet eens voordat je die reclame hebt uitgekeken. Nee, maar het feit is, het wordt steeds erger.
4: Ja, nee,
2: ik maak
4: zo,
2: ook campagnes.
4: Ja.
2: En dit,
4: maar
2: bij
4: het is jouw
2: tanken,
4: schuld, want jij maakt ze
2: dat
4: allemaal.
2: Dat is mijn fout. Ja. Nee, maar bij het tanken krijg je toch ook al zo'n klein schermpje met een reclame erop. Heb je dat wel eens meegemaakt?
4: Ja.
2: Nou, dat is al een dingetje, maar ik poep niet. Maar stel je voor dat je dat wel doet. Je zit op de wc, krijg je ook video's op je af. Overal komt het naar je toe. Ja.
4: En jij zit nooit op de wc nu en dat je met je telefoon zit. Dan zie je ook reclames.
2: Ja, toch? Nee, ik snap je.
0: Ik krijg daar beelden bij. Over reclame, gesproken, jongens. 50 plus mobiel, dat is een van onze grootste vrienden. En die heeft nog steeds een hele mooie actie lopen. Scan de QR-code en maak kans op een 2-jarig abonnement van 50 plus. En een Samsung S25 plus. En over reclame gesproken.
4: Dat is pas een push-reclame.
0: Dat is een push-reclame. Ja, en we moeten nu even naar de reclame. Straks zijn we weer terug met nog veel meer leuk nieuws. Dus blijf kijken. Tot zo.
8: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we meer gaan besparen. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
0: Ja, lieve mensen, kijk nog steeds naar de Oranje Zomer. Jij wilde nog even wat zeggen over Johnny Kaagman.
2: Nou, ik vond gewoon dat we er wel heel snel overheen gingen. Die vrouw is gewoon een legende. En
0: vertel, zeg
2: niet alleen
0: even.
2: Dat ze in dat blauwe pakje sexy is in een van de eerste vrouwen in de Nederlandse Playboy. Maar ze is gewoon echt een legend geweest voor de Nederlandse muziekindustrie. Ja. Met haar directeurschap voor Buma Cultuur, Eurosonic Noorderslag, ADE. Ze heeft zoveel mensen, zoveel talent een podium gegeven. Dus daar, ja, die vrouw is legend geweest.
0: Waarvan akte. Ja, verdient ze ook. Ja, helemaal gelijk. We gaan het hebben over Amerika. Geen 15
4: moet
0: minuten.
4: Dat?
0: Maar
4: dat?
0: Geen 15 minuten. Maar...
4: Ik vind het wel erg veel over Amerika gaan.
0: Ja, vind je?
4: Ja, nee,
0: nee toch?
4: Hele week
0: dat nooit genoeg.
4: Nee.
0: The greatest country in the world. De grootste leger ter wereld, toch? En nu zijn er tekorten, afweerraketten. Hoe kan dat dan?
4: Ja, nou ja, Pieter kan dat veel beter uitleggen. Maar wat we weten is
7: zal
4: dat president...
7: Zal ik het dan even doen?
4: Ga je gang. Nee, ga je gang. The floor is yours.
7: Dat klopt.
4: Top.
7: Nee, maar het grote probleem is dat die dingen, die afweerraketten, dat gaat met enorme snelheden. En dat is heel ingewikkeld om te maken. Dus je hebt een bepaalde jaarproductie. En Amerikanen zijn in staat geweest om in een zestiental dagen een hele jaarproductie doorheen te draaien. Dat betekent dat iedere ander die raket wil kopen, bijvoorbeeld Oekraïne of wij, ja, die staan onderaan de lijst. Dus dat is voor de Russen een extra stimulans om bij de Oekraïne nog eens extra overheen te gaan. Ja. Want die hebben een nog groter tekort.
0: Maar als je het hoort, je kan het je toch bijna niet voorstellen?
7: Nou, ik wel. Want als je kijk, wij praten nu een beetje over de Oekraïne alsof het de voetbalstand bij de Eredivisie is. Maar dan hoor je de volgende dag, er zijn er 200 raketten gevuurd en er zijn er 70 van neergehaald. Telt maar eens op. Wat er niet als groot naar beneden komt en omhoog gaat om het naar beneden te halen. Dus het is complex, ingewikkeld. En het kan alleen worden opgelost als de industrie massaal gaat produceren. Dus de Oekraïne mag het nu, in Duitsland mogen ze het nu gaan maken. Ja, voordat je het op gang hebt, dan duurt het even.
0: Maar jeetje, Job, zou jij graag de generaal willen zijn die dit aan Trump moet vertellen?
6: Ik zou sowieso niet graag met Trump samen willen werken. Want dat is echt, ja, die man is volgens mij niet hanteren. Je weet nooit wat hij gaat doen. Totaal onberekenbaar. Nee, daar zou ik niet naar uitkijken, nee.
7: Nee, maar hij is boos op de minister van Defensie. Die maakt geen raketten. Daar heb je een andere minister voor, volgens mij.
4: Dat kan ik dan weer beter
7: vertellen. Ik kan ze wel bestellen.
0: Ja, nee. Over naar jou.
7: Jij zou verheks het vertellen, nee, Marien.
4: Nou, dat kan ik wel doen. Nou, omdat er een vergadering is geweest in Camp David. Dat is het buitenverblijf van de president. En de berichten die we daar nu van krijgen is dat Trump, om de redenen die Pieter net schetst, heel erg boos is geworden op Hexet. Hij zegt, waarom kan dat? Want Johnny zegt ook, greatest country on earth. En waarom hebben we die tekorten? En Trump vindt, dat is ook zo, dat dit al maandenlang speelt. Want maanden geleden is er al een bijeenkomst geweest in het Witte Huis met fabrikanten om de boel aan te zwengelen. En Trump vindt, er gebeurt te weinig. Maar ja, dan moet de minister, Piet Hexet in dit geval, tegen Trump gaan zeggen, wat Pieter net uitlegt, ja, dat duurt gewoon heel erg lang. Nou, dat wil Trump niet graag horen. Het kan ook zijn dat hij het daarom niet gezegd heeft. Daarom is Trump nu boos.
0: Jij vermoedde al iets, hè? Want het was stil rondom hem.
4: Ja, ik denk dat eerlijk gezegd het geduld van Trump met Piet Hexet een beetje op begint te raken. Piet Hexet heeft ooit in het leger gediend, maar heeft vooral een hele grote carrière gehad als de televisiepresentator bij Fox News. Ja, die moet dan nu met zijn generaals die oorlog in Iran leiden. En die oorlog in Iran loopt niet goed. En los van het feit of dat zijn schuld is, maar als dat zo door blijft etteren, en waarschijnlijk blijft dat nog wel even zo door etteren, moet er op een gegeven moment iemand geslachtofferd worden. En dat zal dan wel Piet Hexet zijn. En Trump krijgt maar steeds weer de vraag, onderhandelt u met Iran? Want Iran, wat u zegt van wel, maar Iran zegt, we kennen die gozer niet eens, we praten niet met hem. Nou, Trump was van de week in Las Vegas gisteren, kreeg die vraag weer en zei toen hetzelfde wat hij al heel vaak heeft gezegd.
10: They wanted to negotiate and we're doing that and it seems to be working out quite well.
11: What makes you think this will be different? Because they tend to never...
10: It may be and may not be. I think that the threat of this... this was more than a threat. We were ready to go. And, you know, in life, they know when you're ready to go and when you're just bluffing. Now, we were ready to go. And we are ready to go. We have to do that.
4: En dus zitten we in hetzelfde scenario als waar we al heel lang in zitten. Trump heeft inderdaad twee opties. Doormodderen. Want die deal die lijkt niet echt in zicht te komen. Of verder escaleren. Maar als je dan ook al alle problemen hebt die Pieter net aanstipt, ja, dan lijkt doormodderen toch de meest logische optie. Maar ja, we gaan het volgen.
0: Ja, en einde Hexet?
4: Is lastig te zeggen, maar ik denk dat die kans heel groot is, ja. Omdat uiteindelijk iemand hiervoor geslachtofferd moet worden. En dat kan zomaar Piet Hexet zijn.
0: Ja. Ja, hoop ellende allemaal in de wereld. Om toch nog even terug te komen naar Nederland, Pieter. Moeten wij toch niet wat weerwaarder worden hier en daar?
7: Ja, er wordt veel geld en tijd besteed aan de weerbaarheidsregelgeving, zoals het heet. Omdat we tussen vrede en oorlog zitten. Maar we moeten een paar dingen moeten ons wel aantrekken. We maken altijd grappen over het noodpakket. Dat moeten we serieus nemen. En het is ook gek dat wij roepen dat we de overheid niet vertrouwen. En het is ook gek dat als het over privacy gaat en over nationale veiligheid, dat we steeds het verkeerde kiezen. Ja.

0: We moeten gewoon vinden dat iedereen met zijn poten van ons land af moet blijven. Daar hebben we best wat voor over. Ja. En dat is het eigenlijk.
1: Ja, en van onze kinderen.
0: Sowieso.
1: Ja. Nog even snel een laatste tip voor de vakantie. Ik kreeg een goede tip. Johnny, stop met drinken. Heb ik gedaan. Ja? Voor 4 weken niet gedronken. Nou, dan gaat het hard, hoor.
2: Ja, dat klopt.
1: Maar er zijn nog andere tips.
2: Nou, ik denk dat toch wel de slimste tip die je kan geven is dat op het moment dat je lekker uit eten gaat, ga van tevoren bedenken, wat geef ik minstens een 8 of hoger?
1: Ja.
2: Want op dat moment dan...
1: Stacey?
3: Ja. Wat?
1: Wat geef jij minstens een 8 of hoger?
3: Nou, ik ben al snel tevreden, hoor. Kipsatéetje, lekker.
1: Ja.
3: Maar een klein biertje erbij moet ook kunnen, toch?
2: Ja. Ja, nee, maar je ziet dat als mensen op vakantie gaan, dan hebben ze heel erg de mindset, ja, maar nu moet ik echt genieten. Ja. Maar genieten staat natuurlijk in feite wel los van het eten. Het gaat eigenlijk genieten om de vakantie, om het moment, lekker met elkaar. Dus dat is al een...
3: Andere genietmomentjes andere zoeken dan eten. Dat is vaak,
2: niet alleen maar de focus leggen op eten.
3: En maar wat drinken,
2: is,
3: hè?
2: En wat is je allerbelangrijkste...
0: Meer seks, dus.
2: Zeker, zeker. Ik breng je ook aardig wat calorieën mee.
0: Dat ligt bij ons wel een beetje ingewikkeld. Hè? Ja. Dan toch maar weer eten.
2: Dan toch maar weer eten, ja.
1: Ik heb nog even een andere vraag. Job, wanneer heb jij voor het laatst gehuild?
4: Ja, dat was vorige week. Ik zei net dat ik met dat boek bezig was. En een van de hoofdstukken gaat over Michael. En Michael is het kindje dat overleed toen mijn eerste vrouw 9 maanden in verwachting was. Mm. Dat moest dus doodgeboren worden. En dat hoofdstuk heeft Dennis heel mooi beschreven. En dat heb ik met mijn eerste vrouw een paar keer besproken. En dat heb ik dus 3, 4 keer moeten lezen. En ik moet heel eerlijk zeggen dat elke keer hield ik het niet droog.
1: Mm.
4: Dus, ja.
1: Je zegt zijn naam nog iedere avond, hè, begrijp ik.
4: Ja, dat klopt. Ja. Nee. Ja. Ja, dat, ja. Ja, dat klopt.
1: Het doet je weer wat, merk ik.
4: Ja,
1: ja, ik had het vanmiddag. Ik zag een filmpje over Johan Cruijff. En het gaat veel verder dan Johan Cruijff. Het gaat ook veel verder dan Ajax alleen. Dit gaat over ons allemaal. En ook over vader en zonen.
5: Lieve jongen. Wat ben ik trots dat ze jou hebben gevraagd om Ajax weer op de rails te krijgen. Jij begrijpt als geen ander waar de club voor staat. Je bent ermee opgegroeid. De spelers, de mensen, de cultuur. Wat zit het leven dan soms toch eigenlijk logisch in elkaar? Want als iemand van Ajax weer Ajax kan maken, dan ben jij het, Jordi. Niet omdat ik je vader ben, maar puur omdat jij mijn zoon bent. Veel liefs, papa.
1: Ja, soms gaan we eruit met een glimlach en soms met een klein traantje.
3: Ja,
1: raken we gewoon weer.
3: Ja, ik zie het.
1: Ja. Ja. Mooi toch, Pieter?
6: Is toch mooi?
0: Ik wel. Ja.
1: Hoort erbij, lieve mensen, dankjewel allemaal dat jullie er waren. Dank voor het kijken. Tot morgen. Dan zijn we er weer. Morgen zit hier Hans Klok aan tafel. Fijne avond.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we meer gaan besparen. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

herinner jij je deze melodie? Het is het lied dat wij samen, liggend op onze tandpadjes, hebben gezongen die avond voor we op patrouille moesten. Wij wisten toen nog niet dat het voor jou helaas je laatste avond zou zijn. We hebben toen nog lang samen liggen praten over dat verre Holland, over thuis, over je verloofde die je moest achterlaten en over die moeilijke oorlog in de tropen. Wie was onze vijand en wie niet? Jij had vertrouwen in de mensen, zei je nog. Maar toen je tijdens die patrouille werd aangesproken met de woorden Sayatani Tuan, heb jij dat vertrouwen met de dood moeten bekopen. Het was namelijk geen Javaanse boer, maar een plopper die jou aansprak. Voor jou was de oorlog toen voorbij. We hebben je begraven op het veld van eer en je ouders kregen postuum het ereteken. Dat ereteken is alles wat voor je ouders overbleef. Zelfs je graf hebben ze nooit gezien. Dat ik dit schrijf nu je daar ruim 20 jaar begraven ligt, komt omdat er hier in Holland mensen zijn die op jouw grafsteen moordenaar willen schrijven. Maar niemand dan ik kan zo goed weten dat jij geen moordenaar bent. Ja, niet alle mensen zijn hetzelfde. Dat bleek ook tijdens ons vertrek naar de tropen met de grote beer. Het laatste wat jij van Holland hebt gezien was die rel op de kade. Ook toen waren de meningen verdeeld. Maar wij moesten zo nodig van onze regering. En wij wisten ook niet beter of wij vochten voor de goede zaak. Dat dacht jij, dat dacht ik. En dat dachten alle Hollandse soldaten die aan boord waren. En jouw ouders dachten dat ook. Hoe moeten die oudjes dat echter nu opnemen? Was jouw offer te vergeefs? Moeten zij dat ereteken van de muur halen? Ik heb ze gezegd dat ze dat nooit mogen doen. Jij hebt het toch altijd goed bedoeld? Jij was toch veel te goed? Want daarom lig jij toch daar.

met een foto wat vergeeld al in haar hand. Moeilijk leesbaar stond geschreven 16 jaar op de achterkant. Plotseling vraagt ze: wie is toch die jongen die op de foto staat?

ben ik al echt

ben ik al echt zo oud. Was het zoveel mooier. Kijk, voor mij heeft vandaag soms geen kleur. En soms geen lach. En kijk ik om naar het verleden. Maar ik ga deze dag straks misschien herinneren.

soms kijk ik door het raam naar binnen. Naar die lieve snoes. Dan zit ze in haar stoel. En aait haar rode poes. En dan roep ik net zo hard dat zij het misschien hoort.

kijk ik door het raam naar binnen, naar die lieve stoes. Dan zit ze in een stoel en aait haar rode poes. En dan roep ik net zo hard dat zij het misschien hoort.

maar weinig tijd. Dus leef nu

0: een 7-7.
1: Ho, ho, 1-2. Hallo, hallo, hallo.
2: Zo dan, zo dan.
1: Een zeer bijzondere goedemiddag.
0: Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag.
1: Luister naar het signaal van de Zender Brescia en Janneke. Als ik op de vaste vrijdag heb, ook dat goed is in spraak en muziek en kwaliteiten natuurlijk.

Dus een oprechte goedemiddag. Als je op de vaste vrijdag in naar de Zender Brescia en Mianneke. En we hopen dat een beetje goed is in spraak, muziek en kwaliteiten. Beetje wat technische storing. Ik ga nog haast niet meer praten hier, hè. Goh. Beetje technische probleempjes af en toe hier, maar... Moet er allemaal bij natuurlijk, hè. We gaan de plaat nog even met Rolly van Pieter, met Anna. Ook even voor Lady Bidoes natuurlijk. Ook Greta daar in Ouderschip. We gaan nog in die kant op natuurlijk. De Baron, Leslie, plaat gaan ook in die kant op. En nog even bedankt voor doorsturen daar in Enschede. Plaat gaan ook in die kant op, hè. Ook de zenders toch op, de Nicolina. Nog even bedankt voor het berichtje. En we duiken nog wel even in de oude doos, hè. Want het is alleen een technisch probleempje hier. Nou, het is inmiddels opgelost, hè. Hoi. We gaan een plaat nemen, trouwens, voor Anneke hebben. Natuurlijk ook even voor Cor en Sandra. En Cor, lees even een dutje, hè. Voor de Scania FM natuurlijk, ook even voor Joop natuurlijk. Ook even voor Flipje. Dat is dan weer die kant. Ook even voor de studio De Olifant, plaat gaat ook in die kant op. Ook even voor de Jukebox natuurlijk en Tini, plaat gaat ook in die kant op natuurlijk. Ook even voor de Godenzoon FM, onze Elroy, plaat gaat ook in die kant op vandaag. Ook voor onze Hansie FM, plaat gaat ook in die kant op natuurlijk. Ook even voor mijn dinnetje en app, plaat gaat ook in die kant op natuurlijk. Ook even voor onze Carlo, nog even bedankt voor het berichtje. Ook Bar Veronica, plaat gaat ook in die kant op.

zal het een bekantje zijn van de Anzertaler. Ik kom er straks ook weer aan natuurlijk ook de aankandel even gedraaid. Dan gaan ze ook even de ronde voor autobedrijf, de smederij. Ook even voor mijn eigen vrouwtje natuurlijk. Ik ben zeer benieuwd hoe het spul aan de bal staat zo hier. Voor reacties. 06 en dan de 11, dan de 12, dan de 49 en dan de 29. Ik hoop in ieder geval dat de modulatiekabel een beetje volhoudt hier. Is er net nieuwe erachter gezet en vanmorgen ging het alweer mis, hè? Ook station en Dijkplaat gaat ook in die kant op, natuurlijk. Ook Dion nog een bedankt voor het berichtje. Dorstige platen. Een bericht richting de Rietlanden, Giet Limon.

de familie Bierbuik. De platen gaan nog in. Die gaan op natuurlijk. Ik zal straks het videootje wel even bekijken. Hè. En ze staan wel koud hier, Marco. Hè.

groetverzoek, reactie. 06 en dan de 11, dan de 12, dan de 49 en dan de 29. Ook de Witte Tornado, plaat er ook in die kant op. Kijk wat hier allemaal binnenkomt hier via WhatsApp. Hè?

Ja, dat is niet best, Marco S. Als je de koelkast maar al vol hebt, hè. Maar goed dat wij niet langskomen, hè. Mooi van André Hazes. Zoek hem even mooi op, Vincent. Wij schrijven een speciaal dienst.

Bart Veronica, plaatjes komen eraan. Ook Stad en Landen nog in bedankt voor het berichtje. Plaatjes gaan ook in die kant op, hè. Ook station Brevenshaven. Plaatjes gaan ook in die kant op. Nou, dat ziet er goed uit, Marco, hè. Nou, de barbecue erbij aanslingen, dat is helemaal kloor, hè. Goed, we gaan ook gauw verder. Die muziek is aan de bal, die de Zenon Brescia en de Janneke. En een beetje stiekem met de Baron, hè. Ook Radio Rudy, nog even bedankt. Luister mee daar. Ding om je vingertjes, hè.

nummer is hier, 06, en dan de 11, dan de 12, dan de 49, en dan de 29. Gavel, die met een hele mooie plaat van de Alzertaler, een beetje onbekende. Zeg maar een beetje harder, Vincent. Dat is een donderse plaat, hè. Goed, 06, en dan de 11, dan de 12, dan de 49, dan de 29. Komt ze weer aan en een goede middag.

Hij zei, ik ga naar school. Nam afscheid met een lach. Het was de laatste keer dat ik hem zo nog zag. Een auto reed te hard. Greep hem in volle vaart. Het leven van mijn kind. Wat is dat een

1-2. Die drukt de goede knop binnen. Een zeer bijzondere goedemiddag. Luister naar het signaal van de zender Brescia en Bianneke. Als je op de vaste vrijdag. En omdat het een beetje goed is in de spraak en de muziek. Dan begin ik zelf ook al met dat. Dus een oprechte goedemiddag. U luistert naar de zender Brescia en Bianneke. We gaan op lijn nemen, speciaal te gaan nemen voor onze baron natuurlijk daar in Enschede. Ook even voor Radio Oranje, oftewel onze Rudy aan die kant.

hem speciaal voor de Power Ros. Moet erbij zeggen, zo hoort het, hè? Zo krijg je een beetje plak daar in Enschede, hè?

0: Truunietje lang van de Anita en de Rhapsodies. Er stond bij, die heb je toch niet in de studio, maar ik heb hem wel, hè. Ook gaat de plaat even speciaal te ronden voor mijn zusje. En mijn maat daar in Uskut. Plaat gaat ook in die kant op. Ook even voor Jacinta. Ook even voor Fabienne natuurlijk. Even voor Herbert met Anneke. Later gaat ook even die kant op.
1: Die kant op.
0: Ook even voor de studio, de Olifant. Nog even bedankt voor het doorsturen van nummertjes, hè. En ga zo door, hè. Ze worden wel gedraaid, hè. Ook even voor de grote zonen. Later gaat ook even die kant op. Roy. Elroy, hoi. Ik ga altijd in de war, hè, met die twee. Ook even voor de jukebox, gaat ook in die kant op. Ook even voor Tini natuurlijk.

Nog even de zette mannelijke RL zijn. Wordt geluisterd hier op de camping. Je nou, je zegt welke camping. En dan kom ik van de week nog wel een keer voorbij, hè? Als men niet in Spanje is, hè? Want. Beetje te warm, hè? Ook gaan ze een tron in voor mijn dinnetje natuurlijk. En nou, pluim gaat ook even die kant op.

Ga de plaat even uit. Jan Troon voor de Ameland. En Dea, nog even bedankt voor het berichtje. Luister ook gezellig mee op de camping. Ook even voor de familie Bierbuik. En Greta, nog even gefeliciteerd.

ze heeft de rol even voor Flipje natuurlijk. Ook even voor Angelique. Even voor Michel. Ook even voor Joop natuurlijk.

Wat geluisterd op de AVB, draai maar in Donderse polka. Kom, je hebt de hele dag al polka's gedraaid, hè? Maar ik zal straks wel een mooie draaien, hè? Nou, dat vindt de bierbuik niet zo erg, hè? We gaan ook verder hier met de plaatjes voor reacties. 06 11 12 12. En dan de 49 en dan de 29. Ik zal straks wel een paar dikke polka's rijden. Goed, luister mee. Dit is de zender Brescia en bij Janneke. Nummers hier: 06. Dan de 11, dan de 12, dan de 49 en dan de 29. Kom ze weer aan in zeer gaand tempo en een goede middag.

0: Ja, jongen, Ivy, je stropdas recht, hè?
1: Ja, ik ben er al, hoor. Maak je maar niet ongerust. Ja,
0: gezellig, hoor. Techniker, wilt u er alstublieft veel schalm bij doen? Dat vinden de mensen leuk.

0: op het tweede couplet, jongen, let op, hè.
1: Ah, ik ben alweer.
0: Wij zijn artiesten die niet huilen. Als koren wij nooit een dubbele hit.
1: Een dubbele?
0: Ja, heb je dat dan niet gezien, jongen, bij Tros Activa? Dat was toch zo'n man, die had twee films gemaakt. Eentje met zo'n gekke bril op en één met vier paters erin.
1: Och, ja.
0: Wij vallen...

Frans heeft nu de piraat zijn top 5. Als het 1 uur wordt, is hij uitgekomen.

0: is een Mechelse herder. Als die gaat rennen, gaat ze ook echt. Ik heb nog nie einen hond zo snel rennen zien. Is der hond weg?
1: Ja.
0: Stap maar uit.
1: Ganz sicher.
0: Heel zeker.

0: is weer wakker.
1: Nee, meisje.
0: De radio niet.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland doet volgende maand mee aan een NAVO-oefening in Groenland. Die missie moet het Noordpoolgebied beter beschermen tegen mogelijke dreigingen van Rusland en China. De oefening komt ook op een moment dat er spanningen zijn tussen de VS en Europa over Groenland. De Amerikaanse president Trump heeft herhaaldelijk gezegd het strategische gebied te willen overnemen van Denemarken. Welke Nederlandse militairen precies gaan meedoen aan de oefening is nog niet bekendgemaakt. Een 31-jarige Nederlander is in het Afrikaanse Ghana opgepakt met een grote partij cocaïne. De man werd in de havenstad Tema aangehouden met twee anderen nadat 866 pakketten drugs waren gevonden. Die cocaïne zat verstopt in zakken met gari, een lokaal cassaveproduct. Volgens de politie heeft de partij een straatwaarde van ongeveer 6 miljoen euro. De Nederlander wordt gezien als hoofdverdachte en leider van de groep. Hij was ook betrokken bij een schietpartij in het ziekenhuis van Zaanstad in 2018. Spanje eist dat Italië uiterlijk zondag de grenscontroles voor reizigers uit Spanje weer opheft. Madrid noemt die maatregel discriminerend en dreigt anders met tegenmaatregelen. Italië voerde de controles in vanwege de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De controles gelden voor al het vlieg- en scheepvaartverkeer tussen beide landen. Een reactie van de Italiaanse regering is er nog niet. De Spaanse overheid heeft in Ceuta inmiddels al 1342 minderjarige migranten geregistreerd en er wordt nog steeds geteld. En een Amerikaans hof van beroep heeft president Trump opgedragen om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De bouw mag pas weer doorgaan als de rechter daarvoor toestemming geeft of het Hoge Rechtshof anders beslist. Volgens de rechter had Trump eerst goedkeuring van het congres moeten vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is voor het project al gesloopt. Het plan voor de balzaal van Trump leidde eerder al tot veel kritiek in de Verenigde Staten. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A2 richting Eindhoven. Tussen afrit Valkenswaard en knooppunt De Hocht is daardoor de linkerrijstrook dicht en heb je 20 minuten vertraging. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Brezandijk en Den Oever 10 minuten oponthoud. En grenscontroles op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid duurde 10 minuten langer over. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens vanaf knooppunt Ouddijk een kwartier extra reistijd.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone FM.

0: Zei er nou iemand wandelen? Nou, wat toevallig. Want wandelen is onwijs gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het. Zo, dan wandelen we nu lekker door naar je podcast.
1: Een eigen merk starten kan intimiderend zijn. Zakenpartner Shopify helpt je aan de slag. Ons platform zit achter miljoenen bedrijven. Je bouwt uit één van de honderden templates een professionele webshop die past bij jouw stijl. Dankzij slimme AI-tools schrijf je perfecte teksten, kun je de foto's van je producten er gelikt uit laten zien en Shopify regelt de rest. Van voorraden, internationale verzending tot retouren. Zet jouw geweldige ondernemingsplan om in met Shopify aan jouw zijde. Test het voor 1 euro per maand en begin vandaag via shopify.nl.
2: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim Cedé.
3: Nou, daar zijn we dan weer met een nieuwe aflevering van Kick-Off. Valentijn Driessen keert maandag terug, volgens mij. Hij heeft nog een subtiele column uit zijn pen gekregen deze
4: vrijdag. Is dit de zomereditie? Want je bent echt schandalig bruin.
3: Ja, maar ja, dat gebeurt gewoon.
4: Wij maar werken aan.
3: Ja, ja, moet je ervan zeggen. Jij ziet er ook goed uit trouwens.
4: Dank
3: je. Goed je weer te zien.
4: Neem wat te drinken van.
3: Donderdagavond. De entree van Julian Brandt in de Johan Cruijff Arena.
5: Nou, die speelde goed.
3: Onze Ierse topploeg.
5: Kunnen wij gaan.
3: Shelbourne.
5: Waanzinnig.
3: Ja.
5: Waanzinnig.
4: Als hij nou ook al denkt dat hij verstand van Ajax heeft, dan kunnen wij gaan hoor. Nee.
5: Maar je merkt verstand van hoor.
3: Je merkt de totale euforie natuurlijk bij het eerste steekpaasje van Brandt. Hoe heb jij dat beleefd, Mike, op de tribune?
4: Nou, ik vond al voor de wedstrijd dat ik een enorm veel enthousiasme was bij het omroepen van de namen van de reservespelers Mark Ter Stegen, want zo moeten we hem tegenwoordig noemen in plaats van Mark André.
3: Ja, waarom is dat eigenlijk?
4: Ja, dat heeft hij zelf gedaan. Okay. En de trainer wil nu vanaf nu Michel Sanchez eten. Want we noemen jou ook niet de hele uitzending alleen maar Pim.
3: Zijn er hier nog...
4: Kick-off met Pim, CD.
3: Ja, maar zijn hier nog verzoeken voor andere namen?
4: Stevie.
3: Stevie Cageman.
5: Nee, maar wat is het toch voor onzin? Die jongen die heet Michel, dat is zijn voetbalnaam.

0: clubnaam. Zo gaat dat in Spanje.
1: Ja.
0: Die wordt door niemand daar Michel Sanchez genoemd. Hij Miguel, dat is een voornaam.
1: Ja, ja. Maar goed, in ieder geval enthousiasme vanaf de tribune.
2: Gigantisch. Het kon niet tippen aan het enthousiasme voor Davy Klaassen die zijn 400ste wedstrijd speelde. Ja, er is bij Ajax wel een complete ommezwaai heeft er plaatsgevonden ten opzichte van vorig jaar. Want het is niet de vraag of, maar alleen nog wanneer Ajax de kampioensschaal moet ophalen. Al dus de supporters, ja. Laat dat duidelijk zijn.
1: En daar, Hein, word jij
3: helemaal gek van.
1: Jij wordt er gek van?
3: Nee, gek van niet. Maar ik denk, laten ze het maar eerst een keer zien... tegen een tegenstander die wel wat weerstand biedt.
1: Ja, het werd nu nog 3-1 zelf.
3: Ja, maar Shelbourne, kom op. Wat waren die gasten aan het doen?
1: Ja.
3: Toch?
1: 5-5 speelden ze, geloof ik.
2: Ja, zo ongeveer. Maar dan kom je er één tekort, hè? Want er staat ook een keepertje achter.
1: Ja, precies.
2: Lotto Uvraas de 1.
0: Dat is Louis, hè? Die altijd begint met de keeper.
2: Ja.
1: Maar dan is 3-1 toch een magere uitslag.
2: Ja, dat was een magere uitslag. Als je ziet dat Ajax... ik ben niet zo van de expected goals. Ik heb er toch even naar gekeken gisteren. En dat waren de 6. En de laatste keer dat ze dat hadden... dat was tegen Excelsior Maassluis in de beker.
1: Mm.
2: Dat is ook expected goals 6. En toen maakten ze er 9. Dus Ajax heeft zichzelf flink tekort gedaan.
1: Ja.
2: Zeker ook door die penalty te missen bij 3-0... had er gewoon echt al 6 of 7 in moeten liggen. Dan had dat ene doelpuntje niet uitgemaakt. En nu maakt dat ook niet uit. Want van deze ploeg kun je in Ierland bijna niet verliezen. Maar je moet niet tegen een snelle rode kaart oplopen. Niet een snelle tegentreffer. Ik denk dat ze liever wat comfortabelere uitslag hadden gehad. Waardoor ze gewoon echt een B-11-tal hadden kunnen opstellen in Ierland. Dus dit komt ze niet goed uit.
0: Het was weer prima hupje van Gods bij die penalty. Daar moeten ze toch mee stoppen, flauwekul. Als je dat dan al doet, dan doe je dat om te kijken waar die keeper staat. En dan vervolgens schiet je hem waar die keeper staat.
1: Nou ja, dat deed hij natuurlijk bij de eerste penalty. Dus wat dat betreft dacht hij, dan kan ik het wel herhalen.
2: Ja, maar weet je wat ik hiervan het gelul vind? Daar gaat het altijd over als een penalty misgaat.
1: Ja.
2: Dat hupje maak je bij de eerste penalty toch ook?
0: Maar je doet een hupje om te kijken. Dus schiet hem dan in die andere hoek. Want je houdt juist in om te kijken wat de keeper doet.
2: Ja. Dat is wel lekker dat je achteraf kunt zeggen van ja, hij gaat mis. Dus
0: ik zeg het nu alvast dan bij de volgende penalty die weer zo wordt genomen.
2: Ja, alle penalties met een hupje die misgaan, daar heeft Steve commentaar op.
1: Trouwens, als je een speler in je selectie hebt, Hein, die een transferwaarde van 50 miljoen zeg maar vertegenwoordigt. Hè, die gaat misschien naar Paris Saint-Germain. Zou je hem dan 70, 80 minuten op dat veld laten staan?
3: Nou, ja... Zijn marktwaarde wordt er niet zoveel hoger door, toch? Op dit moment.
1: Nee, maar meer het risico dat er misschien een blessure komt... zal ik op een gegeven moment wel te denken. Van ja, het zou gebeuren.
3: Ik zag
1: de 75e minuut een hamstringblessure op.
3: En die eerste overtreding die op Gods werd gemaakt... in de 16, waar die penalty uitkwam. Ik dacht, als die gozer zijn voet net iets meer de noppen naar voren zet... Ja, dan breekt hij gewoon. Nou, dan breekt hij misschien niet zijn voet. Maar dat kan een lelijke blessure worden.
2: Een lelijke blessure kunnen opleveren.
1: Je ziet het vaker wel, hè?
3: Zo'n overtreding, zeg maar.
2: Het gebeurt soms. En vaak willen spelers die zijn dan opeens mentaal niet meer in staat om te spelen.
1: Nee.
2: Kijk, als het echt in je hoofd gaat zitten, dan moet je ook niet meer spelen. Maar Mika God, die wil op een hele goede en mooie manier afscheid nemen van Ajax. Ik heb gisteren ook nog een tijdje. Die kwam ook aan bij het stadion. Met zijn zaakwaarnemer Niels de Jong gesproken.
1: Mm.
2: Ja, die zegt van er is gewoon geen seconde. Heeft het gespeeld om niet te gaan voetballen. Maar er kan natuurlijk een moment komen dat Ajax en Paris Saint-Germain wel dichter bij elkaar komen.
1: Ja.
2: En dat je denkt van nou, het komt nu zo dichtbij. Nu is het voor alle partijen misschien wel het verstandigste.
1: Wat is nu de status?
2: De status is dat Ajax nog steeds op het tweede bod wacht. Dat hoeft officieel niet eens uitgebracht te worden. Want gisteren maakten we bekend dat de bekende Portugese makelaar Jorge Mendes zich 5 maanden geleden bij Jordi Cruyff heeft gemeld. En heeft aangeboden om zo'n hoog mogelijke prijs uit de markt te halen. Ja, voor een club als Ajax kan dat heel interessant zijn. Aan de andere kant, Mendes kan er dan meer uithalen. Maar dan moet je Mendes natuurlijk ook commissie gaan betalen. Dus dan moet je hopen dat hij er 10 miljoen extra uithaalt. En dat hij een miljoentje kost. Dan is dat natuurlijk pure winst. Maar voorlopig is het zo dat... En dat wist ik niet, dat hoorde ik gisteren. Niet van Niels de Jong overigens, maar van iemand anders...
1: Van die perenplukker uit Peru.
2: Daar komen we zo op, denk ik.
1: Cliffhanger, jongens.
2: Maar nee, dat ook Barcelona heel serieus in de markt is geweest. En ook Bayern München voor Mika God. Bayern München kozen uiteindelijk, omdat ze toch een speler wilden die ook als 9 kan spelen, kozen uiteindelijk voor Saibari. Maar dat is wel een afweging geweest tussen God en Saibari. En Barcelona was ook zeer geïnteresseerd. En Deco is een... aantal keren in de arena geweest om God te bekijken. Dus dat is waarschijnlijk ook de reden waarom Jordi Cruyff zegt... van ja, als dit soort clubs zich aandienen... laat hem hier nog maar een jaar voetballen.
1: Ja.
2: En dan verliest hij zijn waarde niet. Dus dan kan hij altijd nog voor in ieder geval die 45 miljoen die nu wordt geboden. Maar misschien wel voor 60, 65. Dat is het bedrag dat Ajax wil hebben. Hein begint alweer te glimlachen.
1: Ja, want
2: Hein vindt hem veel meer waard.
3: Ja, nee, zeker. Ja. Maar bijna richting de 80.
1: Maar
3: ja?
1: Wat zou een reëel...
3: Dat is lastig. Het is lastig om te zien wat voor prijs er. Het is wat de gek ervoor geeft natuurlijk.
1: Hij ligt er goed in de markt. Contract loopt lang door. Zeker. Is nog hartstikke jong.
2: Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vind het ook een geweldige voetballer. Maar toen ik hoorde dat ook Barcelona en Bayern München concreet zijn geweest. Dus dan zou je ook zeggen van... Ik bedoel, als Jorge Mendes daartussen zit, waarom heeft hij niet kunnen regelen dat hij God naar Barcelona heeft gebracht? Of dat Barcelona dat bedrag betaalde dat Ajax wilde hebben. Of toch uiteindelijk Bayern München. Ja, die hebben dan voor Saibari gekozen. Maar het is wel een heel interessant spel. En voor Ajax hangt er ook wel heel veel van af. Want als dat geld binnenkomt, dan kunnen ze door investeren. Het gekke vind ik wel, het officiële standpunt is, hij is niet of heel moeilijk te koop. En toch is Mendes bezig om hem te verkopen. Dus ze willen daar echt de absolute hoofdprijs voor. Of hij blijft in Amsterdam.
1: Maar die vertrekt toch gewoon?
2: Dat denk ik wel.
1: Ja, en dan voor 55, 60 miljoen of zo.
2: Ja, ik denk als Ajax 55 miljoen krijgt dat ze...
1: Ja, ja.
2: Of 60 miljoen dat ze dat uiteindelijk wel...
0: Ze hebben ooit 100 miljoen voor Anthony gekregen.
1: Ja, dat is worden deze.
3: Koop je. Maar sportief gezien, is dat nou een logische stap voor Gods? Als je bij PSG gaat spelen. Want je hebt wel behoorlijk wat grote sterren voor je te dulden.
2: Maar stel je nou voor dat 3FM of weet ik veel wat voor jou komt. En je kunt daar je salaris voor 5...
3: Dan zeg ik toch van nee, ik heb de Telegraaf in mijn hart
1: met 3FM, Hein?
3: Ja, niet zo goed op dit moment volgens mij.
0: Doe nog één keer de podcast. Ja, een klein risicootje.
2: Zat je ook in die groepsapp?
3: Nee,
1: helaas. Nou, god, inderdaad. Ja, dat is
3: allemaal overkomen.
1: Een mogelijke dikpik sturen naar een groepsapp.
3: Dan kom je toch niet meer op kantoor?
2: Nee, zeker lullig.
1: Nee, andere discussie. Ja, maar toch, overigens, vertel verder.
3: Nou, je hebt zoveel grote namen voor je. Je bent 21 of 22 volgens mij. God zijn er, dan heb je natuurlijk ook het risico dat je een beetje stut in dat team van
2: ja. Als jij elke dag met die sterren kunt spelen. Mijn neefje die liet van de week een TikTok-filmpje zien over zeg maar, de tactiek en zeg maar, de visie van Paris Saint-Germain. Zo.
1: Ja.
2: Als je dus op dat niveau kunt gaan acteren, maar elke dag met de allerbeste voetballers om jou heen traint, ja, dan word je waarschijnlijk een nog heel veel betere voetballer. En kijk, ik ga er niet over, jij gelukkig ook niet, hoor ik al. Maar kennelijk zien ze bij Paris Saint-Germain dus toch zoveel potentie in Gods dat hij op dat niveau gaat aanhaken, want anders kopen ze hem niet.
0: Ja, wel mooi is, ze zoeken ook gewoon een voetballer, een jongen die kan pingelen, die acties kan maken. Hè. Dat is kenmerkt die ploeg. Dat typeert ook Spanje. Echte voetballers.
1: Ja.
0: Dat willen ze gewoon hebben. Niet alleen maar van die bikkels en
1: stoomtreinen. Blijft opmerkelijk dat hij dan niet naar het WK is gegaan eigenlijk. Hè? Als je ziet dat dus de hele Europese top achtergaat.
2: Nou, hij had best wel wat aardige spelers voor zich ook.
1: Ja, maar goed, spelen met zoveel potentie.
2: Van Arsenal, spelen van Manchester.
1: Ja, dat is wel waar. Dat
0: Brand was wel genieten. Hè? Want Gods was gisteren genieten, maar Brand was echt fantastisch.
1: Ja, Hein? Ja.
3: Ik heb het meest genoten van Leonardo.
1: Leonardo, daar heb ik zo in de stelling ook nog wel eventjes. Maar goed, het stortte helemaal in.
2: Morgen trouwens een groot interview met Julian Brandt. Kopen die krant. Ja. Met één van de slechtste koppen ooit, denk ik.
1: En dat is Brand, iets met Brand.
3: Ajax
1: Brandierman,
3: Ajax
1: en vlam.
3: Vuur waakt.
1: Ja, zoiets. Nou, we zo meteen nog meer over Ajax. Kwijven, want
0: vuur,
1: jij
0: maar niet
1: net,
0: gedoofd is.
1: Jij zei net, Gods.
2: Nee,
1: Gods wil dus graag spelen. Sano, die pakte snel zijn koffers en vertrok bij NEC. Ik vond dat toch wel pijnlijk als je dan de voorronde Champions League mag spelen. En dan probeer je selectie zo goed mogelijk te boetseren. Speel je tegen Olympiakos, ook een hele goede wedstrijd gespeeld. NEC, maar ja, je sterkste speler die vertrekt. En Schreuder moest enorm improviseren.
0: Ja, maar werd niet gemist door het inbrengen van Montero.
1: Nee, oké, goed, maar Sano...
0: speelde echt een hele beste partij. Ja, Sano dit, Sano dat. Montero speelde gewoon echt goed. Heeft trouwens een WK gespeeld ook, Montero. Dus ja, vier keer basis. Toch ook niet zo...
2: Dat is niet Antje.
1: Maar vind je dat NEC voldoende nu klaar is voor deze fase van... Nee, dat snap ik, voor de Champions League? Tadić is natuurlijk gekomen, die stond nog niet in de basis dan.
2: Ja, ik vind dat ze echt een heel knap resultaat hebben geboekt. Ja, eigenlijk had je... Of kun je zeggen van ze hadden daar met een overwinning weg moeten lopen, want ze speelden zo goed dat ze eigenlijk ook een overwinning hadden verdiend. Ja, dit moeten ze thuis afmaken.
1: Ja.
2: Ik mag er naartoe als toeschouwer dinsdag. Uitgenodigd om een wedstrijdje te komen kijken. Dus dat vind ik wel echt heel leuk om die wedstrijd te zien. Collega Jeroen Kapteins die pakt zijn laptop weer op. Oh nee, die heeft hij ook gewoon tijdens de hele vakantie opgepakt. Maar die pakt nu echt zijn laptop weer op. En die gaat daar voor de krant naartoe. Ja, ik verheug me echt op die wedstrijd.
1: Maar had jij verwacht dat ze iets meer zijn betalen, is natuurlijk gehaald, maar dat ze nog meer aanwinst zouden hebben binnengesleept voor deze speciale fase?
2: Je zou wel verwachten dat Albers ook gewoon wat aan die verdediging...
1: Ja, Kaplan zou, natuurlijk niet gekomen.
2: ...zou doen, want ja, je gooit Schreuder in het diepe in de Champions League. En dan mag je toch wel verwachten dat hij wat betere spelers krijgt. Zeker betere verdedigers. Alleen, dat bleek in Griekenland nog geen groot probleem. Maar dat kan het natuurlijk in de play-off voor het echte Champions League ticket. Ja. Mochten ze het dinsdag redden, ja, kan dat wel een groot probleem worden. Dus er is wel heel veel haast geboden, ja, om dat te regelen.
0: Maar wel een aantal heerlijke voetballers, hè. Het was toch geweldig voetbal. Ik had een man zijn naam opgeschreven. Clément Bischoff. Een Deense Keniaan of een Keniaanse Deen. Ja, heerlijke voetballer. Ja. Ook op links, lekker friemelen. Die Breton. Ja. Nou, die zou natuurlijk bij elke topclub in Nederland natuurlijk gewoon een middenveld sterker maken. De Neeskens van de Goffert. Prachtig. Die gingen toch in, jongens. Ja,
1: ja, die speelden een energie.
2: Het middenveld,
0: ja, die zie ik niet bij Ajax, niet bij Feyenoord. Wellicht.
1: Nee. FC Twente.
3: Maar je stapt nu wel over het feit dat binnen anderhalf jaar NEC bijna een Champions League waardige ploeg heeft neergezet.
1: Nou ja, goed. Maar ik.
3: Althans, Champions League waardig.
2: Jongens, even serieus.
1: Eigenlijk dus.
2: Ze kunnen de dinsdag gewoon uitvliegen. Ja. Ze spelen nog een play-off. Tuurlijk. En als je in de Champions League komt, dan kun je ook acht wedstrijden verliezen.
1: Maar dat diepe 30 in de aanval.
2: Dus Champions League waardig, dat gaat wel even te ver. Okay. Maar wat daar gebeurt, en ja, dat moet ik Wilco van Schaik ook nageven. Die hebben bij Utrecht natuurlijk ook mooi gebouwd aan iets moois. Samen met Marcel Boekhoorn, de geldschieter, die een enorme fan is. Nou, de belofte aan zijn vader, daar hebben we het vaak genoeg over gehad. Samen met Carlos Albers, ja, die zijn wel bezig om iets moois neer te zetten. Alleen, ik blijf erbij, en dat zie je dus ook bij Ajax, dat alles valt of staat met de trainer die je neerzet. En Dick Schreuder is, en dat heeft hij ook al bewezen, samen met zijn assistenten Nick van der Velde en Haris Medoyanin. Dat zijn wel echt vakmensen.
1: Ja, Tadic ook vond het fijn om met deze Schreuder ook te kunnen werken na zijn broer. Ja, nou, dat zal ik in een interview voorbij komen.
2: Dat kan ik me wel voorstellen. Ja, ja. Maar je ziet bij Ajax ook, net als de vorige wedstrijd tegen dat Vojvodina, stonden gewoon 10 spelers op Daley Blind na. En dat is natuurlijk in feite ook een jongen die altijd bij Ajax heeft gespeeld. Maar er stonden gewoon 10 spelers die vorig jaar de vijfde plaats bij elkaar hebben gerommeld. Ja, dat zag er vorig jaar niet uit. En als je nu het eerste uur ziet, ik vond het verval in het laatste half uur wel heel erg zorgelijk. Ja. Maar die komen misschien zo ook nog op. Ja, dat is toch wel het hand van de meester.
1: Of ze zien nu die concurrentie in hun nek hijgen en ze weten dat ze echt een stapje bij moeten zetten. Want,
2: dus ze hebben dan vorig jaar gedacht van, wow.
1: Nou ja, misschien was het met de mentaliteit.
2: Dit heeft alles met visie, met hard trainen en met goed trainen en met gericht trainen te maken. En dan zie je dat er zelfs uit een ploeg die waardeloos lijkt toch heel veel meer gehaald kan worden dan er vorig jaar uitgehaald is.
1: Is het ook een visie wat Van der Brom heeft gedaan om na Ferencváros zijn hele selectie, of zijn hele elftal eigenlijk, om te husselen. Lammers gedegradeerd tot derde spits inmiddels, zag ik voorbij komen. Vond ik trouwens wel opvallend dat hij dat zo publiekelijk deed. Ik zag het interview net nog even terug. Van, nou ja, het is hard gelach voor hem, maar hij is nu Fenerbahçe Hessenk zijn tweede spits. Hij is teruggezakt naar derde spits. Is dat nou als coach een goede manier van communiceren? Lammers heeft best zijn verdiensten ook voor Twente. Vind jij, Steven?
0: Ja,
1: zie je denken?
0: Ja, nou ja, nee, die kant mag je best wel wat zeggen. Hij is de baas. Hij is de baas, dus hij mag wat roepen. Maar ja, die spelers moeten wel moeten het voor jou doen, hè? Die moeten voor jou door het vuur gaan. Ja, dat is toch niet slim.
1: Nee, ik vond het ook wel opvallend. Linsson in ieder geval buiten de Nijstad op de bank gezet. Ja, flink doorgehusteld. Jij was wel onder de indruk, toch, Hein? Van,
3: ja, zeker.
1: Van FC Twente.
3: Het swingde wel.
1: 6-0, hè?
3: Ja, 6-0. En
0: tegen wie?
3: Ja, oké.
1: Okay, van Slowakije, ja.
3: Dak. Ja, we waren heel erg onder de indruk.
2: Ja, bal op het dak 4.
1: Ja, ze zullen niet veel slechter zijn geweest dan Shelbourne, lijkt me.
0: Nee, absoluut niet.
2: Heb je Ajax gekeken?
1: Ook, ja.
2: Ook 100% dat jij alleen Ajax.
1: Nee. Ik heb FC Twente natuurlijk in de voorbereiding van deze podcast even teruggekeken. Niet de hele wedstrijd, maar wel de samenvatting. Ja. Nee, maar goed, wel zoveel mogelijk proberen te zien.
0: Ja, nee, Olympiacos is ook niet meer de ploeg. Hè, toen ze een aantal hele goede Brazilianen hadden. Ze kregen die eerste helft ook wel een paar grote kansen. Schoot alles recht op die keeper af.
4: Zou er nou iemand wandelen? Nou, wat toevallig. Want wandelen is onwijs gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het. Zo, dan wandelen we nu lekker door naar je podcast.
0: Is wel, je moet nog een beetje mazzel hebben in Europa om door te komen.
2: Ik zag ook dat Anderlecht wonen bij PAOK. Ik denk dat het niet zo heel goed gaat, maar misschien kunnen we het ook daar later nog over hebben. De staat van het Griekse voetbal.
1: Ja, kunnen we een special over maken, denk ik.
2: Laten we het niet doen.
0: Maar het verschil tussen de invalbeurten van Julian Brandt en Marcos Leonardo.
1: Ja.
0: Dat was toch wel op een gegeven moment, dat vond ik zo mooi. Die Brandt was er net in, had natuurlijk al drie geweldige acties gehad. Echt nog steeds chapeau voor Jordi Cruijff dat hij dit geflikt heeft. Maar wat een voetballer, wat een liefhebber. En op een gegeven moment had hij een paasje op die Braziliaan. En die moet die bal natuurlijk stiften. Maar die schoot hem weer voorlangs. En toen zag je hem ook. Hey jongen, zo moet je het doen. Dus die maakte gebaren van die moet je toch gewoon stiften. Een beetje zo.
1: Je moet wel die loopactie kunnen maken, hè? Wordt dan ook gezegd.
2: Maar vond iemand hem nou Ferry Bouwman lijken? Hoor.
1: Nee, niet Brandt, maar Steven Kooijman.
2: Oh.
1: Ja.
0: Leonardo.
1: Ik las trouwens wel, want je kan altijd in al de reacties terugkijken van wat vinden nou de fans er allemaal van, maar ook van Dortmund. En die zeiden nou, Brandt, geweldige voetballer, maar heeft het ook heel vaak uiteindelijk toch niet laten zien voor ons. Dus een bepaalde wisselvalligheid in zijn spel, waardoor die misschien ook mede vertrokken is bij Dortmund.
2: Ja, ik vind ook echt helemaal niks.
1: Nee, maar goed, het is afwachten hoe dit het toch heen, hoe die het seizoen allemaal volbrengt.
2: Ja, natuurlijk.
3: De Brani is terug.
2: Nee, maar even over.
3: Dat is wel bijzonder, toch?
2: Over Marcos Leonardo.
1: Oh ja.
2: Die Ronald de Boer zei een kilootje of drie te zwaar.
1: Ja. Nou, Mido meer, moest meer kwijt.
2: Ik denk, ja, dat was die kwam binnen als kiloknaller toen geloof ik.
0: Burger King hadden we ook nog.
2: Maar ik denk dat hij zelfs nog wel iets meer kwijt kan, Marcos Leonardo. Maar je ziet toch op bepaalde momenten ook zijn diepteloopacties. Ik denk als hij fit wordt dat het uiteindelijk wel komt. En de jongens die met hem trainen, die zien ook wel op de training een echte goalketter. Dus we kunnen hem ook nu gewoon, gelukkig is Vaata er nog niet, want dan was het zeker gebeurd.
1: Ja.
2: We kunnen hem nu ook gewoon compleet afschrijven.
3: Ja, maar 19 miljoen. Ja, toch, zoiets? Ja, maar, dan mag je toch wel verwachten.
2: Maar wie zegt nou niet dat hij over 3 jaar voor 100 miljoen weggaat?
3: Ja, maar je betaalt zo'n groot bedrag voor een spits die dus blijkbaar niet fit is. Of althans, blijkbaar nog niet wedstrijd die nog genoeg is.
2: Kijk, ik bedoel, Steve is nog een stuk ouder dan ik ben. En dus die loopt ook nog een stuk langer mee.
1: Wie
2: is
1: Steven Kooijman?
2: Ja.
1: Oké. Ferry.
2: Bouwman.
1: Je kan wel je naam veranderen natuurlijk, hè, wat dat betreft. Ja, maar vertel verder.
2: Na Mark Ter Stegen, Michel Sanchez, jou gewoon Ferry Bouwman.
1: Maar vertel verder, sorry.
2: Nee, dat Brazilianen, en zeker als zij ervoor hebben gekozen om in de zandbak te gaan voetballen in Saoedi-Arabië. Ja, daar is dan kennelijk toch iets minder nodig dat je gewoon top en top fit bent. Als je dan vervolgens ook nog een Braziliaanse zomerstop gaat houden met barbecues, drank op het strand en dan iets te zwaar terugkomt, dat is volgens mij van alle tijden. Ik denk als je een boek maakt over alle Brazilianen die te dik terug zijn gekomen van vakantie, dat je snel klaar bent.
0: Ja. Weet je nog dat we het een paar jaar terug, toen Gods er net was, dat we nog eens met elkaar zeiden van, die is best wel goed eigenlijk, want die komt als 19 of zo was hij. En als ik nou naar deze spits kijk, dan denk ik, hij heeft een beetje gebrekkige techniek, maar ja, zeg het maar.
1: Nou, we gaan het allemaal.
0: Ik weet niet wat jullie ervan vonden. Zoals hij de bal raakte.
1: Ik denk dat het
2: vooral. Er zijn een aantal spelers gesproken. Die zijn enorm onder de indruk van die Ago Kodare, Tolu. Dat is even wat makkelijker om die te noemen.
1: Ja.
2: Die schijnt ongeveer iedereen aan de kant te zetten alsof ze er niet staan. Ik ben benieuwd wat dat gaat worden. Ja, maar Brandt maakte ook op zijn eerste trainingen dat de medespeler echt zegt van wow. Ja.
1: Ik moet even door, want Hein die trekt het van dus dit in deze podcast. Overigens over Saudi-Arabië gesproken. Ja, die maakt daar nu furoren.
3: Ja, Somerville.
1: Somerville. Jij stuurde mij wat beelden door.
3: Ja, ik vond het heel triest om te zien. Kijk, we hebben tijdens het WK natuurlijk Somerville veelvuldig in actie gezien. En dat is gewoon een speler met superveel potentie en zit een goede kop op. Het is gewoon een leuke uitstraling.
2: Ik weet wat je gaat zeggen en ik start mijn cirkelzaag vast. Mag het door?
3: Nou, ik heb die wedstrijd gezien dat hij, volgens mij maakt hij zijn debuut, als ik het goed heb. Of hij maakt hier van geweldige actie.
1: Tegen een parkeerplaats.
3: Tegen een parkeerplaats.
1: Ja.
3: Ja, en dat is dan, ik snap heus wel dat je kiest voor de Saoedi-Arabische League. Qua geld en qua wat je financiële zekerheid die je jezelf kan inperken. Maar ik dacht toch, ja, het is ook wel een beetje sneu dat je voor lege tribunes en een parkeerplaats nu je doelpuntje staat af te
2: halen. Maar was dit een oefenwedstrijdje? Of?
3: Dat was een oefenwedstrijd.
2: Weet ik niet.
3: Nou, volgens mij was het wel een officiële wedstrijd.
2: Oké.
3: Ja.
2: Ik heb hem niet gezien.
0: Maar aircootje aan, denk je?
3: Hoe bedoel je?
0: Gewoon een stadion?
3: Nee, het was gewoon de achterkant, achter de goal, was een open parkeerplaats. Nee, dat vond ik gewoon sneu om te zien. Het beeld viel me gewoon een beetje tegen.
2: Maar ja, totdat zijn salaris er ook in komt, dan is hij iets minder sneu.
3: Is ook zo.
2: Nee, ik vind, weet je, op die leeftijd zou ik het niet doen. Maar dit is ook een jongen die weggegaan is bij Feyenoord, bij ADO zat, toen al Leeds United is gegaan. De kans was ook aanwezig geweest dat hij gewoon uit het betaalde voetbal, want hij was klein, Wim Jansen had vertrouwen in hem. Mm. Dus mensen hebben uiteindelijk gezegd van, dit veentje, dat gaat het wel redden. En via Leeds is hij alsnog in het Nederlands elftal terechtgekomen. En dat hij nu het idee heeft van, ja, het is een dubbeltje op zijn kant geweest.
1: Ja, ja.
2: Laat ik dit contract pakken, want wat gaat hij verdienen? 16 miljoen netto per jaar, geloof ik.
1: Ja, maar je had hem graag in de subtop van de Premier League natuurlijk ook willen zien voetbal. Als liefhebber, hè?
2: Ja.
1: Want ja, als je inderdaad het niveau zag van dit potje dan...
3: Ja, dat is het gewoon
1: allemaal vrij makkelijk.
2: Ja, maar ik vind het ook, weet je, ik zie op internet gelukkig niet al te veel, maar dan ook wel eens dingen voorbij komen met mensen met meningen over Summerville. En ik denk van, ja, dat zijn ook mensen die voor 3 tientjes in de maand naar een andere werkgever gaan. Dus het is wel heel makkelijk oordelen, maar hebben ze zelf ooit in de situatie gezeten dat iemand een contract voor 16 miljoen per jaar op tafel
1: legt? Ja. Ja.
2: Dan weten ze niet hoe snel ze een handtekening moeten zetten.
3: Het was overigens nog niet een competitiewedstrijd. Kijk, dus,
1: daar ga je al.
2: Weet je waar Ajax, Feyenoord en PSV wel eens oefenwedstrijden spelen?
3: Dat ziet er ook niet uit.
1: Balk op het dak 3. Zullen we even wat stellingjes beet pakken? Zirkzee wordt een succes bij Juventus.
2: Eens.
1: Jij hebt de stelling van Enzo.
3: Oh ja.
1: Hij gaat zeker over Ajax. Ik gooi er even eentje tussendoor. Dolberg, betere spits dan Leonardo.
2: Oneens.
3: Eens. Leuk dat Jordi Cruijff lekker aan het koken is, maar PSV wordt kampioen.
2: En zo?
1: Ja.
2: En dan hoop je echt dat iedereen heel hard oneens roept.
1: Het kost iets erbij eens. Slager. Hè?
2: Die was gratis, toch?
1: Oh ja. Wat denk jij, Steven?
0: Oneens.
2: Oneens.
1: Schaamteloos gelik van de Argentijnse voetbalbond bij Infantino.
2: Eens.
0: Eens, ja. Eens.
1: KNVB moet gewoon binnen een week een nieuwe bondscoach hebben.
2: Eens.
0: Oneens.
3: Oneens.
1: En een vreemde keuze dat Van de Ven bijtekent bij de Spurs.
2: Is dat zo?
1: Nou, weet ik niet, zijn stelling.
3: Ja,
1: dat is het hele idee van die stellingen.
2: Oneens.
1: Ja?
3: Oneens.
1: Nou ja, hij werd wel in verband gebracht met ook de absolute Europese top. Ik heb even met zijn vader contact gehad. En hij heeft veel vertrouwen in het plan van de Serbi. Die heeft hem echt overgehaald om bij te tekenen.
2: En mogen we de vader citeren?
1: Nou hoor, bij deze.
2: Oké.
1: Ja, maar met Van Hekken dus misschien wel. En van Oranje.
2: Spurs is een geweldige club. En dat Spurs Mickey van de Ven niet kwijt wil, daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Want als Mickey van de Ven in zijn allerbeste vorm is, dan is het natuurlijk gewoon een hele goede verdediging in de Premier League. Dus ja, als daar een goede contractaanbieding is gedaan, dan vind ik het logisch.
0: Heeft de Europa League voor ze gewonnen, met die geweldige omhaal op de doellijn. Ja,
1: maar het is op voorhand is dat natuurlijk, horen ze niet bij de titelkandidaat.
2: Maar heb jij ook tegen die vader van Mickey gezegd, Marcel, wat doe je nou, man? Dit doe je toch niet? Of,
1: wat?
2: Nou ja, jij vindt het kennelijk niks dat hij heeft bijgetekend.
1: Nee, maar ik heb gezegd, lekker bezig zijn, dan gaan we binnenkort een biertje doen. En toen was het weer afgerond. Nee, maar nou, ze hebben natuurlijk een dramatisch seizoen gehad bij Tottenham.
2: Ja, maar gelukkig beginnen we weer op nul, hè?
1: We beginnen weer op nul. Dan gaan we naar de Argentijnse voetbalbond. U leidt een bestuur gericht aan Infantino dat heeft gezorgd voor een diepgaande transformatie van de FIFA. Gelet op het aanstaande FIFA-congres gelooft de bond dan ook heilig dat de juiste weg is om onder uw leiderschap te blijven werken om een nog betere en nog inclusievere voetbalsport te blijven ontwikkelen.
2: Er is een heel klein stukje weggevallen, want er moet onderstaan van, kunnen we ook de komende 24 jaar weer alle scheidsrechtelijke beslissingen mee hebben op WK's? Of?
1: Gaat hij nou die slag toch definitief winnen, die Infantino? Dat hij gewoon aanblijft als voorzitter?
2: Ik vind het wel heel dapper dat UEFA, en in het kielzog van UEFA dan ook de KNVB natuurlijk, gewoon zeggen van, wij doen gewoon niet meer mee aan de FIFA-toernooien. En dan denk ik dat zijn positie uiteindelijk onhoudbaar wordt. Mm. Want een WK zonder Europa, ja, dat kun je gewoon bijna niet voorstellen. En Steve zei de vorige keer ook van, organiseer lekker een toernooi met al UEFA-landen en nog wat andere grote voetballanden. Dan heb je ook al die ballast van die kleine landen niet meer. Ik denk, ja, dit is een overlever. Die gaat natuurlijk alles doen om te blijven zitten.
1: Ja.
2: Maar ik denk, als de UEFA zijn poot stijf houdt, dat hij aan het kortste eind trekt.
0: Hij viel natuurlijk alweer door de mand met het Marokko-verhaal.
1: Ja, dat hij dan de finale zouden krijgen, geloof ik toch, van het WK?
0: Ja, gewoon het WK. Ja,
1: of het WK. Ja,
0: ja jongens, gek als ze zijn.
2: De finale, toch?
1: Nee, ik dacht de finale, ja. Het WK was er al en dan ging het over
2: Portugal, Spanje, Marokko.
0: Ja, natuurlijk. Maar die Argentijnen zijn knettergek op het veld. Maar ja, ook blijkbaar Het plusje. Ja. In de achterkamertjes.
1: Ja, wie dan het Nederlands elftal leidt tegen die tijd, dat is natuurlijk de grote vraag. Een subtiele column van Valentijn Driessen over de natte droom van de KNVB om reiziger.
2: Subtiel als altijd, hè.
1: Binnen te halen. Hij is toch al een beetje bij
2: ons. Hij is wat milder geworden in Portugal,
1: ja,
2: denk ik.
1: Ja, dat is ook het idee, ja.
2: Lekker aan het zwembad. Hij denkt, laat ik gewoon een keer lekker... Ja. Gewoon rustig het nieuwe seizoen ingaan.
1: Ja, het is natuurlijk de vorige podcast al overgegaan. Wees Hein mij nog terecht op.
2: Ja, heb je niet geluisterd?
1: Ja, toen Hein zei van, maak nog niet die grote fout om erover te beginnen. Want ik heb het er 20 minuten over gehad. Dus maar ik voelde wel dezelfde, toch wel...
0: Noodzaak om erover te
1: gaan. Drang. Het is misschien wel de belangrijkste coach van het Nederlands voetbal, zou je kunnen zeggen, toch? Mm. En dan wil je denken als voetballiefhebber dat daar gewoon een mooi geëffend pad naar een nieuwe bondscoach. De Duitsers waren natuurlijk ook heel snel met Klopp als nieuwe bondscoach.
2: De Fransen met Zidane.
1: En dit duurt maar en dat duurt maar. En je vraagt je af wat nou uiteindelijk hoe doortastend ze... Nou, jij zei eerder al met Bos natuurlijk eerder, maar hoe doortastend ze nou te werk gaan. Ook nu dus Van Gaal zich beschikbaar heeft gesteld.
2: Ja, ik denk, kijk, in feite Michael Reiziger binnenhalen, die is al in dienst van de KNVB. Om die als bondscoach neer te zetten, dat moet een ABC'tje zijn. Want Michael Reiziger wil natuurlijk heel graag bondscoach worden. En dat is ook logisch, gezondheid, Hein.
3: Dankjewel.
2: Dus, maar ik denk dat de KNVB echt wel gewoon een beetje is geschrokken van de beschikbaarheid van Louis van Gaal. Ik vind trouwens ook ontzettend raar dat ze dat zelf niet wisten. Want Van Gaal was in 2022 nog de bondscoach. En volgens mij ook een van de mensen die je echt zou kunnen raadplegen in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach, met nog een aantal anderen als Van Marwijk, advocaat, Hiddink. Mm-hmm. Bel die mensen gewoon op. Dus ik denk dat de vertraging die er nu nog is, want het heeft er wel alle schijn van dat zij echt gaan inzetten op Reiziger, ik denk dat dat is om even het stormpje Louis van Gaal te laten overwaaien. Want met Louis van Gaal is nog steeds geen contact.
1: Geen contact mee geweest.
2: Mm. Nee, de laatste informatie die ik heb, of het moet...
1: Van Gaal zei wel, Valentijn schreef wel in zijn column dat Van Gaal
2: zichzelf ook
1: disqualificeert. Omdat hij zei dat hij met dit team wel Europees kampioen zou kunnen worden. Of wereldkampioen. Dus ook niet helemaal reëel.
2: Nee, dat vond Valentijn niet chic. Want in feite zeg je dan, Koeman heeft slecht gepresteerd. En je legt al een belasting neer bij Michael Reiziger. Van, nou ja, word maar even Europees kampioen. En als hij dat niet wordt, ja, dan was het hem waarschijnlijk wel gelukt. Ik vond wel heel opvallend in de column van Valentijn. Ja, op zijn Valentijns rijdt hij met een stoomwals over alles en iedereen heen. Van Peter Bos, Arne Slot, Louis van Gaal, Nigel de Jong, Marianne van Leeuwen en Klenger Seedorf. Maar Michael Reiziger blijft gespaard, hoewel hij wel tussen de regels door aangeeft dat hij hem ook niet geschikt vindt. Ja, Michael Reiziger, die komt natuurlijk in een hele vervelende situatie terecht. Ja. Heel Nederland heeft een mening over hem. Die is over het algemeen niet heel positief. Maar ja, Michael Reiziger doet natuurlijk helemaal niks verkeerd.
1: Maar bij Ajax kozen ze toen toch ook voor Heitinga in plaats van voor Reiziger.
2: Ja.
1: Die tijd. Dus dat betreft, als je niet goed genoeg wordt bevonden om Ajax te trainen, waarom zou je dan wel goed genoeg worden bevonden om bondscoach te worden?
2: Heitinga, die is weg. En Michael Reiziger was kampioen van de keukenkampioendivisie geworden samen met Winston Bogarde. Nou, vind ik dat niet genoeg om uiteindelijk bondscoach te worden. Maar misschien dat Michael Reiziger het wel heel erg goed doet. En het is ook helemaal niet gezegd dat een goede clubcoach een goede bondscoach is. Want het is toch een heel ander vak. Het is negen dagen in de maand heb je ze bij elkaar.
0: Ja, maar je bent er dan toch al lang uit. Dan moet je hem aanstellen en niet zo wachten. En dan een moeilijk gedoe. Maar goed, ik heb liever dat ze de tijd nemen en wel de goede. Hè. Ze hebben nu al veel te veel tijd genomen.
1: Duitsland komt er alweer aan in de Nations League, wat dat betreft. Wanneer is die wedstrijd nou ook alweer?
2: Eind september.
1: Eind september. Nou, kan hij zich goed inkijken in alle wedstrijden.
2: Krijgt ook aan je klop.
1: Ja. Mo Salah, trapt zo'n spoor.
3: 17 miljoen.
1: Ja, wat een transfer dan. Ze zijn bij Ajax en van Julian Brandt ondersteboven. Maar ik denk dat ze daar bij Trabzonspor ook euforisch zijn dat ze Salah binnen hebben gehakt.
2: Ja, wat zeiden de fans van Liverpool? Dat hij niet altijd leverde? Of, net als de fans van Dortmund over Brandt? Of,
1: nou ja, maar Salah is natuurlijk 34. Dus wat dat betreft is Brandt natuurlijk. Maar voor Trabzonspor is dat natuurlijk een fantastische speler.
2: Ja. Het is een beetje een Frans van Seumur aankopen. Puur op de naam en niet meer kijken hoe fit is hij nog. Hoeveel kwaliteit heeft hij nog. Maar in de Turkse League kan hij natuurlijk echt nog van heel veel waarde zijn.
1: Ja.
2: Dus ik vind het wel heel opvallend dat hij voor zo'n club kiest.
0: Ja, ja, want Arvelatsers hebben daar gezeten. Voordat ze ooit bij Ajax en NAC kwamen in Nederland.
1: De gebroeders.
0: Ja. De gebroeders.
1: Ja.
0: Ja, over leeftijd, Kostic. Die is ook alweer bijna 34, komt naar Nederland.
1: Nou ja, die kunnen we meteen even beetpakken. Die natuurlijk nu de nieuwe linksback van PSV wordt. Ja, kun je er zelf de boom over opzetten. Viel bij Juventus dan wel buiten de boot. Heeft wel goed in Turkije dan gespeeld. Fit, wel een goede aanwinst voor PSV. Perisic heeft hem overtuigd om naar Eindhoven te komen.
2: Ja, Perisic die volgens Italiaanse media zelf is aangeboden bij Inter. Dus het zou wel bijzonder zijn als je dan... Kijk, voor wat daarvan waar is, hè, dat weten we natuurlijk ook niet. Maar ja, het is natuurlijk wel een speler die iets kan toevoegen aan PSV. En ze zocht op die positie. Ik vind het zeker transfervrij. Dat is ook wel een slimme aanwinst.
0: Ja, kost niks, hè?
2: Nee, kost iets.
1: Nee, kan...
0: Zes keer ingevallen, waarvan geloof ik twee keer in de 90ste minuut... in het tweede seizoen zelf bij Juventus. Ja, terwijl hij wel altijd op de bank zat, topfit was. Zegt natuurlijk ook wel wat. Juve kreeg een nieuwe coach, volgens mij ergens eind oktober. Ja, daarna is hij nauwelijks meer in zijn plannen voorgekomen. Heeft nog een paar keer meegespeeld en that's it. Nul basisplaatsen.
1: Ja, maar als je de PSV Fortuna Sittard... Komend weekend?
3: Kijk, daar ga je voor. Daar blijf je voor thuis.
1: Nou ja, de traditionele topclubs hebben. Misschien heeft Feyenoord nog wel het meest lastige programma.
3: Uit, dat lastig.
1: Op het kasteel.
3: Ik moet mezelf trouwens corrigeren. Die oefenwedstrijd was in een Oostenrijkse stadion.
1: Oh, echt?
3: Dus een Oostenrijkse.
1: Oh, ongelooflijk, maar het leek wel heel erg op Saudi-Arabië.
3: Ja. Het Wiener Neustadt stadion.
0: Maar dat was dat croissantje dunner van je. Die is heel slecht gevallen.
3: Die viel niet goed.
1: Feyenoord een beetje klaar?
3: Nou, het is afwachten tot er mensen weggaan.
1: Maar wat je gevoel?
3: Hartje Moussa moet weg. Oueda gaat weg. Dat zijn de twee. En dan kan Uwaisa van NEC doorschuiven.
1: Ja.
3: Er zijn ook volgens mij...
1: CGL heeft...
2: Hoe lang wil Uwaisa wachten, denk je? Die wordt toch ook wel...
3: Ze zijn wel een persoonlijk akkoord, toch? Mondeling akkoord.
2: Maar dan word je toch ook wel een touwtje aan het lijntje gehouden, of niet?
3: Ja, maar zou er nog een andere club in het vaarwater moeten komen voor Uwaisa? In zo'n korte tijd? Of nou, trouwens in zo'n korte tijd.
2: Met, ik weet, Ajax vindt hem geen 8 miljoen waard.
3: Nee.
1: Nee, maar CGL heeft in ieder geval rugnummer 6 gekregen.
3: 8.
1: Of 8. En 6 is dan weer naar Sint-Just gegaan. Dus dat betreft...
2: Ik denk dat CGL en Shaquille van Persie tussen aanhalingstekens de beste aankopen van Feyenoord.
1: Ja?
4: Zei er nou iemand wandelen? Nou, wat toevallig. Want wandelen is onwijs gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het. Zo, dan wandelen we nu lekker door naar je podcast.
1: Dus wat dat betreft met...
3: Dat denk ik ook.
1: Ziet ben
3: ik
1: helemaal mee. Ik ben uit.
2: Niet vaak met Mike eens.
3: Nee, inderdaad.
0: Feyenoord moet er gewoon één topverkoop maken, toch niet drie.
3: Nou, Reed staat natuurlijk op de nominatie. Ueda staat op de nominatie. Hartje Moussa staat op de nominatie. Maar, ik denk dat vooral Ueda vervolgd moet worden.
2: Wat ik begreep is er voor Ueda en Hartje Moussa op dit moment... kan morgen weer anders zijn. Maar dat ik eigenlijk helemaal geen belangstelling voor.
3: Nee. Maar ja, Ueda is natuurlijk al wat ouder dan zeg maar zo'n Reed. Die kan je nog wel in je selectie behouden en door laten groeien.
2: Mm-hmm. Ja, ik blijf erbij dat ik het echt een onverantwoord bedrijfsrisico vind... Als je gewoon 29 miljoen, want dat schijnt geboden te zijn door Roma... 25 plus 4 miljoen, voor een jongen die gratis over is gekomen van FC Volendam. Dus dan moet je uiteindelijk ook 5% opleidingsvergoeding betalen. Ik vind het echt heel bijzonder. Je kunt ook zeggen van, nou ja, oké, het is heel standvastig van Rigo en dat doet hij goed... Maar ik denk dat het vooral uiteindelijk onverstandig zal blijven.
0: Ja, maar Rigo is leuk, jongens, maar... Er is maar één baas hè, nu, dat is Robert Eenhoorn. Dat was hij ook bij AZ. Huibers, geen grote deal werd beklonken zonder de instemming van Robert Eenhoorn.
2: Ja, maar Robert Eenhoorn moet natuurlijk wel oppassen.
0: Hij heeft aardig gesaneerd bij AZ en heeft de boel helemaal op de rit gekregen.
2: Maar Eenhoorn moet natuurlijk wel oppassen. Die is gewoon als echte Rotterdammer, Feyenoord-fan, als een koning binnengekomen bij Feyenoord. En terecht ook, denk ik, nou, wat hij bij AZ heeft gepresteerd. Alleen, die moet natuurlijk wel oppassen dat hij in zijn eerste jaar niet een gigantisch verlies gaat draaien. Hoor. Want Feyenoord, en dat zei hij net ook, Feyenoord moet wel een grote verkoop verrichten. Maar als je dan zo'n bedrag laat lopen...
1: Ja, maar als je Riet laat gaan, dan zit je met Mats Del, Lotomba, die categorie spelers. Dus moet je, als je zeker Champions League gaat spelen, wel heel snel de markt op om nog een goede vervanger te halen. Van Houten, heb je daar al wat van zien?
3: In de oefenwedstrijden, ja. Het is een beetje
1: indruk, beter dan Targalin?
3: Nee, nou, een beetje hetzelfde laken pakt. Het zijn allebei twee verdedigende middenvelders.
1: Ja.
3: Ja, en het gaat meer om die jongens die daarvoor zitten. Valente, Stijn En ZGL, die gaan het denk ik met z'n drieën een beetje uitmaken wie de rest van het... Het is wel klote voor Stijn. Ja. Je voelt al op je klomp aan eigenlijk dat hij op de bank gaat belanden. Maar ja, goed, het seizoen duurt lang, zeggen ze dan altijd.
1: Ja, en Nacho Ferri heb je ook wel verwachtingen.
3: Ja, dat is ook goed.
1: Kultheld.
2: Ja, wil even de grootste dooddoener van de hele voetballerij erin gooien?
1: Graag. Ja.
2: Geen één trainer is het seizoen geëindigd met het elftal waarmee hij is begonnen.
1: Nee.
2: Dus uiteindelijk als Stijn op de bank begint. Zijn kansen gaan natuurlijk 100%
3: komen. Zeker, nee, absoluut, absoluut. Maar ik heb meer zin in Shaquille van Persie. En dat, daar trap ik nu al helemaal op. Dat wordt geweldig. Dat,
2: ja.
3: Als die...
2: ja, maar CGL denk ik ook. En ja, zeker, ik vond het vorig jaar eigenlijk al vreemd, hoewel Feyenoord toen een overschot aan middenvelders had.
3: Wel, hè?
2: Ja, dat lijkt me wel. Maar toen vond ik het al heel gek, dat ze, want ik vond het bij FC Utrecht ook echt heel erg goed.
1: Ja, ja, of we hebben het nu dan over de ploegen die er goed voor staan aan het begin van het seizoen. Jij volgt AZ natuurlijk ook intensief.
2: Kampioenskandidaat.
1: Als dus inderdaad er weinig tot geen spelers vertrekken, dan heb je natuurlijk een hele jonge, talentvolle selectie die in ieder geval uitdager is.
0: Ja, ja, aardige groep. Niet in alle linies jong. Als Koopmeiners blijft, heb je Koopmeiners Klaasie. Klaasie is natuurlijk een beetje de man van glas aan het worden.
1: Smit op 10.
0: Steenks is teruggehaald. Ja, Meerdink 23 inmiddels. Dat was de leeftijd. Ik weet het, totaal andere spelers en kwaliteit. Maar toen zat Van Bastel in Milaan 23. Dan ben je geen jonkie meer in Nederland. Ja, leuke keeper. Zijn achterin wel een beetje jonkies eigenlijk.
1: Goes natuurlijk verlengd.
0: Goes verlengd, ja. Ja,
3: is het dan niet raar, Steven, dat ze dan vooraf al hebben gezegd dat, ondanks dat Troy Parrott nog niet vertrokken is, dat Meerdink de eerste spits wordt? Ik vind het zo'n opvallende keuze.
2: Dat kan in september, als Parrott wel zou blijven, dat verwacht ik niet over zo.
3: Nee, dat ze dat terugtrekken.
1: Kan het weer anders zijn, want je begint het seizoen nooit zoals je dit zoals je dit eindigt.
0: Parrott gaat natuurlijk verkocht worden, ja. En dat is het laatste kunstje van Max Huibers. Reken maar dat hij eruit gaat. Die jongen wil zelf graag. En ja, AZ wil.
2: Maar Max Huibers zal zich toch niet meer met deze transfer bemoeien, mag ik hopen?
0: Ik denk dat hij achter de schermen dat hij nog één afscheidscadeautje in petto heeft.
2: Dus Niels van Duinen is gewoon het stroommannetje van.
0: Nee, hij doet verder alles, maar Max doet nog één.
1: Deze afronden.
2: Al wat het net over koopt.
0: Zeker opvallend.
2: Ja. Ik denk, dan kunnen we even het bruggetje maken naar jouw slechte grap. Zo, over die perenplukker in Peru.
1: Ja. Oh, je hebt namelijk, moet voor de luisteraars even uitleggen. Je hebt ze in het vizier, dat is dan een column over wat je allemaal meemaakt. Het reilen en zeilen van een journalist. En jij schreef eigenlijk hoe intensief het is om in deze tijden Ajax te volgen.
2: Je moet goed citeren. Ik zeg van...
1: Het is het mooiste wat er is.
2: Ja, niet dat vroeger alles beter was. Ja, sowieso dat het een hele mooie periode is. Maar dat het wel anders is dan in mijn begintijd.
1: Ja, ja, want zelfs een perenplukker uit Peru kan een of ander gerucht online slingeren en dan moet je dat toch wel gaan checken.
2: Je ziet dit me weer verkeerd. Je hebt wel een hele slechte vakantie.
3: Wanneer had je perenplukker Peru? Wanneer bedacht je die?
1: Ja, nou, ik heb dus begrepen uit betrouwbare bron dat hij dus echt heeft gecheckt of er dus perenbomen zijn in Peru. Ik schrijf dat nou op, maar straks zijn er geen perenbomen in Peru. Ja. En dan kan ik niet allitereren.
2: Nee, precies.
1: Ja, dat klopt, hè?
2: Ik denk toch even kijken. Ze zijn er. Ik denk, nou, dan kan het.
1: Je hebt echt gezocht, zijn er perenbomen in Peru?
2: Het rare is, toen wij begonnen, en Steve, toen was er nog niet eens een typemachine, denk ik, toen hij begon. Nee, dat is flauw.
1: We gaan terug naar het jaar.
2: Maar toen was het nog geen internet. En dan had je echt wel dagen. En dan, jongens, de krant morgen zit een beetje vol. Oh, we hebben wel een mooie primeur, die moeten nog even in. Ah, ja. Hou maar een dagje vast. En die tijd is dankzij het internet gewoon voorbij. Want als iemand in Peru, en of je nou perenplukker is of weet ik veel wat, maar die roept op X, mijn buurjongen die gaat naar Ajax, linksbuiten, speel daar en daar, en dat klopt.
1: Ja.
2: Ja, dan boem, dan wordt het heel, heel groot. Alleen het vervelende van internet en X is dat er ook zo met hagel wordt geschoten. Ja. En dat mensen soms ook een belang hebben om een speler met PSV of met Feyenoord of met Ajax in verband te brengen. Want dan wordt het toch weer door knip- en plaksites overgenomen. Staat die jongen even in het middelpunt van de aandacht. Transferwaarde neemt toe. Want als PSV hem ook wil hebben. Ja, dan is het toch een hele interessante...
1: Wordt er naar gevraagd in de podcast.
2: Dus ja, je bent gewoon heel veel bezig met dingen checken waarvan je eigenlijk op voorhand al weet van, ja, dit kan bijna niet kloppen. Nou, Bart van Rooij was daar dit seizoen een van de voorbeelden van. Je wist dat Ajax nog niet op zoek is naar een rechtsback, want die hebben er gewoon twee. En dan wordt het toch heel groot gebracht. Bart van Rooij naar Ajax. Nou, dan moet je toch weer even zo je telefoontjes plegen. Lijkt niet te kloppen. Dus heel veel tijd gaat verloren aan het checken van dingen die uiteindelijk grote onzin blijken. Wat ook een heel groot verschil met vroeger is, is dat je tegenwoordig transferspecialisten hebt, zoals Fabrizio Romano. 29 miljoen volgers, dus een heleboel mensen vinden het ook leuk om hem te informeren, want dan, daar staan we, worden we vermeld door Fabrizio Romano. Maar die heeft ook gewoon tientallen mensen in dienst. Die ook.
1: Hij doet het niet allemaal zelf.
2: Hij doet niet.
1: En jij wel?
2: Ja, nog steeds met hulp van Steven.
1: Ja.
2: Maar en heel veel andere collega's. Maar dat is.
0: Kaptein, dat is.
2: Ja, dat is een redelijk klein groepje. Dus het is echt absoluut geen klacht, hoor. Alleen het wordt gewoon steeds moeilijker om exclusief nieuws.
1: Doet hij wel mooi, die romanen, dat het dan allemaal onder zijn naam eigenlijk gebeurt, hè? Dat je dus eigenlijk.
3: Het lijkt natuurlijk alsof. Dat zou je ook willen, bedoel je?
1: Nee, maar goed, het lijkt alsof.
2: Ik wil ook wel 10 mensen onder zich hebben.
1: Het lijkt alsof die individueel echt transfer-updates van over de hele wereld. Maar dat is ook niet reëel, natuurlijk.
0: Zeg Stan Huygens.
1: Ja,
0: overigens heb ik. Ja,
1: Telegraaf rubriek.
0: Net toch even gecheckt hoe het ook weer zat. Maar gefrituurde cavia's, dat is een lekkernij van de Peru.
1: Oké, okay.
0: Ja,
1: had hij ook.
0: Maar dat allitereert
1: dan weer minder.
0: Iemand vertelde mij ooit, wat een lugubere snack.
1: Koopmijners wilde jij benoemen.
2: Cavia uit Cuba was dat.
1: Hey?
0: Nee, gefrituurde cavia.
1: Peer Koopmijners?
2: Nee, maar dat was even het bruggetje.
1: Oh, dat was echt het bruggetje. Nee, want ik lees van Peer Koopmijners dat hij dus een verbeterd contract in ieder geval. Maar het zal
2: aangeboden gekregen of gekregen?
1: Zou een akkoord hebben bereikt over een verbeterd contract, waardoor hij zich langer aan AZ zal gaan verbinden.
2: Nou, dat is wel heel goed nieuws.
1: Goede speler natuurlijk voor AZ.
2: Goed nieuws voor AZ. Steve schrijft over AZ. Maar wat ik bij Peer vind, en dat zag je ook bij Teun, ja, het zijn gewoon hele stabiele, slimme jongens en hele goede voetballers. Dus die wil je als AZ langer bij je club.
1: Ja. Overigens, Sutalo op weg naar Benfica, om toch even alle geruchten in de gaten te houden. Zou het ook voor Ajax wel een welkome transfer zijn?
2: Ja, die mag weg. Ik hoorde ook dat er nog wat andere weg mogen. En dat Ajax zelfs bereid zou zijn om na te denken over een bod op Jurie Baas. Als dat komt. Omdat die toch een beetje het kind van de rekening lijkt te worden. We hebben na afloop van de wedstrijd tegen Shelbourne hebben we ook met Michel staan praten. Die is wel gewoon vol vertrouwen over Baas. Die ziet het wel heel erg in hem zitten. Alleen ik denk als daar een goed bod op komt, dat ook bespreekbaar is.
1: Er kwam zelfs een, daar wil ik niet alle perenplukkers uit Peru hier opdreunen, maar je hoorde zelfs ergens voorbij komen dat het. Nou ja, even los van of het waar is of niet, zou dat voor PSV natuurlijk een hele grote versterking zijn als je zo'n speler aan je selectie kan toevoegen.
2: Jurie Baas.
1: Ja.
2: Ja, dan moeten ze met heel veel geld over de brug komen, denk ik.
1: Ja, maar goed.
2: Ik denk dat Ajax hem aan iedereen wil verkopen, behalve aan een concurrent in Nederland.
0: Wie heeft trouwens die gods gehaald bij Ajax? Dat moest ik ineens even aan denken. Is dat mislukt dat of niet?
1: Nee. Het
0: was wel in 2023.
2: Ja, het was in januari
1: 2023. En Ronald de Boer gooit ook nog allerlei geruchten natuurlijk. Of in ieder geval, die zegt op televisie dat er nog een grote speler aankomt in Amsterdam.
2: Maar, heb jij waarschijnlijk vorige week weer alleen het AD gelezen?
1: Ja.
2: Als je gewoon de Telegraaf had gelezen, had je maandag gelezen dat er waarschijnlijk nog 5 nieuwe spelers komen.
1: Ja.
2: Zeker als Gods verkocht wordt. En ja, dat ze hoog inzetten, dat heeft Jordi Cruijff de laatste weken wel bewezen.
1: Ja.
2: Dus dat er een kanon.
0: Nou, goed, wat is dan een kanon?
2: Edson Alvarez.
0: Oh ja, ja, oké. Okay. Ja.
1: Oh ja.
2: Nee, er gaan echt nog.
0: Valt dan tegen, hè, Pim? Edson Alvarez, als dat kanon is?
2: Nee,
1: dat weet ik niet.
2: Er worden
1: geen presentator met de mening.
0: Oh.
1: Ja, hou op, zeg.
0: Oh.
1: Maar goed. Nee, dus uiteindelijk kunnen we wel optekenen dat de Nederlandse ploegen misschien doorgaan in het Europees voetbalverband. Die kansen zijn voor Twente en Ajax natuurlijk heel groot.
2: En NEC
1: hopelijk ook. Dat zou hartstikke mooi zijn. Eerste eredivisieronde lopen er altijd wat topploegen tegen een zeepert aan. Maar jij denkt dus niet dat Sparta op het kasteel.
0: Geen idee. Ik weet niet hoe Sparta ervoor staat, hoor.
2: Sparta, daar heeft Feyenoord altijd. Ik kan me één wedstrijd herinneren dat ze het niet zo makkelijk hadden. Maar over het algemeen.
0: Met de broer van Pogba, toch?
1: Ja. Oh ja.
2: Over het algemeen hebben ze geen kind aan. Nee, maar Sparta woonde toen toch ook in de Kuip.
0: Oh, dat was natuurlijk afgelopen seizoen. Ja, dat was ook wat. Maar dit is natuurlijk op het kasteel, dus.
1: Heerenveen Twente ook een mooie wedstrijd in elk geval om het seizoen af te trappen. Of we alleen nog mee moeten nemen, ik weet niet of jullie zelf nog iets hebben, maar Joey Veerman, PSV, is natuurlijk in beroep gaan tegen die schorsing.
2: Ja, ik vind
1: het. Met succes.
2: Ik vind het heel goed. Ik vond het ook wel goed argument van de advocaat van PSV, of de advocaat van Joey Veerman, dat die in feite, dit gebeurt in de 5e minuut, ook al een hele wedstrijd aan de kant heeft gestaan in de finale om de Johan Cruijffschaal. Ik denk dat dit een prima straf is. 1 wedstrijd en 1 voorwaardelijk. Want dit was echt zo'n ongelukkige actie.
0: Ja, het is toch geen recidivist.
1: Nee,
0: altijd wel. Als je altijd al op de etteren.
1: Dat is ook niet een argument, toch? Of je al dan niet iemand langer schorst of het een recidivist is. Als de,
2: dat kan in de strafmaat natuurlijk wel meegenomen worden.
1: Ja. Nou ja, goed. In ieder geval, een wedstrijd minder mis is alleen de eerste wedstrijd van het seizoen. Ja, en dan is Veerman er weer bij.
0: Net als Deste, die is ook nog geblesseerd. Of geschorst, sorry.
1: Ja.
0: Niet geblesseerd, maar geschorst. Ja.
1: Heb jij nog dingen, Hein, zo aan het begin van het seizoen? In ieder geval mooi dat we kicken.
2: Fijn dat je weer bent.
1: Door hebben ge...
2: Maar met Hein ging het ook.
1: Weet ik ook. Maar dat is het,
0: jullie
1: het
0: beide.
1: Team kick-off, hè?
2: Maar hoe heb jij nou naar het WK gekeken en alle podcasts die daar vandaan kwamen? Presentator met een mening. Ik heb
1: zeker heel veel geluisterd van de WK-podcast. En ik vond het met name heel veel cult. En genieten van Jeroen Kapteins. Dat is eigenlijk wel de essentie.
2: Nou, laten we eens kijken dat Jeroen maandag weer komt, Steve.
0: Zeker, ja.
1: En Valentijn ook weer.
0: Maandag nog niet.
1: En het mooie is wel dat we met Kick-Off in ieder geval hem helemaal hebben volgemaakt. Ook in de zomerstop, waarin er dus altijd van alles gebeurt qua transfers.
0: Ja, maar het is toch zomer. En ik ga mezelf nog even opmaken voor twee WK's.
1: Welke?
0: WK hockey en WK roeien. En we zouden zomaar een keizer als wereldkampioen kunnen verwelkomen.
1: De zus van.
0: Zeker. Ja, daar zal
2: het is allebei
3: naartoe gevloeid.
0: In de dubbel 4.
2: Allebei in het Amsterdamse Bos. Misschien zit daar wel een leuk verhaal in.
0: Nee, dat is een goeie.
1: Kopen die krant. Oké, tot de volgende.
5: Na bijna 16 jaar is op 12 juli de laatste voorstelling gespeeld van Soldaat van Oranje, de musical. In het decor van de Sociëteit van Minerva, in de theaterhangar in Katwijk, ontvangen we in deze podcast alle sleutelfiguren uit deze enorme productie.
6: We staan hier geen oorlogje te spelen.
7: Dat was pionieren. We wisten niet wat we gingen doen.
8: Hier doen we het voor.
5: Soldaat van Oranje, de musical, de podcast.
9: Nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Italië houdt vast aan de grenscontroles voor reizigers uit Spanje, ondanks Spaanse dreigementen om met tegenmaatregelen te komen als die controles zondag niet zijn opgeheven. Rome zegt zich niet te laten intimideren en gaat met die controles door tot zeker 15 augustus. De maatregel werd na de grote toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta ingevoerd. Spanje noemt die controles onterecht, maar Italië zegt de grensbewaking pas te stoppen als alle veiligheidsrisico's zijn verdwenen. Energiebedrijf RWE stopt met de ontwikkeling van zijn windmolenparken voor de Amerikaanse kust. Het Duitse bedrijf krijgt daarvoor ongeveer 1 miljard euro terug van de regering Trump. En RWE gaat dat geld gebruiken voor projecten met fossiele energie, zoals gas en olie. President Trump wil juist meer olie en gas winnen en minder inzetten op windenergie. Hij sloot al eenzelfde deal met het Franse Total Energies. Milieuorganisaties bekritiseren de keuze van RWE en vinden die niet passen bij de klimaatdoelen van het bedrijf. Nederland doet volgende maand mee aan een NAVO-oefening in Groenland. Die missie moet het Noordpoolgebied beter beschermen tegen mogelijke dreigingen van Rusland en China. De oefening komt ook op een moment dat er spanningen zijn tussen de VS en Europa over Groenland. De Amerikaanse president Trump heeft herhaaldelijk gezegd het strategische gebied te willen overnemen van Denemarken. Welke Nederlandse militairen precies gaan meedoen aan de oefening is nog niet bekendgemaakt. En een Amerikaans hof van beroep heeft president Trump opgedragen om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De bouw mag pas weer doorgaan als de rechter daarvoor toestemming geeft of het Hoge Rechtshof anders beslist. Volgens de rechter had Trump eerst goedkeuring van het congres moeten vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is voor het project al gesloopt. Het plan voor de balzaal van Trump leidde eerder al tot veel kritiek in de Verenigde Staten. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: The X-Vibe. Jesse Sprikkelman.
4: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

Ajax de minuten heeft gemaakt. Dat is Jette van de Pavert. El Aguirre. Hij dus vanaf Utrecht komend. Jan Plug. Dan natuurlijk meer ervaring uit die Eredivisie. Hoewel sommigen ook hun Eredivisie niveau moeten vandaag gaan aantekenen voor het eerst. Daniel van Vianen bijvoorbeeld. Ook een van die gasten die van Dordrecht afkomstig is. Net als Jan Plug. Ze hebben een geweldig seizoen gedraaid. Vorig seizoen 13e in de Eredivisie met 38 punten uit 34 wedstrijden. En dat is voor Excelsior begrippen meer dan keurig. En dat is ook een beetje waar beide ploegen ongeveer terecht zullen gaan komen. Tussen die 12e en de 18e plaats. Doe je het goed, word je 12e, 13e. Stijn van Gassel. Betrouwbare keeper van Excelsior. Eén seizoen bij NEC, daar haalde hij het eerste niet. Hij bleef daar op de bank zitten. Maar Excelsior past hem als een jong. Kippenvel bij die meneer, laat ik zien aan de man die naast hem staat. Ja, want de sfeer hier in het stadion is waanzinnig. En we gaan dan dus echt beginnen aan het seizoen. Het voetbalseizoen 2026-2027. Meegereisde uit Rotterdam. Nieuw plekje voor Henk de Jong. Hij is nu de assistent van Johan Plat. Hier bemoedigt een tikje. Krijgt en teruggeeft aan Henk de Jong. Plat is de man van het aanvallende voetbal. Werkt de jaren met Dick Schreuder. Nou, dan weet je het wel. Amalfa, dus de aanvoerder boven die je daar ziet, is de andere centrale verdediger. Met Soeren van de Pavert. Nou, Louis. Vink is spits. Hamas en Henstra komen vanaf de zijkant. Semi Boudane komen er deze week ook nog bij vanaf PSV. Maar die begint op de bank. Schitterend doorkijkje in het stadion. Net als scheidsrechter Albert Lindhout. Links, Naujox, rechts, dat zijn de beide aanvoerders. Naujox die een geweldig seizoen draaide bij Excelsior, 10 goals maakte. Dat is een beetje de eerste naam die je wel gaat invullen als je trainer bent van Excelsior. Van Gassel in de goal. Dat is niet veranderd. Plug en Meijsen zijn de centrale verdedigers, Jansen en Martens. Dat zijn de beide backs. Martens, een nieuweling. Naujox van Vianen, Hartjes. Naujox en Hartjes speelden vorig seizoen bij Excelsior. Dat geldt voor de recht. Dat geldt voor Jegoyan, toen vanaf het middenveld. En Garden is de spits. 22 jaar. En vorig jaar bij Quick Boys. In 27 wedstrijden goed voor 10 goals. En 3 assists. Dat is wel een stap natuurlijk. Van de tweede divisie naar de Eredivisie. Ja, die petjes krijgt iedereen bij binnenkomst. Als Excelsior af gaat trappen, als Excelsior er dus voor zorgt dat het voetbalseizoen 2026-2027 van start gaat. En bij deze van start is gegaan. We zijn begonnen. Van Gassel, eerste trap richting Naujox. Verliest het luchtduel van Ryan van der Pavert. En meteen de diepte gezocht. Arbouy, sterk tegenover Plug. De recht. Jansen. Mulders en dan is daar de overname van Daniel van Vianen. Speelde hij het goed bij FC Dordrecht.
goed de hoek in. En Goyan krijgt hem nog voor ook. Even nog die niet vies van de bal zijn. Ik gooi al met ingooi. En dat is een hoekschop. Zou dat geen echte hoekschop zijn, maar eigenlijk een doeltrap. Dan mag de VAR ingrijpen. Een van de wijzigingen dit seizoen. Stond bij Castillon daarna ook op eigen benen. Corner Excelsior. En dat is een bijna een eerste treffer van Naujoks. Draaide hem richting de verre hoek met zijn hoofd. Goede loopactie. Naujoks en net voorlangs het doel. Jansen. Gardendar als eerste naartoe. Maar richting Fink. Dit is van Vianen. De recht. Dat ziet er dus goed uit wat dat betreft voor Cambuur. Ja, de laatste drie wedstrijden in de Eredivisie tussen beide ploegen voor Cambuur. Hier Boyan met een duwtje. Mag kennelijk allemaal nog door. Goed daar het gat ingedoken, Iwan Hentstra. Door, dat lukte bijna. El Argui. Vlag ging ook al omhoog trouwens. Actie hier van Simon Jansen.

Hartjes die vaak zich meldt voor de opbouw. Fink. Is dat ruimte? In ieder geval voor het schot. Redelijk ruim naast. Was ruimte ook die ruimte om de bal terug te geven aan El Arbouy. Fink ging voor eigen succes. Vorig jaar bij Jong Ajax 6 goals en 2 assists. Nou, Joost doorkoppen. Dat is lastige bal. Daar kan Amova dan ook weinig mee. Hartjes, daar komt Jansen.

hem over. Jetten. Oh. Overdrijft het daar enigszins. Is dan ook de bal kwijt.

0: daar dan...
1: Gekocht door Mulders. De recht. Op Nijssen. Spits van Cambuur opvangt. Lug. Die kraan is van linksachter Jansen. Henstra loopt mee. Rechts buiten. Van de Jansen van Cambuur. Thijs.

terug. Weer Hartjes die zich dat zakken in die laatste lijn. Deze is, nou ja, leek te kort. Uiteindelijk blijkt het ook zo te zijn. Die bal van Gasol richting Hartjes.

Dijkstra krijgt hem bij Soeren. Hamas naar binnen, uithalen, scoren, nee. Want dat schot wordt geblokt. Jetten. En dan er een corner uit. Ilios Hamas met een behoorlijke kans. Die hier ontstaat. Speler die overkomt van Schalke 04.

Cambuur. De 11e minuut. Van Gassel ziet hem aan zich voorbij gaan. Nee, dus dat hij kan laten lopen omdat er ook niemand van Cambuur in de buurt kwam. Snel auto. Overtreding van de recht. En op daar Rick Mulder zoekt, hè. Camova. Ayette. Fink. Wie? Ja, dat is net niet lekker in de loop, maar dat was ook al gevlacht voor buitenspel. Wie komt veelvuldig dicht in de buurt van Sky Vink. Nijssen.

Hassel richting Jansen. Achteruit, de linksback niet. Als iedereen gaat staan die voor Cambuur is. Dat zijn de meeste hier. Veruit. Hello, Gui. Voor dekken is van Meissen. Vink. Sterk van Plug. Meters gemaakt door Van Vianen. Jegoyan van Vianen draaien. Dit is best aardig. Nou, Joks. Schot geblokt door Amova.

Det går jo. Vlug. Van Gassel. Nog redelijk veel balbezit heeft gehad. Buiten de eigen 16. Nu weer dribbelt hier. Vrij comfortabel aan de bal. Echt richting New York. Dan teruggeven richting de recht. Dan loopt Jette daar. Dus daar nog goed tussen. Dat hij er een einde aan die aanval maakt in eerste instantie. Te belopen. Nou, komt er in ieder geval bij de buurt. Henstra verdedigt weer mee.

goed in verdenking gegeven door Amova. Nadat Jetten wat in de problemen kwam. Amova. Met de opbouw zakt Hartjes de linie terug. Maar ook nu in verdedigende stellingen is hij de vijfde verdediger. Iets wat echt wel post heeft gevat in het Nederlandse voetbal. Van middenvelder die dan terug uitzakt naar die laatste lijn. Om er een soort 5-4-1 van te maken. Met bal zit tegenstand. En Strap probeert binnen door te komen bij Jansen. Zet op vergassen gebeurt niet of nauwelijks. Dus dit is een beeld dat we al best veel hebben gezien. De eerste kwartier. Lekker een trap ook met zijn linker. Overname Cambuur van de Pavert.

Het is een listig verhaal wat daar wordt aangevangen. Door Nick Mulders is de bal dan ook kwijt. De recht, dit is Yegoyan en die maakt er 1-0 van. En dan maken ze daar handig gebruik van. Het balverlies van Rick Mulders. En Yegoyan maakt de eerste goal van dit voetbalseizoen. Hier Mulders, lang in balbezit, kan die bal niet kwijt, raakt hem dan kwijt aan de recht. Dan loopt boven in beeld Yegoyan, niet buitenspel. Hij passeert doelman Thijs Jansen. Excelsior met 1-0 voorsprong.

De rechtsachter van Cambuur, Rick Mulder, zal zich behoorlijk in ieder geval schuldig voelen. Want hij leverde de bal zomaar in. Niet te lang bij hem blijven hangen, dat gevoel. Aardige concurrentiestrijd erachter in rechtsachterin losgebarst met Wiebe Kooistra. Voormalige aanvaller. Die zich als rechtsback toch heeft laten zien in de voorbereiding. Maar is geblesseerd geraakt.

Jetten. Kruisig behendig langs Igoyan. Hamas. Maar Jetten onderuit wordt gelopen. Hamas terugleggen richting Soeren. Dan blijft die bal daar wat hangen. Plug werkt het weg. Mensen achter het doel schreeuwen dat het Hens is. Hier die voorzet. Dan leek het wel even op dat die arm aan de bal kwam van Hartjes. Maar langs het lichaam niet zoveel aan de hand. Sterker nog helemaal niets aan de hand. Dus blijft er daarin ingooien. Lagui wegkoppen, daar door Van Vianen, Naujoks. Jetten voorkomt balbezit Jekoyan. Daar zijn ze natuurlijk wel heel knap in en behendig in die omschakeling. Dat is voor het seizoen al te zien bij Excelsior. Maar ja, het heeft toch ook de 1-0 vandaag weer opgeleverd.

blijft vooral in ons staan. De rechtsachter Nolan Martens. Afkomstig van de Graafschap. Hansen voorbij die bal.

Jegorjan met Soeren. Vink had ook duidelijk door van doorlopen op Van Gassel. Is het niet zo heel verstandig als dan vervolgens de ploeg helemaal vrij komt.

Thijssen. Mag ik ingeleverd. Hartjes.

Ja, tweede keer achter elkaar dat Vink toch richting Van Gassel gaat. Maar vier hartjes dan. Is het Plug die vrij is. Zo vinden ze natuurlijk heel makkelijk de vrije man als Amars richting Van Gassel gaat. Staat Meijsen weer vrij. Heel veel balbezit voor Van Gassel. Jegoyan. Garden terug, Jegoyan. En dan richting de recht. Dit spelen ze toch wel weer goed uit hoor. De recht! En die jaagt hem iets wat wild over. Dit was een uitgelezen mogelijkheid om er 2-0 van te maken. Maar de goal van Jegoyan had dit een assist voor Jegoyan moeten zijn. Nu weer komen ze er rap snel uit. Het was spannend geweest als het een lijnentrekspel zou zijn geworden. Maar dit doet de recht niet helemaal geweldig. De paas van Jegoyan is prima.

Fabiano. Hartjes, middenveld in.

haalt hem binnen. Komt er nog langs. Ja, ja. Via Van Vianen gekund. Dus ligt de speler die grijpt zich naar het hoofd. En dan zou ik denken, daar moeten we even van fluiten. Het is Bouwhoef. Toch gaat het spel gewoon door. En is dit Garde met de kans. En die moet het afmaken. Dat doet hij echt niet. Maar dan kun je toch afvragen, waarom wordt er nog zo lang doorgespeeld? Als de speler zich heel erg duidelijk bij het hoofd grijpt. Ja. Henk de Jong wint zich daar ook gigantisch over op. Want als Garden gewoon de kans beter had benut, aangepakt, want die kans was erg groot, dan had het hier nu gewoon 2-0 gestaan. En dan was Henk de Jong helemaal ziedend geweest. Daar, hoofd tegen hoofd daar, de knie tegen het hoofd. Dat is allemaal best per ongeluk. Alleen het is wel het hoofd. En dan zonder Bouwhoef centraal achterin krijgt Garden een loei van een kans. De redding is van Thijs Jans. Van Vianen. De weg. Jette. Met Jegoyan. Vrij trap in het voordeel van Cambuur.

Goed werk van de Pavert. Al die niet lang zijn ploeg in balbezit houdt. Garden. Jansen. De Recht. Even zonder spits dus. Is dat een probleem? Ja, die bal van de Recht wordt niet bereikt door Yegoyan. Was dit een mogelijkheid door een kans waar Excelsior dus al een paar kansen, echte kansen heeft gehad. Met de Recht en met Garden. Deze Yegoyan scoorde dus al. Een grote kans heeft Cambuur nog niet gehad. Meijsen. Werk daar van Amova. Hensta, Hamas. Hier aan de linkerkant. Had eerder aangespeeld kunnen worden. Dit lost hartjes goed op. En de gooi is er voor Cambuur. Even leek er wat aan de linkerkant voor Cambuur mogelijk. Jette. Hensstra. Dit is het duel daar van Simon Jansen. Dit kan net. Van Gassel. Dat je op plug. Maar Vink bijna tussen zo. Alles buiten geweest. In Gooi Cambuur.

0: I'm over. Get up.
1: Ja. Draait zich...
0: Leek het even in de problemen, maar... Krijgt daar de steun van de arbitrage. Gaan we vanuit trap nemen. Vink. Overname Garden en hier Diego Oyel. Moffen ging al heel snel naar de grond. Dus kon Jegoyan er langs. Nou, Joks. En die maakte 2-0 van. Daar zijn ze heel behendig in. Foutjes aftraffen van de tegenpartij. En dan knalhard toeslaan in de omschakeling. En dan heb je een probleem als Johan plat zijn. Het gaat hier mis bij Sky Vink. Heeft die bal tegen zijn scheenbeen aan en daarna is het heel snel omschakelen. Garden, Jegoyan, omdat de Mofa wel heel snel naar de grond ging. En nou Joks wint daar dat duel. En Jegoyan met een goal. En nu ook met een assist. En vandaag zijn zin. Dat geldt nu zeker ook voor Nauw Joks. 0-2. Ja, het duurde heel lang voordat hij zijn eerste maakte. Dat was vorig jaar, toen maakte hij er ook gelijk meteen 10. Terecht. Plug. Ja, nou dat Excelsior uitvak klinkt, wij staan bovenaan. En dat klopt natuurlijk. Bouf. Mulders terug naar Thijs Jansen.

Diego Young. De Recht. Van Vianen. Hensa zit daartussen. Het publiek begint te morren omdat er heel veelvuldig balverlies wordt geleden door Cambuur. Jegoyan. Ja, dan moet de aanvoerder op staan. Dat doet Amova bij deze. Jette. Heel hard wie uit de draai. En dan schiet hij naast. Nou, dat was in ieder geval weer een moment. Dat kwam weer in de buurt van de 16 kwam. Enthousiasme iets wat getemperd. Ja, een vliegende start helpt natuurlijk. En als je dan een seizoen... We beginnen met een thuiswedstrijd tegen... Hij wordt afgeteld, ja, dat is de tijd. Als je dan mag beginnen met een thuiswedstrijd tegen Excelsior... lijkt dat op zich hartstikke prima. Er moet nog een uur gevoetbald worden, dus Cambuur kan het zomaar dichtbreien. De volgende wedstrijd is uit tegen Fortuna. En dan is het thuis tegen Feyenoord. En dan vervolgens weer thuis tegen Twente. Hier gooi je aan. Laat de bal aan Jetten, onbedoeld. Oh, die heeft de tempo goed te pakken. Hulders. Henstra. Op zich vast. Simon Jans. Van Vianen. Hij ook speelt alsof hij zijn hele leven lang al bij Excelsior in de Eredivisie voetbalt. Niets is minder waar. Jegoyan. Jegoyan, nou Joks. Nou, nu worden ze echt kwaad. Lucht.

Enstra. Van de Pavert op avontuur en verslikt zich dan in Naujoks. Dat moet je niet doen. Garden meegeven, Yegoyan.

Goede tussenkomst van Amash. Nou, alles is duidelijk dat Excelsior niet onverdiend op 2-0 voor staat. Dat zijn nog een probleem heeft. Dan zijn we al, ja, dan moeten er eigenlijk nog wel 4 man bij komen. En ook in de voorbereiding ben al een paar keer het woord routine in de mond genomen. Het is een hele jonge ploeg. Sterker nog, jonger ga je ze niet vinden in de Eredivisie. Er is natuurlijk ook best wel wat aan de routine vertrokken. Jort van der Zanden, Mark Diemers, Remco Balk. Wie gaat het nu voor je oplossen? Nu het wat minder gaat. Dan kijk je naar Amova. Die doet wat hij kan. Misschien wel omringd met te veel lichtgewichten. Want als het loopt, dan zal het ongetwijfeld geweldig lopen bij Cambuur. Soeren. Amova. Van de Pavert. Bouwvraant aan de rechterkant, Mulders hier. Ja. Goed werk. Simpel werk van Simon Jansen. Gewoon erop afstappen. En dan moet Mulders wel weer terug. Kan Cambuur opnieuw beginnen. Martens. De keeper ging even niet.

Van Garden. Hij weer makkelijk langzaam Mova. En deze bal scherp voor is voor Thijs Jansen. Maar Mova laat zich er ook al een paar keer makkelijk, redelijk makkelijk uitspelen. Deze keer door Garden, die vorige keer door Yegoyan. Dat leverde dan de treffer op van Naujox. Yegoyan, die de score opende, betekent dat dus een goal en een assist. En Yegoyan is de eerste Excelsior-speler met een goal en een assist in een uiterstrijd in de vriendenloterij Eredivisie sinds Suárez Drius in september 2023. Drius vanaf de andere kant. Yegoyan door. Goed werk. Verdeeld door Jetten. Het levert dan een corner op. Voor Excelsior. De laatste 5 minuten van deze eerste helft zitten. De eerste helft die Excelsior toebehoort.

Atjes terug. Scherp ingebracht. Garden 3-0. Ongelooflijk zeg. En hij met zijn eerste goal. Vorig jaar scoorde hij zo makkelijk in de tweede divisie. Maar legt ze er dus ook in de eredivisie gewoon in. 0-3. Schaamrood op de kaken bij de spelers van Cambuur. Vertwijfeling, ontreddering. Ongeloof. Dat het zo makkelijk gaat. Gardel staat daar nog tussen twee spelers van Cambuur. En voordat je dat weet, heeft hij de ruimte die hij nodig heeft. Zet even heel simpel Mulders aan de kant. En komt dan binnen. Is als een kind zo blij, prachtig. Dan heeft hij dus, ja. Daar de vreugde en tevredenheid bij Excelsior. Jetten. El Agui. Vink. Maar dan was er dan niemand doorgelopen. Van Vianen. Nou jongens. Natuurlijk hadden ze bij Cambuur iets van. Ik ben ook benieuwd waar we dan echt staan. Voorbereiding tegen Bologna. Goed, Utrecht goed. We zijn meteen 1-0 gewonnen. We moeten maken Nicky Soeren. Zal dit toch wel een klappend gezicht zijn. Die hem nog als allerlaatste aanraakt. Was het gezien. Voorlopig gaat hij op zijn naam komen. Toen zijn de geleerden tot een andere conclusie komen. Zou voor Cambuur niet uitmaken, want 0-3 blijft 0-3. Zou voor Garden wel jammer zijn. Zo zijn eerste eredivisie goal door de neus wordt geboord.

0: was op het keukenkampioendivisieniveau. Daarna scoorde hij makkelijk in de tweede divisie. Ja, geen drinkpauzes, dus ook geen extra tijd. Zoals het nu eruit ziet. Zo binnen 5 seconden worden gegooid. 2, 1, en net op tijd weg. Dat was op het WK al het geval. Daar wordt op gelet. Bij doeltrappen, bij inworpen. Bij het wisselen. En als gewisseld ook snel maken dat je buiten de lijnen verdwijnt. Die regels worden allemaal meegenomen. Dit seizoen in het betaalde voetbal. En de eerste helft van de Vriendenloterij Eredivisie zit erop. En het gejoel is enorm. Omdat de thuisploeg het niet laat zien. Die Gojan wel met een goal en een assist. En er was er ook nog eentje van Garden. En dan staat het zomaar ineens halverwege deze wedstrijd in Leeuwarden 0-3. En ze zullen veel gerekend hebben, die van Cambuur, in hun eerste wedstrijd in de Eredivisie in dit stadion. Maar hier denk ik zeker niet. Dus zullen zij hun zonde moeten overdenken en tot een beter plan van aanpak komen voor de tweede helft. Zo dadelijk, leeft dus uit. De analyse met Freesia en Kees. Dus heel graag, tot zo.
1: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.
2: De Vriendenloterij Eredivisie is nu echt begonnen. En je mist natuurlijk helemaal niets op ESPN.
3: Zo, Owusu, ongekend. Zo, wat een schitterende goal. Dit schot zegt, wat een goal. Hij redt Feyenoord en ook zijn vader. Klaassen, zo, wat een schitterende goal.
2: Kijk speelronde 1 van de Vriendenloterij Eredivisie. Live op ESPN.
4: Bram zit niet in zijn comfortzone. En dat komt niet doordat hij 1-1 met de keeper gaat. Het is zijn lichaam, geschoren met zijn gebruikelijke scheermes en nu erg geïrriteerd. Volgende keer, Bram, probeer de nieuwe Gillette Labs Body. Onze veiligste scheerbeurt voor het lichaam. Met een drievoudig verdedigingssysteem dat sneetjes, wondjes en irritatie voorkomt. En hij zit weer in de wedstrijd. Tja, ze tellen allemaal. Gillette Labs, onze veiligste scheerbeurt voor het lichaam.
5: Nu bij Kruidvat. Hoge korting op Gillette en Venus.
6: You sleep here.
7: I know.
8: Monkey took money.
6: Yeah, I need a get out.
8: One call.
9: Onbekend nummer.
10: Dat zijn scammers. Ophangen.
8: Pap? One text?
9: €750 overmaken?
10: Blokkeren en verwijderen.
11: What a hotel.
12: And only $240 a night on my favorite site.
11: What?
13: You didn't check Trivago?
14: I got mine for $155.
15: Check Trivago to compare prices and save up to 35%.
13: You didn't check Trivago?
15: Hotel Trivago.
16: Met een gerust gevoel op vakantie, de reisverzekering van Centraal Beheer.
17: Dag, ik ben Hugo.
18: Hoi, ik ben Soef.
19: Plezier brengt ons samen. Ook dit seizoen zijn we trotse partner van de Vriendenloterij Eredivisie. Vriendenloterij. Elke dag plezier.
20: Wij beloven dat verzekeren anders kan. Eerlijker, zonder gedoe
19: en met een lage prijs.
20: Sluit je ook aan voor een eerlijke autoverzekering. Insured. We all benefit. Insured heeft ook een top fietsverzekering. Check uw premie op insured.nl.
19: Ga nu meespelen in de Vriendenloterij en zie direct of u €25.000 wint. En krijg deze JBL-speaker cadeau.
21: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is door de Consumentenbond voor de 13e keer uitgeroepen tot beste uit de test. Probeer Mad nu zelf via madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
22: Wanneer je klaar bent om te koken, maar je schone pan nog niet, voeg Finish glanspoelmiddel toe en zeg vaarwel tegen watervlekken. De verbeterde formule werkt na je vaatwasmiddel om watervlekken te verwijderen en lost hardnekkige aanslag op. Voor een resultaat dat 100% effectiever is dan het beste vaatwasmiddel. Voor een moeiteloos glanzend schone vaat, het begint allemaal met Finish. Etensresten kunnen de goede werking van je vaatwasmachine in de weg staan. Gebruik Finish machinereiniger. Lost vetresten op voor een schone en effectieve machine. Finish machinereiniger tijdens de vaatwasbeurt.
23: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt
0: bereikt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de wasparfums van Robijn. Ontdek nu ook de nieuwe Robijn wasparfum puur en zacht.
7: C3
18: Aircross,
7: monsieur.
18: C'est quoi la différence?
23: Le C3 Aircross, lui, c'est un SUV offrant jusqu'à 7 places et un tarage de suspension spécifique.
18: Et on peut pas faire plus simple. T'as la C3 des villes et ça, c'est la C3 des champs. On est tous d'accord.
24: Citroën C3 Aircross, vanaf 24.550 euro of 439 euro met private lease.
25: Wanneer de tweeling Eva en Emma een leuke dag beleven, zou niets die mogen verpesten. Maar de ene heeft last van brandend maagzuur en de ander van indigestie. Daarom gebruiken ze Gaviscon Duo. De dubbele werking neutraliseert niet alleen overtollig maagzuur, maar creëert ook een beschermlaag tegen zure oprispingen. Voor een snelle verlichting tot 4 uur. Probeer net als zij Gaviscon Duo. Nu beschikbaar in bosvruchtenkoudtabletten.
26: Actie vol liefde. Nu onder andere Dove, André Long en Rexona tweede halve prijs, plus gratis B&B vol liefde quotepack. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Het had een feestelijke avond voor Cambuur moeten worden, maar tot nu toe heeft Excelsior 3 keer mogen juichen. Yegoyan, Naujox en Garden met een doelpunt. Dat betekent dat het 0-3 staat in het Kooistadion. 0-3 voor de bezoekers, Kees. Laten we gewoon maar even beginnen bij
1: de jongens, tegen de kinderen.
0: Ja, dat gevoel krijg je een beetje.
1: Ja, zeker. Ik geniet van Excelsior. Die ook vorig jaar dit al hebben laten zien. En ook op het einde ook vooral. Waarin ze het heel goed doen hier in een laag blok. En dan komen ze er met snelheid uit. Met de recht, met Yegoyan. Met Naujox die erachter zit. Garden. Een prachtige bal van de recht en goed afgewerkt. Voor Cambuur is zuur dat vooral de twee jongens, eigenlijk de meest twee ervaren jongens, dat die eigenlijk bij alle goals in de fout gaan. He, Mulders hier ook. Die bal gewoon veel sneller, hij moet veel sneller een keus maken. En bij de tweede goal is het Amova die zich naar balverlies van Fink dan uiteindelijk. Maar daarna moet hij hem gewoon voor hem houden. Maar hij moet, kijk, deze bal, je moet de bal ook inspelen. En iemand dan daarna een optie kunnen geven. Fink kan hem aan niemand kwijt. Nou, zijn techniek laat hem dan daarna nog in de steek. En hier moet Amova hem gewoon voor hem houden. Nou ja, en dit weten we van Naujox altijd in die 16. Nou, en dit is gewoon van de Pavert, ja, kinderlijk eenvoudig. En dat is gewoon het verschil. En Excelsior doet het heel goed. In balbezit maken ze het heel groot. Met Van Gastel ertussen. Hatsjes die altijd aanspeelbaar is. Ja, en mijn favoriet Daniel van Vianen. Heel lang eruit geweest met een kruisband. Hè?
0: Die staat hier gewoon alsof hij dit
1: heerlijke speler. En hebben ze goed gedaan, Excelsior, door hem. Vorig jaar heeft hij een paar wedstrijden meegedaan nog op het eind. Hij was snel terug naar zijn kruisband. Was een heerlijke speler en lekker rustig. Ziet er niet al te technisch en fraai uit, maar doet bijna niks verkeerd. En dat is een jongen die nog stappen gaat maken. Ja, Excelsior voetbalt eerlijk en Cambuur op een redelijk begin na. Ja, kinderlijk.
0: Ja, zelfs voor rust nog een derde goal. Vanuit de corner uiteindelijk. Garden die hem maakt. Ja. Neefje van Romano Denneboom.
1: Ja.
0: Ook leuk.
1: Ook Mulders, hè, die zich toch wel laat aftroeven. Ik vind ook dat de keeper meer kan doen. Deze bal die komt in de 5 meter. Ik vind toch wel dat je als keeper al een beetje een stapje moet zetten. En hij zit er echt wel 2 meter naast. Als het niet meer is, moet je kijken. Maar ook Mulder zo makkelijk. Ja, en het is gewoon echt Excelsior die in alles laat zien vele malen verder te zijn dan dit Cambuur. Na 45 minuten.
0: Precies.
1: Voetbal is een raar spelletje.
0: Want zo
1: je weet
0: is het
1: nooit.
0: Ja, misschien gaan ze wel voor jouw uitslag, Kees. 3-3.
1: Dan moeten ze flink aan de bak.
0: Klopt. Het is in ieder geval geen warm welkom voor Cambuur op het hoogste niveau. Maar zoals Kees het inderdaad benoemt, we hebben nog een tweede helft te gaan. Er kan nog van alles gebeuren. Na de break. Tot zo.

0: What a hotel.
1: Right? And only $240 a night on my favorite site.
2: What? You didn't check Trivago?
3: I got mine for $155. You have to check Trivago.
1: Oh, yeah? Prove it.
4: On Trivago, you can compare hotel prices from multiple different sites.
2: Even your favorite one.
4: Yeah, see? Same hotel. Way better deal.
2: You didn't check Trivago?
1: I didn't check Trivago.
5: Check Trivago to compare prices and save up to 35%. Hotel? Trivago.
6: Wanneer de tweeling Eva en Emma een leuke dag beleven, zou niets die mogen verpesten. Maar de ene heeft last van brandend maagzuur en de ander van indigestie. Daarom gebruiken ze Gaviscon Duo. De dubbele werking neutraliseert niet alleen overtollig maagzuur, maar creëert ook een beschermlaag tegen zure oprispingen. Voor een snelle verlichting tot 4 uur. Probeer net als zij Gaviscon Duo. Nu beschikbaar in bosvruchtenkoudtabletten.
7: Dag, ik ben Hugo.
8: Hoi, ik ben Soef.
9: Plezier brengt ons samen. Ook dit seizoen zijn we trotse partner van de Vriendenloterij Eredivisie. Vriendenloterij. Elke dag plezier.
10: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is door de Consumentenbond voor de 13e keer uitgeroepen tot beste uit de test. Probeer Mad nu zelf via madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Ga nu meespelen in de Vriendenloterij en zie direct of u 25.000 euro wint. En krijg deze JBL-speaker cadeau.
11: Wanneer je klaar bent om te koken, maar je schone pan nog niet, voeg Finish glanspoelmiddel toe en zeg vaarwel tegen watervlekken. De verbeterde formule werkt na je vaatwasmiddel om watervlekken te verwijderen en lost hardnekkige aanslag op. Voor een resultaat dat 100% effectiever is dan het beste vaatwasmiddel. Voor een moeiteloos glanzend schone vaat, het begint allemaal met Finish. Etensresten kunnen de goede werking van je vaatwasmachine in de weg staan. Gebruik Finish machinereiniger. Lost vetresten op voor een schone en effectieve machine. Finish machinereiniger tijdens de vaatwasbeurt.
12: Bram zit niet in zijn comfortzone. En dat komt niet doordat hij 1-1 met de keeper gaat. Het is zijn lichaam, geschoren met zijn gebruikelijke scheermes en nu erg geïrriteerd. Volgende keer, Bram, probeer de nieuwe Gillette Labs Body. Onze veiligste scheerbeurt voor het lichaam. Met een drievoudig verdedigingssysteem dat sneetjes, wondjes en irritatie voorkomt. En hij zit weer in de wedstrijd. Tja, ze tellen allemaal. Gillette Labs, onze veiligste scheerbeurt voor het lichaam.
13: Nu bij Kruidvat. Hoge korting op Gillette en Venus.
14: We zijn enorm trots dat dit talent een contract bij ons heeft getekend.
15: En daar wil ik werktalent voor bedanken. Anders had ik deze baan nooit gevonden.
16: Zoek jij een baan in de techniek, logistiek of industrie?
17: Hoi hoi.
16: Werktalent. Lokaal werk dat bij je past.
18: Wij beloven dat verzekeren anders kan. Eerlijker, zonder gedoe
19: en met een lage prijs.
18: Sluit je ook aan voor een eerlijke autoverzekering. Insured. We all benefit. Insured heeft ook een top fietsverzekering. Check uw premie op insured.nl.
20: Dit kan zomaar de beslissing zijn. Dat is de aanloop. Nee! Hoe is het toch mogelijk? En wat ook een drama voor Peter van HR. Want die stond namelijk bovenaan in de Fantasy Voetbal Subleague op zijn werk. Maar die voorsprong is nu helemaal weg. Hoe kan hij zich morgen nog vertonen op kantoor?
21: Oh, oh, oh, Petertje. Had mij nou opgesteld? Ik heb het gezegd. Penalties. Ik stop ze en als het moet, dan neem ik ze ook.
22: IJsbeer Fantasy Voetbal is terug. Speel het nu tegen collega's, familie of vrienden. Gratis. In de IJsbeer Goal App.
21: Maar stel wel spelers op die punten
23: precies,
21: pakken.
23: Ja.
21: Anders eindig je net als Peter.
24: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.
25: Welkom terug in Leeuwarden. Het is rust. Het staat 0-3 voor Excelsior. Kees, wat moet Cambuur doen?
26: Ja, ze gaan in ieder geval, wat je hier al ziet, aanvallend wisselen met spitsen bij. Ja. En ze zullen ook de ruimtes toch wel wat kleiner moeten maken. Want ze proberen wel af en toe druk naar voren te zetten. Maar de achterhoede die blijft dan een meter of 10 achter de middenlijn hangen. Ze zijn bang voor die bal van Gassel. Want die kan heel goed trappen. En die legt die ballen dan ook vaak achter de lopende mensen. Maar je zal toch wat risico moeten nemen door nog compacter meer naar voren te spelen. Want nu zijn de ruimtes soms te groot. Ja, en dan heeft Excelsior gewoon goede spelers die daar tussen de linies in kunnen spelen. Ja, je zal toch moeten proberen om in die wedstrijd te komen. Maar je moet daarnaast ook uitkijken dat dit geen afslachting wordt. Want als Excelsior echt doorgaat, en die kunnen ook nog wel aardig wisselen.
25: Ja,
26: met bijvoorbeeld Sliet met zijn snelheid. Ja, dan moet je ook als Cambuur uitkijken dat het niet een hele, hele pijnlijke avond wordt.
25: Nee, zeker. We hebben een paar kleine mini-kansjes gehad van Cambuur. Dat is één prachtige blok ook van Jan.
26: Ja, hij was echt een goede tackle van Plug. Ja, dat was de beste aanval van Cambuur. De beste mogelijkheid. Hier Instra naar binnen. Soeren, goede bal. Ja, dit is gewoon een goede actie. En een goed schot, denk ik ook. Ja, we weten er nooit wat er zal gebeuren. Maar dit is wel... En dit is een goede tackle van Pluk. Als hij hem nu nog een keer meeneemt, dan, ja, dat zou helemaal geweldig zijn. Maar dit was wel een moment dat Fink kwam nog een keer kreeg nog een schot. En ja, het eerste kwartier was nog wel oké, maar daarna was het over en uit. En ja, Cambuur wordt met de neus door de feiten gedrukt gelijk wat Eredivisie inhoudt. Dus die moeten snel gaan handelen.
25: Mulders en Van der Pavert die gaan eraf. En nou ja, zij komen erbij. Dat is Boudane. Die kennen we van jong PSV. Of tenminste, degene die Keukenkampioen Divisie kijken, die zullen die wel kennen. Dat is een flitsende speler, aanvallende speler. Ja, en die andere die erop komt, dat is Costarelli. Die komt van Lille B. Die heb jij bekeken, Kees van Lille.
26: Zeker. Hij is een linkspoot. En heeft een hele Italiaanse voorouders. Nee, we gaan het zien. Ik weet het niet. Maar ja, is voor die jongens ook lastig. En nu invallen. Hele moeilijke wedstrijd. Maar ja, goed. We hebben ook niet zoveel te verliezen. Dus we gaan het zien.
25: Maar het is ook wel lastig. Excelsior die maakt het veld dan dus heel groot. En Cambuur, daardoor is het veld ook heel groot voor Cambuur. Maar moeten zij dan gewoon die achterste linie wat meer naar voren?
26: Ja, Excelsior doet dat wel wat anders dan vorig jaar. Vorig jaar deden ze het ook zo. Maar dan ging Bronckhorst vaak heel hoog staan. En dan gaven ze uiteindelijk vaak die lange bal op Bronckhorst. En Sanchez Fernandes aan de binnenkant. Nu doen ze dat net wat anders. Met heel vaak Hartjes en Vianen die ze dan in kunnen spelen voor de driehoek. Ja, dat zit gewoon goed in elkaar. En met Van Gastel hebben ze ook een keeper die dat goed kan. Ja, het is heel vervelend om druk te zetten. En zeker als je ook al eens 3-0 achter staat.
25: Ja, dat is niet lekker inderdaad. We gaan het zien. We gaan terug naar Leo.
0: Ja, ingegrepen dus door Cambuur, door Johan Plat. Costarelli voor Mulders is gewoon een rechtsback voor een rechtsback, zoals het daar staat. Boudane komt naast Fink te spelen. Dat betekent dat El Arbiwi, zeg maar, een linietje terug zakt. Naast Schoeren komt spelen. Maar ja, ook El Arbiwi heeft natuurlijk met name drive naar voren. Dus heel veel aanvallend ingesteld spelersmateriaal nu voor Cambuur op het veld. Je moet wat. Je wil het publiek ook wat bieden. Met natuurlijk het risico dat je er met 0-5 afgaat. Ze proberen wel degelijk wat. De balverlies is een soort 4-4-2. Dat is die buitenspelers nog wel steeds op het veld. Mofa

0: Nieuwman.
1: Costarelli.
0: Tot op 21. Dus dat past wel een beetje in het aankoopbeleid van Cambuur dit seizoen. Veel jong spul. Bouf. En Larguy. Vink. Voorbij aan Boer Dane. Jetten. Daar het duel van Jagoyan. Een balletje binnendoor had Hamasje Middenval niet meer op gerekend.

0: Gassel.
1: Die Garden.
0: Chigoyo. Nijssen. Goed ingestapt door Amalfa. Amash. Fink. Binnendoor. Boerdane komt hier eraan. En dit is El Arguiwi. En dit is een lastige. En dit is echt een serieuze kans. Goeie actie van Sky Fink. Bijna voldoende om Rafik El Arguiwi als doelpuntenmaker op het bord te krijgen. De hoekschop die daarop volgt. Daar achterin, Bouf. Ik zijn hoofd er niet tegen, dat wil met nou jongens. Costarelli gaat gooien. Terug naar Amalfa. Het is een beetje alles of niet zo, Leo.

achterin Naujox, Van Vink. Hij begint wat nerveus te worden met nog buiten zijn trainersvak. Van Gassel. Degoyan. Want natuurlijk gaat er dan ook ruimte aan de andere kant ontstaan. Hoekschop. Laatst aangeraakt door Jetten. Dat is belangrijk in de eerste helft met die goal en een assist. 3-0 ruststand. Dat is pas voor de tweede keer in de historie ooit dat Excelsior het hoogste niveau met 3-0 voorkomt in een uitwedstrijd in de eerste helft. De enige keer dat dat hiervoor nog lukte was in oktober 1971. Toen uit bij FC Groningen. Aan over. Nou jongens. Van Vianen. Hartjes, goed tussen.

Loredana, Vink, Henstra erbij. Bal. Verrichting veranderd. Dat is een corner. Kan u uw laatste tanden zien.

Goyon probeert zijn directe tegenstander de 5 meter uit te duwen. Van Nicky Soeren. Had ik weggekoopt door Carden. Dat is Henstra. Terug die gevarenzone in richting Bouw. Weinig moeite voor Van Gassel. Achteraf van Gassel richting de recht. En dan zit Jette daar nog even tussen. Is daar toch de recht. En Jansen voorkomt de 0-4. Eens te meer etaleert de keeper aan de andere kant. Van Gassel. En dat hij een geweldige trap heeft. Zelfs als hij vol wordt gehinderd door Bouw. Weet hij hem toch prima daar neer te leggen waar de rechter bijna nog bij kan. Via Jette weliswaar. Om het Jansen goed te herstellen. Lekker de corner weer. En gekopt aan Mova. Wel gewonnen door Henstra. Die moet nog wel wat metertjes afleggen. Wordt nu omringd door spelers van Excelsior. Eén daarvan maakt de overtreding. Hij mag zich melden even. Simon Jansen.

Elagui daar. Nee, Baouf

ineens naar het gras ging. Een snelle spelervatting van Gassel. De recht houdt hem binnen. Het herstel is daar. Van Costarelli. Van Lisiette. Ook dat is natuurlijk het spel waar Excelsior nu mee te maken heeft. Cambuur dringt aan. Dan begint het eigenlijk om heel veel snelheid te maken richting de andere kant. En je kan ook wat meer rust in je spel brengen. Tempo door eruit te halen. Je staat 3-0 voor. El Arguiwi Vink laat lopen. En dan is dit het schot van Henstra. Nou, niet heel ingewikkelde ballen voor Van Gassel deze, bijvoorbeeld. De kansen die ervoor dus eigenlijk niet waren, zijn er na dus wel. Weer een trap van Van Gassel. Amova. Hoppakee, nou Jos. Weer door de benen van Amova te spelen. Hartjes. Ook slim in de duels. Nog wat hoog komt richting bijvoorbeeld nu Boudane. Dan laat hij zijn tegenstander springen. En dan, als die ook maar een klein beetje in de rug loopt, is de aanvaller uit beland. Dan is hij boven jou. Amova. Costarelli. Goede loopactie van hem. Goed bediend dus door Amova. Genoeg mensen in de 16 voor Cambuur. Makkelijk onderschept, maar dan vervolgens niet opgelet. En overlies dus van Martens. Hier Goyan. Terwijl Vietten. Wat je meegegeven aan Naujox. Nou, die kan kijken en die kan bedienen. Die kan die bal geven aan Van Vianen. Dat is een beetje een bal op lastige hoogte voor de middenvelder van Excelsior om daar wat mee te doen. Meteen kijken. Zien waar er een mogelijkheid is, maar lastige hoogte voor Vianen. Dit is een mogelijkheid. Als hij net op tijd bij hem zou terechtkomen bij Ilyes Hamas. Wil eruit dat. Dat is een lekkere trap van Van Gassel. Jetten zit er dan wel eens wat tussen. Garden neemt de overname van Excelsior. En heeft de bal gegeven aan de recht. Naar binnen. Oh! Maar dat geldt voor Ennard Schotty. Oh! Maar dat geldt ook voor de redding van Thijs Jansen. Lekker naar binnen, dan uithalen. Dat lijkt precies te passen, maar dan is daar Thijs Jansen. Een geweldige redding.

Conor Jansen, Simon en dit is Thijs en familie. Costarelli. Hemstra er niet langs.

Slordig aan Malva. Hersteld door Soer. Mattelijk ingestapt. Meissen. Naujoks, Jagoyan en Garden. Garden. Had ik niet dat kunnen halen. Jansen met een geweldige redding. Wat hij zo mooi is, gaan we er nog een keer naar kijken. Schitterend gedaan. De recht, goed schot, echt goed. En de redding, echt beter. Soms weet je, als keeper, dan kun je lekker zweven, want je weet dat je die bal toch wel hebt. Dus eentje voor de fotografen, nou, dat was dit niet. Arguï er langs bij Hartsis. Hamas. Jette steekt over. Hamas schiet dan die bal recht op het lijf van Meissen. Geen hens. De recht. Richting Costarelli. Overtuigd dat het geen hens was. Nou, hij heeft volkomen gelijk. Costarelli is ook kapot. Nu 16 minuten bezig in de tweede helft. Heeft al een paar keer aan die rechterkant. Is hij tekeer gegaan als de brandweer, maar zit helemaal stuk. Hamas naar Jette is net te hard.

Apkaku is een Apkaku. Dan de volgende. Sint Costarelli wil even de hoop dat hij eruit mag, want hij is stuk. Maar het is de andere bek die naar de kant gaat. Goyan. Nou, Joks. Vink. Goed gespeeld dit. Soeren. Henstra. Nee, komt niet langs zijn man. Johan Henstra krijgt nog een herkansing. Roof.

Ingooi is voor Cambuur. En daar is dan ook het wisselmoment. Kaku dus voor Jetten. En dan steekt Costarelli over. Hij gaat nu links achterin spelen. Is ook een linksboot. Begon dus deze tweede helft aan de rechterkant. Kaku. Die trekt hij nu binnen. Nog wat meters gemaakt. Pijn bij El Arguiwi. Hem inderdaad zeker niet tegenaan krijgen. Ontevreden zullen ze zijn, maar goed, de tweede helft heeft in ieder geval laten zien dat er wel wat in deze ploeg zit. Dan dat je dat laat zien op het moment dat je 3-0 achter staat. Dit is dan weer iets te veel hooi op de vork. Kaku. Terecht. Hartjes. En Martens. Slechte bal. Er was wel degelijk ruimte voor je Goyan om wat mee te doen. Goed werk. Hartjes. Rechts. Oh, het gaat via Naujoks. Met Garden in het midden. Goed verdedigd door Bouwhoef. Voorkomt de 0-4. Of van Naujoks zelf. Of als hij de ruimte had gekregen, had hij die bal richting Garden kunnen schuiven. Geen trouwens voor de goal zelf. Mooi. Jansen. Schoppen nemen. Een assist op zijn naam. Richting Jegoyan. Slim duwtje ook weer even. Toen hij van Henstra verlost is. Zet dan zo naar binnen. Een randje vuil. Ja, dit is goed gespeeld. En Jansen krijgt daar de kans. Dat is het denk ik weer Bouwhoef. Die voorkomt dat er wat te juichen valt voor Excelsior. Weer slim Jegoyan. Echt werkelijk elke tegenstander de baas. Mannetje terug op Simon Jansen. En dan via Bouwhoef. Gaat die bal naast. Jansen nu met de hoekschop. En dan is het alsnog 4-0. Nou Joks. Komt er binnen. Dan zat Thijs Jansen even mis. Maar die hoekschop van Simon Jansen. Die hoekschoppen zijn gevaarlijk. Dat zagen we bij de 0-3. Dat zien we nu ook bij de 0-4. Komt de keeper wel, maar heeft hem bij lange na niet. Nou Joks, prima getimed. Hij springt wel. Andere slechts kijken. En dan had het even spannend kunnen worden, was het 1-3 geworden. Zijn tweede.
8 goals, dus 4 kopgoals. Dat is nou ook zeker geen 2,6 meter. Heeft met timing te maken ook. Dat liet hij duidelijk zien. Nesto Groen staat klaar om in te vallen. Dat is niet de enige. Laten we voor hem al een waardeloos begin van zijn loopbaan hier in Leeuwarden.

natuurlijk Casper Riedel. Die zo dadelijk gaat komen. Voorseizoen aanvoerder. Dat is hij dit seizoen ook als hij speelt. Hij had op de zure probleempjes in de voorbereiding. Is er daardoor een flink deel van die voorbereiding. Hij hoopt nog steeds een transfer te maken. Iets wat hem door de club Excelsior ook wordt gegund. Diego Jan.

0: nog geen haast bij Excelsior om die dubbele wissel door te voeren. Die worden nu pas getoond. Met wie erin en wie eruit. De dubbele wissel wordt een drievoudige wissel. Komt er nog eentje bij. Kaku naar Bouf. Amova. Fink. Costarelli. Amash. Weer de Soeren. Corner. En ook Ayman Sliti komt. Zo dadelijk in de ploeg bij Excelsior. De bedoeling van Feyenoord. Zijn debuut dus maken als speler van Excelsior. Amova. Nog een corner aan de andere kant. Het publiek houdt moet er nog wel even in gaan staan als je voor Cambuur bent. En dat doen ze zelfs bij een 4-0 achterstand. En ze zouden zo graag wat te juichen willen hebben. Het schot van Costarelli over. Dan gaat het grote wisselen beginnen. Gaat Garden eruit en komt Groen voor hem in de ploeg. Nou ja, dat is natuurlijk een prima wissel. Groen voor Garden. Ook Martens en Yegoyan naar de kant. Sliti komt dan voor Yegoyan.
1: Niet hoor, ik weet niet wat er allemaal gebeurt.
0: Rechtsbuiten voor een rechtsbuiten in dit geval. Wiedel. Komt voor Martens. Aanvoer de bal dus voor hem. En dan vertelt die meisjes dat hij dan vanaf nu de rechtsback is in deze wedstrijd. Ja, natuurlijk de centrale verdediger. Dat dan nu met de lucht. Nijse rechtsback. Sliti. Eerste sprintje als speler van Excelsior in de wedstrijd. Thijs Jansen. Kaku terug naar Jansen. Foutspel van Fink.

Goeie actie. En straks komt hij er langs ook. Dat is pas echt een goede actie. Wiedel, lekkere bal op Groen. Groen, de buitenkant. Sterk. En sliet hij bijna, hoor. Meissen. Hartjes. We hebben om zich heen gekeken. Even dus gezien dat hij ruimte heeft om dit te doen. De overtreding van Fink. Standaard situatie, man. Bij Excelsior in veel gevallen. Simon Jans. Corners, vrije trappen.

Hartjes. Dat is een stille kracht aan het middenveld van Excelsior. Met veel dynamiek ook nu weer. En dan zorgt hij ervoor dat er hier wat ruimte is om te schieten van Vianen. Sluiting op de bal. Een actie van Jan Plug. Het complimenten van nou, Jos. Trap. Zij mag worden weggekopt. Als we in de 80ste minuut van deze wedstrijd zitten. De openingswedstrijd van het voetbalseizoen. Vriendenloterij Eredivisie 2026-2027. Nou, Leeuwarden en omgeving enorm had uitgezien naar dit moment. De thuiswedstrijd hier in het Kooistadion tegen Excelsior. Ze zullen van een koude kermis thuis komen. Nijs. Van Vianen. Blijft gewoon makkelijk gaan. En dat levert bijna nog kans op een groen. Nou, Joks. Nu weer naar het goede doorzetten van Simon Jans over die linkerkant. Kans voor deze Nesto groep. Wissel aan beide kanten. Wisselsman Touray. Aan de andere kant gaat Vink eruit voor Wessel van der Groot. En de complimenten, ja, van Simon Jans snap ik wel. Want die speelt gewoon hartstikke goede wedstrijd. Zeker omdat hij dat aanvallend kan gaan doen. Hij heeft geen kind aan Henstra eigenlijk.

Tamás. Costarelli.

Bouy met een vrije trap. En gekopt door Lennart Hartjes. Ja, dit kan. Dit levert de mogelijkheid voor op voor Touray. Dan wordt het daar op het tippertje verdedigd. Het wel ten koste van Pijn. Enstra moest mee. Moest al een paar keer mee met Simon Jansen, maar dus nu ook mee met zijn vervanger. Is ook lekker neergelegd trouwens. Door Eamon Sliti.

De uitgang wordt gezocht. Maar lang niet door iedereen. Boudane. Costarelli. Moffa. Allegui. De overtreding van Wiedel. Dan krijgen we nog Ilano Silva Timas. Aan het MVV. Komt voor Kian de Recht. En hij kan ze allemaal een dikke knuffel geven. Al die spelers die uit het veld komen. Want dit is natuurlijk een schitterende avond voor Excelsior. Net niet. Vooral die richting Nicky Soeren ging. Gegeven door Sammy Boudane. Van Vianen. Volgende set van Cambuur dus uit tegen Fortuna. Dan twee thuisbeurten tegen Feyenoord. En daarna tegen Twente. Excelsior is de volgende set PSV. Dan is het NEC uit. En daarna een van de Rotterdamse stadsderbies. Zet tussen Excelsior en Sparta. 29 augustus.

0: Sliti.
1: Nou ja,
0: Sliti, verre hoek. Deze is voor Jansen. Ja, het uitvak zit meestal niet echt heel erg ramvol als Excelsior uit de stuiter speelt. Het publiek heeft in ieder geval genoeg voor heel veel humor waar Henstra hier doorheen komt voor de Herentreffer. Nee, dat is hem ook niet gegeven. Daar had hij wat ruimte. Henstra. Terugtrekken, dat lukte hem niet. Dan maar voorlangs.

van Vianen terug. Groen. Sliti. Gaat aan de linkerkant. Ja. Overtreding.

terug. Zie je wat die was? Groen. Dat was niet helemaal duidelijk. Wat nou? De bedoeling was van Osman Toeray. Of niet, jongens, daar zo even die fans van Excelsior. Schitterende 4-0 voorsprong. Terug. Lekker weggelegd door Van Gassel. Het is toch fijn hoor, als je dit soort keepers hebt. Die moet zijn bal kunnen tegenhouden. Dat kan Van Gassel zeker. Mooie uitbraak dit. Hartjes. En Jansen met de redding. Nou, heeft meer reddingen moeten verrichten dan zijn collega aan de andere kant, Van Gassel. Hier het inzet van Lennart Hartjes. Die dus opgezet werd op die bal van Van Gaskel. Hij doet wat Koeman kan. Het is zo prettig voor de boel. Duwen. Gezien. Door Allard Lindhout.

0: Boelie, ja, buitenspel. Gaat wel door, maar ik heb toch het idee dat het buitenspel was. En dan gaat hij er wel in. Maar dan blijft de vlag naar beneden. Dan is het alsnog 5-0. Voor zolang die staat in ieder geval sowieso. Silva Timas. Voorlopig schrijven we hem op. Dit lijkt me toch buitenspel. Dan gaat hij wel lekker door en wipt hij hem over Janssen. Zijn vlag bleef omlaag. Zo'n stukje. Maar ik denk wel zo'n stukje buitenspel. Het zou gewoon allemaal worst zijn. De uittocht. Zeven lijnen trekken in Zeist. Het voor Clay Ruperti. Hij is nu nog blij. Maar blijft hij dat ook? Buitenspel. Dus blijft hij bij 0-4. Ja, echt. En dan is ook meteen de wedstrijd voorbij. Ja, dat is voor hem natuurlijk persoonlijk balen. Invallen en dan denken dat je dat kan bekronen met een treffer. Hij ging er ook wel in, maar hij is nog net buiten spel. En dus eindigt het in 0-4. Dat is ook nog ruim. Behoorlijk ruim. En dus een slecht debuut voor Johan Plat. Als trainer van Excelsior. Ja, hij weer lachend, want hij weer goed. Hij ook weer goed voor treffers. Tweemaal. Van Gassel houdt de nul. Was voetballend opbouwend. Zeer belangrijk. En daar de lijntjes getrokken. Buitenspel voor Silva Timas. En dus een streep door de 0-5. Maar met 0-4 zullen ze zeker ook wel genoegen nemen, die van Excelsior. Dat is lekker terugrijden. Voor Ruben Nel en zijn ploeg. En een koude douche dus voor Cambuur. Als we met z'n allen zo enorm hadden toegeleefd na deze wedstrijd, na deze opening in de Eredivisie tegen Excelsior. Een opening met mogelijkheden, zou je denken. Maar ja, dan kom je dus Excelsior tegen. En daar zijn een paar spelers echt heel goed. En een van die spelers die echt heel goed is, is Noah Naujox. En hij staat nu tegenover Fresia.
1: What's up everybody, it's Armin here. Last week I announced the release date for the 13th edition of the State of Trance Ibiza Mix album, landing on August 28th. And today I'm excited to share that we've just revealed the full tracklist. So head over to estateoftrance.com to check it out and get a taste of what's coming. I can't wait for you guys to hear it.

Goedenavond, vrijdagavond en we kunnen uiteindelijk weer zeggen keukenkampioen divisieavond. Het gaat weer beginnen, speelronde 1. En de spelers zijn er vanavond vroeg bij de wedstrijd tussen FC Dordrecht en Jong Ajax. Waar we kijken naar de nieuwe doelman van FC Dordrecht. Een van de 6 nieuwelingen in de basisformatie van Paul Nuiten. Dit is Kelvin Raatsie. 2 seizoenen geleden nog de beste keeper van deze competitie. Hij moet de ballen eruit gaan houden en hij, Dario Šić, moet ze gaan maken. Nauwelijks gespeeld in de voorbereiding, de huurling van Parma. Helemaal klaargestoomd voor deze wedstrijd. 2 nieuwelingen dus in de basisformatie bij Paul Nuiten. En dit is de nieuwe spits van Jong Ajax dat ook serieus geïnvesteerd heeft. Diego Puño, gehuurd van Juventus met optie tot koop, moet dus gaan zorgen voor doelpunten bij Jong Ajax. 20 jaar oud, daarmee de leeftijd wat omhoog halen. Ajax de Joop Jano Monserrate haalde van Atletico Madrid. Kortom, Jordi Cruijff investeert ook in Jong Ajax. Dit zijn de 11 namen die het gaan doen voor de nieuwe trainer. Paul Nuiten, Raatsie dus onder de lat. Achterin Legkar, Sam Valk, die terug is en gelijk weer aanvoerder is. Een half jaar verhuurd aan Jong Feyenoord. En Bemba en Mpanzu op het middenveld. Pinas, Vetkal en Vughts. Nick Venema is de rechtsbuiten. Šić de spits. En Ayoub Ouarghi, huurling van Feyenoord, is de linksbuiten. De scheidsrechter vanavond is Thomas Hardeman. Ook voor hem begint het seizoen. En nu ziet de gigantische bal klaar liggen. Daar gaan we niet mee spelen. Maar we hebben wat te vieren. 70 jaar betaald voetbal. De basisformatie van Jong Ajax. Als zij klaar gaan staan voor een minuut stilte voor een voormalig bestuurslid. Dick Schalenkamp van FC Dordrecht. 95 jaar geworden. Jarenlang sponsor geweest. Een echte clublegende en een grote weldoener voor de stad Dordrecht. Bij zijn overlijden staan we stil. Voorafgaand aan deze wedstrijd tussen Dordrecht en Jong Ajax. Als u ondertussen gejuich hoort omdat Romeo Wouden en Harry van den Ham de officieuze aftrap hebben verricht met die gigantische bal. Festiviteiten en rouw dicht bij elkaar. 2 clublegendes die Dordrecht richting de Eredivisie wisten te krijgen samen. Dat alles dus voorafgaand aan de minuut stilte voor Dick Schalenkamp. 95-jarige leeftijd deze week overleden.

Een mooie minuut stilte. Ook echt stilte. Zoals het hoort. Wat kan Dario Šić? Let's International. We kennen hem nog. Van twee seizoenen geleden inmiddels alweer. Helmond Sport. 6 goals in 21 wedstrijden. Afgelopen seizoen kwam hij uit voor Atletico Madrid B. En zo kent hij. Ja, nou, Montserrat nog wel aan de andere kant dus. Bij Jong FC Ajax. De Jong Ajax. Het is een nieuwe trainer. Wel weer een Garcia, maar dit keer Carlos Garcia. Kwam mee met Oscar Garcia. Het was een rumoerig seizoen afgelopen jaar bij Jong Ajax. Met Willem Wijs, met Oscar Garcia en met Paul Muiten. Die het seizoen afmaakte, maar nu dus hoofdtrainer is van Dordrecht en opneemt tegen zijn oude team. Hardeman kijkt of iedereen er klaar voor is. Zo lijkt het wel, de spelers in ieder geval. Nu ook de assistenten en het materiaal. En rolt de bal weer in de keukenkampioendivisie. Speelronde 1 onderweg voor Dordrecht en Jong Ajax. Twee ploegen die met niet al te veel vreugde terugkijken op het afgelopen seizoen. Ajax hekkensluiter. Dordrecht buiten de play-offs als nummer 10. Een zeer, zeer wisselvallig seizoen. En een goed eerste deel van de competitie. Een uitstekende eerste periode. Een hele goede derde periode. Waar ze net nasgrepen. Kwam een doelpunt tekort bij Jong PSV. Maar de tweede en zeker ook de vierde periode zorgde ervoor dat ze slechts tiende werden. En uiteindelijk dus helemaal niets hadden. En Unovar. Rechts aan de buitenkant bij Jong Ajax. U heeft de namen gezien. Maar zo rond die stilte hebben we die niet echt doorgenomen. Doelman is dus Heerkens achterin. Evry Appia, Milo van der Lans, Mutsungu en De Falco. En hier is Pharrell Nash vertrokken uit buitenspelpositie. Dit is Jano Monserrate. Ook hij 20 jaar oud. Carrière begonnen bij Real Zaragoza. Spaans jeugd international. En zelfs al minuten gemaakt in de hoofdmacht van Atleti. Hij moet zich nu dus via Jong Ajax gaan ontwikkelen. De ploeg van Carlos Garcia. Spaanse invloeden. Van der Lans. Appia. Bal heroverd door Ayupu Argi. Uiteraard weer een aantal Feyenoord huurlingen bij Dordrecht. Wargi. Vandaag waarschijnlijk vanaf de linkerkant speelt. Meer een nummer 10. Goed, aan de linkerkant ontbreekt Rossi. Dit is een slordig balverlies van Ratsi. Levert uiteindelijk niet de eerste kans op omdat Sam Valk daar goed optreedt. Matige bal. Van Ratsi die geprezen wordt om zijn meevoetballen. En dat zojuist alles behalve laat zien. Venema aan de rechterkant. De teruggetrokken bal. De eerste kans. De kans voor Šić. Op de vuisten. Bij Juri Heerkens. Snelle uitval van Dordrecht. En nu de vrije trap verdient. De eerste serieuze kans dus voor Dario Šić. En het duimpje omhoog voor het voorbereidende werk van Nick Venema. Loopactie van Vetkal. Die komt er niet aan. Het geldt wel voor Šić die de bal recht op Heerkens schiet. Maar razendsnel was Dordrecht eruit. En hij hield het over zich. Nick Venema. De vrije trap staat nog. Die is ook scherp. Blijft wat hangen die bal. Jalen Pinas.
Die zichzelf even voor de kop slaat. Bal opnieuw ingebracht. Weer over Pinas heen. En dan een countermogelijkheid voor Jong Ajax. Ze zijn er door. Daar is Raatsi. Die is gezien. En dan komt hier alsnog de openingsgoal. Maar dan is de openingsgoal er voor Jong Ajax. En wat staat Dordrecht verdedigend dan te doen? Ongelooflijk hoe Dordrecht hier staat te verdedigen. Raatsi komt te laat, probeert te redden wat er te redden valt. Maar er valt niets meer te redden. Notabene uit een eigen vrije trap. Tot twee keer toe brengen ze de bal in. Dan lijkt dit half wegwerken, maar staat heel Dordrecht diep op de helft van Jong Ajax. Is deze actie uitstekend. En is het 1-0 via Pharrell Nash. Die wel heel goedkoop aan zijn eerste doelpunt van het seizoen komt. Geprutst bij Dordrecht. Afgestraft. Genadeloos door de talenten van Jong Ajax. En geen lekkere eerste 5 minuten voor Kelvin Raatsi. En zo kennen we natuurlijk de keukenkampioen-divisie dan wel weer. Direct spektakel. De eerste 5 minuten. Vetkal aan de andere kant. En Heerkens, wat een blunder. Nou, 2 keer prutsen. 2 keer raken. Het is 1-1 binnen 6 minuten. De goal van Martin Vetkal. En wat gebeurt hier dan? Allemaal in Dordrecht. Een ketser van je welste. Van Juri Heerkens. Heerlijk voorbereidend werk wel van Dario Siet. Maar dat heeft verder niets te maken met deze inzet van Vetkal. Weer wordt er recht op Heerkens geschoten. Wat een afgrijzelijke blunder. En 1-1. En de keukenkampioen-divisie is weer begonnen in optima forma. Dan heb je het idee dat deze twee ploegen nog niet helemaal begonnen zijn aan het seizoen. Dit heeft meer weg van een voorbereidingswedstrijdje, een zomeravondvoetbal. Ouargi. Alle remmen los. Ouargi, goede kap, haalt hem naar zijn linker, haalt hem naar zijn rechter. Bal niet van richting veranderd. Een mispeer van Ouargi. Een Feyenoord-huurling. Debuteerde voor Feyenoord 1 tegen PEC Zwolle eind van het jaar, 6 december. 7 minuutjes, maar daarna kreeg hij geen minuten meer. Van Robin van Persie. En nu dus minuten voor Ouargi in Dordrecht. Heerkens is niet lekker begonnen aan de wedstrijd. Bal zomaar over de zijlijn getrapt. En dit keer vindt Siets geen ploeggenoot. Hoge druk van Dordrecht. Wat frustratie. De Falco probeert de boel te sussen daar. Als Venema en Vetkal zich druk maken. De eerste frustratie was er. Volgens mij bij Gennaro Johnson. En het is Mohamed Abdallah, excuus. Die daar begint te duwen tegenover Vetkal. Nou, blaas maar eens uit. Heerkens. Met grote plannen

Mutsungu. Goede inspelbal. En op Punjo. Breng naar de andere kant. Geen controle bij Unova. Venema goed verlengd richting Adil Legkar. Venema doorgelopen. Vughts is mee. Er zijn er veel mee bij Dordrecht. Hier is Vughts. Richting de rand van de 16 ziet. Vughts wordt neergehaald. De aanval loopt verder. Voorzet van Mpanzu is scherp, maar niemand om daar binnen te lopen. En Venema die nog maar eens even aan de assistent vraagt of daar geen overtreding werd gemaakt. Dat is de nieuwe linksback. Benny Mpanzu. Komen van Cercle Brugge. Hij een bekend gezicht. Nog altijd aan het mopperen. Vorig jaar goed voor 9 goals. Nick Venema. En Mbemba. Mpanzu. Vetkal. Actief in de openingsfase. Dordrecht dat even wat rust in de wedstrijd brengt. Dat is wel nodig ook. Even balbezit. Na de zeer chaotische eerste 10 minuten. En Mbemba. Goede inspelpaas. Vughts. Open naar de rechterkant. Maar Venema kan niet meenemen. En wie gaat de goals maken voor Dordrecht? Dat is toch vooral de vraag. Daar is Siets natuurlijk voor gehaald. Dus Heerkens nu maar even geen risico meer neemt. En na het vertrek van Yannick Eduardo. En ook van Carrillo. Toch wel stootkracht ingeleverd bij Dordrecht. Appia. Monserrate. Veldduel met Mpanzu. Monserrate blijft op de been. En krijgt nu alsnog de vrije trap mee. Dat is goed gefloten door Hardeman. Die de situatie wel een paar meter terugbrengt. Het idee dat Monserrate daar nog een aantal tikjes kreeg van de nieuwe linksback van Dordrecht. Dat is in ieder geval... Degene die bestraft is, ook hier, is er contact. Maar de bal gaat dus een paar meter terug. Mutsungu, de lange man. 1,92 meter. Hij heeft voorlopig naar zijn zin, zo te zien, Monserrate in Dordrecht. Linkspoot achter de bal samen met Farrell Nash. Het heeft even geduurd, maar de muur staat goed. Het wordt Nash. Laag inbrengen bij de eerste paal. Dat is gevaarlijk. Ratsi hoeft niet in actie te komen. Loopactie van Univar. Richting de eerste paal. Legkar met ruimte namens Dordrecht.

Minima brengt in. Veel vrijheid en de goal. De vlag blijft naar beneden. Het is 2-1 voor Dordrecht via Ouargi. Wat een heerlijk eerste kwartier van deze wedstrijd. Er gebeurt van alles. En na een hele snelle 0-1 heeft Dordrecht die schade nu al heel snel volledig ongedaan gemaakt. Ruimte voor de nieuwe rechtsback Adil Legkar. Die terug kan leggen op Venema. Die heeft een ragfijne voorzet in huis. Maar wat een vrijheid ook. Zo'n beetje op de doellijn. Voor Ayoub Ouargi. Appia staat daar helemaal niets te verdedigen. Heerkens blijft op zijn lijn staan. Terwijl die bal een meter of twee voor zijn doellijn valt. En dan is het een koud kunstje voor Ouargi. Die zijn eerste goal maakt namens FC Dordrecht. Zo is het hartstikke leuk dat eerste kwartier, maar als je de goals analyseert, lijkt het verdedigend werkelijk nergens op. Maar goed, dat maakt het dan wel weer aantrekkelijk. Geen overtreding op Vugts. Pinas probeert de counter eruit te halen, maar er is voordeel voor jong Ajax. Univar, Appia komt binnendoor. Univar buitenom, goede voorzet, volgende kans. En geen volgende goal, wel nog een vrije trap. En zelfs een gele kaart voor een hele late tackle. In de buurt van de achterlijn. Veel frustraties ook. Dat eerste kwartier. Nu Univar die zich kwaad maakt. De counter van jong Ajax die er niet uitgehaald wordt. Hij denkt daar heel anders over nuiten. Spectaculaire poging van Puño. En uiteindelijk dus de schade het grootst naar Univar. En uiteindelijk heeft Hardeman twee gele kaarten gegeven. Waarvan eentje voor deze Univar. Vraag nu ook waarom ik. Het zal misschien wel voor de reactie geweest zijn. Helemaal buiten beeld geboord na die voorzet vanaf de rechterkant. Waarin we Hardeman al heel snel met een gele kaart zagen lopen. Het zal in de richting van een Mpanzu geweest zijn. Ongeloof bij Univar die dus wel de vrije trap meegekregen heeft. Na deze uitval van jong Ajax. Tumult weer. Resultaat dus een vrije trap. Zo'n beetje op de achterlijn. Weer Monserrate. En Nash. Dit keer de Spanjaard die inbrengt. En niemand die er tegenaan loopt. Razi die snel gaat hervatten. Omdat veel mensen van jong Ajax nog vooruit zijn. Ouargi. Zo zijn er nu al meer goals gevallen dan in de twee duels vorig seizoen tussen deze clubs. Toen werd het hier 0-1 door Sky Vink. En in Amsterdam werd het 0-0. En nu dus drie goals binnen een kwartier. Hardeman moet aan de bak. Nu met Mutsungu. Overtreding op Dario Sitz.

Ouagi. De vrije trap. Heerkens weer half, maar voorlopig voldoende. Zeker als Mponzu deze behoorlijke missen produceert. En ook dit is de keukenkampioen-divisie. De eerste bal die het stadion uitvliegt. Komt op naam van Beni Mponzu. Zelf halen en afloop. Heerkens blijft risico nemen in die opbouw. Wel met alle moeite binnengehouden door de Falco. Nash levert dan in. Hulp komt er van Punjo. Johnson. Balverlies. Vetkal. Handig chipje. Maar niet over Mudzungu heen. Venema. Had weer het overzicht. Venema. Daar is de volgende mispeer. En de volgende bal die het stadion uit verdwijnt. Adil Ekkar. Overgekomen van Telstar. Contract getekend tot 2028 met de optie om nog een jaar te verlengen. Vorig jaar 16 wedstrijden in de Vriendenloterij Eredivisie. Overtuigende de staf van Dordrecht na 2 weken op proef geweest te zijn. Van Witte Leeuw de schapenkop geworden. Univar. Met Mponzu. Beide mannen dus belast met geel. De overlap van Appia. Mponzu. Wil die nou heen? Bijna blinde bal terug richting de laatste lijn. Totaal geen idee wie er allemaal liep. Zeker niet in een zwart shirt. Loopt goed af voor Mponzu. Actie weer aan, buitenom bij Mponzu. Univar, een handje er tegen van Razi. Volgende kans. En een blok. De inzet van Punjo. Ruimte aan de andere kant bij Siet, die voorlopig nog wel alleen is. Appia teruggesprint. Ook Milo van der Lans is daar. Toch komt de voorzitter van Siet over Venema heen. Legkar. Krijgt dan weer te maken met Abdallah. De ruimtes zijn groot, met name in de omschakeling. Univar dreigend met de voorzet. Dat loopt voor Razi uiteindelijk maar ternauwernood goed af. Nog het blok van Legkar uiteindelijk. Het inzet van deze Punjo. Israël speelde voor het eerste van Juventus. Maar vooral minuten maakte bij de belofte. Die in Italië de Serie C spelen. Mponzu. Vughts, Vetkal. Pinas kiest voor Venema. Die haalt uit en dit is een goede reactie van Jori Heerkens.
venijnige uithaal van Nick Venema. Vetkal die nog even te horen krijgt dat er geen vrije trap gegeven werd. Omdat er voordeel was voor Dordrecht. Na het goede werk. Van met name hier Vught. En is dit nog niet eens een zware overtreding van Abdallah. Vanuit een schot van Venema. Goed gepakt door Hirkens. Iets van een revanche. Voor de 20-jarige doelman. Hoekschop van Ouaghi en Bemba te fysiek. In het duel met Monserrate.

De Falco. Nash. Er ligt veel ruimte achter die laatste lijn bij Dordrecht. Legkar houdt even vast. Laat op tijd los. Nash, lage voorzet. Weggehaald door Mbemba. Ziet. En langs bij Mutsungu, die hulp krijgt van Appia. Weken van het seizoen heeft gehad. Met zijn debuut en zijn goal. In Ajax 1, Europees tegen Vojvodina, de jongste Nederlandse doelpuntenmaker. Is voor een Nederlandse club in Europees verband. Maar vandaag dus vooral veel minuten maken voor Abdallah. Univar raakt de bal als laatste. Gezien door Hardeman. Even de standaardcheck op de andere velden. Ik zou toch vooral even de blik op het veld houden, want er gebeurt van alles. En juist ook op momenten dat je het niet verwacht. Van der Lans zoekt naar een optie en levert in. Nee, en Panzo, goed werk van Appia. Die even vastgehouden wordt, dat is goed gezien door Hardeman. En Panzo de dader. Dat gebeurt allemaal voor de neus van Palm uit de 33 jaar aan de zijlijn. Eerste klus. Echt als hoofdtrainer, want zo voelt het toch. Bij Dordrecht echt weer kan meebeslissen. Over het elftal. Zo vertelde hij vooraf. Het interview met collega Emiel van der Zanden. Hij zou eigenlijk Ajax onder 19 trainen dit seizoen. Vorig jaar is een beetje bij elk elftal betrokken geweest. Inclusief het eerste. Met al die trainerswisselingen. Hij werd gebeld op vakantie. Op een bergtop in Italië door Sjoerd Tars. En naar deze klus had hij wel oren. Deze Palmuiten dus, samen met Pascal Bosgaard, die door Feyenoord gestald is de komende seizoenen. Clubs die nauw met elkaar samenwerken. En wel voor het vierde seizoen op rij een andere trainer voor de groep uit Dordrecht. Naast Santoni kwam Boel. Dirk Kuyt, die afgelopen seizoen voor de ploeg stond. Assistent geworden bij Fenerbahçe. Zou beginnen aan de voorbereiding, maar juist op die dag kwam zijn duidelijke vertrekwens naar buiten. Werd de start van de voorbereiding even uitgesteld bij Dordrecht. Nu is Paul Nuiten. Vetkal. Links Ouargi. Die wat ruimte krijgt van Appia om iets te verzinnen. Komt in de voorzet richting Venema. Goede controle. De Falco zit er bovenop, dus kan Venema niet draaien. Hier is Legkar. Vetkal. Venema. Op het hoofd bij Mutsungu. Venema, die bal is wat te kort voor
Vetkal. Dus de overname door Abdallah. Univar. Monserrate. Nash. Even aangetikt. Kleine overtreding van Sennevucht. Hij is dus weer terug. Tweede seizoen zelf verhuurd aan Jong Feyenoord. Ondertussen wel bijgetekend. Tot 2028. De optie op nog een seizoen. Raatsi. Organiseert. Zet neer. Maar net als zijn collega aan de andere kant. Maakt hij nog geen zekere indruk. Opvolger dus van Shelton BI. Die andersom de weg naar Excelsior bewandelde. Handig wippertje dit richting Univar. Maar hij is net te diep. Tippertje van Nash Univar is dan weggelopen. Legkar had het in eerste instantie niet door, maar zag al wel snel dat het weinig gevaarlijk zou worden. En wellicht hoort u ook veel Engels overleg op de achtergrond. Dat zijn de videoanalisten van Jong Ajax in de buurt van onze hoofdcamera. Krijgen we af en toe wat mee van dat overleg. Dus hier Monserrat is, maar de paas eruit gehaald wordt door Legkar. Die dan wel weg is van zijn positie. Dus is hier Nash. Monserrat. Opkomen van de Falco, die veel vrijheid heeft. Een slechte paas. Kan Nash alleen maar een teen tegenaan zetten. Terug. Nou, die weg wordt nu afgesneden. En zo neemt Wargi eigenlijk te veel hooi op zijn vork. Goed onder druk gezet door Appia. Had de bal eerder terug kunnen spelen richting Raatsi. Maar ook die weg werd uiteindelijk afgesloten. Univar met Wargi. Ziet. Ah, Pinas kan de bal nog niet controleren. Monserrat, dat is een aardige paas. Daar gaat Nash. Raatsi twijfelt. Raatsi komt en heeft. En het is genoeg. Wat verbazing achterin bij Dordrecht dat de vlag naar beneden blijft. Dus is dit een mega kans voor Pharrell Nash, de doelpuntenmaker van Jong Ajax. Dit keer wel uiteindelijk van scoren gehouden wordt. Door Kelvin Raatsi. Die goed lang blijft staan, maar eigenlijk wel te laat komt. Even twijfelde. Herstelt dat goed. Dat moment van twijfel. Nou, de hoekschop. Van der Lans. In de handen van Raatsi. Snelle hervatting. Richting Venema. Een duimpje voor de moeite van de rechtsbuiten voor de keeper. Ja, zeker daar aan die kant houden ze de sfeer er altijd wel lekker in Dordrecht. Ja.
Univar. Een op één weer met Mponsu. Doorlopen van Appia. Doorzien door Mbemba. Beetje te getelefoneerd. En dat is Emre Univar. Hij weet het zelf het beste. Van der Lans. Abdallah heeft wat ruimte om te schieten. Abdallah twijfelt. Klaarleggen voor Johnson. Een schuivertje. Geen probleem voor Ratsi. Aardige combinatie, maar met weinig venijn geschoten. Venema. Night snack. Het is vrijdagavond. Heerlijke omstandigheden om te spelen. Potje te kijken. En een kleine versnapering bij te nemen. Mbemba blijft rustig. Onder druk van Univar. Mponsu. Wel bijna nog goed. Ouargi. Vetkal. Ouargi. Stekend begonnen. Zijn debuutwedstrijd. Overtreding van Sit. Goed gevoetbald met Punjo, Univar. Monserrat, Univar krijgt nog een tikje. De bal is voor Jong Ajax, er kan verder gevoetbald worden. Nu dan ook de voordeel recht me toegepast. Monserrat. Goeie bal, Univar. Dat is een aardige kans hoor. Maar de bal niet tussen de palen. En dus hoeft Ratsi niet eens in actie te komen. Goeie bal. Jano Monserrat. Die Univar in een veelbelovende positie aan de bal brengt. De aanname is niet veel mis. Genoeg kracht, maar geen richting. Een poging van Univar. Monserrat. Deze is net te kort voor Punjo.
Ouargi via Appia. Johnson kan zo doorlopen en wil dan combineren met Puño, maar die had het niet allemaal begrepen. Die rekende op iets anders. Dat is Gennaro Johnson. Vetkal. Pinas in de laatste oefenwedstrijd. De aanvoerder was van Dordrecht. Hij pas begonnen is aan zijn tweede wedstrijd in de keukenkampioen-divisie. Overgekomen van Almere. Hier aan de bal. In dat oefenduel ontbrak Sam Valk. Zoals er nog heel wat spelers op dit moment ontbreken bij Dordrecht. Hier Pharrell Nash is namens Jong Ajax. Nash op Valk af. Nash met Venema ook. Het wordt druk. En hij komt er niet uit. Siets laat lopen. Venema overtraining op de Valko. Had Hardeman ook de voordeelregel kunnen toepassen. Zoals we hem kennen, Venema. Smijt met energie. Nou, buitenspel. Alles rustig zo te zien in Dordrecht. Kunnen zij rustig toekijken. Zoals het hoort. Nou, zij zullen toch genoten hebben. Met name van de krankzinnige openingsfase van deze wedstrijd. En Memba. Het gaat over Vugtseng. Training van Vetkal. Die Mutsungu gewoon van zich afgooit. Hij observeert. Nuiten die aanvallend en verzorgd voetbal heeft beloofd aan de fans in Dordrecht. De ambitie heeft uitgesproken om met Dordrecht gewoon weer de play-offs te halen. Wat dus afgelopen seizoen mislukte. Niet bang om zich daarover uit te spreken. Wat dat betreft zit de Amsterdamse Brani er nog wel in. Zoveel Brani had Appia vorig seizoen toen Jong Ajax 20e werd. En Appia na een gewonnen duel tegen Jong PSV. Jong Ajax de best voetballende ploeg van de competitie durfde te noemen. En Panzu met een aardige actie. Vurs kan oppikken en een goede tackle van Mutsungu. Die op tijd oversteekt en ingrijpt. Zag het gevaar komen. Goede actie van Mpanzu. Die veel als linksback ten aanval trekt. Diep tot op de helft van Jong Ajax. Goede loopactie van Vugts. Goed gezien ook door Mpanzu. En Mutsungu die dus oversteekt. Daarmee Siets helemaal vrij laat. Maar dat goed doet. En dus baalt Siets. Memba, veel risico. Vugts herstelt dat zo. Die krijgt de bal even in zijn gezicht geschoten door zijn aanvoerder Valk. Vugts is gesneuveld. Ja, dat spel stilgelegd. Vol in het gezicht geraakt. Met hartelijke groeten van aanvoerder Valk. God. Ja, de keukenkampioen-divisie is echt weer begonnen hoor.
Die conclusie konden we binnen een kwartier al trekken. Deze past daar ook in. En we kunnen er een beetje om lachen omdat het met Vugts allemaal wel gaat. Wel even naar de kant moeten. Dat krijgt hij nu ook te horen van Hardeman. En dan mag hij alvast gaan rusten. Want hij zal er een minuutje moeten blijven staan. En die minuut. Die zal niet volgevoetbald gaan worden, zo vermoed ik. Het is inderdaad dus rust voor Senne Vugts die even rustig mag gaan bijkomen. Het was niet de helft van Juri Heerkens. Het was niet de helft van het verdedigende werk. Het was misschien wel de helft van Ouargi die een prima indruk maakte. Huurling van Feyenoord. Maar er is veel gepruts voorafgaand geweest aan de goals die snel vielen deze wedstrijd. De 0-1 van Pharrell Nash waar deze Kelvin Ratsi te laat kwam. Snel daarna de 1-1 van Vetkal. Een blunder van Heerkens en Ouargi die uiteindelijk op 2 meter van de goal de 2-1 mocht binnenlopen binnen het kwartier. Spektakel vanaf het begin, hopelijk ook in de tweede helft. We zijn zo bij u terug met die tweede helft. Heel graag, tot zo. Tweede helft aanstaande tussen Dordrecht en Jong Ajax. En dan kunt u er maar beter gelijk goed voor gaan zitten. Want spektakel vanaf de aftrap in de eerste helft. 2-1 de tussenstand. Dat is een van de doelpuntenmakers. Martin Vetkal die profiteerde van een gruwelijke blunder van Juri Heerkens. Kort na de 0-1 van Pharrell Nash. Die zomaar op de eigen middenlijn kon gaan staan en kon gaan sprinten richting de goal. Hij kreeg een vrije doortocht omdat iedereen van Dordrecht diep op de helft van Jong Ajax stond. Uiteindelijk de 2-1 door notabene Feyenoord huurling Ouargi tegen Jong Ajax. Babbelen zijn nog even over na. Univar die ook wat mogelijkheden kreeg namens de Amsterdammers. Geen wissels. Zo op het eerste oog voorafgaand. Aan de tweede helft, dus dezelfde 22 die zijn begonnen nu. Aan die tweede helft in gang gefloten. Scheidsrechter Hardeman. Hier Legkar en Pinas. Ik denk dat Dario Sietz ook gewoon kan blijven staan. Die heeft bijzonder weinig gespeeld in de voorbereiding. Kom alleen in de eerste wedstrijd in actie tegen Feyenoord. Contactblessure, kon wel trainen, maar niet spelen. Uiteindelijk helemaal klaargestoomd voor deze wedstrijd. Eigenlijk vrijwel de gehele voorbereiding. Younous in de punt van de aanval bij Dordrecht. Jeugdspeler. Dat ook de Bie geblesseerd is. Abdallah. Zoekt de combinatie, maar speelt totaal niet goed in. In de richting van Puño. Dat is een stevige overtreding op de enkels van Venema, die daar veel last van heeft. Overtreding van Johnson. Hard voorlangs.
gelukkig niet direct contact met die noppen. Valt het allemaal wel mee. Vetkal. Voorzet. Van der Lans raakt de bal verkeerd. Geeft een hoekschop weg. En bal nummer 4. Hopelijk hebben ze in de rust die ballen opgehaald. De lange Valkaan. 1,95 meter lang. Ook Mbemba. De reus van een verdediger. Daar is Valk en redding van Heerkens. Dit keer niet heel ingewikkeld. Nou, ze hebben drie man boven de 1,90 meter doorrecht. Jong Ajax heeft er eentje met Mudzungu los van doelman Heerkens. Nash buitenspel. En als we hem moeten geloven, was het niet heel ruim. Fout in de opbouw bij Mpanzu. Breed leggen. Johnson en dan Nash. Vrije kans. De redding van Ratsi. Die net op tijd zijn benen kan sluiten. Johnson dan nog. En ruimte aan de andere kant. 3-4. Ouargi. Eerst maar eens controle over de bal krijgen. Vetkal aangesloten. Vetkal krijgt ruimte. Oh, goed meegegeven aan Ouargi. Die prikt hem richting de verre hoek. Ingreep Heerkens. Venema. Blijft een open wedstrijd. Senne Vught. Vetkal. Voorzet van Vetkal. Ziet. Komt voor Van der Lans. Maar kan nooit makkelijk kloppen op deze manier. Twee serieuze mogelijkheden. De eerste ontstaat door gepruts achterin van Mpanzu. Dan is daar de kans voor Johnson. En vooral voor deze Nash. Goed de benen dicht gehouden. Oh, doelman Ratsi. En aan de andere kant. Een goede combinatie tussen Vetkal en Ouargi. Geen rebound voor Siet. En weer omschakelen geblazen. Univar tegen Mpanzu op. Appia. Monserrate. Nash. Sterk aan de bal gebleven. Hier is Pinas. Venema. Legkar doorgelopen. Die is helemaal vrij omdat de Falco is ingestapt. Legkar lage voorzet eruit gehaald. Door Mudzungu. Goeie combinatie, maar het mocht allemaal ook wel heel makkelijk gebeuren.
gigantische ruimte weggegeven door Jong Ajax. Door het instappen van Sinclair de Falco. Dan komt hij weer. Falk en Mbemba dicht bij elkaar. En Pina staat kort voor. Ajax denken ze vooral aan blokken. Venema kan oppikken. Krijgt geen tijd om de bal te verplaatsen. En Panzu. En Mbemba even aan de linkerkant. Dat weer door Oargi en Vetkal. Venema. Venema. En via de Volko. Volgende standaard situatie voor Dordrecht. Je zou de spits bijna vergeten, Dario Siet. Net onder de 1,90 meter. Kopballetje van Pinas. Falk heeft daar moeite in het duel. Houdt vast bij Puño, maar die krijgt geen vrije trap. Had hij volgens mij wel recht op en wordt nu simpel uitgespeeld door een Ponzo. Vughts, goede controle. Vetkal zet een blok, daardoor heeft Vughts wat ruimte. Oargi, Pinas. En Panzo wil aan de binnenkant, maar het gaat via Mbemba. Naar Oargi. Het is Venema uitgeweken naar de linkerkant. Vughts met de controle, die is er niet. Overtreding Oargi. En geel voor de Feyenoord-huurling. Schuldbewust. Overtraining op Abdallah. Falk en Mbemba. Falk de diepte in. Ziet zich achteraan. Een duwtje in de rug van Mutsungu, maar niet genoeg voor een vrije trap. Onze Raten. Zet nu sterk door. Overname Pinas. Het wordt allemaal wat feller. Pinas krijgt toch even een tik na. En de volgende gele kaart is voor Diego Puño. En ook hij accepteert die zoals je dat zou moeten doen en is zeer schuldbewust. Deze druistige actie. Een late schop. Vierde gele kaart van de wedstrijd.
keurig verdeeld over beide ploegen. Oh, slordige bal van Mbemba. En dus komt er een kans voor jonge Ajax. Monserrate krijgt hem niet bij Puño. Daar gaat Monserrate dan wel heel slordig mee op. Cadeautje van Mbemba, niet uitgepakt. Zo blijven de fouten op de loer liggen. Fouten waaruit de goals zijn ontstaan in de eerste helft. Abdalla. Nog altijd Abdalla, maar een balverlies. Levert in bij Legkar. Bal achter Vetkal, die herstelt dat. Tackle van der Lans. Komt daar weg zonder Giel. Met Hardeman naar bovenop. Veel te laat. Na aanvoerder van jong Ajax. En Mbemba. In de 16 Vught met een vrije kopkans. Vogelvrij. Was het kwam van Mpanzu. Want was hij daar vrij. Vught. Actie Ouargi. Voorzet en Panzu. En de kopbal. Van Vught. Die toch zeer teleurstellend te noemen is. Zundu. Even boven alles en iedereen uit. Venema. Pinas. Nieuw Venema. Snelle voorzet. En Mutsungu die een volgende corner moet weggeven. En een overtreding gezien van Mbemba op Monserrate. Uur gespeeld. Geen wissels gezien nog. Met name bij Dordrecht dus de spoeling wat dun voorin. En Panzu, Vetkal, volgende hoekschop. Sowieso missen er veel bij Dordrecht. Rossi dus geschorst. Gardenier, Baai, Huitzing, Van Zanten, De Bie, Bouraba, Bischoff, Hartley. Zijn er allemaal niet bij. Diverse redenen, soms ook van keuzes. Dat de Vartic, de derde doelman. De eerste beweging. Tijn Peters. Hoekschop. Niet over Mutsungu heen. Weer mag Nesh zo dol lopen na een eigen standaard situatie van Dordrecht. Nu is er wel iemand om mee te verdedigen, maar had het hier 2-2 moeten zijn. Maar Univar laat een open kans liggen. Het is ongelooflijk hoe Dordrecht verdedigt als het zelf hoekschoppen en vrije trappen heeft. Want uit die eigen hoekschop kan jong Ajax weer counteren. Ligt weer alles open. Legkar gaat in de fout.
En dan is de afstand nog heel groot. Maar kan Nash weer gaan sprinten? Is het enige verschil met de goal eerder deze wedstrijd. Dat Mpanzu nu mee terug is. Maar notabene Venema moet helemaal mee terugverdedigen richting Univar. Die deze bal wel langs Razi krijgt. Maar niet tussen de palen. Dit had 2-2 moeten zijn. De ploeg van Carlos Garcia. Maar van de restverdediging. Met name dus na aanvallende standaard situaties klopt er vrij weinig bij Dordrecht. Overtreding. Duw in de rug. De legkar. Venema. Johnson kan opendraaien. Het spel heeft stilgelegd zodat er gewisseld kan gaan worden. Joaes wilde snel verder, maar zal toch zelf gaan wisselen. We hebben Tijn Peters al klaar zien staan. En de wedstrijd voor Gennaro Johnson. Geplaatst en gelost weer door Razi. Dat ziet er toch ook niet heel lekker uit. Ja, er zat een stuit in de poging van Abdallah, maar toch weinig vaart. Toch de doelman bijna verrast. Voorzitter uitgehaald door Ouargui. Ze blijven de fouten op de loer liggen in dit duel. Venema.

Maratzi. Dus de beste keeper was van de keukenkampioen-divisie in het seizoen 24-25. Deze bal beter moeten verwerken. Hard gelach voor hem na de promotie van Excelsior. Dat hij gepasseerd werd door de terugkerende Stijn van Gassel. Ratie. Die alweer bij zijn vijfde club in 7 seizoenen speelt in de keukenkampioendivisie. Eerder Jong Ajax, Jong Utrecht, Rode JC en Excelsior. En Mbemba. Staat de Panzo een beetje in de weg. Het is dans op de zijlijn voor Mbemba. Die de bal uiteindelijk verliest. Kort wedstrijd te gaan. Nog altijd de voorsprong voor Dordrecht. De voorsprong die er kwam in de 14e minuut. En dan het in de openingsfase al snel 1-0 achterkwam. Het zou best bijzonder zijn als Dordrecht deze wedstrijd weet te winnen. Het lukte slechts 1 van de 8 wedstrijden tegen jongploegen in het afgelopen seizoen. Kun je zeggen dat die jongploegen Dordrecht eigenlijk wel uit de play-offs hebben gehouden. Appia. Abdallah, onder bal gezet door Vught. Stevige botsing. En Panzu en Siet. Van Mutsungu, excuus. Nou, hij ziet natuurlijk. Die schudt van mee. Panzo. Vet Kal wil laten lopen voor Wargi die geblesseerd raakt. Ik denk dat de kramper daarin schiet. Overtreding gemaakt door Pinas. Die gaat daar geel voor krijgen. Haalt er veelbelovende aanval eruit door Monserrat van de bal te trekken. Maar hoe is het met Wargi? Hier overduidelijk. De counter eruit gehaald. Lukt Mbemba niet. Pinas uiteindelijk wel. En daar zit inderdaad de kramper in. Na een kleine 70 minuten bij Wargi krijgt hij hulp van Appia. De maker van de 2-1. Als Vetkal hier wil laten lopen, schiet het er daar al in. En is Wargi gezien. Dan lijkt dat einde wedstrijd te zijn. Hier zie je Lorenzo Riccio. Een andere aanwinst van Dordrecht. Een Italiaans jeugdinternational. Overgekomen van Atalanta onder 23. Ook hij speelde in de Serie C. Zoals dat bijvoorbeeld dus voor Puño geldt aan de kant van Jong Ajax. Er wordt gelegenheid, of gebruik gemaakt van de gelegenheid. Door iedereen om te drinken. Dit zijn beelden die we van het WK kennen. Een soort hydration break. De legkar flink aan het rekken. Nuiten praat. Zoals er heel veel praten nu. Nog even overleg tussen Abdallah en Peters. Allemaal dus.

omdat hij niet verder lijkt te kunnen. Maar het is even wat anders. Vanaf het begin op keukenkampioen-divisieniveau spelen is wat anders dan in de jeugd bij Feyenoord. Of een invalbeurtje. Die ene die hij gehad heeft in het eerste. Tegen Pek Zwolle toen hij 7 minuten mocht meedoen. En daar is Riccio. De Italiaan dus. Een bekende voetbalnaam. Zijn vader Luigi is assistenttrainer bij Lazio. Maar hier komt een term aan die je vaak hoort in de transferperiodes. Volgens Sjoerd Arsen een buitenkansje en ook de entree van Nino Felicia. Het eigen jeugd. Ook in de ploeg gekomen. En Memma naar de kant. Felicia levert gelijk in bij Peters. Abdallah. Monserrate. Univar was vertrokken. Appia. Alsnog Univar. Goede lichaamsschijnbeweging. Een hoekschop via een Panzo. Signaal gegeven door Monserrate. Op het hoofd van Valk. Verlengen van Venema. Appia brengt in. Ja, daar is Valk weer. De Falco levert in bij Felicia. Felicia langs Peters, de twee invallers. Schot uit de tweede lijn, aangeraakt en dus een hoekschop. Poging van Venema. Waller Nino Felicia mag de hoekschop gaan nemen. Hij staat nog altijd bij te komen. De maker van de 2-1, maar of het de winnende is, daar zal hij nog 20 minuten op moeten wachten. Hier is wel de 3-1 bijna. Ten nauwe nood voorkomen. De Falco. Bijna de 3-1 voor de ploeg van Nuiten. Uit een standaard situatie dus van Felicia. Als Siets richting de eerste paal komt. En daar uiteindelijk Valk opduikt. En een knappe reflex van Heerkens. Aan de andere kant, Pharrell Nash. Pharrell Nash, lage voorzet. En nu Valk verdedigend belangrijk. En het volgende krampgeval. Ik denk dat Legkar daar is gaan zitten. Krabbelt overend. En als er dreiging is bij Jong Ajax, gaat het toch veel via de linkerkant bij Pharrell Nash. Gewoon heel makkelijk ingestapt door Legkar, die daar de hele ruimte openlaat voor Nash. Uiteindelijk die lage voorzet richting Puño eruit gehaald door Valk. Nu het trekkenbenen bij Legkar. En Valk die naar de kant lijkt te gebaren van het tempo maken. En wisselen. En Legkar denkt het met wat drinken wel op te lossen. Kwartier te gaan. Normaal gebeuren in dit kwartier de gekste dingen in de keukenkampioen-divisie. Maar hier was het dus al in het eerste kwartier raak.
Wat zit er nog in het vat voor beide ploegen? Een wilde tackle van Pinas. Nou, de bal gespeeld volgens Hardeman. Abdallah heeft daar flink last van. Leek een overtreding. Garcia kan zijn ogen niet geloven. Legkar speelt door. Monserrate herovert de bal. Peters. Van der Lans. Venema kon de bal naar Appia even ophouden. Even tijd pakken. Nash. Het werk van Univar, Monserrate. Appia. Nash. Op de rand van de 16 meter. Pinas verdedigd. Niemand voorin bij Dordrecht. Dan kan Ajax hem nog een paar keer in stelling brengen. Dan wordt het in ieder geval dreigend. De Falco. Dordrecht had niet te veel achteruit zou moeten gaan lopen. Daarmee de problemen over zichzelf afroepen. Abdallah, balverlies. Ook snel weer terug. Van der Lans. Ajax kan opschuiven. Diep op de helft van Dordrecht. Abdallah. Univar. Punjo voor de goal. Ook Nash nu in de 16. Ook Univar meldt zich. Maar de voorzet komt er niet. Ook door dit vasthouden. Maricchio. Twee die we de hele tijd al zien bij standaard situaties. Weer achter de bal bij Jong Ajax. Monserrate en Pharrell Nash. Hoog overleg. Gebaren van Monserrate. En al die lengte bij Dordrecht. Hoe wordt Jong Ajax gevaarlijk? Niet op deze manier. Legkar ruimt op. En dan gaan we wisselen. Zahouani en Simeon gaan invallen namens Jonge Ajax. En Robin van Asten en Jurre van Aken staan klaar namens Dordrecht. Dan zal in ieder geval Legkar naar de kant gaan. Daar gaat inderdaad het bord voor omhoog. Voor hem komt dus Jurre van Aken. Vetkal naar de kant. Voor hem dus Robin van Asten. En bij Jong Ajax gaat Sinclair de Falco naar de kant. En voor hem komt deze Fouad Zawani. Ook zo'n aankoop van Jordi Cruijff voor Jong Ajax. Hij is gekomen van het Marokkaanse Union Touarega Sportief. Contract getekend, 4 jaar. Nee, excuus, 3 jaar tot 2029. Speelde in maart 2025 al in Interland voor Marokko het A-elftal in de Nations League. En won met Marokko onder 20 het WK. Talent dus, de linksback. En hier is Dordrecht weer volgende kans. En weer niet de beslissing. Riccio. Toch twee zeer grote kansen voor Dordrecht om de 3-1 te maken. Met eerst Falk en nu dus Riccio. Aangeven van Felicia die goed invalt tot nu toe. Van der Lans kan de inzet van Riccio niet voorkomen. Maar weer geen bal tussen de palen.
Dat lukt de Valk net nog wel. Toen de goede redding van Heerkens. Die hoeft nu dus niet in actie te komen. Zungu, overname van Asten. Dit die andere invaller dus, Jeshurun Simeon. In de ploeg gekomen voor Univar. Zestien jaar nog maar, Simeon. En voor hem is het zijn debuut. En jonge Ajax. Geldt natuurlijk ook voor de aanwinst. Zahouani. Hey, daar wordt de spits naar beneden getrokken door Mudzungu. Dat heeft Hardeman gezien. Er zal een geel komen. Geen directe scoringskans, maar wel een opvallende actie van Mudzungu. Terecht deze kaart. Maar ook onnodig. Ik had niet het idee dat Siets hier ook maar enig gevaar zou gaan vormen. Trekt hij aan de noodrem. Onnodig. Overleg met Heerkens. En ook wat vertwijfelingen. Het is allemaal niet heel duidelijk. Voor Mudzungu wat Heerkens wil. Nou, toch een muurtje wordt er nu gevormd. Het duurt dan allemaal ook wel weer lang. Ook twijfel daar in die muur. Moet ik gaan staan? Ja. Nou, duimpje omhoog bij de doelman. Bal ingebracht. Richting Valk die het duel niet wint. Van Aken. En Panzo. Venema. Uitgeweken nu dus naar de linkerkant. Lijkt de wedstrijd gaan volspelen. En Panzu haalt hem naar zijn linker. En Panzu venijnig. En de redding van Heerkens is nodig. Sterke fase van Dordrecht. Nu toch drie behoorlijke kansen in korte tijd. Venijnige schot van de linksback Beni en Panzu. Dwingt Heerkens tot de redding. Daar hoog in de korte hoek. Heerkens verlengt. Het is voorlopig genoeg. Riccio heeft Van Asten bij zich. Al nog aangeraakt en daardoor geen enkel probleem voor Heerkens. De vaart eruit. Zahouani is de bal kwijt. Volgende wissels.
tempo zo behoorlijk uit de wedstrijd. Levi Adjampong komt voor Monserrate. Zijn debuut zit erop. En ook Pharrell Nash gaat naar de kant. Voor hem komt Elias Megrouch. Ja, voor jou. Pharrell Nash. Toch de meest dreigende geweest aan de kant van jonge Ajax. Volgende debutante. Hij snapt er niet veel van Pharrell Nash. Wat is een goal gemaakt. Maken van de 0-1. Dreigend geweest. Maar kort voor tijd dus frisse benen gebracht. Van Asten met grote passen. Een overtreding. Zawani. Die krijgt ook nog geel. Zo loopt dat aantal ook behoorlijk op. 60 gele kaart van deze wedstrijd. Druistige tackle ook. Met Siertar. Felicia. Omdat hij door wilde voetballen, want hij leek er ook door. Voor Jong Ajax snel genomen. Jong Ajax heeft haast.

Vught. Grote passen buitenom van Aken. Vught nog steeds. Binnendoor. Maar geen kans voor invaller Younes Younes. Hij nu in de punt van de aanval bij Dordrecht. Zo heeft Dario Ziet de 90 minuten dus niet volgemaakt. En Younes Younes, de man die de meeste minuten kreeg in de punt van de aanval door al die blessures. Dus bij Dordrecht in de voorbereiding. Nou, Ziet staat nog wel op het veld. Hij is er dus bijgekomen. Huargi in het stadion verkozen tot man van de wedstrijd. Daar jaagt Ziets door. Richting Mutsungu. Heerkens. Het is Venema die naar de kant is gegaan. Likkio. 5 minuten aan extra tijd. Likkio, er is voordeel. Uithalen van afstand. En via de binnenkant van de paal zit hij er niet in. Komt er een rebound? Nee. En komt er een strafschop? Ook nee. Heerkens had geen idee waar de bal was. Van Asten werd nog even vastgehouden. Maar daar ziet Hardeman dus geen strafschop in. Dus loopt het goed af voor Jong Ajax en kan het voor de Amsterdammers nog altijd. Omdat de buit voor Dordrecht nog steeds niet binnen is. 4 minuten voor tijd. Mechroe. Ook geen overtreding van Aken die gelijk vooruit sprint. Abdallah verdedigt terug. Goeie actie van Abdallah. Dit is ook aardig. Punjo. Mutsungu. Riccio oppikken van Simeon. Die ruziet wat met zijn eigen actie. Simeon is hem nu kwijt. Aan Mpanzu die 3 paar longen heeft. Felicia. Korte hoek gezocht. Maar ruim niet gevonden. Scheelde meer dan hij hier doet vermoeden. Belangrijke beslissing van Hardeman. Zie je zomaar een kans tot stand komt. Hier goed voordeel gegeven door de scheidsrechter. Als Riccio neergehaald wordt. De bal ging dan van Ziet. Let op Heerkens. Geen idee waar de bal is. En dan daar een duel tussen Mutsungu en Van Asten. En daarin wordt dus geen overtreding gezien. Mutsungu zet een blok. Maar ik denk dat Hardeman dit allemaal goed gezien heeft. Goed gefloten door de arbiter. En wel weer een opvallende actie van Heerkens. Geen idee waar die bal was. Appia. Dat is iets wat keepers normaal toch wel hebben. Als zo'n bal via de paal terugkomt, weet je vaak wel hoe of wat die bal terugketst. Voor Heerkens gold dat nu dus niet. Alles behalve een zeker indruk vanavond. Niet voor het eerst bij Jong Ajax. Mechroe vertrokken, maar daar is Raatsi. Je zou hetzelfde van hem kunnen zeggen, maar hij komt er veel beter mee weg. Richting de laatste minuut. Balbezit voor Dordrecht. Ziet. Dordrecht dat wel gewoon op zoek gaat naar meer. Ziet krijgt nog een tikje.
Gabbelt overeind. Snelle hervatting van Eerkens. Abdallah. Met grote passen, Abdallah. 2-3 man voorbij, maar de vierde niet. Ingeef van Pinas, daar schiet ook de kramp in. Ja, dat is met die nieuwe regels lekker. Ze krabbelen overeind en gaan gewoon door. Niet op zoek naar een blessurebehandeling, want dan moet je gewoon naar de kant. Sta je met een man minder. Zahouani, de debutant, weggehaald door Vugts, de voorzet. Halve minuut. Peters. Goeie inspelpaas richting Puño. Maar eigenlijk geen aansluiting daar. Niemand om de spits van Jong Ajax heen. Met toeval Mehru. Adjan Pong. Abdallah. Komt er nog een kans voor Jong Ajax. Misspeer van Simeon. Dan kan Younes Younes opruimen de spits. En is de buit binnen voor Dordrecht. FC Dordrecht rekent af. Na een zeer spectaculair eerste kwartier. Een foutenfestival wint het met 2-1 van Jong Ajax. Dat zijn de eerste drie punten daar voor de 33-jarige Paul Muiten. Die afrekent met zijn oude ploeg Jong Ajax. Een opsteker voor Dordrecht. Na een wisselvallige voorbereiding. Met veel blessures staat de ploeger in de eerste speelronde als het moet. 0-1 heel snel via Nash. Die zomaar een vrije doortocht kreeg. Na een aanvallende standaard situatie van Dordrecht. Daar zal deze Nuiten nog veel aandacht aan gaan schenken. Maar daarna de 1-1 van Vetkal door de blunder van Heerkens. En de 2-1 van Ouargi. Maar zeker Appia, maar ook Heerkens er niet goed uitzagen aan de kant van Jong Ajax. En zo heeft Dordrecht nu al gedaan wat het in het hele vorige seizoen deed. Namelijk één keer winnen van een belofte elftal. Toen in 8 wedstrijden. Nu is het 1-1 met wat hulp van de Amsterdammers. Maar uiteindelijk verdiend. Ze waren nog dicht bij de 3-1, maar het bleef tot het einde spannend. En zo zijn de eerste 3 punten dus binnen voor FC Dordrecht dat ambitie heeft om de play-offs te halen. Maar ja, voor wie geldt dat niet in de keukenkampioendivisie, waarin alles mogelijk is, waarin van alles gebeurt. En dat hebben we nu vanaf minuut 1 weer gezien. Bij dit toch vermakelijke duel, waarin Dordrecht uiteindelijk de verdiende winnaar is. Eerste 3 punten dus voor Paul Nuiten. We gaan straks interviews maken, doet collega Emiel van der Zande. Die ziet u later vanavond in ESPN Vandaag en op ESPN.nl. En voor nu verwijs ik u graag naar ESPN 1, naar ons schakelkanaal. Waar Twan van Peperstraten en Hans Krijn junior u langs alle velden leiden. De hoogtepunten laten zien en de slotfases. Het was een heerlijke voetbalavond in Dordrecht. Het eindigt in 2-1 bij Dordrecht tegen Jong Ajax. Voor nu een hele fijne avond en veel plezier nog met de nabeschouwing en de samenvattingen. Later vanavond dus ESPN Vandaag op ESPN 1.